0: Rijn bij een barbecue, zwemmen op een fiets en nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Jaha, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor ze dat ik niks op tv.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West maar Bost. Ik was boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de berg.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig.

0: Dit is het paard waarom.
1: Hey, je zegt het, hè? Ik mag op zip zien gitaar spelen. En ik heb een plektrum van Jeff. Wat wil je nou meer?
2: Heel goed met Pieter.

er is altijd die zin die het mij ondiep. Ik woek je zo graag bij, maar je vlucht.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Het was nogal iets prets.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word daar blij van.
3: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
6: Ja, klopt.
7: Maar ik op de televisie.
3: Sjoch mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
7: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Dat durf ik niet anders.
7: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
0: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
1: Daarom gaat aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
1: Die zie je op televisie om 11:00 bij Omroep Friesland.

0: Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heel goede jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.

0: Wat zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet. Rooney is bekend van boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. In Duitsland is een gedetineerde gistermiddag ontsnapt tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. Er is een grootschalige klopjacht gaande naar de 3. Het weer nog. De dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: Een hele goede morgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Ontjoggen oeren, nijs, waar en muziek. En die muziek die komt dadelijk van Bad English.
1: Friesland van de Moorn.
4: Maar Diana de Groot,

0: Ik joggetje Yin Jontog, deze hit van Bad English en Straight to Your Heart.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Diana de Groot.
3: We moeten er echt heel hard om werken. Om dat in de ronde te krijgen. Maar ja, de hulp van de goede sponsors. En goed om het huishoudje te denken. Dan moeten we dat valken krijgen. Hè?
0: En dat soort vastzitter Waling Heitema van Indoor Friesland. De 45e editie van het Hiense spektakel is in volle gong in het WTC Expo in Ljouwert. En Frieske reetrieders die binnen Leeuwkoer het onpassen van de massa start. Nevens Jorrit Bergsma wordt het onderdeel levensgevaarlijk.
4: Je rijdt maar een peloton op hege snelheid. Nou, hij direct nog duwen en trekken, voeg je het rond aan. En ja, dan maak je het er net beter op.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is ons die 15 oktober. Fijke, ik een goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen Diana.
0: Nou, hier ik mezelf van de Moorn zelf voornaam om even naar boppen te sjen, al te sterren hemel ik mooi te sjen wie je.
5: Ja.
0: Ik had het vergeten. Heb je het toevallig die?
5: Nee, ik heb een boppensjoen van, dat is nee.
0: Nee, nou, Jan Jonkman die hier just zo mooi, die sky full of stars.
5: Ja, precies.
0: Ik denk, dan zeker even op letten, maar nee. Ik had, dus als dit is de lustrien en de kist nog even een boetensje, let hem niet even witte. Of het een heldere hemel is, ja of nee. Maar goed, welkom, fijn dat je er weer bist. Wat bist al wat Chinka Minoren Media?
5: Nou ja, het kabinet zet het mes in de veiligheidseersing bij infrastructuurprojecten. En het UWV loopt de stekker uit een digitaal systeem dat al tiental miljoen euro's kosten had.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het werd een mooie naaisimmerdaai. De zinnen die is geregeld te sjen. En de Suton Zuidwestenwien die viel warm oan. En het werd zo'n 18 graden. Ja, dan denk je van, wat is dit? Begint het dan toch te tongerien? Nee, dit is muziek. En maar dit noemer scoort de Achterhoekse band Normaal. De eerste gouden plaat. Deur donderen.

0: Normaal en deurdonderen. Jeltje, die liet u even weten dat het juster een tige mooie heldere loft wie. Maar dat dat nou net zo is. Nou, tige dank Jeltje van die bericht.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Indoor Friesland is voor de 45e keer in volle gong in Ljouwert. Het eerste sportevenement die houdt in 2008 op, na het 40-jarig jubileum, vanwege de economische crisis. Maar Fjouwer Jelien is de trier weer oppakt. Voorzitter Waling Heitema van Indoor Friesland is blij dat het op nijslag is om het evenement te organiseren. Want nevens hem is het een bijzondere editie.
3: Elke jaar is het weer een hele bijzondere editie, maar we proberen hier elke jaar nog weer wat meer te groeien, het aantrekkelijker programma te mooi zien. En betere deelnemers om te loeken. En ik denk dat dit hier ook wel lukt is.
4: Hoe zit het programma er dit hier uit?
3: Nou, we hebben de dressuur, hebben Handflint Wieken, internationaal dressuur. En in dat internationale dressuur wieken hier we lokale winnaar. Marcia Dijkman, die heeft de grote prijs daar woont, dus daar ben ik heel gerust op. Een echte mooie winnaar. En sinds ik nog werkzaam bij ons op het secretariaat, dus dat jouwt een extra dimensie. We hebben juster een hele mooie show door hand, uitverkochte zaal, met Britt Dekker als hoofdrolspeelster. En volgens mij is dat ik heel goed beteerd. Nou, en nu ben we maar het springen aan de gang hier. En traditioneel is het altijd de wazie, is de Horses to Fly Cup. De Horses to Fly Cup heeft voorrondes in de provincie, maar ik in Drenthe, Grijns, Noord-Holland dit hier. En die mensen die zich daar gekwalificeerd hebben, die rijden hier nu een finale. En dat was een vol overgave. Het is voor de landelijke ruitersport is het natuurlijk uniek dat je rijden kan van San entourage en San publiek. Dus ja, daar hebben we altijd een soort mensen die het er willen aan hebben.
4: Ja, en dan de komende 3 dagen, die staan in het rand van de internationale competitie natuurlijk.
3: Ja, dat klopt. De internationale dienst komen op dit moment al hier binnen. De regels rond de internationale competities zijn best wel streng. En daar moet ik als veearts bij helpen. Dus die hinders die worden al hier incheckt met al je temperatuur. Dus zien als ik gezond ben of als ze op stal komen. Die worden jongens al hier keurd. Om te zien als ik geschikt ben om mooi te doen. En dan vanaf morgen hebben we 3 dagen lang internationale springsport van een heeg niveau.
4: Soms 4 jaar ben je weer, leeft het weer in door Friesland. Ja, hoe gaat het de oude om de 4-4?
3: Nou, het gaat eigenlijk. Wij vielen us. We vielen vol dat we hier een leegte opvullen. In de zin van dat het een heel schoft is het net organiseerd. En doen er steeds. Dan ben er altijd wel initiatieven best om het toch weer te doen. Maar het is best wel moeilijk. Het is een hele gecompliceerde organisatie met financiële risico's. En nu hebben we toch valken gekregen om het weer te organiseren. En ja, ik ken het publiek en de Friese Hinstermeesken ken ik merken. Dat ze er eigenlijk al hier hartstikke blij mee binnen dat ze hier weer komen kennen. En natuurlijk ik Marwan kennen. We hebben nog de Friese Hinders natuurlijk, Vrede Joen en het Elfsteden springen. Met al hier van die iconische evenementen werd de meesten graag van komen.
4: Ja, Jos, is financieel risico. Is het nog wel draagbaar de komende jaren?
3: Nou, dat zou we zien. We doen ons uiterste best. Dus we moeten er echt heel hard om werken. Om dat in de ronde te krijgen. Maar ja, de hulp van de goede sponsors. En goed om het huishoudgeld denken. Dan moeten we dat valken krijgen. Hè. Maar het is echt een hele grote uitdaging. Want ja, we moeten alles omvoeren hier. Hè. Er moet boksen komen, er moet tribunes komen. Er moet de boom die we hier zeggen, die komt uit Den Bosch. En die moet maar een skip uit Den Bosch komen. Nou ja, op het heden is het maar vervoerskosten is dat best wel moeilijk. Dus we moeten er echt hard aan werken om het valken te houden.
4: Hoe wichtig binnen die sponsors dan voor je?
3: Ja, onmisbaar. He, zonder sponsors kunnen we dit net organiseren.
4: Dan per dagen dus. Show je nou het meeste naar u toch?
3: Ja, uiteindelijk toch wel de grote prijs. Ten eerste omdat dat een hele mooie afsluiting is. In de regel is het heel spannend. Je kent het nooit precies van tevoren. Maar dan komen de beste hinders die de oude dagen op de komende dagen springen. Die komen dan van het locht. En het is altijd een ontlading. Altijd aan de barrage van de lezer die clear is. Want het is ik toch wel altijd een beetje. Hey, als je in een organisatie zit en je bent ik nog veearts. Toch wel wat te zwaar dat alles goed gaat. En dan als het dan clear is. Dan is het clear. En dat vind ik wel. Dat is wel het hoogtepunt voor mij.
0: En het begint dus het internationale programma. Indoor Friesland is nog ontemaai sneuwen in het WTC Expo in Ljouwert. En morgen en sneuntioen is het ik live te volgen bij u via de livestream en de app. En sneuntioen ik op televisie.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Door heeft de Oren Media erbij gepakt. Ja, iets mooi infrastructuur, projecten.
1: Zeker, ja. Dus ik moet nog even waarom komen trouwens op die Sky Full of Stars. Ja? Ik hier juist jong wel een oren Sky Full of Stars. Want er wie wat vet bij het jeugd die dacht, lid we even wat vuurwerk de loft in zitten.
0: Oh.
1: Dus ja, dat zeg ik wel.
0: Die van het zeer spectaculair.
1: Ja. Maar het is net helemaal de bedoeling. Geloof.
0: Nee.
1: Maar goed. Het kabinet zet het mes heel diep in extra veiligheidseisken en wil standaardisatie bij infraprojecten. Gemeenten en provincies die het extraties willen bijbrengen via ducten of aquaducten, die moeten dan zelfs maar betalen.
0: Wat voor extraties?
1: Ja, als er was dat het even mooi om hen een diekje nog weer extra online wordt, of een fietspaad, of er mag nog een brechtje komen, weet ik het. Oh. Dus daarmee kan het Riek 2,3 miljard euro besparen, zei minister Vincent Karremans. En vrouw ging het om dit besluit in de ministerie, de Telegraaf, want morgen wordt dat project, die nieuwe eersken, die worden dan morgen presenteerd. Ze hebben herprioritering voor infraprojecten, een pinepakket met maatregelen waarin vooral de basis weer op water komen maat. Want we hebben te krijgen met een rammelende infrastructuur. Nou ja, we weten hier
0: dat van de bregen hier vanzelf.
1: Dus juist hier rollen op worden van geen vrachtwagen nu die bregen en die moet omrijden.

0: Nou ja, dus waarom naar de basis? Nou, dat door zijn buurt UWV ik, de uitkeringsinstantie, die houdt na 4 jaar op met de ontwikkeling en implementatie van een nieuw digitaal systeem. De bemiddelingsservice, die maakt de werkjouwers en werkziekenden beter met elkaar verbinden. Maar neemt het UWV voldocht het systeem net onder verwachtings. En het project heeft al intussen 55 miljoen euro kassen.
1: Wauw.
0: Ja, dus...
1: Dus dat is voor het smieten geld?
0: Ja, dat kerst dan, als ze er nog mee op
1: hadden. Als ze er mee op hadden, ja,
0: precies. Dat wel zis, hè. De uitkeringsinstantie heeft het op lietse schaal testen. En ze hebben ik nog onvullende maatregelen genomen. Maar ja, dags is er binnen bij het UWV net genoeg vertrouwen dat systeem binnen een onvaardbare termijn en zijn verantwoorde kosten in 4 worden kan. Ja, ze binnen behoorlijk teleurgesteld daar. En... ja, ze, dat is een bijzondere vergelijking. We hebben een F-16 gebouwd waar het UWV vervolgens diesel in stopt. Ja, dat kost net 4 maart.
1: Nee, dat kost net zo 4 maart.
0: Nee.
1: Nee, nou dus, ja, schande.
0: Ja, dit zal nog wel een stutje krijgen, denk ik.
1: Er is opskwor in de retreat-vrood nadat het onderdeel de massastart onpost wordt. De eerste dadelijks meer hoe hier in Friesland van de Moon.

0: dat je als bandleden gewoon lekker bij mekaar zitten op zo'n scrouwen-sessie in Nashville. Dat dit er dan uitkomt, na 2 hele uren, dan neemt ze het op en het wordt een vrothit. Lady Antebellum en Need You Now.
1: Het is nog petit, maar
2: Diana de Groot
1: is al wekker.
2: Nou dan nog.
1: Van Saison Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Consternatie bij het reetrieden, het onderdeel de massastart, giert op de scheppen. Het wordt een afvalrace en elke 2 rondes vallen dan 2 rieders af. En ze hopen de ISU, dat is de internationale reetrietorganisatie, dat de massastart spannender wordt. Jorrit Bergsma is vol chinstander. Hij is Olympisch kampioen op het onderdeel, maar hij vindt de nieuwe opzet libbesgevaarlijk. Collega Willem Vermeldvoort die praatte met Bergsma op de parse presentatie van het nieuwe seizoen.
3: Jorrit Bergsma, doet ik die spruts in Milaan, moet ik heel eerlijk bekennen dat ik dacht, dit kan wel eens een van de laatste interviews met Jorrit Bergsma als actief reetrieder wezen. Mm-hmm. Nou is het begin van het nieuwe seizoen en hier stemmen we, daar was Lauwen het ophouden.
4: Nee, ik ken voor de rest ik niks hoor, we zetten mooi terug.
3: Laten we even focussen op dit hier, wat verwacht je ervan?
4: Ja, ik hoop hier weer mijn niveau te halen en weer een paar mooie prijsjes mee te pakken. En als je Auron hier weer natuurlijk een Olympisch seizoen. Dan stonden echt in het teken van het lange baanrijden. Het marathonrijden is ik iets wat ik heel graag doe. En we hebben een hele mooie ploeg staan. Dus ja, ik heb gewoon ambitie om die jongens mooie dingen te laten zien. Dus dat zie ik gewoon heel erg naar uit. Dus gewoon beter worden.
3: Een Olympisch hier, zo is het zelf wel even. Heeft u die medaille nog vaak waarom, Sjoen? Wat er al gebeurde met al die matties uit Milaan. Ja, die gouden medaille, die bronzen medaille. Heeft die beelden heel lang waarom, Sjoen?
4: Nou, echt, we hebben waarom, Sjoen. Natuurlijk heet het wel waarom, Sjoen. Maar je wil het regelmatig gewoon onherinneren. Dus er zijn een heel soort mensen die het maar een soort willen hervolgen. Dus dat is gewoon heel leuk. En het was natuurlijk ook een unieke situatie met de matties en hoe dat al je roen in de media. Maar de band erbij, ja, dat was gewoon heel bijzonder.
3: Die medaille die helst op de massastart, dat onderdeel is op een scheppengong. Mm-hmm. Het is een afvalrace worden eigenlijk. Ja. Is er fan van?
4: Nee, totaal net. Nee, en ik vind het een schande dat ze het formaat staat die weer, dat ze dat de prullenbak in hebben gegooid. Ik ben er geen fan van. Dus,
3: is het een gevaarlijke, Jorrit?
4: Ja, het is een stuk gevaarlijke. De Maastad staat weer natuurlijk al gevaarlijk. Je rijdt maar een peloton op hege snelheid. En nou, direct nog duwen en trekken, voeg je het eronder. En dat maakt het er net beter op. Dus het is een heel onderdeel worden. En tactische hel je er ook uit. En duwen trekken, dat voeg je het aan. Dus dat ben ik net echt wij van.
3: Ja, het is dus maar een afvalrace worden. Met Rogert achter in het veld natuurlijk ook begint te wringen. Want dan was het bij de lijsten zitten. Ja. Daar wordt het dan met name gevaarlijk.
4: Ja, zeker. Dus wij ooit in het marathonrijden hebben ik wel experimenteerd met een oude koers. En wij hebben toen een hele verschrikkelijke valpartij gewoon eigenlijk. En dat is iets wat je net wilde eigenlijk. En ik zelf naar sjoch. Is dat het wurg om daar nog vol voor te gaan? Dus het is gewoon te gevaarlijk in mijn eigen.
3: Nou hast wel een beetje vergeleken met short track. Zie je dat vergelijk?
4: Ja, nee, is ik zo. Het is de ISU die visken dan onderdeel van oren sporten. En die wil ze dan toevoegen aan het lange baanrijden. Maar ja, dat is net altijd een goed idee naar mijn inziens. Maar wat mag je ervan zeggen, ja.
0: Hij denkt dus nog even nooit over dit seizoen wil de massastart rijden wil. Jorrit Bergsma, Jerestier. Dit is muziek van de Beatles. Blackbird.

0: You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: De bloei, de ondergang en het weropkomen van het Vlaams.
2: De Vlasters die ik wil moeten in België, daar zitten ze maar op het koor aan de tafel. En dan ging het over bloeiend Vlaams. En dan roegelden de tranen op de wangen.
1: Blauw goud. Dit weekend in Friesland ook.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM. Het is Jelverson. Een oorsjog van het Frieske Nijs, mijn Fijke Wouda.
5: Een goeiemorgen. Pro-Kamerlid Sjoukje van Oosterhout had Kamer vragen gesteld over de gaswinning onder de Waadzee. Ze is benauwd dat de takkomstvoorzissing van de zeespiegelstijging onpast wordt om de gaswinning dags drog in te litten. Boven dat wil van Oosterhout van staatssecretaris Johannes De Bat van Klimaat en Groene Groei weten dat de NAM al bezwier in zijn had tegen het broeken van die nieuwe voorzissing voor die zeespiegelstijging. De NAM mij ont eind 2034 gas winnen onder de Waadzee. Bijen staan centraal in de nieuwe jeugdvoorstelling Vlecht van de Koninginnen van schrouwer en regisseur Mark Hayema. In de voorstelling doeken bijen in de vrouw van de bijenkast. Acteurs Eline de Vries en Romke Gabe Draaier lieten zien hoe het bijengeerwerkje en wat wie meesing daarvan leren kennen. Maar het gaat ook over de rolverdeling binnen het volk, vindt regisseur Hayema.
6: Zij denken vanuit het volk. Zij denken voor het collectief. En wij mensen zijn toch steeds individualistischer. Ja, we zijn, denken eigenlijk alleen maar aan onszelf. Hoe kan ik het voor mezelf het beste maken? Terwijl die bij denkt gewoon, hoe kan ik het beste doen voor het volk? En ik denk dat dat best wel iets een leerzaam puntje voor ons
7: is. En een belangrijke boodschap.
6: Zeker, ja. Terwijl het ook alweer goed is natuurlijk om je eigen pad te volgen. Om te zeggen, dit ben ik en ik wil mezelf profileren. Dat snap ik ook wel weer.
5: De Vlecht van de Koninginnen gaat morgen in première in Wergeer en is daarna te zien op basisschool, in theaters en op festivals. Bij werkzaamheden onder Eker zijn in Volsgeren is juist een ondergroense stroomkabel rekken. Debbie is een werknemer verwoenen rekken. Door het incident ontstond een stroomsteuring die het buurtbewoners verschaat oer een lest van hierna. Hoe het incident krijgt gebeuren koe wordt nog onderzocht. Ja, consternatie in het reetrijden, het onderdeel De Massa Start, giert op de scheppen. Het wordt een afvalrace en elke twee rondes vallen twee rijders aan. Ze hopen de internationale reetrijdorganisatie ISU dat de Massa Start spannender wordt. Jorrit Bergsma is voltsjinstander. De Olympisch kampioen op dit onderdeel vindt de nieuwe opzet levensgevaarlijk.
8: Ik vind het een schande dat ze het formaat staat die weer, dat ze dat de prullenbak in hebben gegooid. Het shirt de Maas staat die weer natuurlijk al gevaarlijk. Je rijdt maar een peloton op hege snelheid. Nou, hij direct nog duwen en trekken, voeg je het eronder. En ja, dan maak je het er net beter op. Dus ja, het is een heel onderdeel worden. En ja, tactisch haal je er ook uit. En duwen trekken, voeg je het aan. Dus ja, dat ben ik net echt wij van.
5: Bergsma denkt nog naar als er dit seizoen de massa staat wel rieden wol.
4: Fijke, dank u wel.
3: Friesland van de Mol.
4: Diana de Groot.

0: Omroep Friesland.
1: Een vergeese fittest voor 65-plussers in Haans. Sport Friesland, die vertelt er dadelijk alles hoor. Eerst benijd, wat voor waar we het krijgen? Jan Jonkman, een goeie morgen.
2: Diana, ik een hele goeie morgen.
1: Nou, eerst hebben we rond naar Arroene Nacht. Wij hier al constateert dat het net zo helder weer als juster.
2: Nee, dat klopt, want het is weer wel een bloem wel droeg, het weer wel opklaringen. Maar omdat we in een zuidelijke vochtige luchtsoort zitten, is het net helemaal helder. Maar we kunnen toch de sterren nou wel even wat zien. En de temperatuur niet, die blind ik wat heger. Want hier in Egemariep is zo'n 12 graden de point. En dan wordt dat ik een mooi akkerm zit. Ik op zo'n haast in de 12 graden, een bakken veen zit in de 11 graden, is de krek even wat leger. Maar dwaaien bij op Tretjen en Vlieland en Laaksem zitten nog op zo'n 14 graden. Nou, we hebben Joet op een prachtige Neusimmerske Jesdai. Maar tank nog steeds onder een hege druk boven Centraal-Europa. We zitten wat in een warme, vochtige luchtsoort met een zuidelijke streaming. En het kan op enkele plakken kan het wel eens een beetje diezig wijzen, maar dat stelt net een soort voor. Maar dat komt door de vocht dat in de lucht zit. En dan hebben we vanmorgen weer een mooie opkomst van de zinnen en het bloed. Ik zat dat jel bij de midden. Dus heel Utentrog wel eens even wat hege bewolking wijzen. Maar dat maakt de pret net drukken, daar reageert de zinnen, die het eigenlijk geen last van. Ook omdat we vanuit het westen, waar je komt er vanmiddag, vanuit het westen, waar je komt er wat meer bewolking opzetten. Van een zwakke steuring, maar die last van het gedeelte waar we op in het hege drukke biert. We zullen dan, joh, ik wat temperatuur, maar die warme, vochtiger, wat vochtigere lucht van zo'n zandje tot 18 graden, ja, dat is heet voor de tijd van het dier. En dat allemaal in matige zuid-zuidwestenwind. Die van de midden betekent nog even krachtig wijzen kan. Jong en vannacht had de bewolking dan wel weer de oorhoorn. We zitten nog steeds in warmere lucht en met die zuid-zuidwestelijke streming. Ja, hebben we vannacht hege temperaturen, ja, 15 tot 17 graden.
1: Ja. Dat is heeg inderdaad, ja. En dat bloot dan ik de rest van de dag sa, of gaan ze dan nog wel niet onderen?
2: Nee, we hebben morgen, hier zitten we nog steeds in die warmere lucht. En de bewolking gaat wel de oorhoorn. Ja, er ligt een steuring boven Engeland. Die komt heel starig eens kant op. Maar daarvoor zitten we nog in die warme, vochtige lucht. En dan hebben we morgen ik nog steeds temperaturen om de zandje tot 18 graden heen. En dat in de bewolking, misschien in de maand dit nog even een glimpje zinnen. Maar dat is dan ook alles. Maar ja, dan in de midden. Dan jel waar de midden komt vanuit het westen, waar dat keldfront, dat komt dan oorloeken. En dan hebben we enkele buien. En dan gaat de wind gauw om naar het westen daar. Nou, en dat scheelt een slok op een borrel, want dan gaat de temperatuur als samen even onderuit naar zo'n 13 tot 14 graden op het einde van de midden. En dan met een matige noordwestenwind. In de jong en in de nacht houdt de bewolking staan, uit en terug een enkele bui. En dan is de jongens naar zo'n 12 graden, maar in de nacht zo'n 10 graden.
1: Ja, en dat zet dan ik terug de rest van het weekend?
2: Ja, dat zet de west van het weekend gaan we terug, want dus dan komen we echt in die noordwestelijke, nou ja, kouder en noordwestelijke streming te zitten. Dat je we sneeuwen hebben in de maand dit nou wel een bui, hoe daar een afwisseling van zinnen en wolken, nog een enkele bui. Maar ja, dan maar een matige betekenen en in de midden krachtige noordwestenwind is het zo'n 13 tot 14 graden. In de nacht klert het dan maar op, is het zo'n 8 graden. Nou, snijden, dan is het droog, zetten we de wind om naar het. Maar het eerste taal, ja, dan wordt het wat droog en skraal, maar er wordt geregeld de zinnen erbij en betekenen de matige, noordwestenwind is het zo'n 12 tot 14 graden. Nou, en dat is het waarbeeld van men die ik droeg en skraal. Mijn mat is de eerste wien en dan is het ik zo'n 13 graden. Het kind dan wel droegje. Nou ja, zei Geert Vetsen, we kennen in het weekend de wintercollectie was even in de kast, Harry.

0: Nou, ik wil weer een toepasselijke plaats uit This Unwanted Heat. En de sterren in de nacht van Grimtosk. Goedemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De gemeente Haans en het beweegteam van Sport Friesland jouw morgen een vergeese fittest van 65-plussers in de gemeente. Deelnemers die krijgen inzicht in haar zoens, conditie en risico's op vallen. Ik praat in vierde roer met Doreen van Steen. Zij is van Sport Friesland. Doreen, een goeie morgen.
2: Ja, goeie morgen, Diana.
0: Je doet dit soort testen vaker, maar waarom hoor je die?
2: Dit toch wij tegeren met de Friesland, Sport Friesland en de Friesland. En dat toch wij om ouderen in beweging te brengen. De deelnemers die mij doggen voor een fit test, die krijgen daar toch een beeld van hun zoens en hoe fit ze binnen. En ze krijgen aan het einde van de fit test een advies. En vooral dat we vooral willen dat ze actief blowen en mooi het egen op natuurlijk dat ze zo lang mogelijk zelfstandig blowen.
0: Ja, want vernemen je hem dat in deze leeftijdscategorie, de 65-plussers, ja, mensen toch te weinig om beweging doggen?
2: Vooral als ze wel ouder worden. De 64-plusser is in het algemeen nog redelijk fit. Maar als je gewoon, maar hoe vierder de leeftijd stijgt, hoe minder ze bewegen.
0: Ja. Hoe zucht zo'n fittest de krekt uit? Wat mensen daarom mooi doen? Wat moeten ze dan doen?
2: Ten eerste, ze hebben hun oormelden. Dus ze krijgen een bepaalde tijd waarop ze willen verwachten. Morgen. En dan als ze binnenkomen, dan worden ze ontvangen. En dan krijgen ze een formulier. Die moet ze even invullen. Dat gaat over algemene gezondheidsvragen. Daarna gaan ze naar de witte bloeddruk opmeten. En daarna gaan ze naar de lengte en gewicht meten. Dat doen we op een speciale weegschaal. Daarna gaan ze naar de hoog-aandcoördinatie, de knijpkracht en de staptest. En daarna krijgen ze nog een aantal valrisicotesten. En als dat al je dien is, dan komen eigenlijk de testresultaten in beeld. En dan kunnen ze ondertussen een vragenlijst invullen. En daarop worden vragen gesteld over waarom ze bewegen en wat ze zal doggen op dit moment.
0: Ja, het is eigenlijk een hele check-up van het hele lichaam, lijkt het wel.
2: Ja, en op het einde krijgen ze dan ook nog een advies over wat ze dwang kennen. Bijvoorbeeld, ze kennen mooi dwang om een valpreventiecursus. Ze kennen troffen wezen weer een nieuwe lokaal sport en bewegen aanbod, bijvoorbeeld beweeggroepjes voor ouderen of wandelgroepjes. En daarnaast kennen we ik nog een beweegmakelaar inschakelen. En die kennen dan echt ik mooi die genen aan de hand via de champ van wat zou dan bij die genen passen.
0: Ja, vernemen je hem dat troch het dwang van dit soort fittesten de fit heet ik toch niet bij ouderen?
2: Dat is soms wel wat lastig te meten. Dus dat krijgt nou wel wat meer de aandacht van u dus kant. Want dat is natuurlijk heel lastig, want ze gaan voort. En is maar al wacht, waar is juist te werken.
0: Ja.
2: Dus dat willen we nou wel meer gemeten. Aan de hand van een vragenlijst. Dus daar ben we nou wel druk mee bezig van hoe gaan we dat eigenlijk nou beter volgen.
0: Ja,
2: en daarvoor kennen wij ik natuurlijk onze collega's voor inzetten. De buurtsportcoaches en de beweegmakelaars. Dus daar gaan we nou verder ik mee bezig om dat uit te zieken van hoe kunnen we dit goed volgen.
0: Ja, want mensen krijgen zelfs dan een advies mooi. Maar ja, je kunt net checken in hoeverre dat advies opvolgen wordt.
2: Dat is best lastig. Ja. Ja. Daar gaan we nou ik vooral op inzetten het komend jaar.
0: Maar de belangstelling om het dwang van zo'n test, die is er wel.
2: Ja, die is heel groot.
0: Ja.
2: Ik merk vooral dat er onder de ouderen vooral heel veel interesse is. Hoe het met hun fitheid is stelt. Dat is heel... Er is heel volle belangstelling voor.
0: Ja,
2: dat vinden ze heel erg belangrijk en wichtig.
0: Je hebt toch deze testen roenom in de provincie. Morgen dus in Haans. Dan moest hij van tevoren wel op. Ja, maar hoor het even in de gaten als de bedij misschien in de buurt is. Dochter Omai. Dank u wel, Doreen. En een soort succes komende vrijdag.
2: Ja, dank u wel. En nog een fijne dag.

0: Runaway van One Republic.
1: Friesland van de Moorn.
0: Inwenners van Worstkip Saltriep bij Haas. Die binnen benauwd dat de flintertuin achter Hardenhuizen verdwijnt. Toch de uitbreiding van het parkeerterrein bij de Veerhaven. De gemeente die onderzoekt trije varianten om het plak van lang parkeren onder Hazenstritwaai om te passen. En in één daarvan wil de flintertuin opofferen en de wettergongerieën verpleegst. Neffens de gemeente is dat een vadiel van de omwenners, want die komen dan om het wetten te wenen. Maar omwenner Simon de Groot uit Saltriep, die is het dan niet van eens.
2: Nee, zo heeft de gemeente in het begin ons geprobeerd te paaien voor te zeggen, ja, wat wil je nou nog meer wonen aan het water? In het begin dachten wij ook heel eventjes, oh, misschien leuk, maar als je nagaat wat de resultaten, wat de consequenties zijn, ja, dan is je hele buffer, je geluidszichtbuffer is weg. Een groot natuurgebied wordt vernietigd. Nou, dat is niet de bedoeling natuurlijk. En wij hebben er helemaal geen voordeel van, want ja, wie wil nou zijn tuin die netjes is aangelegd bij iedereen? Wie wil dat stukje grond erbij kopen? En dan aan die riet wonen, waar dan misschien jeugd met bootjes komt te liggen en weet ik allemaal voor overlast kan zorgen. Er liggen nu ook al bootjes daar in de riet en die komen dan misschien hier te liggen. Dus wij willen graag, en daar gaat het om, wij willen die buffer naar P3, die willen wij in stand houden. En bij optie 2, optie B, ja, dreigen we die hele buffer te verliezen. Dan is er geen buffer meer. En dan is het zo dichtbij dat, ja, dat zien wij helemaal niet zitten. Nee.
3: Nou zijn er drie opties die worden onderzocht. Op welke manier wordt u als bewoner daarbij betrokken?
2: Nou, in het begin even niet. Maar sinds 12 augustus we hebben een klankbordgroep van de bewoners gevormd. Dat is al een jaar of 6-7 geleden gebeurd. Waarbij de gemeente dan vond dat ze wat makkelijker met de bewoners konden overleggen. Dus daar zit ik ook de hele tijd in. En op 12 augustus hadden we een bijeenkomst met de gemeente, met de klankbordgroep. En toen werd ons dit, nou, in een presentatie als grote verrassing medegedeeld. Dat er drie opties waren, A, B en C. En dat de gemeente voorkeur heeft voor optie B, waarbij de riet omgelegd wordt, waar we het net over hadden. En dat werd toen inderdaad ook verkocht als, nou, misschien vinden jullie het wel leuk om een huis aan het water en weet ik het allemaal. Dat vinden we helemaal niet leuk, want het is meer een huis aan een parkeerterrein wordt het. Ja.
3: Begrijpt u wel het belang wat de gemeente heeft voor het uitbreiden van het parkeerterrein hier?
2: Nou ja, wat ik begrepen heb, verwacht de gemeente, en dat hebben ze door een projectbureau laten uitzoeken, een toename van het aantal mensen dat een auto hier wil parkeren als ze naar de eilanden vertrekken, Vlieland en Terschelling. Ik trek dat zelf nogal in twijfel, die toename. Vorig jaar is er inderdaad veel geparkeerd en toen was P1, P2 en P3 waren alle drie vol. En toen moest er naar P4 uitgeweken worden. Dat was dan een terrein bij Nesta Shipping, bij de Industriehaven. Dit jaar is dat helemaal niet gebeurd. Dus als er een toename zou zijn, dan denk ik, nou, waarom dan dit jaar niet? En als ik dan nu het nieuws volg, zeg maar. Nou ja, vandaag stond toevallig een commentaarstuk in de Leeuwardenkrant, Vlielandisering. Op Vlieland daar zijn rijke mensen die kopen daar de huizen op. En die verkeren daar een paar vakanties per jaar. En de rest van het jaar staan die huizen leeg. Dat betekent minder gasten. En nu is men bang dat op de Schelling ook een beetje die kant op gaat. En dat men zich meer gaat richten op de, nou ja, de welgestelden, de rijkeren die dat kunnen betalen. Ja, als het die kant op gaat, de gemeente hier in Harlingen gaat de parkeertarieven flink verhogen. De eilanden zelf gaan de toeristenbelasting verhogen. En dat erbij opgeteld wat er gaande is met Vlielandisering, dan zie ik niet zo dat er binnenkort heel veel meer auto's hier geparkeerd gaan worden. Ik zou zeggen, wacht nog even. Kijk het een paar jaar aan. Gaat het aantal auto's wat hier geparkeerd wordt niet echt omhoog, dan hebben we hier voldoende aan. En dan ga je niet een heel natuurgebied opofferen. Waarbij je als gemeente eigenlijk groen hoog in het vaandel moet hebben. En dan ga je niet een hele vlindertuin vernietigen, zeg ik.
0: De gemeente Haas die zegt maar klam dat er nog net een besluitnaam is. En de uitslag van het onderzoek naar de trije varianten wordt net jij er als takkem hier verwachten. Wat is er al hier te vinden in de orenmedia? Fijke Wouter zet het dadelijk van die op een ritje. Dit is Doe Maar.

0: De media
1: van de morgen.
0: Fijke, drok 100 blad zien in alle kranten.
2: Ja, is er een hele zwart.
0: Ja. Ja, heerlijk. Je hebt erbij.
2: Jazeker. Einde van een tijdperk staat voor op het AD. En we hebben het dan over, ja, de showdolfijn.
0: Oh!
2: Ja, de dolfijn die nu nog in het dolfinarium in Harderwijk leeft, die mij de blauwe. Maar ze krijgen geen opvolgers meer. Den Haag werkt het onder een vakverbod voor de besten. Geen kunstjes meer in het bad. Staat dan verderop in de kranten.
0: Wat zit dat dan ik aan van zo'n dolfinarium?
2: Ja, dat liep het mij hartstikke. Nou ja, dat is helemaal wel om die dolfijn. Is dat hennebouwd?
0: Ja, dat is toch de publieksloeker. Dat, ja, dat meest kunnen als een show gaan. Ja. Die tribunes die zitten groot vol.
2: Nou, maar ik zeg, we zijn in het verleden wel met uw neefke die wierbuis te logeren. Ben ik naar het dolfinarium geweest.
0: Ja.
2: Nou, die shows, dat vond hij massa. Maar die waterstuunen, dat was heb ik meer de waterstuunen. Die vond hij pas leuk. Dus ja, er is nog hoop voor dolfinarium.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja. Maar goed, dat maar de taak om tussen uitwiezen. Ze kennen nog even trof, maar de dolfijn die er nou nog binnen. Maar het zal een keer ophoren. Dus ja, dan Trouw voorop. Gezocht. Partijen in de oppositie die willen bezuinigen op zorg. Het kabinet wil hervormen in de zorg. De vraag moet omleeg en de eigen bijdrage omheeg. Ja, welke oppositiepartij zal dat stiepje? Nou, daar zie je ze dus nou naar. Ja, ik ben net een heel soort partijen die daar voor waren erin. Want is vanzelfs ik weer politiek op oude rekenen.
0: Mm-hmm.
2: Dus het dreigt een stapeling van bezuinigingen bij mensen die dat niet kunnen dragen. We onder horen zijn utopistische wij. Dus en de Lietse Christelijke Partij die zegt, ja, we willen misschien wel mij praten. Maar dan hebben we de betingst dat de meest kwetsbare mensen, ja, dat die ons zien willen.
0: Mm.
2: Ja, dus dan voor op de Volkskrant een foto van een zwemmer, maar Ian Skonk. En dat is een Oekraïner, en daar gaat het dus ik hoor. Een land vol oorlogstrauma's. 100.000 Oekraïnse militairen wrakselen met trauma's. Ja, en omdat steeds ziekenhuizen de vraag net onkennen, zie je gewoon help bij speciale sportclubs en experimentele klinieken. En dat is wel nodig, ik. Een van die mannen die zei ik. Ik scoorde 98% op een zelfmoordtest.
0: Oeh.
2: Dus ja. Dat is wel tier dat er dus wat omdien wordt.
0: Ja.
2: En dan het de Telegraaf nog voorop. Grutte zwaar om taanname heks. Nou, we hebben die verbiede Albert Heijn hebben mij maken verzels. Dus ze is een cyberofficier en die zei: alertheid is noodzakelijk. Dus ja, ik. Dido, weet u zich nog wat te herinneren. Binnen een soort gegevens binnen ik buurt maken. In Frankrijk zetten ze de Friese zee op 50 graden.
0: Op 50 graden.
2: Dus
0: ja.
2: Voor miljoenen nog niet een koelfuts moeten worden. Dus we moeten wegwezen.
3: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
4: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
5: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
3: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das Bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
7: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
6: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. De Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
1: ZGL, dat is goed wegdraaien! Oh, daar is hij al! Prachtige goal van ZGL. 1-1, een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
6: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
8: Dadelijk zien Friesland van de Moorn. De 44e editie van Indoor Friesland is in volle gong. Maar elke keer is het weer spannend of het hiesste spektakel toch je een kin. En de King of Pop, die dacht ik mooi van de Moorn. De eerste hem zo.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
15: En als je huur verandert?
14: Pas het zelf aan.
16: En als je gaat samenwonen?
14: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
17: Friesland van de Moorn.
18: Maar Diana de Groot,

0: Het ontstaan van de mama appelsaps is bij Michael Jackson en Wannabe Starting Something. Een onval op de roddelpers die het maar hield iets weer beginnen wonen. Hoort iets van zijn lippen. Wannabe Started Something, Michael Jackson. Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: We moeten er echt heel hard om werken om dat in de ronde te krijgen. Maar ja, de hulp van de goede sponsors en goed om het huishoudgeld denken, dan moeten we dat valken krijgen. Hè?
0: Het is weer in volle gang indoor Friesland in het WTC Expo in Ljouwert. De 45e editie is het. En de massa start bij het reetrieden wordt onpast. Frieske reetrieders die binnen hier lulkoer. Neffens Jorrit Bergsma wordt het onderdeel levensgevaarlijk.
3: Je rijdt maar een peloton op hege snelheid. Nou, heet direct nog duwen en trekken, voeg je het eronder. En ja, dan maak je het er net beter op.
0: Hoor het waar is dit van Friesland van de Moorn en als het ook rekt 10 skikkels. Een hele goede morgen voor zelfs. Dat geldt ik voor Fijkenwouda.
4: Ja, goeiemorgen. Ja, nou, ik wie je haast net west, Diana.
0: Nee?
4: Dat veske van Michael Jackson van Nies krijgt. Wannabe Star in Something.
0: Want?
4: Nou, er zit op een gegeven moment fluistert dan zijn vrouw. Hij is er wel.
0: Ja.
4: En ik jerde dat toen voor het eerst via de koptelefoon. En dan jij dat dus. Dus ik stier lekker te doen in mijn slipkamer. En Nies, hij is er wel. Nou, ik neem het verzaking, kan ik niet melden.
0: Oké, maar dus, het is goed kam.
4: Het is uiteindelijk goed kam. Gelukkig
0: maar. Oké, nou, fijn.
4: Ja. Ja, de digitale storing bij Albert Heijn is een wake-up call en veroorzaakt een run op neetpakketten. En de Verenigde Staten die maar haar onder wetjouwing horen als ze op Groenland naar groenstoffen zitje willen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Is mij het waar in het kwad. Jan Jonkman, een goeie morgen.
5: Ja, ik een goeie morgen op. Je hoort weer een prachtige Nijsimmerske yesdag voor de boeg. Maar ja, als de mooie opkomst van de zinnen, bijvoorbeeld wolkenvelden zitten erbij. En dan hebben jullie een soort zinnen met hege bewolking. Van de midden vanuit het westen, waar neemt de bewolking wat daar het bloed droeg. Maar wel temperaturen van een zandje tot 18 graden. En met een warme zuid-zuidwestenwind. Jong en vannacht had de bewolking de oerhaan, het bloed droeg. En het is ook warm met zijn 15 tot 16 graden. Morgen had de bewolking op de oerhaan. In de maand dit nog even een glimp zinnen. En met een warme zuid-zuidwestenwind kan het dan zandje tot 18 graden worden. Maar in het warrepad van de midi gaat de wind om naar het noordwesten taak, komen er buien en dan hebben we op het einde van de midi 13 tot 14 graden en in de nacht temperaturen om de 10 graden. Aansten meer hoe het waar.
0: Als het van Hinders Haas dan Kistin Hert ophelje bij de 45e editie van Indoor Friesland. Het is al in volle gong en de komende dagen stiet het internationale programma op de planning. Het eerste sportevenement houdt in 2008 op, na het 40-jarig jubileum. Dat weer vanwege de economische crisis. Maar Fjouwer Jelien is de trier weer oppakt. Voorzitter Waling Heitema van Indoor Friesland is blij dat het op Nijslag is om dit evenement te organiseren. En FSM is het een bijzondere editie.
2: Elk jaar is het weer een hele bijzondere editie, maar we proberen hier elke keer nog weer wat meer te groeien, het aantrekkelijker programma te maken zien en betere deelnemers om te loeken. En ik denk dat dit hier ook wel lukt is.
6: Hoe zit het programma er dit hier uit?
2: Nou, we hebben de dressuur, hebben Handflint Wieken, internationaal dressuur. En in dat internationale dressuur wieken hier we een lokale winnaar. Marcia Dijkman die had de grote prijs daar woont, dus dat hebben we heel grutsk op. Een echte mooie winnaar. En sinds ik nog werkzaam ben op het secretariaat, dus dat jouwt een extra dimensie. We hebben juster een hele mooie show door hand, uitverkochte zaal. Met Britt Dekker als hoofdrol, speelster. En volgens mij is dat ook heel goed beteerd. Nou, en nu ben we met het springen aan de gang hier. En traditioneel is het altijd de wazie, is de Horses to Fly Cup. De Horses to Fly Cup heeft voorrondes. In de provincie, maar ik in Drenthe, Grijns, Noord-Holland dit hier. En die mensen die zich echt gekwalificeerd hebben, die rijden hier nu een finale. En dat door ze vol overgave. Net als voor de landelijke ruitersport is het natuurlijk uniek dat je rijden kan van San entourage en San publiek. Dus ja, daar hebben we altijd een soort mensen die het er willen aan hebben.
6: Ja, en dan de komende 3 dagen, die staan in het rand van internationale competitie natuurlijk.
2: Ja, ja, dat klopt. De internationale hinders komen op dit moment al hier binnen. De regels rond de internationale competities zijn best wel streng. En daar moet ik als veearts bij helpen. Dus die hinders die worden al hier incheckt met al hier temperatuur worden. Dus zien als ze gezond zijn of als ze op stal komen. Die worden jongens al hier keurd om te zien als ze geschikt zijn om uit te doen. En dan vanaf morgen hebben we 3 dagen lang internationale springsport van een hoog niveau.
6: Soms 4 ben je weer, leeft het weer in door Friesland. Ja, hoe gaat het de oude om de 4?
2: Nou, het gaat eigenlijk, wij vielen ons We vielen vol dat we hier een leegte opvullen in de zin van dat het een heel schoft is het net organiseert. En doen er steeds, dan ben er altijd wel initiatieven best om het toch weer te doen. Maar het is best wel moeilijk, het is een hele gecompliceerde organisatie met financiële risico's. En ja, nu hebben we toch valken gekregen om het weer te organiseren. En ja, ik ken het publiek en de Friese hiensten ken ik merken dat ze er eigenlijk al hier hartstikke blij mee binnen dat ze hier weer komen kennen. En natuurlijk ik Moinwan kennen. We hebben nog de Friese Hinders natuurlijk, Vrede Joen en het Elfsteden springen. Met al van die iconische evenementen waar de meesten graag van komen.
6: Ja, Jos, is het financieel risico, is het nog wel draagbaar komen die in?
2: Nou, dat zou we zien. We doen ons uiterste best. Dus we moeten er echt heel hard om werken om dat in de ronde te krijgen. Maar ja, de hulp van de goede sponsors en goed om het huishoudgeld denken, dan moeten we dat valken krijgen. Hè. Maar het is echt een hele grote uitdaging. Want ja, we moeten alles omvoeren hier. Hè. Er moet boksen komen, er moet tribunes komen, er moet de boim die we hier zeggen, die komt uit Den Bosch. En die moet maar een skip uit Den Bosch komen. Nou ja, op het heden is het maar vervoerskosten is dat best wel moeilijk. Dus we moeten er echt hard aan werken om het valken te houden.
6: Hoe wichtig binnen die sponsors dan voor je?
2: Ja, onmisbaar. He, zonder sponsors kunnen we dit net organiseren.
6: Dan per dagen dus. Wij zien jou nou het meeste naar u toch?
2: Ja, uiteindelijk toch wel de grote prijs. Ten eerste omdat dat een hele mooie afsluiting is. In de regel is het heel spannend. Je kent het nooit precies van tevoren. Maar dan komen de beste hinders die de oude dagen of de komende dagen springen. Die komen dan van het locht. En het is altijd een ontlading wat aan de barrage van de laser weer clear is. Want het is ik toch wel altijd een beetje. Hey, als je in een organisatie zit en je bent ik nog veeas. Toch wel wat te zwaar dat alles goed gaat. En dan als het dan clear is, dan is het clear. En dat vind ik wel. Dat is wel het hoogtepunt voor mij.
0: Jort Gieters, het internationale programma van start in Friesland is nog on te mooi sneuwen in het WTC Expo in Ljouwert. En morgen en sneuntejoen is het spektakel Ik te volgen via Omroep Friesland op de livestream, op de website en in de app. En sneuntejoen ik nog op televisie.
1: De media van de morgen.
0: Neetpakketten.
4: Ja. Inderdaad, dus ik ben weer helemaal waarom in de belangstelling.
0: Ja.
4: En dat heeft alles te krijgen met die digitale steuring bij Albert Heijn. Dat had nog wel gedacht een hack west van het systeem. Nou, gelukkig kon ze krek op die het ingriepen. Hij is gewoon het systeem plotline. En daardoor is er meer ellende voorkomen. Alleen nog, ja, toen lijkt wel alles even stil. Ik met de distributiecentra. En ik de bezwaarging en alles, dat lijkt alle hier stil. En dat had voor een soort meesting toch een wake-up call west. De egen ben weer iepen. Door die problemen, denk meer Nederlandse wernij over mogelijke neetsituaties. PrepShop, dat verkeert het neetpakketten en wetterfilters. Ja, die zei ik van het begon 12 weken lien al een beetje, maar nou, na die steuring rond West warm. En zij verkeep je dus volle meer neetransoen en ik langer hardbaar eten.
0: Mm.
4: Dat wordt nou weer meer verkocht.
0: Hesto ik prepper gwot tussenin?
4: Nou, ik ken wel voor 2 dagen pasta, meisje.
0: 2 dagen?
4: Voor 2 dagen, ja. Okay. Maar wat eens langer. Maar, ja. Maar trouwens, wat is ik moet ze wel even bijvullen. Maar we hielden dus al je flessen water in de kelder steken.
0: Ja.
4: En toen hielden we een brek in hun wetterliering. Dus toen moesten we even, die kraan moest even helemaal dicht. En toen wie ik toch wel blieb met die fles.
0: Ja, dat snap ik.
4: Toch nog even een beetje wasje en alles. He, ik dat, he, want dat ken dan ik net vanzelfs. Dus net alleen nog maar drinken of zo. Dus ja, het is toch wel handig.
0: Het is handig om het in huis te hebben, aan de andere kant. Ja. Dan in de supermerk ik dichtbij.
4: Ja, maar ja, goed, alterne steuring
0: is, ja, dan kist dat maar beter in de keldersteen hebben.
4: Maar zo'n 4 woorden binnen nog je supermarkt.
0: Nee, dat is weer.
4: Of jouw 4 zelfs, hè? Ja.
0: Ja, ja, ja, ik bied de wastafel.
4: Ja, precies. Nou, dus, neetradio's die worden dus meer verkocht. Dat zei de ANWB, want die heb ik even bellen.
0: Mm-hmm.
4: Dus, het tinken is dus alles. Ja, er is iets van, ja, dat ben van die nerds, hè, en van die preppers. En die hebben dan een gat in de groen groeven en daar hebben ze dan een container in. En daar hebben ze van alles inlezen, om blikjes en alles. Maar we tinken er nou toch wel over zo, omdat dus dit nou ik ook komt. Dus, de Verenigde Staten, die maar gaan nog een wetjouwing van Groenland horen. Als ze naar groenstoffen op het eiland ziekje willen. Dat het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken zijn. Want de Amerikaanse president Donald Trump die had wel wat erop. Die had verklaren dat de Verenigde Staten die willen met grootschalige olie, gas en mineralen exploratie beginnen op Groenland.
0: Ja,
4: ja, ze, ja, ja, ja het, het, eiland is natuurlijk onderdeel van het Deense Koninkrijk. En de uitspraak van Trump die leid ik gevoelig. Want ja, Groenland verzet hem. Het is het besiekje om controle op het eiland te krijgen. En daarnaast, Groenland heb ik na je boringen, naar olie, heb ik gewoon verbinden. Dus ja, wat wil Trump daar dan? Ze hebben natuurlijk kwartlien willen de Verenigde Staten, Groenland en Denemarken akkoord sletten om Amerikaanse militaire onwijzigers op het eiland te versterken. Dat mij dan wol.
7: Ja, dat is wat.

0: Hoe de onzekerheid we zien eigen lichaam. Somber and my body isn't ready.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het onderdeel massastart bij het reetrieden giet verorien. Het wordt een afvalrace. Elke twee rondes vallen dan twee rieders aan. De internationale reetriedorganisatie, de ISU, die hoopt dat de massastart op deze wijze spannender wordt. Maar reetrieders binnen de net bliep mooi. Jorrit Bergsma is vol tjinstander. Hij is olympisch kampioen op het onderdeel, maar vindt de nije opzet libbesgevaarlijk. Verslagjouwer Willem Vermeldvoort, die praat mooi.
2: Jorrit Bergsma, doe ik die spruts in Milaan, moet ik heel eerlijk bekennen dat ik dacht, dit kan wel eens een van de laatste interviews met Jorrit Bergsma als actief reetrieder wezen. Mm-hmm. Nou is het begin van het nieuwe seizoen en hier staan we weer, daar was Lauwe net ophouden.
3: Nee, ik ken voor de rest ik niks hoor, we zetten mooi terug.
2: Laten we even focussen op dit hier, wat verwacht je ervan?
3: Ja, ik hoop hier weer mijn niveau te halen en... Weer een paar mooie prijsjes mee te pakken. Als je oude ronde hier, weer natuurlijk een Olympisch seizoen. Dan stond echt een teken van het lange baanrijden. Het marathonrijden is iets wat ik heel graag doe. En we hebben een hele mooie ploeg staan. Dus ja, ik heb gewoon ambitie om die jongens mooie dingen te laten zien. Dus, ja, dat

0: Dat ziet er gewoon heel erg naar uit. Dus ja, gewoon weer beter worden.
1: Een Olympische hier, zo is het zelf wel even. Heeft die medaille nog vaak waarom, Sjoen? Wat er al gebeurde met al die matties uit Milaan. Ja, die gouden medaille, die bronzen medaille. Heeft die beelden heel lang waarom, Sjoen?
0: Nou, echt, we hebben romsjoen. Natuurlijk heet het wel, we hebben romsjoen. Maar je wilt het regelmatig gewoon onherinneren. Dus er zijn een heel soort mensen die het maar een soort willen hervolgen. Dus dat is gewoon heel, ja, dat is gewoon heel leuk. En het weer natuurlijk ook een unieke situatie met de matties. En hoe dat al je roen in de media. En, maar de banen bij, ja, dat weer gewoon heel, heel bijzonder.
1: Die medaille die helst op de massastart. Dat onderdeel is op een scheppengong. Mm-hmm. Het is een afvalrace worden eigenlijk. Ja. Is er fan van?
0: Nee. Nee, totaal niet. Nee, en ik vind het een schande dat ze het formaat staat die weer. Dat ze dat de prullenbak in hebben gegooid. En ja, ik vind het, ja, ik ben er geen fan van. Dus,
1: is het een gevaarlijke, Jorrit?
0: Ja, het is een stikgevaarlijke. Het shirt de Maas staat, staat hier weer natuurlijk al gevaarlijk. Je reed maar een peloton op hege snelheid. En nou heb je direct nog duwen en trekken, voeg je het rond aan. En ja, dan maakt het er net beter op. Dus ja, het is een heel onderdeel worden. En ja, tactische hel je er ook uit. En duwen trekken, dat voeg je het aan. Dus ja, dat ben ik net echt wooi van.
1: Ja, het is dus maar een afvalrace worden. Met Rogert achter in het veld natuurlijk ook begint te wringen. Want dan was dan bij de lijsten zitten. Ja. Daar werd het dan met name gevaarlijk.
0: Ja, ja zeker. Dus wij ooit in het marathonrijden hebben ik wel experimenteerd met een afvalkoers. En wij hadden toen een hele ja, verschrikkelijke valpartij gehad eigenlijk. En ja, dat is iets wat je net wilde eigenlijk. En ik zag er zelf naar sjoch. Ja, is dat het wurg om daar nog vol voor te gaan? Dus ja, het is gewoon ja, te gevaarlijk in mijn negen.
1: Dat nou haast wel een beetje vergeleken met short track. Zie je dat vergelijk?
0: Ja, nee, is ik zo. Ja, het is, de ISU die, ja, die visken dan onderdeel van oren sporten. En die wil ze dan toevoegen aan het lange baanrijden. Maar ja, dat is net altijd een goed idee naar mijn inziens. Maar ja, wat mag je ervan zeggen, ja.
2: Ja, hij is de superambitie stil van. Hij denkt nog nooit of hij dit seizoen de massastart daarom wil rijden wil. Reedrietster Marijke Groenewoud en coach Jillet Anema, die hebben witte litten dat ze ik net bleed binnen met de verroringen. En wat zij doen, dat is ik nog net helemaal bekend. Het ziet vast op de Frieske Dieken. Nou, net op alle eer, hoop ik.
3: Nee,
2: maar
3: nee, dat is
2: net
3: best. Ja, het is nou ja, om in de woorden van Jorrit te blowen, duwen en trekken op de A32 tussen Wolvegeer en het Jerevingen. Zo'n kilometer file, 8 minuten extra reistijd. De wut er onder diek werken.
2: Zo, ja, maar dat is zwaar. Het wol hield iets voor
3: ja,
2: enorme
3: ja,
2: files.
3: Ja, maar in je baan. En, ja. Ja, dat ritsen, dat is waar het altijd weer voor probleem.
2: Maar dat het zo druk is op het diek in de vakantie, dat loopt me wel een beetje van nu.
3: Ja, maar meestal wel je naar Friesland.
2: Ja, dat is nee, dat snap ik wel. Oké, nou, er even om tinken dus daar dat het verkeer daar stilstiet of stadig riet in elk geval. Het is haast Jelwe Achten. Een oersjoch van het Frieske Nijs, eerst hier dadelijk.
4: Onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
5: Morgen is nu bij Omroep Friesland in door Friesland.
6: Schitterende apotheose van deze barrage.
5: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
6: Schitterend mooi, schitterend mooi.
5: Morgen live op omroepfriesland.nl en op de Omroep app. De Frieske Joen.
6: Echt prachtig op de Sjen.
5: En sneuren, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
6: Dan flikt hij er toch weer op foutloos rond de game.
5: Morgen te Joen om zo'n oeren. En sneuren te Joen om jou van joggenen.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
13: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
12: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
2: Jouw wachten is het. Hij had het weer op een rietje zetten. Het Frieske Nijs, Fijke Wouda.
3: Een goeiemorgen. Pro-Kamerlid Sjoukje van Oosterhout had Kamervragen gesteld over de gaswinning onder de Waadzee. Ze is benauwd dat de toekomstbeslissing voor de zeespiegelstijging onpast wordt om de gaswinning toch strok in te laten. Boven dat wil van Oosterhout van staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei weten dat de NAM al bezwaar in zinnen had tegen het broeken van een nieuwe beslissing voor die zeespiegelstijging. De NAM mag rond eind 2034 gas winnen onder de Waadzee. Inwoners van Boerskip Zoutriep wie Haas ben benauwd dat de vlindertuin achter Hardenhuizen verdwijnt door de uitbreiding van het parkeerterrein bij de Veerhaven. De gemeente onderzoekt drie varianten om het plak voor lang parkeren onder de Hazenstritwei om te passen. In ieder geval wordt de vlindertuin opofferen. Neffens omwender Simon de Groot is de uitbreiding van het parkeerterrein heel net nodig.
16: Ik zou zeggen, wacht nog even, kijk het een paar jaar aan. Gaat het aantal auto's wat hier geparkeerd wordt niet echt omhoog, dan hebben we hier voldoende aan. En dan ga je niet een heel natuurgebied opofferen, waarbij je als gemeente eigenlijk groen hoog in het vaandel moet hebben. En dan ga je niet een hele vlindertuin vernietigen, zeg ik.
3: De gemeente Haas heeft mij klam dat er nog net een besluitnaam is. De uitslag van het onderzoek naar de treinvariant wordt net jeder als tak om hier verwachten. Bij werkzaamheden onder Ekerzijn in Volksgeren is juster een ondergroense stroomkabel rekken. Daarbij is een werknemer verwoenen rekken. Door het incident ontstond een stroomsteuring dat buurtbewoners verskaat door een les van hierne. Hoe het incident krijgt gebeuren koe wordt nog onderzocht. Indoor Friesland is voor de 44ste keer in volle gang in Ljouwert. Het hiernste sportevenement houdt in 2008 op na het 40-jarig jubileum vanwege de economische crisis. Maar Fjouwer Ilien waard de trier weer oppakt. Voorzitter Waring Heitema van Indoor Friesland is blij dat het op een ijslag is om het evenement te organiseren. Maar het budget net dat de financiële zorgen fut binnen.
17: Het is echt een hele grote uitdaging. Want ja, alles, we moeten alles omvoeren hier. Hè. Er moet boksen komen, er moet tribunes komen. Er moet de boim die we hier zeggen, die komt uit Den Bosch. En die moet maar een skip uit Den Bosch komen. Nou ja, op het heden is het met vervoerskosten is dat best wel moeilijk. Dus we moeten er echt hutter werken om het valk aan te houden.
3: Indoor Friesland is nog onder mijn satrie in het WTC Expo in Ljouwert.
2: Dank u wel, Fijke.
18: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
18: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Thuiskomen is in naar binnen komen en voor een dadelijks weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jout. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er vandaag. Denk een mooi. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest te zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
1: 99 mei Santje in oktober, heenste spot van Vrouwtklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
21: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van 12 ont 5.
22: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
23: Friesland van de Mol.
24: Diana de Groot.

0: Omroep Friesland.
1: We vieren zo juist met die Feike.
2: Ik wie in Warkum.
1: Dat wist hij in Warkum?
2: Ja, ja. Dan kwam ik een bekende tje in.
1: Ja, want ik wie er ik.
2: Ja, zeker. Ja, maar wie zou enthousiast worden van die strontrace?
1: Van die strontrace inderdaad. Ja. Dat we beide het zijn van, nou, dan hebben we vanmiddag maar even hinnen. Maar dat we mekaar deed ik nog troffen, dat wie ik wel heel toevallig. Ja. Maar die strontrace, die is man die uiteindzetten.
2: Ja, maar Jan Tien, de vastzitter, die doet het zo leuk. Ja. Die maakt het eerst niet enthousiast.
1: En wij zijn helemaal enthousiast door haar. Dus dadelijk juist haar weer mooi hoe het op dit stuit is met al die skippen die dus onderwijs binnen. Of misschien zelfs al in de haven werf van Warkum lizzen. En die heeft ze mooi waar bij en daarom giet het ik altijd slietjagen daar op de IJsselmaar. Jan Jonkman, een goeie morgen.
3: Ja, Jan, ik een goeie morgen.
1: Ja, we kunnen eens opmaatsen van weer een mooie dag.
3: Ja, zeker. Ja, het weer vannacht ben het ik droeg. We gingen eerst wat opklaringen, letter in de nacht. Ja, we zitten maar wat in vochtige lucht. We zullen nooit dat er wat hege bewolking oorskoot. Koud is zeker net, want die negen mariep, de poin en dan wat. Is het zo'n 12 graden. Bakkenveen zit op 11 graden. Maar Dwaaien al op tredje. En Vlieland en Laaksem, ja, die hebben nog steeds wat invloed van het warme IJsselmarwetter. En zeewetter is het zo'n 14 graden. Nou, wij kennen Joert, dus we hebben erop als je voor een prachtige Nijsimmerske Jesdij. Ja, we hebben nog eens steeds invloed van wat hege druk boven Centraal-Europa. Al verliest het hege druk, was even wat zijn krijgt. Maar we zitten dan, Joert, nog wel steeds in een warme, vochtige luchtsoort. En het kunnen plakken, kan het even een beetje wat skier wijzen. Want toch, het chub ik wel aan de bewolking, er zit wat meer vocht in de lucht. En dan hebben we vanmorgen nog weer een mooie opkomst van de zinnen. De eerste kleuren die komen overal in de lucht. En dat bloed heet dat. En dan zinnen die je er dan nog van de morgen. Nog geregeld bij zijn kind was wat door de hege bewolking heen. En dan zeg je dat Jel wel in de middag zou blowen. Want dan komt er vanuit het westen waar je nog wat meer bewolking opzetten van een zwakke steuring. Ja, en je lost super wat op in dat hege drukgebied. En met die warme zuidenwind heb ik altijd nog temperatuur gehoord van een zandje dat 18 graden. Ja. Nou, heeg voor de tijd voor het hier. Ja. En dat al mooi matig en misschien in de van de midden even tijdelijk die wind uit het zuid-zuidwesten die krachtig is. Jong en vannacht heeft de bewolking nog steeds te doorgaan. Zitten we nog steeds in warmer lucht en hebben hege nachttemperaturen van zo'n 15 tot 17 graden.
1: En dan morgen, Jan?
3: Nou, hebben we nog een beginnen van morgen. We beginnen morgen hier ik nog wel lekker met hege temperaturen. De bol had de bewolking doorgaan. In de maand is nog wel even een glimpje zinnen. Maar ja, we zitten nog steeds in die warme, vochtige lucht. En maar die zuid-zuidwestelijke streming. En dan heb ik altijd nog wat temperatuur. Nou, die zon misschien ik naar zandje in het eerste. Dan was in de 18 graden bij ze kennen. Want daar bloed de zin het langste erbij. En dan hebben we de langste, heegste temperatuur. Nou, minder leest van de bewolking. Maar Jel bij de midden, dan komt vanuit het westen bij een keldfront opzetten. Ja, en dan hebben we te krijgen maar enkele buien. En dan gaat de wind om naar het koudere, naar het westen toe. Ja, dat merken we dan verder gewoon de temperaturen. Die liggen dan om een 13 tot 14 graden. Maar een matige en wat westen wind. In de jong en in de nacht houdt de bewolking doorgaan. Het is jongens naar zijn 12 graden. Maar in de nacht zakken de temperatuur verder naar zijn 10 graden.
1: En dan het weekend.
3: Ja, nou, dan hebben we dan een snummersjogger. Dan hebben we eerst nog een bui. Hoe dat? Nou, een afwisseling van wolken en zinnen. Misschien nog eens even een snitterke erbij vanuit de Maatzee. Want ja, die wind die komt uit het Maatwestenwaai. En het is wat frisser dan. Dat heb ik merken van de temperaturen. 13 tot 14 graden. En in de nacht heb ik temperaturen om de 8 graden heen. Snijden gaat de wind al meer om naar het Maatwesten taaien. Het is bloeddroeg, het is wat skraal. Geregeld de zinnen erbij. Maar ja, omdat die wind uit het Maatwesten komt, is het maar 12 tot 14 graden. En dat hebben man die ik, bloed dat ik droeg en skraal, maar een mat na de eerste wind. Die betekent ik dat matig dat krachtig is. Wel geregeld de zinnen erbij. Maar ja, het is wel droeg in het waar, maar het is wel een stukje frisser. Nou ja, zei Geert Vetsint, joet dan maar even terrassen.

0: Marcel Smit op het Stuitik on the Tour en Marcin Theaterprogramma Wichter Sesjes. Omstekeerd, Jerristien.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de morgen.
0: Ja, de hele week volgen we de strontrace en de beurtveer. Arun de Man die de race van start in Warkum. Juste nacht kwam de sterke Jerke als eerste weerom van Warmond. Maar dennooi ben we er verzelfs nog net, want gewoon deelnemers die winnen doen nog in Noord-Holland. Jantien Milders-Lubbert is van de organiserende vereniging Zeilvracht. Opnieuw een goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Binnen alle skippen in Tuskenbin.
3: Nee, nog niet allemaal, maar het scheelt niet veel. Er komt net, terwijl wij aan de telefoon zitten, komt er nog iemand binnen van de vrije klasse. En dan is er nog één schip van de zware klasse die uit Amsterdam nog moet vertrekken. Dus die is nog wel eventjes onderweg.
0: Ja, waarom zit er een sokkengrutte verschil intussen? Waar loopt dat om?
3: Die laatste die heeft heel veel pech gehad. Die heeft ook nog ergens bij een brug wat stremming gehad. Die zijn op lage wal verdaagd. En vergis je niet, een van de jongens die vertelde, hij had zijn stappenteller aangezet en ze hebben 46 kilometer moeten lopen met een schip achter zich aan. Zo. En natuurlijk alsmaar bruggen die obstakels zijn, waarbij de jaaglijn weer terug moet aan boord en dan moet hij weer heen en dan moeten er weer mensen gewisseld worden. En voor de ene is dat makkelijker dan voor de ander.
0: Ja, ja, daar zitten dus wel verschillen in. De waasomstandigheden die winnen wel ideaal, denk ik.
3: Ja, het was hartstikke mooi. Het was natuurlijk droog weer. Er wordt wel veel grappen gemaakt over de oefening onder zeil, zoals dat het ooit heette en bedacht was. Omdat het eigenlijk voor die grote schepen nog een beetje te weinig woei zelfs. Dus die hebben zo ontzettend veel lopen jagen, bomen. En ik heb ook allemaal roeifilmpjes langs zien komen. Maar het is echt ideaal geweest, zeker.
0: Ja, is dat te vernemen hoe de bemanning ik omkom? Ben ze nog een beetje fris of juist terug dat jagen? Ben ze echt helemaal stikken?
3: Ze zijn hartstikke moe en wat jij zegt, hartstikke stuk of half dood, hoe je het maar noemen wil. Maar het is altijd grappig als je ze een biertje aanbiedt, zijn ze ineens weer wakker.
0: Ja, dat werkt het altijd, hè?
3: Ja, precies. Ja, dat is echt grappig.
0: Want hoe is de sfeer als dan in Warkum als skip onkomst in die haven? Wat voor sfeer heerst er dan?
3: Nou, vannacht was echt bijzonder, want het was, iedereen was gewoon wakker om weer nieuwe schepen te onthalen en te begroeten en welkom te heten. En de muziek gaat aan en er was iemand We Are The Champions aan het spelen. Het was echt gewoon heel erg hartverwarmend. Er was iemand die voor het eerst meedeed en die komt uit Schiedam. Dus die was echt ook helemaal verrast hoe ontzettend leuk het was om terug te komen.
0: Ja, hoe volle sliep krijgt u in deze dagen, Jantien?
3: Oh, net genoeg.
0: Ja? Maar dan was ik echt nachts er wel bij, hè? Zal die skippen dan binnenkomen?
3: Ja, zeker. Ja, zeker. Ik heb er net eentje overgeslagen omdat ik toch wel een paar uur moest slapen. Maar ik probeer als het even kan bij bijna alle schepen te zijn. Ja.
0: Ja. Ian Skip, die het onboord Meeske Mine Behinding, dat is de Lutgenina. Daar heb ik juist Rick al even over gehad. Die moest ik echt even meer rest nemen. Hoe is het, hè, mooi?
3: Nou, het gaat nu hartstikke goed. Ze zijn op de terugweg. Ze zijn bezig met het laatste rak vanaf Medemblik naar Workum. En doordat zij extra rust onderweg hebben genomen, hebben ze ons gebeld om te vragen of de verplichte rusttijd in Amsterdam, dat is nog eens keer 10 uur extra, of ze die mochten skippen. En er is gelukkig een regel dat dat mag als je dat, als je gewoon goed je best hebt gedaan, je hebt je havens gedaan zoals dat de bedoeling is en je hebt niet rare dingen onderweg gedaan. Dan mag je inderdaad die rust in Amsterdam skippen. En dat maakt dat ze op tijd terug kunnen komen. Want vandaag om 12 uur is echt de finishtijd. Als je er dan niet bent, ben je te laat. En het lijkt erop alsof ze dat nu prima kunnen halen. Dus dat is hartstikke leuk.
0: En iedereen helpt dat?
3: Ja, ja, iedereen haalt het.
0: Okay. En dat is Tolenvoeren van de Mini?
3: Ja, voor de strandrace is het morgenochtend 9 uur. Dus de jongens die nog uit Amsterdam moeten komen, gaan dat ook halen. Maar voor het beurtsfeer is het inderdaad al nu 12 uur.
0: Ja, dus dat meisje nou wat mooie skip en sham wollen en een beetje van die smeer mooi pakken wollen, dan mat ze van de morgen even in Warkum wezen.
3: Ja, zeker. Iedereen is welkom.
0: Oké, hartstikke mooi. Stiet er verder nog wat op het programma?
3: Nou, vanavond natuurlijk een mooie prijsuitreiking en een leuk feest. En dan is morgen, dit is altijd onvoorstelbaar, morgen om 12 uur is de haven bijna leeg. Ja. En dan komen de vissers nog terug.
0: En als je hier waarom? Ja, die ben nog wel op de mar.
3: Ja, precies. Die vissers die komen zaterdag nog weer terug.
0: Ja, en dus, dan zie je waarom op een prachtig mooi evenement weer voor dit jaar?
3: Ja, zeker, zeker. En ook al wel weer zin in volgend jaar. Er zijn alweer genoeg plannen gemaakt.
0: Oké, nou, dan Martje, we hebben dit ik een date dat we Takkemi weer even contact hebben.
3: Hartstikke leuk, dank jullie wel.
0: Dank u wel en succes nog even.
3: Joe, doei.

0: Nou, maar mij gaat het hartstikke best. Ik hoop maar dat ik, Roxette Jerrest en How Do You Do.
1: De exacte tijd is
0: 9 minuten voor 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Bijen die stenen centraal in de nieuwe jeugdvoorstelling Vlecht van de Keninginnen van schrijver en regisseur Mark Hayema. In de voorstelling doeken bijen in de wereld van de bijenkost. Mooi humor en fantasie litten acteurs Eline de Vries en Romke Gabe Draaien-Shen hoed bijen geerwerkje en wat wij mensen daarvan leren kennen. Bij Geliks hoe belangrijk ze binnen bij bestowing van bloemen en planten, maar ook hoe de rolverdeling binnen het volk. Zo vindt regisseur Hayema.
3: Zij denken vanuit het volk. Zij denken voor het collectief. En wij mensen zijn toch steeds
4: individualistischer. Noem dat minder.
3: Ja, we zijn, denken eigenlijk alleen maar aan onszelf. Hoe kan ik het voor mezelf het beste maken? Terwijl die bij denkt gewoon, hoe kan ik het beste doen voor het volk? En ik denk dat dat best wel iets een leerzaam puntje voor ons
5: is. Een belangrijke boodschap.
3: Zeker, ja. Terwijl het ook alweer goed is natuurlijk om je eigen pad te volgen. Om te zeggen, dit ben ik en ik wil mezelf profileren. Dat snap ik ook wel weer.
5: Zit er ook in.
3: Het zit er ook, ja, ik denk niet dat we alleen maar moeten zeggen, we moeten zijn zoals de bij. Want dan, dat lukt ons mensen simpelweg niet. Maar af en toe wat meer naar een ander omkijken, ik denk dat dat wel...
6: Hey, oh, jij gaat cellen poetsen, larven voeren, raten bouwen, honingmeiten.
3: En ik denk met deze voorstelling zoeken we naar vergrotingen, dus we duiken echt in die kast. Dus we zien bijen levensgroot. Die kinderen zien het voor zich. En met een kleine knipoog, een beetje à la wat met het klokhuis ook wel eens gebeurt. Dat je natuurlijk, de scènes worden enorm uitvergroot. Waardoor je erom moet lachen. En tegelijkertijd denk je, oh ja, er zit wel wat in. Mm-hmm. Zo zit dat eigenlijk wel in elkaar.
5: De Vries en de Romke Gabe Draaier. Jullie hebben together de firma. En dan doe je me al meer sokken stikken. Of is het jeugdtheater het eerste wat je hem daarin doet?
7: We maken inderdaad meerdere voorstellingen, zowel van jeugd als van woeksenen. En dit is dus het 12e jeugdtheatervoorstelling.
5: Hoe komen jullie bij elkaar eigenlijk?
8: Ja, we zitten bij elkaar in de klasse. Tof kwamen bij elkaar in de klas. We vonden ook al helemaal het leuke in het eerste jaar. Dan ging ik helemaal met elkaar om. En nu zitten we hier.
5: En Sjoggers en Harkers heen bij Omroep Friesland. Ik als Jerry, maar dan ik solo. Eline de Vries met de SRV-wijn, een audiotour. Hè?
7: Klopt, dat we een audio vasthang in een SRV-wijn om in Paken. En dat ga ik los als mezelf maken.
5: Ja, dat wie dit hier nog, hè?
7: Dat wie inderdaad in juni, ja.
5: En Ronke Gabe, daar heb je op oorlogsteam een stik.
8: Ja, de orenkant hebben we op oorlogspelen dit jaar. En dat vind heel erg leuk. Heel bijzonder.
5: Dan lees ik in die cv van Dijkert dat ik hoor identiteit, schaamte en queerness. Nu staat ik mooi in dit stuk.
8: Nou, het zit een beetje in de daar pop, zeg maar. Die is losbrutsen uit de kast. Dus daar maakt wel een liedse kringslag in. Ik denk eigenlijk in al mijn vaststellingen dat ik misschien wel een liedse stukje. En ik heb Mark, de regisseur, die heb ik uitgevoerd onder een liedslijn ziet er dan. Voor de volwoeksenen.
6: Larven, wat ik al zo van. Anders was, anders dan de rest. Minder stoer, geen bravoer.
8: Het is een superleuke vaststelling. Het is super frivol. En maar bijen giet het net goed. Dus we hebben oorlieden betochten we dat we dit onderwerp. En nu is het een heel erg een hot topic. Dus just het oorlied nice. Dus dat is ook wel een soort momentum wat we in een keer steeds maar qua thematiek. Dus dat is de gag. Maar we begonnen mooi van. Het is ook een beetje een schaduwbeestje. Mijn neefje en nichtje. Die vinden hem vooral eng. En prikt. En draven ervoor fut. Maar eigenlijk is het een heel lief. Lief wezentje.
5: Ja.
8: En ik denk dat wij als firma, ik wil verhalen die het in de schaduw steen, zeg maar, dat we daar nieuwsgierig naar worden en dat we dat erbij pakken in alles vaststellingen. Mm-hmm. En dat het nou zo'n momentum had, dat is gewoon heel bijzonder. En dat hier wij net dacht dat het nou in het nice is. En ja, leuk.
0: De vlecht van de Keninginnen van Celskip de firma. Dat gaat morgen in première in Wergeer en is daarna te zien op basisscholen, in theaters en op festivals.
1: De media
2: van de Moon.
0: En dus worden de kranten er weer bij prakt door Feike Wouda.
9: Ja.
0: Wes is nooit te zien.
9: Nou, ik heb aan zwarte vingers van de inkt. Maar er is nou ook een bericht over een 2000 jaar oude verkoolde papieren rol uit Italië. Ja, dat
4: de
9: mast net
4: maar de vette vingers omkomen, denk ik.
9: Absoluut net maar de vingers omkomen. Maar dat mast heel voorzichtig mij omgaan. Maar aan de andere kant wist ik weten, wat zit er op die papieren
4: schaal?
9: Dus de Hesert Sint-Burg al je technieken voor. En Erwin Nieuwelaar uit Utrecht, die had nog als eerste, na 2000 jaar, had hij ontcijferen, al het is een deal, wat er opstiert op die papierenrol. Die papierenrol die lijkt in een villa en die rekken bedolven onder de jiske van de Vesuvius, doet hij uitbarsten. En ja, ze zijn goed bewaard, die papierenrol, maar ja, dus wol verkoold. En ja, hij had zelf een softwareprogramma ontwikkelen, machine computer, en had ik AI gebruikt om erachter te komen van, hey, wat zie je nou? Nou, hij zei op een gegeven moment, mijn vriendin, die moest altijd zien, zei, nou echt sliepen gaan? Anders dan komt het net goed.
4: Nee, maar ik kan me ook wel intenken als dan haast wist dat
9: precies.
4: Er wat uitkomt, dan wist ik wel, San is keerder dan wel strok in.
9: Ja, en er wien nog 300 oren, die wien ik op ziek.
4: Ja.
9: Dus hij wien echt wel triggerd. En uiteindelijk wist hij dus in een zinsje alles wat gebeurt of alles wat ontstaat. Dus heel, ja, het is even welke oorzetting van Oud-Grieks broekste. Maar dat is dus in essentie. En dat is een enorme terugbraak. Had er ik €44.000 had hij ermee verdienen. Dus en ja, hij gaat nou verder.
4: Ja?
9: Want ja, dit maakt het wel heel nieuwsgierig voor zelfs.
4: Ja. Dus, benijd wat er verder op ziet.
9: Nou, ja, dan geven we, ja, we blowen even in Italië. Want er is nou een dwarke op Sardinië. Nou ja, Bolotana. En de dames uit Bolotana worden als vanzelf 100 jaar.
4: Huh?
9: Ja, daar ben je in de Blue Zones. Daar ben ik gebieden waar mensen heel oud worden.
4: Ja.
9: En ik redelijk lang zoen blowen. We hadden het om mij te krijgen. Ja, het is nog net heel dol. Maar ja, ze hebben wel wat John, van, ja, goede genen. Maar ik het dieet. En de leefomjouwing. Dus ik zag een foto erbij. Een vrouw die had een pan aan mijn vis. Nou, die heeft misschien wel even niet waar. Ik heb
4: bij de vis
9: al slaan. Maar dat is dus zo'n intensieve sociale relaties. En ja, mensen die bloemen met elkaar praten, dat op hege leeftijd. Dus er is geen cognitieve achteruitgang. Zat dat dan zo mooi, Jit?
4: Ze blauwen actief.
9: Ja, wie er iedere dag voor mij kookt, dat doe ik zelf. En dat zei Giovanna Maras. En die is 101 jaar oud.
4: Fantastisch.
9: Ja, prachtig.
4: Mooie berichten.
9: Ja.
4: Dank u wel, Fijker.
10: Liet de tijd even zien eigen gang gaan.
11: Ja.
10: Geen haast, geen drokte. Allinnig mooie muziek die hij meeneemt naar orenplakken, orentieden en orenverhaal.
11: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snijdermorgen.
2: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken. Prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
11: Oké, dan gaan we nou naar de nocturnes van de Chopin.
10: Doch de egen even dicht. Harkje en geniet je.
11: Ja, ze kunnen dicht, hè.
2: Mai Douwe, Snijdermorgen van Jochen en Alvoeren bij Omroep Friesland.
12: Op zoek naar een kriespakket dat echt bij die meiwerkers past? Dan is Jocado het adres voor die cadeau. Van een persoonlijk kriespakket rond een bijzonder relatiegeschenk. Bij Jocado kiest volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kiest je eigen pakket geerstallen in de showroom in Snits. Zoek gauw op jocado.nl. Jocado, jouw magie op elke schenk.
13: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
14: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
15: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
16: Jaring de Wolf Wenning-Ierjochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van Tolde ont vijf.
2: Dit is Omroep Friesland.
17: 20 Oeren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
19: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressiever gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
18: Er golden zeer strenge regels binnen de wielenploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. PicknickPost.nl wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
20: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
18: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
21: Een flintertuin dreigt te verdwijnen door de mogelijke uitbreiding van het parkeerplak van de Veerhaven in Haas. Dit en Oornijs dadelijk zien Friesland van de Moorn. En deze plaat is speciaal voor jou. Ja, want Thomas te wezen.
22: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
23: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
24: Tromeesje mij in beëining.
25: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
23: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
26: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
27: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
28: Friesland van de Moorn.
29: Maar Diana de Groot.

0: In eerste instantie waterplaatopname terug Bonnie Tyler. Dat wie net een heel groot succes, maar dat succes komt wol als Tina Turner deze versie opneemt. The best.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Saison Jochen.
1: Maar Diana de Groot.
3: Ja, dan is je hele buffer, je geluidszichtbuffer is weg. Een groot natuurgebied wordt vernietigd. Nou, dat is niet de bedoeling natuurlijk.
0: Inwenners van Saltriep bij Haas die binnen benauwd dat de Flintertuin verdwijnt van parkeerterrein van de Veerhaven. En 65-plussers in de gemeente Haas die kennen Joert Vergees een fittest waan.
4: Ik merk vooral dat er onder de ouderen vooral heel veel interesse is. Hoe het met hun fitheid is stelt. Dat is heel... er is heel volle belangstelling voor.
0: Nou, mijn fitheid is nog net zo goed, want die fittest is mooi pas.
5: Ja,
0: dus
5: is
0: mijn geestelijke fitheid moet nog even ompakt worden. Fijke, goeiemorgen.
5: Nou ja.
0: Ja, nee, dat, wat is er nog van ijs? Ja.
5: Het is voor die bezig echt een uitje dan. Hè?
0: Ja, zeker.
5: Plus.
0: Ja.
5: Dus ik kan weer even bijpraten.
0: Ik heb een sociaal aspect, sociaal moment.
5: Dat jij er ik bij
0: zo is het.
5: Ja. Oekraïne, die komt er heel veel meer achter hoe het de Amerikaanse president Donald Trump zijn spultje speelt. Ja, en diezelfde Amerikaan, die willen de moeder aller bommen inzetten in Iran.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, we binden nog ontjogen horen voor zelfs mooi nijs en waar. En dat waar, dat komt nou van Jan Jonkman.
6: Ja, ik een goeie man op. Hij hoort wel weer een prachtige nieuwsgierige yesdag voor de boeg. Maar ja, als de mooie opkomst van de zinnen, bijvoorbeeld wolkenvelden zitten erbij. En dan hebben jullie een soort zinnen, maar hege bewolking. Van de midden vanuit het westen, waar neemt de bewolking wat daar het bloed droog. Maar wel temperaturen van de zandje tot 18 graden. En met een warme zuid-zuidwestenwind. Jong en vannacht heeft de bewolking de oorhaan, het bloed droog. En het is ook warm, maar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen het de bewolking op tijd doorgaan. In de maand dit nog even een glimp zinnen. En met een warme zuid-zuidwestenwind kan het dan zandje tot 18 graden worden. Maar in het twarrepad van de midden gaat de wind om naar het noordwesten taak, komen er buien. En dan hebben we op tijd van de midden 13 tot 14 graden. En in de nachttemperatuur om de 10 graden. Aanstaan meer hoe het waar.
0: Inwenners van Borskrip Saltriep bij Haas die binnen benauwd dat de Flintertuin achter haar huizen verdwijnt door de uitbreiding van het parkeerterrein bij de Veerhaven. De gemeente onderzoekt drie varianten om het plak van lang parkeren onder Haase Stritwaai om te pakken. En één daarvan, daar wordt dan de Flintertuin opofferen en de wettergong Rie verpleetst. Neffens de gemeente is het voordeel van de omwenners, want die komen dan on het wetten te wenen. Maar omwenner Simon de Groot van Saltriep is het daar net mee eens.
3: Nee, zo heeft de gemeente in het begin ons geprobeerd te paaien voor te zeggen, ja, wat wil je nou nog meer wonen aan het water? In het begin dachten wij ook heel eventjes, oh, misschien leuk, maar als je nagaat wat de resultaten, wat de consequenties zijn, ja, dan is je hele buffer, je geluidszichtbuffer is weg, een groot natuurgebied wordt vernietigd. Nou, dat is niet de bedoeling natuurlijk. En wij hebben er helemaal geen voordeel van, want wie wil nou zijn tuin, die netjes is aangelegd bij iedereen, wie wil dat stukje grond erbij kopen en dan aan die riet wonen, waar dan misschien jeugd met bootjes komt te liggen en weet ik allemaal voor overlast kan zorgen. Er liggen nu ook wel bootjes daar in de riet en die komen dan misschien hier te liggen. Dus wij willen graag, en daar gaat het om, wij willen die buffer naar P3, die willen wij in stand houden. En bij optie 2, optie B, ja, dreigen we die hele buffer te verliezen. Dan is er geen buffer meer. En dan is het zo dichtbij dat dat zien wij helemaal niet zitten. Nee.
7: Nou zijn er drie opties die worden onderzocht. Op welke manier wordt u als bewoner daarbij betrokken?
3: In het begin even niet. Maar sinds 12 augustus we hebben een klankbordgroep van de bewoners gevormd. Dat is al een jaar of 6, 7 geleden gebeurd. Waarbij de gemeente dan vond dat ze wat makkelijker met de bewoners konden overleggen. Dus daar zit ik ook de hele tijd in. En op 12 augustus hadden we een bijeenkomst met de gemeente, met de klankbordgroep. En toen werd ons dit in een presentatie als grote verrassing medegedeeld. Dat er drie opties waren, A, B en C. En dat de gemeente voorkeur heeft voor optie B, waarbij de riet omgelegd wordt, waar we het net over hadden. En dat werd toen inderdaad ook verkocht als, nou, misschien vinden jullie het wel leuk om een huis aan het water en weet ik het allemaal. Dat vinden we helemaal niet leuk, want het is meer een huis aan een parkeerterrein wordt het. Ja.
7: Begrijpt u wel het belang wat de gemeente heeft voor het uitbreiden van het parkeerterrein hier?
3: Wat ik begrepen heb, verwacht de gemeente. En dat hebben ze door een projectbureau laten uitzoeken. Een toename van het aantal mensen dat hun auto hier wil parkeren als ze naar de eilanden vertrekken, Vlieland en Terschelling. Ik trek dat zelf nogal in twijfel, die toename. Vorig jaar is er inderdaad veel geparkeerd en toen was P1, P2 en P3 waren alle drie vol. En toen moest er naar P4 uitgeweken worden. Dat was dan een terrein bij Nesta Shipping, bij de Industriehaven. Dit jaar is dat helemaal niet gebeurd. Dus als er een toename zou zijn, dan denk ik, nou, waarom dan dit jaar niet? En als ik dan nu het nieuws volg, zeg maar. Nou ja, vandaag stond toevallig een commentaarstuk in de Leeuwardenkrant. Vlielandisering. Op Vlieland daar zijn rijke mensen die kopen daar de huizen op. En die verkeren daar een paar vakanties per jaar. En de rest van het jaar staan die huizen leeg. Dat betekent minder gasten. En nu is men bang dat op de Schelling ook een beetje die kant op gaat. En dat men zich meer gaat richten op de, nou ja, de welgestelden, de rijkeren die dat kunnen betalen. Ja, als het die kant op gaat, de gemeente hier in Harlingen gaat de parkeertarieven flink verhogen. De eilanden zelf gaan de toeristenbelasting verhogen. En dat erbij opgeteld wat er gaande is met Vlielandisering. Dan zie ik niet zo dat er binnenkort heel veel meer auto's hier geparkeerd gaan worden. Ik zou zeggen, wacht nog even. Kijk het een paar jaar aan. Gaat het aantal auto's wat hier geparkeerd wordt niet echt omhoog. Dan hebben we hier voldoende aan. En dan ga je niet een heel natuurgebied opofferen. Waarbij je als gemeente eigenlijk groen hoog in het vaandel moet hebben. En dan ga je niet een hele vlindertuin vernietigen, zeg ik.
0: Ja, zover is het gelukkig nog net. Want de gemeente Haans die zei mijn klam dat er nog net een besluit naam is. Die uitslag van het onderzoek naar de trein varianten die we het jeder als takkem hier verwachten. Het is kwartier oer achten. We krijgen een appje binnen van Aaltje.
5: Ja. Die zei dat het verst die het op de A32 bij Akrum richting Jerevingen. Ik zie dat er een ongeluk gebeurd is, dus het stiet daar even stil. Meestal maar dat dus wel rek. Maar horen dat je van Akrum dus naar het Jerevingen wollen op de A32. En op diezelfde A32 stiet het tussen Wolvegeer en Jerevingen Zuid. Ik stil, 3 kilometer lang, 9 minuten extra rijstiet. En dat het te krijgen met werkzaamheden op de sneldijk.
2: De media van de morgen.
0: Nou, van de files naar je oren. Problemen, ja. Zeg maar.
5: Ja. Ja. Oekraïne die zal weer Russische olieraffinaderijen bestoken. Net sinds de Amerikaanse druk om uit te zien van dit soort ongevallen. Ja, de Amerikaanse president Trump die had een deeltje sletten met zijn collega Poetin. En zij willen dus diesel weer uit Rusland halen. En daarmee beziekt Trump weer wat populairder te worden. Want ja, er zit dus een tijdse verkiezingen rond te komen in zijn land. En dan maakt Oekraïne, ja, die is dan een beetje het slachtoffer van worden. Want Trump zei, je moet ophouden met die onvallen op die olieraffinaderijen. En dan wordt er dus hele, nou ja, ijs, wat smarige speeltjes worden dan spelen. Hmm. Want Oekraïne is voorzien de veensje afhankelijk van Starlink. Dat is het satellietsysteem van Elon Musk.
0: Ja.
5: En dat is dus, de oude dagen, is dat even op een zefte pitje set. De snelheid die water uithellen van de drones, hè, van de Oekraïne. Ja. Oekraïne heeft een technische voorsprong opbouwt op de Russen. Die vallen met drones van alles om. Ja, die werd ik bestuurd via dat satellietsysteem. Die snelheid hebben ze eruit halen. Dus ze konden nog maar 160 kilometer in het oer. Russische drones kennen 400 kilometer in het oer. Dus dat wie het geval. En via dat satellietsysteem wil ik waarschuwings uitdienen van als er dus in Rusland raketten de loft ingingen richting Oekraïne. Dan gaat er een waarschuwing in Oekraïne. Kan ze het loftalarm omzetten. En dat is nou 2 keer gebeurd dat Kiev, er binnen dus raketten vallen uit het neer. Dus dat je net het loftalarm voor oud.
0: En dat kunnen ze dus regelen via die satellieten?
5: Dat kunnen ze dus regelen. Elon Musk zei, ja, het is wel mijn bedroom. Maar de Amerikaanse defensie, die geert der oe. Ja, het is misschien niet net de bedoeling om het offensief te broeken. Alleen nog maar defensief. Hmm. En de militairen die... Maar ja, dit is natuurlijk voor u als Europa ik een eye-opener. Want wij hebben Amerikaanse F-35's bigeleaks. Nou, als wij nou BigLeaks, stel nou die hele discussie hoe die rechtbank in Den Haag, van het internationale strafhof, die rint helemaal uit de hoorn, Trump wil den Eino, meidje. Dan kan Trump zeggen, nou, ik druk op een knop. En lekker dan doet die F-35's van je, die doet net langer. Nee, maar zo afhankelijk willen wij dus winnen. Hè? Ja. Het is echt... En
0: dus het wordt er net leuker op,
5: nee,
0: wat ik
5: nou
0: het
5: ja, maar dus ik, dat Trump die wil het speeltje dus kennelijk heel het spelen als hij zijn zin net krijgt. Dus hij liet gewoon dan, dat loftalarm liet hij gewoon indirect uitskakelen. Dus, en daar ben een soort heren bij van. Ja, datzelfde Amerikaanse leger, het wordt er net fleuriger op. Ik ken er niks van.
0: Nee, maar straks even om wat fleurig naar huis komen.
5: Ja, ik zal mijn best even doen.
0: Okay,
5: maar nou ja, dat is dan heel kwart nog even. Het Amerikaanse leger het nieuw onvalsplan voor Iran ontwikkelen. En daarbij willen ze de moeder aller bommen inzetten. En ja, dat is een enorme bom. Het is de MOAB, de Massive Ordnance Air Blast Bom. Het is de grootste net nucleaire bom in het Amerikaanse arsenaal. En die wordt dus inzetten om bijgelijks de nucleaire installaties van Iran mee aan te vallen.
0: Huh.
5: Nou.
0: Ja.
5: Ja, het is even een stukje internationale politiek. En je bent er net fleurig van.
0: Nee.
5: Maar ja,
0: het is wel de werkelijkheid. Ja. Ja, het is wel wat er gebeurt op dit staat. Dank u wel, Fijke.

0: En dat is ik de titel van deze plaat van Cameron Withkamp, The Kingdom of Fear.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
0: Hoe is het met de fitheid van de 65-plussers in Friesland? Rondom in de provincie willen fittesten organiseren. En er is een soort belangstelling voor. En doel is nou ik om in de toekomst de vinger wat meer onder de pols te houden hoe goed met de adviezen omgaan wordt die naar zo'n fittest jong worden. Morgen is er in Haas een vergezen fittest van 65-plussers. De gemeente Haas en het beweegteam van Sport Friesland biedt dat aan. Ik praat hierover met Doreen van Steen van Sport Friesland. Doreen, een goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen. Diana.
0: Je doet dit soort testen vaker, maar waarom hoor je hem die?
3: Dit doen wij tegeren met de Friesland, Sport Friesland en de Friesland. En dat doen wij om ouderen in beweging te brengen. De deelnemers die mij doen aan een fit test, die krijgen daar toch een beeld van hun zoons en hoe fit ze binnen. En ze krijgen aan het einde van de fit test een advies. En vooral dat we vooral willen dat ze actief blowen. En met het ego op natuurlijk dat ze zo lang mogelijk zelfstandig blowen.
0: Ja, want vernemen Jim dat in deze leeftijdscategorie, de 65-plussers, mensen toch te weinig om beweging doggen?
3: Vooral als ze wel ouder worden. De 65-plusser is in het algemeen nog redelijk fit. Maar als je gewoon, maar hoe vierder de leeftijd stijgt, hoe minder ze bewegen.
0: Ja. Hoe zucht zo'n fittest er krijgt uit? Wat mensen daarom mooi doen? Wat moeten ze dan doen?
3: Ten eerste, ze hebben hun aanmelden. Dus ze krijgen een bepaalde tijd waarop ze willen verwachten. Morgen. En dan als ze binnenkomen, dan worden ze ontvangen. En dan krijgen ze een formulier. Die moet ze even invullen. Dat gaat over algemene gezondheidsvragen. Daarna gaan ze naar de witte bloeddruk opmeten. En daarna gaan ze naar de lengte en gewicht meten. Dat doen we op een speciale weegschaal. Daarna gaan ze naar de hoog-handcoördinatie, de knijpkracht en de staptest. En daarna krijgen ze nog een aantal valrisicotesten. En als dat al je dien is, dan komen eigenlijk de testresultaten in beeld. En dan kunnen ze ondertussen een vragenlijst invullen. En daarop worden vragen gesteld over waarom ze bewegen en wat ze zal doggen op dit moment.
0: Ja, het is eigenlijk een hele check-up van het hele lichaam, lijkt het wel.
3: Ja, en op het einde krijgen ze dan ook nog een advies over wat ze dwang kennen. Bijvoorbeeld, ze kennen mooi dwan om een valpreventiecursus. Ze kennen troffen wezen worden naaien. Lokaal sport en beweegaanbod, bijvoorbeeld beweeggroepjes voor ouderen of wandelgroepjes. En daarnaast kennen we ik nog een beweegmakelaar inschakelen. En die ken dan echt ik mooi diegene aan de hand via de champ van wat zou dan bij diegene passen.
0: Ja, vernemen je hem dat trog het dwang van dit soort fittesten de fitheid ik dacht niet bij ouderen?
3: Dat is soms wel wat lastig die midden. Dus dat krijgt nou wel wat meer de aandacht van u dus kant. Want dat is natuurlijk heel lastig, want ze gaan voort. En wanneer is juist weer?
0: Ja.
3: Dus dat willen we nou wel meer gemitten. Aan de hand van

0: een vragenlijst. Dus daar ben we nou wel druk mee bezig van hoe gaan we dat eigenlijk nou beter volgen.
1: Ja,
0: en daarvoor kennen wij ik natuurlijk onze collega's voor inzetten. De buurtsportcoaches en de beweegmakelaars. Dus daar gaan we nou verder ik mee bezig om dat uit te zieken van hoe kunnen we dit goed volgen.
1: Ja, want mensen krijgen zelfs dan een advies mooi. Maar ja, je kunt net checken in hoeverre dat advies opvolgen wordt.
0: Nou ja, dat is best lastig. Ja. En daarom, daar gaan we nou ook vooral op inzetten het komend jaar.
1: Maar de belangstelling om het dwang van zo'n test, die is er wel.
0: Ja, die is heel groot.
1: Ja.
0: Ik merk vooral dat er onder de ouderen vooral heel veel interesse is. Hoe het met hun fitheid is stelt. Dat is heel... er is heel volle belangstelling voor.
1: Ja,
0: dat vinden ze heel erg belangrijk en wichtig.
1: Je hebt toch een dissertest roen om in de provincie. Morgen dus in Haas. Dan moest hij van tevoren wel op. Ja, maar hoor het even in de gaten als de bedij misschien in de buurt is. Dochter Omai. Dank u wel, Doreen. En een soort succes komende vrijdag.
0: Ja, dank u wel. En nog een fijne dag.

0: Water Revival en The Fortunate Son. Het Frieske Nijs komt er dadelijk om.
1: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
2: Daarom gaat aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederlands.
1: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
2: TZ op televisie om 11:00 bij Omroep Friesland.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
6: Goed voor het water.
5: Goed voor het water en de biodiversiteit. En die

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is Jel van Jochenen. Een mooie tijd om weer eens even het Frieskenijs op een rietje te zetten. Mooi Fijke Wouda.
6: Een goeiemorgen. Ik begin trouwens even mijn verkeersnijs. Want André die heeft dus nog een berichtje gestuurd, Diana. Hij zei goeiemorgen, Akrum riet alweer. Niet meer onder de hoorn.
5: Oh, dat
6: dus
5: is fijn.
6: Die file is opgelost. Het zit tussen Wolvig en Jereveen. Stiet het nog wel vast op diezelfde A32. Maar ja, gelukkig wie een ongeluk geweest op de A32. Daar wie Akrum richting Jereveen. Maar dat verkeer, dat riet dus weer. Nou, toch nog mooi nijs. Inwenders van Boskip Saltriep bij Haas ben benauwd dat de flintertuin achter haar huizen verdwijnt door de uitbreiding van het parkeerterrein bij de Veerhaven. De gemeente onderzoekt drie varianten om het plak voor lang parkeren onder de Haasestritwei om te passen. In ieder geval wordt de flintertuin opofferen. Even zo'n wender Simon de Groot is de uitbreiding van het parkeerterrein heel dol net nedig.
7: Ik zou zeggen, wacht nog even. Kijk het een paar jaar aan. Gaat het aantal auto's wat hier geparkeerd wordt niet echt omhoog, dan hebben we hier voldoende aan. En dan ga je niet een heel natuurgebied opofferen. Waarbij je als gemeente eigenlijk groen hoog in het vaandel moet hebben. En dan ga je niet een hele vlindertuin vernietigen, zeg ik.
6: De gemeente Haas zei mij klam dat er nog net een besluit genomen is. De uitslag van het onderzoek naar de drie varianten wordt net jeder als Takamier verwachten. Wie is hier op een nij onrijstig met een groep van jongeren bij het winkelcentrum De Westereen? Dat melden de collega's van RTV NOF. De samen hadden een groep van jongeren en er waren vuurwerk afstutsen. De politie, wie een man machtig aanwezig had de identiteit van de jongeren controleerd. Die komen net alleen nog uit het dorp zelfs, maar ik uit oren plakken in wat is Friesland. Zo de begin van de week is sprake van oerlijst van jongeren bij het winkelcentrum. De politie had jeder al bekeuringen uitdeeld. De politie roept omwenders op om oerlijst te melden. Dat helpt om zicht te krijgen op hoe grut die oerlijst is. In door Friesland is voor de 44ste keer in volle gang in Ljouwert. Het Hinster sportevenement houdt in 2008 op na het 40-jarig jubileum vanwege de economische crisis. Mevrouw Rielien waard de trier weer oppakt. Voorzitter Waling Heitema van Indoor Friesland is blij dat het op een uitslag is om het evenement te organiseren. Maar het betreft net dat de financiële zwaar aan fut binnen.
8: Het is echt een hele grote uitdaging, want ja, alles, we moeten alles omvoeren hier. Hè. Er moet boksen komen, er moet tribunes komen, er moet de boom die we hier zeggen, die komt uit Den Bosch. En die moet maar een skip uit Den Bosch komen. Nou ja, op het heden is het maar vervoerskosten is dat best wel moeilijk. Dus we moeten er echt hard aan werken om het valk aan te houden.
6: Indoor Friesland is nog onder mijn Satrië in het WTC Expo in Ljouwert. Bijen staan centraal in de nieuwe jeugdvoorstelling Vlecht van de Keninginnen van schrouwer en regisseur Mark Haijema. In de voorstelling doeken bijen in de wraad van de bijenkast. Acteurs Eline de Vries en Romke Gabe Draaier lieten zien hoe het bij een geerwerkje en wat wie meesten daarvan leren kennen. Maar het gaat ook over de rolverdeling binnen het volk, vindt regisseur Haijema.
9: Zij denken vanuit het volk. Zij denken voor het collectief. En wij mensen zijn toch steeds... Ja, we zijn, denken eigenlijk alleen maar aan onszelf. Hoe kan ik het voor mezelf het beste maken? Terwijl die bij denkt gewoon, hoe kan ik het beste doen voor het volk? En ik denk dat dat best wel iets een leerzaam puntje voor ons
10: is. Een belangrijke boodschap.
9: Zeker, ja. Terwijl het ook alweer goed is natuurlijk om je eigen pad te volgen. Om te zeggen, dit ben ik en ik wil mezelf profileren. Dat snap ik ook wel weer.
6: De Vlecht van de Keninginnen gaat morgen in première in Wergie en is daarna te zien op basisschoolen, in theaters en op festivals.
5: En meer nijs kist ik volg je op uw Omroep-app en op omroepfriesland.nl. Het Waberjucht Mai Jan Jonkman komt er dadelijk ik om.
11: De Opel Big Event bij Haijema. All in and out ruilst echt alles in dat rollet of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je het nog die proefrit bij Haijema of bezoek al het voordeel op haijema.nl.
12: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
13: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Kristiet is de tiet van lekker eten en gezelligens. Mis geen moment van het Kristiné troch een keusgebied dat net goed past. Wij van Kunstgebied aan Huis passen jouw keusgebied aan of we maaien je een nieuw keusgebied dat weer goed zit in net meer als 3 afspraken. Gewoon bij jou thuis. Geniet je van elke hap en leid je zoende zwargen met familie en vreun. Bel je nou mooi Kunstgebied aan Huis via 06-83-252-1-2 of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl om voor de feestdagen kleed te wezen.
15: Zwargen is leidje, mijn Kunstgebied aan Huis.
14: 06-83-252-1-2.
13: Staal, zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Heima, service en auto's, is er van Elsing.
17: Friesland van de Mol.
18: Diana de Groot.

0: Omroep Friesland.
1: Hoe is het mooi de skippen die het mooi doen gewoon de strontrace? Dat jij ze dadelijk. En ja, nevens mij vliegt hier ergens om. Ja, ik jij er wel wat. Die maasvogel. Eerst iets voor het Waberjocht, maar Jan Jonkman. Jan, een goeie morgen.
2: Ja, Jan, ik een goeie morgen.
1: Ja, we kunnen eens opmaatsen van weer een mooie dag.
2: Ja, zeker. Ja, het weer vannacht bunnet. Ik droeg in eerst wat opklaringen, letter in de nacht. Ja, we zitten maar wat in vochtige lucht. We zullen nooit dat er wat hege bewolking oorskoot. Koud is het zeker net, want die negen mariep, de poin en dan wat. Is het zo'n 12 graden. Bakkenveen zit op 11 graden. Maar dwaaien al op tredje. En Vlieland en Laaksum, ja, die hebben nog steeds wat invloed van het warme IJsselmarwetter. En zeewetter is het zo'n 14 graden. Nou, wij kennen Joert, dus we hebben erop als je voor een prachtige Nijsimmerske Jesdai. Ja, we hebben nog eens steeds invloed van wat hege druk boven Centraal-Europa. Al verliest het hege druk was even wat zijn kracht. Maar we zitten dan, Joert, nog wel steeds in een warme, vochtige luchtsoort. En het kunnen plakken, kan het even een beetje wat skier wijzen. Want toch, het chub ik wel aan de bewolking, er zit wat meer vocht in de lucht. En dan hebben we vanmorgen nog weer een mooie opkomst van de zinnen. De eerste kleuren die komen overal in de loft. En dat bloed heet dat. En de zinnen die je er dan van de mooi nog geregeld bij het kind was wat door de hege bewolking heen. En dat zegt wel je dat Jelwe uit de middag zou bloeien. Want dan komt er vanuit het westen waar je nog wat meer bewolking opzetten van een zwakke steuring. Ja, en je lost super wat op in dat hege drukgebied. En maar die warme zuidenwind heb ik altijd nog temperaturen gehoord van een zandje dat 18 graden. Ja. Nou, heeg voor de tijd, voor het hier. Ja. En dat allemaal in matige, misschien in de van de midden even tijdelijk die wien uit het zuid-zuidwesten die krachtig is. Jong en vannacht heeft de bewolking nog steeds te horen. Zitten we nog steeds in warmer lucht en hebben hege nachttemperaturen van zo'n 15 tot 17 graden.
1: En dan morgen, Jan?
2: Nou, hebben we nog een beginnen van morgen. We beginnen morgen hier ook nog wel lekker met hege temperaturen. De bol had de bewolking doorgaan. In de maand is nog wel even een glimpje zinnen. Maar ja, we zitten nog steeds in die warme, vochtige lucht. En maar die zuid-zuidwestelijke streming. En dan heb ik altijd nog wat temperatuur. Nou, die zon misschien ook nog zandje in het eerste. Dan was in de 18 graden bij ze kennen. Want daar bloedt de zin het langste erbij. En dan hebben we de langste, heegste temperatuur. Nou, minder last van de bewolking. Maar Jelboy de midden, dan komt vanuit het westen een keldfront opzetten. Ja, en dan hebben we direct te krijgen maar enkele buien. En dan gaat de wind om naar het koudere, naar het westen toe. Ja, dat merken we dan verder gewoon de temperaturen. Die liggen dan om een 13 tot 14 graden. Maar een matige matwestenwind. In de jong en in de nacht houdt de bewolking doorgaan. Het is jongens naar zijn 12 graden. Maar in de nacht zakken de temperatuur verder naar zijn 10 graden.
1: En dan het weekend.
2: Ja, nou, dan hebben we, we dan een snummersjoggen. Dan hebben we eerst nog een afwisseling nog een bui. Hoe die, nou, een afwisseling van wolken en zin. En misschien als even een snitterke erbij van oude Maatzee. Want ja, die wind die komt uit het Maatwesten bij. En ja, het is wat frisser dan. Dat heb ik merken aan de temperaturen. 13 tot 14 graden. En in de nacht heb ik temperaturen om de 8 graden heen. Snijden gaat de wind al meer om naar het Maatwesten toe. Het is bloeddroeg, het is wat skraal. Geregeld de zinnen erbij. Maar ja, omdat die wind uit het Maatwesten komt, is het maar 12 tot 14 graden. En dat hebben man die ik, bloot dat ik droeg en skraal, mooi nat na de eerste wien. Die betekent ik dat matig dat krachtig is. Wel geregeld de zinnen erbij. Maar ja, het is wel droog in het waar, maar het is wel een stukje frisser. Nou ja, Sageer Vetsint, joet dan maar even terrassen.
0: Friske muziek.
3: Eerst vanzelfs hier.
0: Omroep Friesland.
4: Alles wat er spielt.

0: prachtige oorzetting. Elske de Wal en Doen ze mij de leefde uit.
1: De Maas.
0: Ah, dan weer er al. Ik voelde al, hij is hier ergens in de omjouwing. Nou, de wist wat hij te dwans hier, denk ik. Dat Harm, die het altijd die vogel op een of andere manier in zijn tas zitten. Maar hij kwam, hoe het ik hier bij

0: muziek van Hall & Oates en You Make My Dreams Come True. Het is goed kwartier van Jochenen. Ja, en hij kwam hier gewoon de studio voorbij vliegen. Fijke die doekte in één keer onder het bureau, want daar weer die moaasvogel. En je bent goed wekken, want de appjes die streamen binnen. En ik heb contact met even Jen. Henk, goeiemiddag. Morgen.
1: Ja, goeiemorgen. Ja, letterlijk, hè.
0: Nee, ik ben al zo alle oeren wekken dat ik al hartstikke denk dat het midden is. Nou, goeiemorgen.
1: Ja, mooi.
0: Hoe is het?
1: Nou, ja, nou, best. Hut aan het werk.
0: Hut aan het werk? Wat ben je aan het doen?
1: Ja. Nou, ik ben bezig met een verliften in Drachten, die modernisering.
0: Aha, in flats, flatgebouwen?
1: Ja.
0: Oké, okay. Nou, dan kiezen jullie het dus even net de liftbroeken, begreep ik.
1: Nou, er zijn gelukkig 12 liften en ik doe ze hier voor in.
0: Ah, dat scheelt. Oké, okay. En hoe lang ben je daar met wanden dan?
1: Nou, dat hier eigenlijk een week wijzen, maar dat is wat oren.
0: Oh.
1: Maar goed, dat komt ook wel weer.
0: Ja, soms zit het wat in, hè?
1: Ja, zeker. En ik heb zelfs die lift bij hem in de studio. Ik een keer in.
0: Oh, serieus?
1: Hier en hier is voor in.
0: Oh, nou, de Marcel Werns komen, ja, gezellig.
1: Ja, zeker.
0: Goed zo. Hey, de Jens de Moaasvogelvlin en dat smiet hij een prijs op. Ik loop dat we nog t-shirts hebben.
1: Oh, geweldig.
0: Vies dat leuk?
1: Ja, dat ben ik slag op.
0: Nou, dan krijg je die van mij tas, Stuart. En dan wens ik die een mooie dag en succes met die lift.
1: Nou, en je hem zeker ek net minder en een goed weekend.
0: Dank u wel, hetzelfde. Doeg.
1: Jo, goeie.
0: Hoi. De hele week volg je wel de strontrace en de beurtveer. Arune Mandy doet hier die race van start in Warkum. En gisternacht kwam de sterke Jerke als eerste waarom van Warmond. Maar daarmee winnen we er nog net, want gewoon deelnemers die winnen het doen nog in wat Holland. Jantien Milders-Lubbert is van de organiserende vereniging Zeilvracht. Ja, binnen nou al die skippen al binnen?
2: Nee, nog niet allemaal, maar het scheelt niet veel. Er komt net, terwijl wij aan de telefoon zitten, komt er nog iemand binnen van de vrije klasse. En dan is er nog één schip van de zware klasse die uit Amsterdam nog moet vertrekken. Dus die is nog wel eventjes onderweg.
0: Ja, waarom zitten er sokkengrutte verschillen tussen? Waar leidt dat dan?
2: Die laatste die heeft heel veel pech gehad. Die heeft ook nog ergens bij een brug wat stremming gehad. Die zijn op lage wal verdaagd. En vergis je niet, een van de jongens die vertelde, hij had zijn stappenteller aangezet en ze hebben 46 kilometer moeten lopen met een schip achter zich aan.
0: Zo.
2: En natuurlijk alsmaar bruggen die obstakels zijn, waarbij de jaaglijn weer terug moet aan boord. En dan moet hij weer heen en dan moeten er weer mensen gewisseld worden. En voor de een is dat makkelijker dan voor de ander.
0: Ja, daar zitten dus wel verschillen in. De waasomstandigheden die winnen wel ideaal, denk ik.
2: Ja, het was hartstikke mooi. Het was natuurlijk droog weer. Er wordt wel veel grappen gemaakt over de oefening onder zeil, zoals dat het ooit heette en bedacht was. Omdat het eigenlijk voor die grote schepen nog een beetje te weinig woei zelfs. Dus die hebben zo ontzettend veel lopen jagen, bomen. En ik heb ook allemaal roeifilmpjes langs zien komen. Maar het is echt ideaal geweest, zeker.
0: Ja, is dat te vernemen hoe de bemanning ik omkom? Ben ze nog een beetje fris of juist terug dat jagen? Ben ze echt helemaal stikken?
2: Ze zijn hartstikke moe en wat jij zegt, hartstikke stuk of half dood, hoe je het maar noemen wil. Maar het is altijd grappig als je ze een biertje aanbiedt, zijn ze ineens weer wakker.
0: Ja, dat werkt het altijd, hè?
2: Ja, precies. Ja, echt frappant.
0: En daarom is de sfeer ik altijd zo goed in die kom van de haven van Warkum. Hartstikke leuk om er even te sjen. Fijk en ik hadden gisteren even west. Leuk om te sjen en om te tolenvoeren. Dan matten al die skippen die het maaidoog om die strontrace, die matten dan ik binnenwezen. Bijen die stenen centraal in de nieuwe jeugdvaarstelling Vlecht van de Keninginnen van schrijver en regisseur Mark Hayema. In de vaarstelling doeken bijen in de vrouwt van de bijenkost. Mooi humor en fantasie litte acteur Zeline de Vries en Romke Gabe draaien sjen hoe het bijengeerwerkje en wat wij meesken daarvan leren kennen. Bijgelijks hoe belangrijk ze binnen bij bestowing van bloemen en planten, maar ik oer de rolverdeling binnen het volk, zo zei regisseur Hayema.
3: Zij denken vanuit het volk. Zij denken voor het collectief. En wij mensen zijn toch steeds
4: individualistischer. Doen dat minder.
3: Ja, we zijn, denken eigenlijk alleen maar aan onszelf. Hoe kan ik het voor mezelf het beste maken? Terwijl die bij denkt gewoon, hoe kan ik het beste doen voor het volk? En ik denk dat dat best wel iets een leerzaam puntje voor ons
5: is. Een belangrijke boodschap.
3: Zeker, ja. Terwijl het ook alweer goed is natuurlijk om je eigen pad te volgen. Om te zeggen, dit ben ik en ik wil mezelf profileren. Dat snap ik ook wel weer.
5: Zit er ook in.
3: Het zit er ook. Ja, ik denk niet dat we alleen maar moeten zeggen, we moeten zijn zoals de bij. Want dan dat lukt ons mensen in simpelweg niet. Maar af en toe wat meer naar een ander omkijken, ik denk dat dat wel.
6: En ook jij gaat zelf.
4: poetsen, larven, voeren, raten, bouwen, honing, mijten.
3: En ik denk met deze voorstelling zoeken we naar vergrotingen. Dus we duiken echt in die kast. Dus we zien bijen levensgroot. Die kinderen zien het voor zich. En met een kleine knipoog, een beetje à la wat met het klokhuis ook wel eens gebeurt. Dat je natuurlijk, de scènes worden enorm uitvergroot. Waardoor je erom moet lachen en tegelijkertijd denk je, oh ja, er zit wel wat in.
0: De vlecht van de keninginnen van Selskip, de firma. Die geeft vrede in première in Wergeer en is de nooit te zien op basiskwallen, in theaters en op festivals. Wat het te lezen valt in de Friese kranten, dat jij dadelijk. Dit binnen The Cats en Be My Day.

0: En we zijn het krek eigenlijk, Jim McCoy, hè? Dit is echt zo'n guilty pleasure. Dit is gewoon altijd goed om te illustreren.
1: Heerlijk. Ja. Heerlijke muziek.
0: Ja, ja, nou, be my day.
2: De media van de morgen.
0: En het makes our day.
1: Zeker, ja. Het Fries Dijblad het als nice voorop staan. Geld voor boeren in Zuidoosten. Agrarische ondernemers in Zuid-Oost-Friesland die kennen extra geld krijgen om het landschap op en om het bedrijf te versterken. Het gaat dan om zaken als het omlezen van hierbeplanting, poelen, hagen, houtsingels, wettergongen, kroederan en dat soort van dingen. En dat zei de gebiedscoördinator, die dan zelf, Sander Zonderland heet.
0: Prachtig. Ja, dus, ja, ik hou van dat soort mensen.
1: Ja, er komt dus nog een ton euro extra beschikbaar. Dat is provinciaal geld. Dus nou, dan heeft de Ljouwerkranten het nog, die staat stil bij de uitspraak van de Raad van State. Buffer cruciaal voor woningbouw bij Gautum. Ze willen in zo'n mooie natuurpolder willen ze bouwen. En, of daarnaast. En nou, daar moet een buffer komen. En ja, dat zal nog wel een stutje krijgen. Dus het is een juridisch verhaal vanzelfs. En wat mij opvoelt, Diana. Concerten Harry Styles wakkerden de inflatie in Nederland aan.
0: Huh? Hoe ja, dat dan?
1: Nou, Harry Styles, die had je het zien in concert nu in Nederland. Wie in de enige in heel Europa.
0: Gigantisch,
1: dus,
0: ja.
1: Als toen dus naar Harry Styles moest en dan werd het in Engeland, Frankrijk of weet ik. Dan moest naar Nederland. Mm-hmm. Ja, en daar trok binnen die hotelnachtings en alles. Die hotels die spelen daar op Inverzels. Die hotel, die prijzen ervan, die ben gigantisch omheen gegaan.
0: Dus dankzij Harry Styles ben nou de hotelprijzen zo heeg?
1: Onder andere.
0: Oké.
1: Okay. Snap je wat, zijn, ja, wat voor een invloed zijn artiest herken?
0: Ja, nou, bedankt
1: ja.
0: Harry.
1: Ja, ja. Bedankt.
0: Wim Brons, een goeie morgen.
3: Ja, hoi Diana, goeie morgen.
0: Goed slipt?
3: Jawel, ja.
0: Nou, mooi.
3: Dank voor de belangstelling.
0: Ja, ik is er dadelijk met je hoor.
3: Zeker.
0: Wat ja, leuke muziek, zul ik al steen. Ik wil het net al even klappen, maar ziet er goed uit.
3: We willen even naar de Evergreens skippen van The Verve en Bon Jovi en André Hazes en de Bee Gees. En wat hier nog meer als Evergreen noteert. Wie, nou, daar ga ik mee bezig eigenlijk, omdat de Queen heb ik nog. En via de quiz, je hebt er of letter vanzelfs, likken ze alle dagen. De quiz is, je wordt eetbaar.
0: Oh, lekker.
3: Klinkt cryptisch.
0: Ja.
3: Is het via de net, maar het gaat namelijk om zaken in de titel onder kon relateren. In deze quiz, jetter of letter. We hebben nog een extra prijs, het vakkaarten voor het WTC Expo, het Indoor Friesland.
0: Ja, is nog rond te maar sneuren.
3: Ja,
0: de internationale programma, dat wordt nog wat draait.
3: Yes, en sneuren is de finale. En daar hebben we nog twee kaarten
0: voor. De grote prijs, oh leuk.
3: Zit in die quiz, jetter of letter. Verder is het Joerte Dij van het Hanwaskje. Nou.
0: Ik heb al een pikje die hoor.
3: Nou, mooi om te, goed om te weten.
1: En jij van de morning in op radio season, ook voor de plas handen wassen. Ook voor het plassen handen wassen.
3: Wat dan? Krijg je ook een ontsteking?
1: Nou ja, dat wie een presentator en die wie bang. Hij zit door rekkers de hele tijd rekkers van alles hoor. En ik gist naar het huske en dan, nou ja.
0: Rekkers ik van alles hoor.
1: En dan doet dat met smarige handen.
3: Okay. Ja.
0: Nou, voor en na het plassen de handen wassen.
3: Ik zult voorlezen door Gea de Boer van de GGD of dat echt nederig is.
0: Goed zo. Wim Brons, die getank. Dit wie Friesland van de morgen. Fijk en ik wens jij een mooie dag.
4: Wat zal ik dwaan dit weekend?
5: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
4: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit. Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hey, Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
8: Goed voor het water
7: en de biodiversiteit.

0: je verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
8: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
7: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
9: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
7: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, nou, ze ben wel lekker aan het boren en aan het klussen. Op achtergrond bij de NOS liet wij dan lekker de dij in klussen, de dij in boren. Maar de Village People op de eerste plaats hier in de Sonora voor van het welkom in de Navy Control.
11: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
12: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van Tolde ontvief.
13: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
14: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
16: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
15: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoll nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit jou goed.
17: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
18: Nul de Voor.
19: Mijn Wim Brons.

Ja, ja, dat is wel wat, hè. Je kent dit eigenlijk net meer Jerris zonder dat je die Trump-moves erbij sjugt, hè. Ja, sa, ja. The Village People in the Navy. Al doen ze hij, dacht ik, op YMCA, denk ik gewoon, hè. De allergrootste knijter van The Village People. Goed, dit wie die twadde van ze uit Njogres Antrek. Nog eens welkom, of nog eens goeiemorgen en nog eens welkom, natuurlijk, bij deze Noorden voor op de Tongstemann 15 oktober. Zullen we nog even 12 dagen volhouden, net? Drie keer larger than life, door van Jotek zeker. Door de bleken dadelijk met de dode Duitser. Sweet, of Bittersweet Symphony van The Verve, bij de hoorn. Ja, en dit is qua lengte net, maar qua thema toch zeker. Man. Wat een emotie in het Kronenburgpark. Frank Boeijengroep is hier.

dat was Magnum Opus van Frank Boeien en zijn groep. Dat is zijn masterpiece. Dat is Kronenburgpark weer op 1984. Om deze Try Larger Than Life mee te beginnen.

The Verve, een bittersweet symphony. Het zo'n heel gattig. Met een beetje tijdloze fight natuurlijk vanwege de Strikersek die het fantastisch klinken hier. Epos, het zo'n heel gattig. Ja, dit is weer heel wat oors. Door de bleker. Maar ik een epos.

En dan knorren ze met 180 richting de Nederlandse grens. Het is even dimmer bij de grens. De douane vraagt, heb ik wat aan te geven? Hij wist in het imperiale gedeur in de...

Duurt ze voort met een roodgang voorbij. Hij ziet die vlaggen zien beloond, dat begint weer te koken. Hij roept van, hey ouwe filmfabel, had je niet wachten kunnen? Hij ziet achterom, hij haalt zijn schouders op en hij zegt van, sorry, we hebben het niet gewoest. De sluisdeuren staan open en de brug staat omhoog. En met een roodgang varen ze in die sluis binnen. Wij hangen langer over de hekken heen. Want als er een Duitse vlag binnenkomt, dan gaat er altijd wel wat mis. Met een roodgang varen ze die sluis binnen. Hij staat voor op dek met het oorsteen, een stukje touw in de hand. Zijn vrouw die staat achter het roer, de commando's op te wachten. En ineens roept hij van stop. Maar zij roept...

slik. Als spatter is er hout ook het rood. Alleen jammer dat ik in draadnagel zou zitten. Even later een dobbers op het IJsselmeer. Maar ja, die vrouw die is niet zo milieubewust. Die gooit wel eens dingen overboord. Die een beetje in de weg lagen. En dan ga ik de Noorderdiek even uit. Want ik ben vanzelf hier.

Hatsje, door de bleker en de dooie dit soort jin en jochtig kan dit. Verhaal epos weer toch zeker, jongens, hè? Dat, maar je vond dat hij wat langzaam tot de kern kwam van het verhaal, hè? Dat liep ook wel, hè? Ja, het weekend jin en jochtig ging al, dat hij dit opname. Oh, sorry, ik hoor de microfoon graag.

0: Het is dan een kindje in praten zonder dat je erop. Hoi Feike.
1: Ja, goeiemorgen Wim.
0: Dadelijk het Nijs, Sint Friske Nijs. Toch?
1: Ja, ik zie dit haast als een beetje als een persoonlijke tune. Begint het te worden.
0: Oh.
1: Dit instrumentaal. Ja, heerlijk.
0: Mark Knopfler. De film Local Hero komt het.
1: Ja.
0: Het is wel een beetje zen, hè?
1: Ja, je bent wel rustig. Het is natuurlijk dat meisje, dat is het werkje om die berichten voor elkaar te krijgen. En dan wil je nou even helemaal zen voordat je het voorleest. Maar dan zit ik op Otterhenne te praten.
2: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
3: En wel een begin alleen hoor.
2: Ja. Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
4: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
0: Ja, wat zeggen ze hier dan?
4: Ja, nou ja, mienskip.
5: Geweldig.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
11: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
10: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Minuutje voor Jelvertje in het Friske Nijs dus, maar Feike Wouda.
1: Een goeiemorgen. Inwenners van Borskup Saltriep bij Haas ben benauwd dat de vlindertuin achter Hardenhuizen verdwijnt door de uitbreiding van het parkeerterrein bij de Veerhaven. De gemeente onderzoekt het trije varianten om het plak voor lang parkeren onder de Hazenstritwei om te passen. In één daarvan wordt de vlindertuin opofferen. Net als een wender Simon de Groot is de uitbreiding van het parkeerterrein hielendal net nodig.
17: Ik zou zeggen, wacht nog even, kijk het een paar jaar aan. Gaat het aantal auto's wat hier geparkeerd wordt niet echt omhoog, dan hebben we hier voldoende aan. En dan ga je niet een heel natuurgebied opofferen, waarbij je als gemeente eigenlijk groen hoog in het vaandel moet hebben. En dan ga je niet een hele vlindertuin vernietigen, zeg ik.
1: De gemeente Haas zei mij klam dat er nog net een besluit genomen is. De uitslag van het onderzoek naar de trije varianten wordt net jeder als takkamier verwachten. Die is joen op een nij onrestig met groepen jongeren bij het winkelcentrum De Westerijn. Dat melden de collega's van RTV NOF. We samelen haar een groepen jongeren en er werd vuurwerk afstutsen. De politie was maar machtig onwezig en had de identiteit van de jongeren controleerd. Die komen net alleen uit het dorp zelfs, maar ik uit oren plakken in wat is Friesland. Zoet het begin van de week is sprake van oerlijst van jongeren bij het winkelcentrum. De politie had jeder al bekeuringen uitdeeld. De politie roept omwenders op om oerlijst te melden. Dat helpt om zicht te krijgen op hoe grut die oerlijst is. De gemeente Haas en het beweegteam van Sport Friesland jouwen morgen een vergeefse fittest voor 64-plussers in de gemeente. Deelnemers krijgen inzicht in haar zoons, conditie en risico's op vallen. Ze krijgen op de dag zelfs persoonlijke begeleiding, maar drieën daarna het beeld te verdwijnen. En daar wil de organisatie wat ontdwaan, zei Dorien van Steen van Sport Friesland.
18: Nou, dat is soms wel wat lastig die midden, dus dat krijgt nou wel wat meer de aandacht van u dus kant. Want dat is natuurlijk heel lastig, want ze gaan voort. En nou ja, is maar al wacht, waar is juiste weer. Dus dat willen we nou wel meer gemieten. Aan de hand van een vragenlijst. Dus daar zijn we nou wel druk mee bezig van hoe gaan we dat eigenlijk nou beter volgen.
1: De strontrace en de beurtveer die daar Roene Manje uiteind zetten, rinnen haast op haar nijn. De meeste zielskippen intussen waarom binnen in Warkum, binnen gewoon skippen nog onderwijs. Jantien Milders-Lubbert van de organiserende vereniging Zeilvracht had er wel een verklaring voor.
3: Ah, die laatste die heeft heel veel pech gehad. Die heeft ook nog ergens bij een brug wat stremming gehad. Die zijn op lage wal verdaagd. En vergis je niet, een van de jongens die vertelde, hij had zijn stappenteller aangezet en ze hebben 46 kilometer moeten lopen met een schip achter zich aan. Alsmaar bruggen die obstakels zijn waarbij de jaaglijn weer terug moet aan boord. En dan moet hij weer heen en dan moeten er weer mensen gewisseld worden. En voor de een is dat makkelijker dan voor de ander.
1: Ja, en respect voor beiden. Het waar, je hoort weer een prachtige Nijsimmerske jesdij met eerst diers en dan geregeld zinnen in de midden toenemende bewolking. Maar een warme zuidelijke wind wordt het zo'n 18 graden. In de nacht droeg, bewolkt en zo'n 13 graden.
0: Dankjewel, Fijke. Hoor en oren is een Nijpelatee op de radio. En altijd alles op omroepfriesland.nl, de app op de smartphone, hek vanzelfs. Duidelijk, nou, klassieker in het Nederlandstalige werk. Met hart en ziel van de Trucker en Kek, Sjoerdje en Jochter Contro.
14: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
21: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
24: Volido!
10: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
25: Nul de Voor.
26: Maivin Brons.

Ja, we drukken de keks. Het jongetje nou, dat is de hit, denk ik, van ze. Met hart en ziel. Ik ben weer op tour, hè. Daar kom hier. En na 24 hier toch weer een reunie al hier. Rick de Leeuw, dus jonger, hè, met dit aparte stemlood. Want dat had hij toch wel. Zijn dat niks voor mij. Reunies, dat doen we nooit. Dat gaat niet gebeuren. Never, never. En in één keer weer die om. Ze wil het verhaal dat hij niet eens in 12 weken een betocht had. Dus never say never, zoals ze kennen. Maar goed, trucken en kijk dus op tournee. Daar komt hier weer. Onder horen dit noemen, neem ik aan. Van de meest opvallende liedjes van Ed Sheeran van de laatste tijd. Azizam.

0: Het is in elk geval een van de meest opvallende ritmes in zijn liedjes. Wat mij betreft, daar valt het echt op. Hè. Tussen zijn orenrepertoire heeft dit een apart ritme, wat wel lekker light. Azizam. Wie trouwens al van vrienden hier dat noemen? Ja. Ed Sheeran. Ja, net dit. Dit is vanzelf.
1: Bon Jovi.
0: De meest ultieme plaat van deze club. Living on a Prayer.

Sebastian de Speaker, Street Classics. Bon Jovi, wie dat wij Living on a Prayer. Kunnen hier een hitje draaien? Zo haast al de quiz bij de hoorn nemen, maar het. We hebben wat betiet. Zie je voor, kist die kwalificeren ongeveer. Zie je een oer spelen met de quiz, ja, erop letten. Dus als mij dan worst, hebben we de Eerkes Radio Alvest wat loeder en de verstoorn op de cafeïne erbij. En dan slag het tijd om mij te doen.

0: Harry Styles in American Girls. Wie dat?
1: Letter of letter?
0: Nou, daar is hier dan de quiz. Nou, dat was de kwalificatieronde, hè?
2: Dat doen we voortzien en dan zien we de quiz.
0: Letter of letter, zaken om correlateren in de tijd, muziek. En in dit geval muziek. De eetbare muziek, zoals dat nemen kennis ik bezezen. Artiesten en bands mij een bepaalde eetbare substantie in de namen. Zoals ze het opschrijven kennen. We beginnen met jullie voor de hoornlijst. Zo ik zei ze tenminste. In mijn gevoel luidt voor de hoorn. Maar ja, het is een uitdaging, dus daar komt-ie.
3: Sitting on a highway in a broken van.
0: Welke band is dit? Dat is de vraag.
3: Thinking of you again.
0: Ach man, wat een mooie ballade. Vorige week nog draait, net als mij. Maar ja, hoe heet is de club?
3: Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again.
0: Dat is verbazend eetbaar. Dat is het achterkomen. 0620 via Jochen Appus. Of via de applicatie van Omroep Friesland op telefoon. Is nog handiger om eens te breken. Dus toch dat vooral. Ik dat is een mogelijkheid. Je bent de doel, Jezen. Ja.

0: De doel is een womp womp, een taxi.
1: Jedder
2: of letter?
0: Nog één keer, oh ja, pardon. Ja, nog één keer even dit Delzet. Want, nou, er ben je trouwens al een soort mensen die in de buurt komen. Als ik per se zal, dat een beetje geheimzinnig omschreeuwen. Maar we zien je naar de artiest van dit, ja, deze klassieker.
3: Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again.
0: Zal nu wel naar huis toe moeten liften. Olievlekken op de Maas. Zo. Het is een eetbare band, min of meer. En dat is ook het thema in de quiz dadelijk, jetter of letter. Hokkerband is dit.
3: Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again.
0: Apart noemen we trouwens tweetalig, hè. Dat zie je eerst net zo vaak. In Fries nog wel eens hier en daar. Fries Nederlandstalig, komt nog wel eens voorbij. Fries Engelstalig hebben we natuurlijk een soort van Eddie Dijkstra. Maar het is Nederlands Engelstalig van... En dat is de vraag. 0620 via Jochen, kom daar maar terug via uw applicatie op de telefoon. De Omroep Friesland app of via 0620. Via Jochen, oh, de prijzen, hè? Daar moest ik nog eens zitten. Nee, de prijzen, die ben dik in water. Laten we het daarop horen gewoon. Dik in water, je doet mij verdadigd. Prijzen ben echt fantastisch, dat wel.
4: Gracias.

0: Mercedes Sosa, Gracias a la Vida. Ja, ik ben een beetje geïnspireerd door die ballade uit de quiz. Dus, deze. Ja, daar kwam het een beetje van. Manhattan Island Serenade is dit, hè? Dat is het origineel van Leon Russell. En dat kregen we ook op een keer terug op de WhatsApp. Dat is leuk betocht. Nou, waar komt de Jildau? Komt er mij op Glies? Maar ja, dat is net, dat is in dit geval net de uitvierende. Want ja, wij zochten een ietbare uitvierende. En dat is toch echt een oorclub. Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again. Uit Rotterdam. Nou, dadelijk meer erover.
1: Alle werkdagen tussen Tolve en Ian Oeren.
2: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
3: En op sneur om 8 en Tolve voeren.
1: Nou in Friesland.
4: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
3: Maar Nijs, dat telt.
1: Sport die libbet.
5: Promotie, dat is ook promotie.
3: En het waar dat rol
6: komt. Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
1: En muziek die stoïerre worst.
3: Hier bij Omroep Friesland.
1: Nou in Friesland.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.

0: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
1: Staalzaar geboren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoe ze wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Hartstikke mooi. 12 minuten notie en is het. We beginnen dit uur even groovy wat mij betreft. Uit 28. En hier de Bee Gees, My Stayin' Alive.
7: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
8: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Wintersporters opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
11: Nul de Voor. My Vim Brons.

0: eindeloze groove van de Bee Gees in dit Stayin' Alive. Prachtig zondag. Lekker man. Hoi man.
1: Heb je rij van Krijn Dijkstra al yet?
0: Nou, dat is het. Maar. All together. For all dit maar.

0: Dat is het liedje van Krijn Dijkstra, ex Ditwa. Voor altijd bij die. Ik nou,
1: dat is alles wat ik wil.
0: Een inhaker is dit, hè? Het is past zijn in de rubriek. Dat is net een officiële rubriek, maar je zou het stempel Larger Than Life op plakken kennen.
2: Jedder of letter?
0: Voor altijd bij die, dat is de titel. Op de telefoon is Janneke Ponne van Ljouwert. Goedemorgen, Janneke.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Koest ik een beetje mij brullen al, maar Krijn. Zullen we maar zeggen?
3: Nou, maar Krijn nog net. Nee, daar heb ik het nog net vragen afgezet.
0: Je mag nog even landen.
3: Ja.
0: Nou, dat komt vast in de komende weken, want we zullen het er vaker op zetten. Mooi dat je een telefoon bent. Dat is mij dus, toen de quiz. Nou, ja, we moeten even controleren of je er helemaal goed bij bent. Want,
4: sitting on a highway in a broken van.
0: Het is het fragmentje dat het om gie, zeg maar zeggen.
4: Thinking of you again.
0: En dat is van...
3: De Amazing
0: Stroopwafels. De Amazing Stroopwafels. Verbazende stroopwafels. Nou, de hebben 16e quiz. Hartstikke mooi. Het thema is Juwet, ja, eetbare bands, min of meer, hè?
3: Ja.
0: Zit iets eetbaars in. En nou kwam Martin trouwens met de opmerking. Hier is Leon Russell hier het origineel schreef van dat de Oude Maasweg, de Manhattan Serenade. En als het kannibaal bent, dan zou Leon Russell ook iets bewijzen. Zou liet u eens weten. Maar goed, dit is gewoon duidelijk de Amazing Stroopwafels. Ja. Maar vind je het een mooie ballade, een mooi liedje?
3: Ik vind het een heerlijk liedje. Zelf van ja, maar graag mooi, jongen.
0: Ja, ja, het is, ja, dit is de klassieker van de Stroopwafels, zoals ik ken.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Een mooi liedje, ja. Nou, dan kunnen we het dan Oriens wijzen. Mooi is dat. Dan geven we los met de vragen. Voor de noden voor koffiemok, de noden voor koekjes, de noden voor koffie of theelepel en twee kaarten voor de finale van Indoor Friesland aankomst neun. Indoor Friesland, heet het officieel. Aankomst neun, ja. De C-Expo. Dat is het natuurlijk net voor die prijzen, maar voor de aardigheid. Maar het is wel leuk.
3: Voor de aardigheid, ja. Eigenlijk wel.
0: Ja. Vraag Ian, ik draai de Crack Stay in Alive van de Bee Gees. Bee Gees, om dit woord mee te beginnen. Jontje 28 komt dat. De eerste vraag is, nou, best regel direct. Oude Maasweg van de Amazing Stroopwafels. Wie dat Jedder of Letter als Stay in Alive van de Bee Gees, uur 28?
3: Ik ken Crack Letter. Ik ken die in 84.
0: Dat klopt, met wie in 82. En mij heeft de koffiemok te pakken, vraag 2. Van stroopwafels naar, ja, ik heb het ook net bedacht, gehaktballen. Ja.
3: Ja, meatloaf.
0: Ja. Ik sta... Ik heb geen idee hoe ze dat nog ooit bedacht hebben, eigenlijk. Hè?
3: Nee, kijk net.
0: Nee, dat is ik nog nooit. In de documentaire zeg ik dat ik nooit mij kreeg wermotten. Want ik had juist, ik zeg het in de quiz tegen, dat die Chris Tolwinder maakt die quizzen. Die is daar heel goed in. En toen dacht ik, die zei gehaktballen. Ik denk, ja, zou dat nou echt kloppen? Ja, het is gewoon letterlijk gehaktballen, ja. Hè?
3: Ja.
0: Wat maak je daar nou mee?
3: Ja, het is een gerecht, maar...
0: Oh, het besteedt wel.
3: Net gerecht. Ja, het besteedt, vooral in Amerika.
0: Oh, dat verklaart een hoop. Sjoe, sure, nou leren we wel wat. Dat is mooi. Oké, okay. Nee, dat wist ik net.
3: Nou, het is een gerecht.
0: Nou ja, dan is het verklaarbaar. Heel lijkt het mij.
3: Misschien is het lievelingsgerecht van iemand.
0: Ja, van hem. Yeah.
3: Ja.
0: Er is ook wel hier een soort van hond, zoals ze kennen. Maar hij leeft niet meer, hè. Hij is kwartelien verstoren. Ja, om corona, en volgens mij is hij verstoren.
3: Oh, ja. Dat wist ik net, maar.
0: 22, 23 of zo, zeg ik zo wat. Ja. Maar goed, de vraag is natuurlijk, kamer noemen die Jedder of Letter uit als Oude Maasweg van de stroopwafels uit 82?
3: Ik word Crack het Letter, denk ik. Helaas,
0: winkoekjes. Nee, voor eerst net, nee. Nee, het is 28 wie het al. Dat het,
3: oh, 28, ja. Oh ja.
0: Ja, Bad of Hell, ja. Nou ja, misschien dadelijk nog gewoon eens. Ik ben net als alles in de waaskast stellen was. Maar dat is nog een vraag lang de tijd om daarom uit te denken. Dan de, voor de node voor koffie of theelepel en die twee kaarten voor Indoor Friesland. Dit fragmentje.
4: 1 voor het geld, 2 voor de
0: trek nog draait.
4: 3 voor het publiek.
0: Met hart en ziel. En dat is dan van de droge koekjes, de trekkende keks. Eetbare band, min of meer. Kamer noemer, Jedder of Letter?
3: Ja.
0: Ik kan het doen.
3: Dat is zeker Letter.
0: Ja, daar was het even in vloesteren.
3: Nee.
0: Oh, dacht ik.
3: Nee, ik ben.
0: Oh, weet je wat er was nog hoor?
3: Nee, helemaal niet.
0: Ik ben de wasmachine vergeten.
3: Nee, dat ik net.
0: Oh, oké. Okay. Nee, dat is wel kennen. Maar dat klopt.
3: Ja, ik weet het nooit.
0: Het wienjootje njochtig. Dus nee, maar zegt de goede. Kunnen we een applausje bij doen alvast? Een inblikt applausje of zei nou nee, alles wanneer?
3: Hoeft
0: net, ja? Hoeft net. Wordt helemaal geen kant u dwingen.
3: Nee, let het hier maar bij. Want die koekjes vond ik... Ik heb al een keer maar in. Ik vond die koekjes heel lekker.
0: Die voelt net zo lekker. Ja, maar dan ben je er nog... Ik heb nog een tretje van, maar zou je dan op iets meer kwijt worden? Nee, dan, hè? Snap je?
3: Ja, nou, ik weet niet, een flat, dat is net zo moeilijk.
0: Hoe zou je ze vliegen, bedoel je dat?
3: Nee, jou is het gewoon voor.
0: Oh, zo!
3: Als je in die laag komt, ik krijg een koekje bij de thee of bij de kop.
0: Oh, op zo'n manier. Oh, oké, okay. Dan heb je goede contact met de boerlier, dus begrijp ik.
3: Ja, nou, prima.
0: Dat is gezellig. Ja.
3: Zeker.
0: In jouwtje dus. Toch? Ja.
3: Ja.
0: Nou, door de boerlier de groeten. En ik zonder koekjes is vast gezellig bij de koffie.
3: Oh ja, ja, kom maar langs.
0: Maar we McDraaien de Amazing Stroopwafels?
3: Ja, graag.

0: kwart voor drie.
1: Ja, die... De meeste stroopwafels, Oude Maasweg. De Manhattan Island Serenade van Leon Russell in het Nederlands-Engels. Mijn oren tekst, Engelse tekst. Maar ik heb het origineel nog nooit yet, mag ik eerlijk bekennen. Maar we nog eens een keer... Nee, nog nooit yet. Leon Russell, natuurlijk bekende singer-songwriter. Vooral als songwriter. Maar die heb ik nog nooit... Trouwens, we krijgen hier een appje. Dat vind ik ook wel geinig. Ik heb het al zo opzocht. Tamme Metzler. Die schreeuwt dus... dat is lastig liften daar bij die Oude Maasweg. Want die stuurt dus een kaart. Het leidt dus in de derde petroleumhaven op de Botlek. Wel bij de Oude Maasweg, inderdaad. En dat heet eigenlijk Oude Maasweg. Maar dat is een soort deer in de strit, is dat. Dus dan was het al geluk, hè, was een lift. Nee, serieus, het was op ziekje. Ja. Ik wil eigenlijk altijd lezen, witte wet dingen lezen. En dan tref je seks. Oké, dank voor de foto, Tamme.

0: I wish I wasn't Mr. Know-it-all. Teddy Swims. Bam, bam. 12 minuten voor jou, Valven.
1: Reken je er maar op. Ruim bij een barbecue. Zinwien op een fiets. En nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
2: Ja, Elze Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
1: Nijsmakers. Want ja, daar zit er ook niks op tv.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
9: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
8: Nou, toch wel.
9: Wel?
8: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
9: Oh ja, dat is ook zo.
8: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
9: Ga het meteen doen.
8: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Niet voor het friskenijs, maar Lars de Leeuw. Lars, goeiemorgen.
14: Goeiemorgen. Het wie juste joen op een ei, hoe rijstig mooi groep een jongeren bij het winkelcentrum De Westerijn. Dat melden de collega's van Streekommer op RTV NOF. De sammelen haar een groep een jongeren en de waard vuurwerk al stutsen. De politie wie een man machtig onwezig en had de identiteit van de jongeren controleren. Die kon maar net alleen uit het warp zelfs, maar ik uit orenplakking in wat is Friesland. Zoet het begin van de week is de sprake van oerlast van jongeren bij dat winkelcentrum. De politie hygiënerek al bekeuringen uitdeelt. De politie roept nou om wenners op om die oerlast te melden, zodat ze meer zicht krijgen kennen op hoe grut die oerlast precies is. De binnen Kulegossen vrijkamer uit een kulebult op een boeren Hiermond de Elleboogsvaart in Houlewijk. Kulegas is een gevaarlijk en giftig gasmengsel dat ontsteert bij fermentage van vars in koele veevoer. Een adviseur gevaarlijke stoffen is naar het plak van het incidentkamer om de situatie te beoordelen. Brandwachtmeesken hebben nu PVC-buizen in de bult geplaatst om de gassen controleren naar boeten komen te litten. Voor omwenners zouden geen gevaar wezen. De wind zit net richting de wenningen. Er is ook geen verwoende rekken. Inwenners van Worskip Soortriep bij Haas binnen benauwd dat de flintertuin achter haar huizen verdwijnt door de uitbreiding van het parkeerterrein bij de Veerhaven. De gemeente onderzoekt het treinvarianten om het plak van lang parkeren onder Hazenstreet waar om te passen. In één daarvan wil de flintertuin opofferen. Nevens omwenner Simon de Groot is de uitbreiding van het parkeerterrein heel wel net nodig.
15: Ik zou zeggen, wacht nog even. Kijk het een paar jaar aan. Gaat het aantal auto's wat hier geparkeerd wordt niet echt omhoog, dan hebben we hier voldoende aan. En dan ga je niet een heel natuurgebied opofferen. Waarbij je als gemeente eigenlijk groen hoog in het vaandel moet hebben. En dan ga je niet een hele vlindertuin vernietigen. Gemeente eigenlijk groen hoog in het vaandel moet hebben. En dan ga je niet een hele vlindertuin vernietigen, zeg ik.
14: De gemeente Haas zei maar klam dat er nog net een besluitnaam is. De uitslag van het onderzoek naar de treinvarianten wordt net jender als takom hier verwachten. De strontrace en de beurt vind je die toeroene man die u toon zetten. Die rennen haast weer op haar en ein. Net de meeste skippen intussen waarom binnen in Warken. Binnen gewoon skippen nog onderwijs. Jantien Milders-Lubbert van de organiserende vereniging Zeil vraagt. Die had er wel een verklaring van.
12: Die laatste die heeft heel veel pech gehad. Die heeft ook nog ergens bij een brug wat stremming gehad. Die zijn op lage wal verdaagd. En vergis je niet, een van de jongens die vertelde, hij had zijn stappenteller aangezet en ze hebben 46 kilometer moeten lopen met een schip achter zich aan. Alsmaar bruggen die obstakels zijn waarbij de jaaglijn weer terug moet aan boord en dan moet hij weer heen en dan moeten er weer mensen gewisseld worden. En voor de een is dat makkelijker dan voor de ander.
14: Het waar dan nog, je hoort weer een prachtige nice Simmerse yes day. Maar eerst van de morgen hier wat die zijn, maar haast geregeld zinnen. In de mini is het weer een toenemende bewolking. Maar in warme, zuidelijke wien is het zo'n 18 graden. In de nacht dan is het droog, bewolkt en zo'n 13 graden.
0: Lars, dankjewel. Hoeren oeren, Jerf die weer nemen kan. En ondertussen is altijd alles te vinden op omroepfriesland.nl. De app op de smartphone heeft vanzelfs ook handig. Dadelijk Mr. Big, de Jongetje Son zondag versie van die band. Dat die een hele hore band dan de Mr. Big, die letter scoorde mij to be with you. Dit is Romeo, dit zonnezondag dus.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
17: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
18: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
20: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
21: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
20: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
22: Nul de Voor. My Wim Brons.

modulatie in het einde van dit chanson van Mr. Big. Jouw dag krijgt wat extra's. Romeo is de titel. Het is zo'n goed dat noemen. Het is Joet, de internationale dag van het handenwassen. Ja, 15 oktober. Denk je, waar bedenkt Suks? Is dat nou... Maar ja, daar zit dan toch wel een heel verhaal achter. Het is toch van belang voor de gezondheid. Zwarg, zie ik beslissen. Het is zelfs opzet door UNICEF. Global Handwashing Partnership. Deze dag is vooral gericht op het handen wassen met zeep in het dagelijks leven. In het duistere besteden dus. Gericht op squallen en mierskippen. Dan is er ook nog een internationale dag van de handhygiëne. En dat is dan vooral richten op de gezondheidszorg. En dat is op 5 mei. Dat we het even weten. Maar daar kom ik op, omdat wij dadelijk bellen met de GGD in Friesland. Geer de Boer, zullen we eens even uitlezen hoe dat dan maar weer moest met het handwasken. We hebben natuurlijk heel treurig gewoon bij het corona-debakel. Hoe je dat al je opzetten, Matten. Maar het kan wel zijn dat het een beetje voor het zak is. En dan krijgen we dadelijk even een update van het handwasje. Dat zit toch een bepaalde procedure achter die de beste resultaten opsmiet. Zelfs met alle klusjes die het zou voor de honger lezen, is er toch een manier om dat nog even wat beter te doen. Om er meer uit te hellen. We hebben het dadelijk hoor. Met Gea de Boer van de GGD in Friesland. Nijdissen van Venderwerf, Schouder om Schouder.

0: Van der Werf. Mijn schouder om schouder, plaatsje van Vlien hier. Wie dat? Het is Joet, de internationale dag van het handenwassen. Ik zet al even ingewikkelder meidje. Het is Global Handwashing Day. Op mei op initiatief van UNICEF onder oren. En dat stoort Gea de Boer wel een beetje van de GGD. Want die vindt dat het er fierst ingewikkeld van maken werd van al die terminologie, toch Gea?
1: Goedemorgen. Ja, het is gewoon heel makkelijk eigenlijk, hè? Dus maak het maar zo makkelijk mogelijk.
0: Ja, dus al die toeter omheen, zei ze, nou ja, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Het is gewoon, het zo moeilijk is het net.
1: Nee, de handwasking is de makkelijkste manier om infectieziekten te voorkomen dat ze verspreiden natuurlijk.
0: Maar krijgen we die zo gauw dan, als we dat net doggen?
1: Nou, het is met name, het belangrijkste is een uitbraak of zo, hè, maar ik ook als de oppervlak rekken haast of gaat eten, hè, dus ze willen ons natuurlijk goed eten en gezond. Ja. Dus dan is het natuurlijk belangrijk om even goed in je handen te
0: wassen. En in infectieziekten hebben we het over griep en zoiets wat, corona bijvoorbeeld?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja. Want dat besteedt toch altijd, mensen, we bent alleen maar vergeten, hast, maar het is hem vanzelf nog steeds.
1: Ja, nee, de oorinfectie natuurlijk. Ja.
0: Neem nog eens wat, als het worst.
1: Ja, norovirus bijvoorbeeld, dat is wel in de zwaarvolie bekend. En ja, griep komt, griepseizoen komt er natuurlijk wel aan. En
0: En het kan echt helpen, dus als het op een consequente wijze heel tijd in handen even waskest.
1: Ja. Daarom maak ik de kont dat ze zelf natuurlijk ziek werd, maar dat is de oren besmet.
0: Ja, precies. Dus dan mag het ook voor oren van. En wat is de procedure, voordat we dat nog verder uitstellen? Hoe ingewikkeld is het? Nog maar weer.
1: Nou, het is heel makkelijk, maar het is wel belangrijk om minimaal wel 20 seconden je handen te wassen met sippen. En goed ook je handen in te wrijven en net vergeten de vingertoppen en de tong door ik mij en de polsen die door ik mij.
0: De polsen?
1: Die worden wel vaak vergeten. Ik vergeet het zelf soms echt wel eens. Dus dat,
0: ik heb een horloge om, dat is lastig.
1: Ja, dat is wel lastig, ja.
0: Het wordt dan weer moeilijker dan we dachten. Nee, maar die mag eigenlijk even, voor het beste resultaat bestaat ook die horloge. Dat zit trouwens echt onder dat horlogebandje. Dat was net witte wat eronder leeft, toch? Of wel?
1: Nee, dat was net witte. Nee, het is belangrijk om even dat horloge af te gaan en dan goed in handen te worsten.
0: Ja. Ja, dat is goed punt om dat even te dwaan, juist. Maar dan ben je toch iets langer bezig dan 20 seconden, want dan maakt het horloge even nog. En de zeep is echt heel belangrijk, hè? Het maakt echt maar sippen.
1: Ja, het maakt echt maar sippen, hoor. Dan wist alleen nog het vuil te verplaatsen. Dan wist ik ermee bezig om dat te verplaatsen. Dus dat is net handig.
0: Nee. Dus de zeep is essentieel. 20 seconden is belangrijk. De polsen, de tommen net 40. Want 40 mensen kunnen niet gauw, is het tommen?
1: Ja. We testen ook wel bij onze collega's. Hè, maar een proefje om goed handen te wassen. En dan een bepaalde shipper die opliocht het mijn UV-lamp.
0: Oh, serieus?
1: Dat is wel
0: straffe werk is dat, hè? Goeiedag.
1: Ja, dat is wel goed om bewust te zijn. Van, hey, ik denk dat ik mijn handen goed wasje en dan sla ik toch nog wat dingen over.
0: Oh ja. Dus dan zet je hem achteraan, de collega het exercitie in 20 seconden al rond. En dan zet je hem even een UV-lamp om te zien wat hij al je net rekken heeft, zeg maar.
1: Ja, dat is
0: dus
1: maar een proef, hè, van hoe doe je het normaal en wat zullen we dan. En dan, wat we vaak zien is dat inderdaad de polsen op de vingertoppen net goed wasken worden.
0: Dat is goed, maar dan 20 seconden goed wasken, polsen net via de vingertoppen en de tommen. En dat is eigenlijk de instructie. Toch?
1: Ja, en het liefst goed aardroegje, maar liefst papieren doekjes of een skere handdoek. Ja.
0: En hoe vaak bij maar we dit doen?
1: Ja, wanneer? Morgen handen haast natuurlijk, het toilet bezoeken, hoesdieren aaien, gaat eten, dat soort dingen.
0: Ja, dan ben je wel even bezig bij die, toch?
1: Ja. Vooral logisch naar tegen. Wanneer ga ik mijn handen broeken en wanneer mag ik even keer mij doen?
0: Helder. Ja. Gea de Boer van GGD Friesland, dankjewel. En een happy handwash day te Joet natuurlijk.
1: Hey, bedankt.
0: Hoi. Bedankt voor het aljoen. Dit is Sluit een beetje aan. Het is wel een grappig plaatje van de Dream Warriors. Wash your face in my sink, heet het.
2: You wash your face in my sink. In my sink. You wash your face in my

Ja, The Dream Warriors. Jongetje en jongetje van een speelse compositie rondom een thema. Nou, net om het thema Wash Your Face of Wash Your Hands. Maar wat zie je? Het er een beetje zo'n hier bij sleept. Het jouw daar. Vooruit. Ook wel een leuk plaatsje om er even bij te draaien. Oké. Het is nou zo'n heel vooralbum. Tongsdemon 15 oktober. Luister Radio Onhest. Hij steert op Omroep Friesland Radio. Met het programma Node voor. Je bent Mike in the Mechanics, 11 years.

0: Mark and the Mechanics, Living Years. Met Jorrit Achterhoed groeit aan klassieker. Het is sec. Het is der mij verden. Nou, het waren heel voor. Half en dadelijk het NOS Nijs. Dan het treden en lijsthoeren van de Synode voor. Het is de Jaloeken dadelijk. Vanzelfs de pimpampet. Roulette. Red. Kun je het ook niet meer? Red. Kun je nog even op 12 manieren nu lezen? Red. Red mijn kapje erop. Red. Krijg je dan pimpampet. Red. Red. Ja. Dan moet je een beetje... Beetje boegen, maar het kind, hè. Pip en Pet Red, mij. DT. Want we weten het soms even net meer. Dan Red, Pip en Pet. Nou ja, enzovoort. Eerst het NOS, nou is dan verder.
1: In de mail.
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs en als bonus
4: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/Nijsbrief.
5: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
6: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense Sport van Vrouwklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
7: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
8: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn, Iepen. Van Tolde ontvief.
9: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: 12 minuten nog al van de eerste plaatsje van de toer is van Queen. Another One Bites the Dust.
13: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Yocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij Yocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op yocado.nl. Yocado. Geef magie aan elk geschenk.
10: Drachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
7: Wat een naaie show. Hi ma, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
14: Dus in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
15: Nul de Voor.
16: My Vim Brons.

0: bloed extreem cool is ze natuurlijk. Hoe die er alleen al in komt met het bas. Loopke van John Deacon. Another One Bites the Dust van Queen uit 1980. Wie dat? Sensation. Nou, de pimpompet. Roulette. Ik neem hem gewoon roulette. V-H-Z-O-I. Komt de letter goed en daar moet dan een titel of een artiest maar beginnen. Zo simpel is het. Zo simpel. Bloed het.
1: W-L.
0: Omdat het leven al ingewikkeld genoeg is.
1: H.
0: De H. Heather van de Carpenters, een instrumentaaltje. H.H. Zet de Clown. Ultieme H. Van Manfred Mann. Ja, Chris, die kist net. Chris Tolwender, lekker rug gewoon van het radioprogramma. Beetje voor in tijd, maar wel een leuk plaatje. H.H. Zet de Clown. Zoek in en dan natuurlijk artiesten namen mijn H. Met de
1: H.
0: Aha, nee, dat ken ik niet. Humperdinck. Engel, nee, ik ken het. Engelbert Humperdinck, maar dat begin met E. Ik weet het net. Sorry?
2: Het goede doel.
0: Het goede doel. Het goede doel. Ja, dat begin met de H. Dat is mijn bol. Het is net het goede, doel, dus het goede doel. Nou ja, 0620 voor jou en Jochen. Ik ben benieuwd naar de suggesties van Dij en van Jo. Dus

0: Michael Jackson, die is hem herkend, denk ik. De eind achter, Billie Jean, weer dead is. Muziek, maar de...
1: Ha!
0: Er komt aardig wat binnen, intussen. Ik is het rustig, maar de inspiratie is nou toch riekelijk onwerzig. Hello Mary Lou, Ricky Nelson. Schroot Hedema, correct nog. Have you ever seen The Rain So I Can in Creedence Clearwater? Halo van Beyoncé, zegt Jalma. Harry Slinger, je loog tegen mij. Ja, de Spoelstra Boys, ben creatief. Maar jongens, dat valt echt onder drukwerk, hè. Wat mij betreft, ja, je. Leuk betocht. No, hoe nemen ze dat? No pride, nee. No. No beer, no. Ik weet het meer. Geen prijs in elk geval. Dat bedoel ik erbij. Highway 61, Johnny Winter, wat neemt. Have you ever seen the rain of a keer? Credence van Gary. How do you do? Roxette. Jetsen komt bij mij. Hold Back the River, James Bay, zoek in. En hier is de knaller van de dag, tot nota wat mij betreft. Van Klaas Jepma, die zei ik tocht on. Happy en happy. Ja, selecteren ze me dreigen geworden, maar die draaien. Voor sommige mensen is dat een dreigement. Ik vind het leuk, ik hou van Happy en Happy. De oorspronkelijke hit van Happy en Happy, die is niet evenaren. Ik leerde in 82, ik heb alleen nog maar die foto bij de leaks. Zullen we draaien kennen. Maar de, wat meer neemt, ja, de hahaha van... dat is het lachen van Willy Boomstra. Want die zei, ja, ik kom nog eens bij Hush, van Cool as Shaker. Eindigt ik nog maar in H. Ja, Hush, twee keer H. Zo zit ik in. Ja. Dankjewel, Willy, voor de suggestie. Halo of Flies, Alice Cooper. Kist even om koffie, zet erg bij Ludema, sorry. Ja, dat is, ik zei, ja. Dat is een stevige in qua lengte. Hi-ho, Silver Lining, Jeff Beck, de Hapstars... My Sunny Girl, waar een neemt. Nou, nog volle meer. Hummelo van de LP All the Shit. Of All the Shit van Normaal. Minna komt in mijn Highway to Hell, zegt Mariet. Dat is een heftig verzoekje voor de 80-jarige Mariet. Maar ik vind het wel leuk. Ja, dat is wel grappig natuurlijk. Dat hij Highway to Hell omvregen. Dat is wel heel wat oorzaak, happy en happy. Nou, ze komt er van alles binnen. Als je nog een killer idee hebt. 0620, voor jou, Jochen, nog 12 minuten. 12 minuten.

0: The Weller Man. Wie dat? Van Nathan Evans, 220 Kid en Ted Evans is het. Jullie ook zitten erbij. Nou, nog even terug. Ja, er komen echt wel al je suggesties binnen. De leukste erbij. Hè. Echt chapeau en dank voor alle reacties. Nog een keer Haha Zet de Clown. De Spolstra Boys die in de herhaling. 100 keer. Suzanne en Freek, zet Martin. Hessel, ja, de hien werd al een beetje verwacht in Hessel. Brother Sagittarius, komt Nico mij hoor. Haldorado, dat ken ik net. Jacob komt in mij. Mijn 240024 Nostalgie. Nostalgie, neem ik gewoon. Holiday van Madonna. Wordt en dan Huilie Huilie van de Heideroosjes. Dubbel, draai dubbel A. Hansie komt in mij, dankjewel. Hello World van de Tremolo's, Hinken. Halleluja, Nienke Laafman. Heb je juist gedraaid? Sorry, ik heb net mijn in mijn Leo, maar bedankt voor die Nepke. Harry Chapin, ik een leuk plaatsje. WOLD. Hello Mary Lou. Ricky Nelson, ik ja, prima. Nou, ja, ik dreigt mij een happy en happy. Ik heb alleen nog maar die foto, uit 82. Ik zet een oren op. Nog een klassiekere van Tammy Wynette, origineel. En de Happy and Happy Head Dead. Nou, net Friese, ja, het is wel een Friese versie, ja. Het is in Nederlands, maar het is toch Fries. Hoe cool is dat? Blijf bij je, man. Happy and Happy. Dubbel.
1: Ha.
0: En bedankt nog eens voor alle ideeën. Dit is weer een Jood.

toch echt een, het is net minder dan het origineel. Don't tell me why not, zo ik zeg ze. Het arrangement is gewoon goed. Ze jonkert fantastisch, uitjurend. En het is weer helemaal hip natuurlijk, de Treadwife approach. Dus zoals ze het nemen kennen. Heb je weer dat met Stand By Your Man in het Fries.

Chain to the Rhythm. Katy Perry en Skip Marley. Wie in dat? Het is weer in de richting Jalve Tolder alweer. Ja, tweet houdt je soft. Time flies when you're having fun. Kijk, dit is morgen. De tongste morgen, de 15 oktober. Wat is het 26? Hier plaatsje voor het friske ijs. Bas Kijks is hier. What can I say?

0: Oeh, hij is alweer aanrol, jongens, deze plaat. Er wordt een drokking discussie over Mo en Happy en Happy en wat nog beter wie. De mening verschil hier in de studio, laten we het erop horen.
1: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
2: Daarom geeft aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
1: Zelf stroomopwekken in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
2: Tease die op televisie om 11:30 bij Omroep Friesland.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste...

0: voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
0: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Op een paar seconden is die halve tol van het Friese ijs nou weer. Hi, Lars de Leeuw op een eigen goeiemorgen, Lars.
10: Goeiemorgen. Het wierste joen op een ei, hoe reistig mooi groepen jongeren bij het winkelcentrum De Westerijn. Dat melden uw collega's van RTV NOF. Wij samelen haar een groep jongeren en er waren vuurwerken aan stutsen. De politie, wie een man machtig onwezig en had de identiteit van de jongeren controleren. Die komen net al in een uit het dorp zelfs, maar ook uit orenplakking in wat is Friesland. Zo het begin van de week is de sprake van oerlast van jongeren bij het winkelcentrum. Binnen ik al bekeuringen uitdeeld. De politie roept omwenners op om oerlast te melden. Dat helpt dan om zicht te krijgen op hoe groot die oerlast is. Binnen kulegas een vrije kaam met een kulebult op een boerenheem in Houlewijk. Kulegas is een gevaarlijk en giftig gasmengsel dat ontsteert bij fermentage van vars inkoele veevoer. Een adviseur gevaarlijke stoffen is nooit plak van het incidentkamer om de situatie te beoordelen. Brandwachtmensen hebben PVC-buizen in de bult geplaatst om de gassen controleren en de boete komen te litten. Voor omwenners zouden geen gevaar wezen. De wind steert namelijk net richting de wenningen. Er is ook geen verwoenen rekken. Inwenners van Boskip Soortriep bij Haas binnen benauwd dat de flintertuin achter Harenhuizen verdwijnt tot de uitbreiding van het parkeerterrein bij de Veerhaven. De gemeente onderzoekt de drie varianten om het plak van lang parkeren onder Hazenstreet weer aan te passen. In één daarvan wordt de flintertuin opofferen. Nevens omwenner Simon de Groot is die uitbreiding van het parkeerterrein heel dan het nodig.
11: Ik zou zeggen, wacht nog even. Kijk het een paar jaar aan. Gaat het aantal auto's wat hier geparkeerd wordt niet echt omhoog, dan hebben we hier voldoende aan. En dan ga je niet een heel natuurgebied opofferen. Waarbij je als gemeente eigenlijk groen hoog in het vaandel moet hebben. En dan ga je niet een hele vlindertuin vernietigen, zeg ik.
10: De gemeente Haas zei het maar klam dat er nog net een besluitnaam is. De uitslag van het onderzoek naar de drie varianten wordt net jenner als Takkomier verwachten. De strontrace en de beurtveer die dan Roene Mannen in tuin zetten, die beginnen haast weer op een eind. De meeste skippen die binnen intussen al weer om in Warkum. Gonskippen binnen nog onderwijs. Jantien Milders Lubbert van de organiserende vereniging Zeilvracht, die had er wel een verklaring van hoe dat kind dat gewoon er wat langer hoort doggen.
12: Ah, die laatste die heeft heel veel pech gehad. Die heeft ook nog ergens bij een brug wat stremming gehad. Die zijn op lage wal verdaagd. En vergis je niet, een van de jongens die vertelde, hij had zijn stappenteller aangezet. En ze hebben 46 kilometer moeten lopen met een schip achter zich aan. Alsmaar bruggen die obstakels zijn, waarbij de jaaglijn weer terug moet aan boord. En dan moet hij weer heen en dan moeten er weer mensen gewisseld worden. En voor de een is dat makkelijker dan voor de ander.
10: Het waren nog, joh, het weer een prachtige Nice Simmerse Yes Day. Maar eerst van de morgen nog wat diesel. Die is intussen nog al wel voort, maar er is geregeld zin en in de mini. Dan is er weer tannen met een bewolking. Maar in warme, zuidelijke wien is het zo'n 18 graden. In de nacht dan is het droog, bewolkt en dan kwalt het al nooit 13 graden.
9: Oké, Lars, dankjewel. Hoe jaloers meer nice trouwens. No in Friesland op de radio. Blikken we dadelijk in de golf uit. Maar het is tijd om de Rickroll even uit te rollen. Dat doen we bij deze. Jontje Zon het achter. Never gonna give you up dadelijk.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
16: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
19: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
20: De generatie na mij. Ik hoop dat hij zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
21: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
22: Nul de Voor.
23: Maivin Brons.

Wat mooi is dit, dat hij totaal onderschat wie eigenlijk in dit nummer Never Gonna Give You Up. Rick Astley, wat nou nog grappig hoorde iemand. Ja, dan ergens op internet Natas Stewart wust en dan krijg je dit noemer, dan bist Rick Rolled. Dan is dat, dan bist van de FOP, daar komt het eigenlijk op del. Maar ja, het is gewoon een goed liedje, zo aan het achter. En hij heeft natuurlijk ook een geweldige stem, een hele sympathieke stem. En dat bloot Oerijn, want het is nou nog, het is net alleen een guilty pleasure, het is gewoon lekker plaatje. Ja, tenminste. Dat, ja, zo vind ik dat, maar zeggen. Oké, bij deze dan ventileert. Dit is Alan Langley. Dus elke keer in het huis door is dat het een lekkere plaat is. Choose in Texas.

Come on, baby. Will Langley, je hebt een goede stem. Stevige plaat. Shoes in Texas. Die lang op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst. In Nederland net, hè? Net je nummer 1 West. Nee. Toch iets minder country-minded in het brede gesproken. Maar voor u is het een lekkere plaat. De Jiddisch kalender op Orieke van Willem Breusma is hier. Barry Maguire, het senior jood van het protestfeske Eve of Destruction. Hij werd jinnen jochtig jood. Chris Andrews, het senior jood. Yesterday Man, To Whom It Concerns. Beide een beetje dezelfde plaatsje eigenlijk, maar dan krijg ik een beetje hoors. 84 is hier wat worden, Chris Andrews. Ray Brown, dat is de bassist van Harmony Grass, 83 jood. En Richard Carpenter, jonger, pianist, componist van The Carpenters. Hij is 80 geworden. Chris de Burg, het zien jullie jood. Lady in Red van Cels, 28 is ze daar. En Jan Vredenburg, de frontman van de Nederlandse band Champagne. Zo'n 20. Rock'n'roll star, dat wie een grote hit van ze. Frank Dimino is dat, sorry. Zo Domino's is ze, maar het is Dimino. Van de hardrock band Angel, 24 jood. En dan Gary Scott. En dat is een gitarist en mei-oprichter van de Boomtown Rats. Don't Like Mondays. 22 hier, we is. Thomas, 15 oktober. Dave Stead, de drummer van The Beautiful South. 60, dit is daar weer. En Sandra Caldarone, is beter bekend als Sandra Kim. 54 hier. De jongste winnares van het Songfestival ooit. J'aime la vie, 86 scoren ze mij. Dat is een beetje de Jiddisch van de artiesten en muzikanten internationaal. Pakken wij een 84-jarige eruit, want die had zo'n onstekelijk veske toch. Dat is een enorme, nog een evergreen. Yesterday Man, Chris Andrews van het Lokweske vanuit het Heidelonek.

0: Ja, dat pad voelde hij op, Leeuwke. Net Jacob, dat... Dat is toch mooi dat hij dat even meisjongt.
1: Ja, prima.
0: Dus, ja, ik zei toch een beetje qua arrangement denken aan Crosby, Stills en Nash. Qua instrumentengebroek en zo. Maar ja, de Close Harmony zit je even zelf net in. Dit is hier trouwens Eddie Dijkstra met Clyde Mother Skip in 2002 kan dit plaats. Jacob Stelwagen is scoot voor de onderwerpen in Friesland dadelijk. Dat is het programma, Jacob.
2: De CAO-onderhandelingen in het streekvervier zitten nog altijd vast als een hoesjes. Dat is een staart. Sterker nog, partijen Lieke Ellenemar verder uit het koortereintje.
0: Okay.
2: En er werd een plan om 400 huizen te bouwen in Boornburgen. De Jonken is direct nog een plan voor een grootschalig opwekking van energie met zinnepaneel. Maar Plitsbelang Boornburgen en Kortehim is over beide plannen vrij kritisch. Verder het waar, Mijon, het Nijs uit de Oren Media met Fijke en de eerste muziek van Soul Asylum met Sylvaise Runaway Train.
0: Just, dankjewel. Succes dadelijk. Ik jou die de microfoon mij en vooruit. Sleutel van de jukebox, zeg. Waarom net?
3: Hey!
4: Ja.
3: Zet die plaat af.
4: Dat kan niet.
3: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

Cocktail Trio, die heeft de sleutel van de jukebox gezien. Dank voor het hakje, Jort, hè. Wat is er bij Wie Stek bij dit radioprogramma? En Meidi en Hes misschien. Morgen is weer een ronde dan van Jochen tot Tolf. En van Alve tot Tolf natuurlijk muziek op fysiek dan. De Apenkooi is precies op vrede. Morgen is dat altijd verste prik in nood ervoor. Maar het zit ervoor nodig, mooie dij van. Zelfs alle radio aan. En graag op morgen. Last is van Tracy Ullman, My Guy. My Guy.

0: onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
1: Morgen en sneeuw bij Omroep Friesloon in door Friesland.
2: Ketterende apotheose van deze barrage.
1: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
2: Schitterend mooi, schitterend mooi.
1: Morgen live op omroepfriesloon.nl en op de Omroep-app. De Frieske Joen.
2: Echt prachtig op de scène.
1: En sneeuw live op televisie de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
2: Dan flikt hij toch weer om foutloos rond te gaan.
1: Montejoen om zo'n oeren. En sneuntejoen om jou van joggenen.
3: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
4: De Opel Big Event bij Haima. All in and out ruilst echt alles in dat rollend of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je nog die proefrit bij Haima of bezoek al het voordeel op haima.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Njorgen Ontemai, Sandje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
7: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
8: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn iepen. Van Tolve ontvief.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity-incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
12: De CAO-onderhandelingen in het streekvervier zitten er nog altijd vast als een hoe sterker nog partijen die killen, maar verder uit elkaar te rijden. Dus het waar, Jon, het Nijs uit de Oren Media, mijn Feike, en de eerste muziek is haast van Soul Asylum.
13: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
15: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
16: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzonen dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
17: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrat die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloed jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloed. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizer.
18: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
9: Noe in Friesland.
10: Jacob Stelwagen.

0: Dit is de muziek die je nou in Friesland wie van Soul Asylum, dat we Runaway Train.
1: Van Tol woont in Oren,
2: nou in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is nou in Friesland met de editie van Tongsdien 15 oktober. De CAO-onderhandelingen in het streekvervier zitten nog altijd vast als een hoer. Sterker nog, de partijen lieken alleen maar verder uit elkaar te reizen. En er is een plan om 400 huizen te bouwen in Boornburgum. En in Jonken is er nog een plan voor het grootschalige opwekken van energie met zinnepanelen. Plitser belang Boornburgum en Kwart en Him binnen beiden net echt enthousiast over de plan. En nou, het Waberdocht in kwart met Jan Jonkman. Een goeie middag.
3: Een goeie middag, Jacob. Nou, we hebben hier weer een prima nieuwszimmerse yesdag. We hebben vanmorgen maar de sinds opkomst naar wat wolkenvelden. Nou, de meeste wolken zijn wat opgelost. Het is nog wat hege bewolking. We gaan nu temperaturen al om de 15 graden. En vanmiddag dan bloedt het ik droog. En dan rennen de temperaturen nog op naar zo'n zandje mogelijk 18 graden. Worst hier, komt er wat meer hege en meer bewolking van het westen nu drogen. Maar die warme zuid-zuid-eerste wind zwargert van deze hege temperaturen. Jong en vannacht bloedt het ik bewolkt. En dan ik hege temperaturen van zo'n 15 tot 17 graden. Morgen hebben we het algemeen een soort bewolking. In de maand zit er wel even een glimp zinnen. En met een warme zuid-zuidwestenwind wordt het op nice zo'n 17 graden. Maar in het warme pad van de middag gaat de wind om nooit naar het westen taak komen buien en gaat de temperatuur onderuit naar zo'n 13 tot 14 graden. Aans meer hoe het waar.
1: Om het in horen.
2: Nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Juster, weer de eerste landelijke stakingsdij in het streekvervier. Het is de eerste in een lange riege. Onder kriesdagen wordt alle dagen, nee, wordt alle weken één dij staakt. De reden is de CAO-onderhandeling met werkjaars. Die zit compleet vast. Ik zag waarom op Juster, mijn net gevolgen, mijn Stijn Duursma. Die is bestuurder van FNV Streekvervier. Meneer Duursma, een goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Hoe zijn de acties verlopen gisteren voor uw gevoel?
5: Ja, goed. Positief ook. Er zat goede energie in. De mensen hadden er ook wel zin in. Ook al was het natuurlijk wel vervelend om te moeten staken. Maar dan hou je elkaar toch een beetje vast. En overal ook gewoon weinig bussen gereden. Er is echt goede gehoor gegeven aan de oproep. Ik denk dat ongeveer 90% van de mensen die konden staken hebben gestaakt. Dus wij zijn echt hartstikke tevreden als vakbond voor zo'n eerste dag.
0: Ja, ik hoorde u gisteren zeggen, we hebben al nieuwe data gepland. Maar ik hoop dat het niet nodig is en dat we weer in gesprek gaan. Dus is de hamvraag, hoe hebben de werkgevers gereageerd?
5: Nou, niet eigenlijk, helaas. Wij hebben niets officieel van de werkgever gehoord. Je hebt natuurlijk altijd al een beetje contact over en weer, maar geen officiële reactie. Het enige wat we zien is dat ze toch de hak in het zand zetten met hun voorstellen. En je ziet ook in de kantines dat op de televisieschermen worden wel allerlei boodschappen verspreid over wat ze nou willen en waarom dat eigenlijk toch wel goed zou zijn voor de chauffeur. Chauffeurs zeggen ook van dit is gewoon indoctrinatie, wij weten wel beter en het is vervelend dat het zo gaat.
0: Zegt u met zoveel woorden, ze verspreiden desinformatie?
5: Nou, dat zei ik niet. En zij zullen waarschijnlijk ook over ons zeggen dat we dat doen. Alleen, wat ze gewoon doen is, ze houden zich vast aan hun voorstellen. En die willen ze nog een keer ook naar de chauffeurs laten zien. En wij houden ook vast aan onze voorstellen, want we liggen gewoon ver uit elkaar. En dat is helaas na instakingsdag nog niet veel veranderd.
0: En wat doet dat met de chauffeurs? Want ik kan me voorstellen dat die daar toch enige druk van ondervinden.
5: Ja, absoluut. Het is natuurlijk sowieso heel lastig om te staken. En ook als uitzendkracht is het ook altijd van kan ik wel staken en heeft dat invloed op mijn positie? We zeggen ook altijd van je kan gewoon staken als je werkt. Daar heb je gewoon recht op. Inderdaad, als ze ook dit soort dingen op de borden zien en misschien van managers krijgen ze dingen te horen waar ze niet blij mee zijn, dat maakt het niet makkelijker. Alleen dan is het juist des te fijner dat de chauffeurs elkaar echt wel vasthouden en dat wij als bonden er ook dichtbij zitten. Want je doet het toch uiteindelijk een beetje met z'n allen.
0: Ja, hoe gaan jullie hier nog op reageren richting werkgevers of laten jullie dit gaan?
5: Nee, zeker niet. Wij zijn hier ook al even mee bezig om hierop te reageren, want we krijgen hier ook veel vragen over van klopt het wat er op de borden staat? Wij zeggen dat klopt gewoon niet. De voorstellen van de werkgever zijn gewoon duidelijk. Het is echt een heel pakket aan verslechteringen die vooral de chauffeurs raken en hun werk-privéleven en of ze gezond een pensioen kunnen halen. Dat verhaal willen wij blijven vertellen. Dus we gaan nog even via onze social media kanalen en de nieuwsbrieven gaan we erop reageren. En dan gaan we op die manier ook weer voorbereiden voor de volgende stakingsdag.
0: Ja, deze hele situatie lijkt me niet bevorderlijk voor de onderhandelingen. Nou ja, die vinden dus ook niet plaats op dit moment. Dus wat is de status nu?
5: Ja, niet eigenlijk. Ja, ik heb niet zo heel veel nieuws, zelfs als gisteren. Dus we liggen ver uit elkaar en we hebben nog geen contact. We hebben geen nieuwe onderhandelingsdag gepland. We hebben ook nog niets gehoord. Dus het is voor nu de padstelling, die is er nog steeds helaas.
0: Ja, en als je dan de reactie van de werkgevers ziet, moet je dan niet eigenlijk stellen dat die acties averechts werken?
5: Of juist niet, want ze reageren wel. Dus het doet ze ergens wel pijn. Hè. Ze worden er wel door geraakt. Dus dat is belangrijk. Want hoe meer impact we hebben met zo'n stakingsdag, hoe sneller de stakingen uiteindelijk ook voorbij zijn. Want dan ben je toch weer wat sneller bij elkaar aan tafel. Ik denk dat we wel echt een duidelijk signaal hebben afgegeven gisteren.
0: En volgende week, op welke dag wordt er een actie gevoerd?
5: Nou, dat hebben we nog niet bekendgemaakt. Dus als
0: nee, maar dat mag nu wel even.
5: Dan ben je de eerste die het hoort.
0: Oh, ik denk, we doen het nu even.
5: Nee, dat snap ik. Ik zou het liefst vertellen. Maar we hebben echt afgesproken om dat kort van tevoren bekend te maken. Zodat we, zoals ik al zei, zoveel mogelijk impact kunnen maken. Zodat we ook zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Dus volgende week laten we dat weten.
0: Oké, ik dank u wel voor de toelichting.
5: Jij bedankt. Fijne dag.
0: Fijne dag. Stijn Duursma, wie dat van het vakboen FNV.
2: Nooi Friesland.
1: Media Oersjoch.
6: Hey, luister eens. Hoe heet hij ook weer?
0: Ja, Feike Wouden natuurlijk. Goedemiddag.
7: Ja, Jaap Stellinga.
0: Ja, mooi. Nou. Bedankt.
7: Ja,
0: en tot morgen.
7: Ja. Moet je noemen een Arno. Hey.
0: Nee, eerst nog een plaat.
7: Oh ja, eerst nog een plaat. Nou,
0: vertel maar. Wat is
7: nou,
0: de
7: nou, uw collega's van RTV Noord, die zijn rieren bij de politierechter. En dan nemen ze altijd even, dan show ze even achter de scherm. Want onder hoor ik bij de kantoorjochter. En dan pakken ze even wat bijzondere zaken. Die pakken ze even in het nekvel. En ze hinden weer in. Deze keer gaat u een behandeling bij de kantoorjochter met Gio. En Gio, die riert 158 kilometer in het oeren op de skiering bij Marum. En de meis dus 60. Dus haast 100 kilometer te hut. Maar het giet nog maler, want hij hier ik nog zien 12 man oude poppen achter in de auto zitten.
0: Zo.
7: Ja, daar moest even naar denken.
0: Ja, dat ja. Ja.
7: Dus, nou, dus de, ja, besopen, de officier van justitie, ik zijn. En ja, hij zei het ik van, ja, ik heb mijn rubies eens net missen. Ik heb een omgangsregeling met skiën en ik heb een omgangsregeling met een van de benen. Nou, daarom hielden die poppen dus achterin in ja. De auto. Het was niet zo slim wat ik heb gedaan. Nou, dat had er in ieder geval in de gaten. Ik dacht er niet bijna, het was druk in mijn hoofd. Ik weet ook niet hoe ik het zo ver heb laten komen. Het was gewoon dom. Dus de politieman die het proces verbaal opmaken, die waart ambtelijk boos, zei hij dat dan.
0: Oh, mogelijk. Wat is ambtelijk boos?
7: Hij zei dat ik, dat is van de gekken. U had een 2 maanden oude baby in de maxi-cozy achter in de auto. Waar is die man mee bezig? Vreeg de politieman hem al. Dus dat hier die zei kennelijk in het procesverbaal zet. Ja. Nou, daar kan je iets bij voorstellen. Nou, hij wil zijn straf krijgen. En hij zal net in hege beroep gaan.
0: Nou,
7: nee,
0: okay.
7: Dat lijkt me heel verstandig van Gio.
0: Ik zeg de kop ergens op een website zit een man rijdt.
7: 100 kilo ton, ja,
0: kilometer hard met Maxi Cozy.
7: Oh, dat is knap.
0: Toen dacht ik nog een keer die Maxi Cozy zus. Ja. Maar het lijkt dus wat genuanceerder.
7: Dat is het nijste model. Nou, trouwens, over het hut, hè. Er is in Nederland is een Chinese supercar met meer dan 1600 pk van stritten hellen. Hier verkeerd kentekenplaat hier erop. Want hij eens werd de auto nog helemaal net verkocht. Het is nog een soort van prototype. En die kerst dan op autobeurzen en sachin. Maar ze hadden een paar van die boetelonse handelers kentekenplaten opgeschroefd. En toen ben ze er mij de dik op gingen. Een elektrische auto met meer dan 1600 pk sportauto. Ja, kan je een beetje voorstellen hoe het dat giert? Hij kan in 2,3 seconden naar 100 sprinten, 100 kilometer in het oren. En een topsnelheid van 300 kilometer. Nou, let Gio dit maar net, hè?
0: Nee, succes. Maar ik mag ze kozen, echt.
7: Nee, inderdaad. Dus er is trouwens uit China komt ik nog een orenauto. Dat is de snelste auto. 3000 pk. En die kan 400 kilometer in het oren hellen. Maar wat heet daarom?
0: Ja, dat is een
7: beetje maar 60 maaien, dan zit er zomaar niet supercar.
0: Ja, dan komt zo'n orde skiering met 400 kilometer per uur.
7: Inderdaad.
0: Dat stijgt natuurlijk wel op.
7: Ja, nou precies. Dus nou, dat is een beetje bijzonder. Dan gaan we even naar Engeland. Want de 54-jarige Kashim Chowdhury, die hier jarenlang 5 oerhietsbaan tegelijk.
0: Zo?
7: Ja, dat is wel heel bijzonder. Hij maakte 183 werkuren per week. En dat minder meer als de 168 uren die in weken zitten. Nou, dat is wel heel... Ja, dan ben ik al ontrekken in wat ze van ook krijgen.
0: Hoe krijgen we dit volk hoor?
7: Nou ja, hij meldde hem, ik wat deals zie ik. Hè, en dan kon hij binnen oren werk jouw koe die weer vierde werkje. Hij schminkte hem zelfs wiet. Want dan koe er zes ja, zo, ik ben ziek. En hij zei, ja, ik maak thuis werkje. Want ik maak voor mijn zieke mems werk. En zo koe hier er een beetje maar bij komen. Nou, het is nou uiteindelijk is het naar boeten komen. En ja, hij maakt ik voor de rechter komen inkwarten. Dus het trouwens wel in traaien hier. Het bij die in totaal, want in totaal gaat het om 8 werkjouwers. En we vallen dus 4 tagelijk.
0: Ja.
7: Hij traaien 150.000 pond. En hij is er ook meer dan 400.000 euro voor tjenen.
0: Oh.
7: Dus ja. Nou
0: ja, nou ja, maar jij hebt wat de jochter of zei het?
7: Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Oké, okay. Fijn houden. Dank u wel.
7: Graag weer.
0: Mooi zo. Er is op dit tijd 18 minuten oertolven dadelijk hier in Nou in Friesland. Er is een plan om 400 huizen te bouwen in Boornburgen. Den Jonken is er nog een plan voor de opwekking van energie met zinnepanelen. En pleert zich belang in Boornburgen. Mijn kwarte hem is hoe beide plannen kritisch. Wie had het? Naar de muziek van Mika. Dit is Grace Kelly.
8: Omroep Friesland.
9: I want to talk to you.
10: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika en Grace Kelly verschenen eerste album Live in Cartoon Motion. Het plan van de gemeente Smenningelaan om 400 huizen te bouwen in Bornburgen giet een soort inwenners van het dorp te vier. Daar is het belang Boisterhim, Bornburgen en Kwartehim, zou ik maar zeggen, neemt het plan van de gemeente Boeten proportioneel en Gerard en Jong importeert mij dwarsbewenners en gemeenteriesleden, want die zullen daarna week een besluit opnemen. Dan van Simon Slagman van Dwarsbelang meidje de inwoners van het dorp hadden zorgen over de grootschalige wenningbouwplan.
1: De gemeente is van plan om hier 400 huizen, maximaal 400 huizen te bouwen in de nabije toekomst. En dat is nevens het dorp vies te volle. Het dorp wil best wel graag meer huizen. Is helemaal geen probleem. Maar de grens lijkt wat u betreft bij 1200.
2: Hoe lang ben je al in Bornburgen?
1: Ik woon hier een jaar of 15. En ik woon hier aan deze weide, Westerborn. En maar een prachtig plezier. En ik ga Bornburgen net voor niks uit. Ik ga altijd in Drachten wennen. En ik ben nu in principe blij dat ik in Bornburgen woon. En dat voldoet mijn poer best. En dat mag ze blijven.
2: Wat is Bornburgen voor dorp?
1: Het is van oudsher een dorp van boeren en bouwvakkers. Nou, terug de groei van de laatste decennia, als ik moet zeggen, is het verloren. Er zijn inderdaad nog een peerboeren hoor. En er waren ook nog wat bouwvakkers.

0: als de wethouder. Het plan is al in redelijk vier stadium nu. En nou ja, wij hopen toch heel erg dat we er nog wat aan verorie kennen.
1: Maar nou zit de provincie van Nijbouw in Dwarpen alleen nog maar naar aard en schaal.
0: Ja, dat heb ik begrepen. Dat is dus op een hele orde van grutte als wat nou de plannen binnen. Hè? 10% had de gemeente toer, plattelandsgemeentes. De platteland Dwarpen. En dat zou dan ongeveer 26 huizen wezen. Als het wat grutter is en dan een kerngemeente, zou dan tot 25 gaan. En dan krijg je 1200 net. Dus ja, wat dat betreft kunnen we u daar beter in vinden als in de plannen van de gemeente.
2: Ja, hier in de studio zit politiek verslaghouder Onno Valkena. Ja, Onno, waarom bouwt Smengelon die 400 huizen net in Drachten?
3: Nou, Smengelon die wil de komende jaren een paar duizend huizen bouwen. En die kan ze in Drachten net kwijt. En daarom wil nou ik naar Bonburgum sjoen. De gemeente had er groen op een gaatelijke woningbouwlocatie onder de Nijewaai. En zou daarom ridderlijk vlot bouwen kennen.
2: Ja, wat zit die inwoners van het dorp nou het meeste dwes?
3: Nou ja, Bombats, dat is de bijnaam van Bonburgum, is net zomaar een dorp. Het is een mierskip van zo'n jochetje 100 meesken. Dat meesken een dorp kennen en groertje. Maar 400 huizen erbij, en nog volle meer nije inwenners, ja, rinnen je het risico dat Bonburgum een soort van wiek van Drachten wordt, maar minder dwarpsgevoel. Ja, en daar moeten een soort inwenners van Bombats net ontinken. En ieder daarvan is Erwin Jonkman.
2: Ja, de beheer wat er bedoelt, dus Emmet.
4: Dat is het mooie van Bonburgum. We zijn Lids. Wij hebben ons eigen gemeenschap. We hebben ons eigen identiteit. Nieuwe wenningen hebben we niks op te zien. Hè? Ik bedoel, we hebben heel duidelijk gewezen. Uze ben, maar ik huis naar. Alleen nog Zandvoort. En op deze termijn is boeten proportioneel.
1: Nou, hij heeft een heel participatieproces gewoon. Maar de gemeente Smengelon had het net geholpen.
4: Nee. De vinkjes ben zetten, de jongen had plakvoen, de gemeente had dus onjet, maar er is niks bij die.
1: Wat docht dat mij het vertrouwen in de gemeente?
4: Nou, het vertrouwen onder de bevolking krijg je toch net een boost. Dat neemt net daar. Dat zul je er aannemen dan daar nemen.
1: Jij bent hier in Bonburgum?
5: Ja, wij zijn het derde.
1: Dus je bent in de Nijbouw?
5: Ja.
1: En hoe is het om in Bonburgum te wijnen?
5: Ja, ik vind het veel fijner dan in de stad. In de stad is het alleen je drukke wegen. En dat is te druk voor ons.
1: Dus hier is wel ruimte om boeten door te wassen?
5: Ja.
1: Dan wil de gemeente Smengelon hier 400 nieuwe huizen bouwen. Wat vind je daarvan?
5: Ja, dat vinden wij eigenlijk helemaal niks. Wij willen wel graag het dwarsgevoel horen.
2: Ja, de laatste spreker in de reportage, Jet Elske. Ja, Onno Smengelon wil dus 400 huizen bouwen in Bornburgen of Bombats, zoals je wollen. Maar past dat in de nieuwe omjouwingsvisie van de provincie?
3: Nou ja, uitgangspunt van de provincie Friesland is bouwen naar aard en schaal. Nou ja, dat betekent in het geval van Bornburgen dat er ronde is voor 24 huizen, want op zijn minst 190 huizen, zat ik dwarpsbelang wel. Maar in diezelfde omjouwingsvisie jouwt de provincie de vier grootste plakken van Friesland, de F-Jouwer, Ljouwert, Snits, Jereveen en Drachten, de ruimte om extra te groeien. Smengelon zei: Drachten is inklemd tussen de A-Zongen en de Woordwei. Wij moeten daarom wel groeien richting Bonburgum. Kwaad zijn, het belang van hoofdplaats Drachten botst hier met het belang van Bonburgum. In de provinciale omjouwingsvisie is in principe wel ruimte voor maatwerk. Dat betekent dat er ruimte is voor oerlis. Maar de light, heb ik mij vertellen litten, op dit stuit nog geen enkele tassissing van de provincie dat ze akkoord gaan stellen met 400 nieuwe wenten tussen de bjemwallen van Bombats en Quaterhemmen. De bal die leidt nou in het vaste plak bij de rietsleden van Smengelon. Die praten hier naar je wikkertiersjoer.
2: Oké, Onno Valkena, dank u wel. Hier is het laatste wat Griff nog net oer zijn.
6: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
7: Dat was een heel klein jongen, ja.
6: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
8: Zij zat helemaal onder het bloed.
6: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
7: Ik weet wie de moordenaar is.
6: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Scherp zien zonder

0: Wil en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
6: Ik ben flexibel.
5: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
6: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
5: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is een hele minuut naar Jalvien. Het regionale nieuws nou mij Lars de Leeuw, een goeiemiddag.
11: Goeiemiddag. Het wie Juste Joen op een nijonreinstig mooi groep en jongeren bij het winkelcentrum in de Westerijn. Dat melden uw collega's van Streekomer op RTV NOF. Desamelen hangen een groep en jongeren en er waard vuurwerk aan stutsen. De politie wie een man machtig onwezig en had de identiteit van de jongeren controleren. Die komen net al in een uit het dorp zelfs, maar ook uit orenplakken in Noord-East Friesland. Op het begin van de week in sprake van oerlast bij het winkelcentrum. De politie had generaal bekeuringen uitdeeld. Ze roepen nu omwenners op om oerlast te melden. Dat helpt dan om zicht te krijgen op hoe groot de oerlast krijgt is. Inwenners van Boskip Sortriep bij Haas binnen benauwd dat de flintertuin efter haar huizen verdwijnt door de uitbreiding van het parkeerterrein bij de Veerhaven. De gemeente onderzoekt het treinvariant om het plak van lang parkeren om de Hazenstrijd waar om te passen. In één daarvan wordt de flintertuin opofferen. Nevens omwenner Simon de Groot is die uitbreiding van het parkeerterrein als heel dan net nodig.
12: Ik zou zeggen, wacht nog even, kijk het een paar jaar aan. Gaat het aantal auto's wat hier geparkeerd wordt niet echt omhoog, dan hebben we hier voldoende aan. En dan ga je niet een heel natuurgebied opofferen. Waarbij je als gemeente eigenlijk groen hoog in het vaandel moet hebben. En dan ga je niet een hele vlindertuin vernietigen, zeg ik.
11: De gemeente Haas zegt maar klam dat er nog net een besluit naam is. De uitslag van het onderzoek naar de treinvarianten wordt net jenner als dat kom je verwachten. Indoor Friesland is voor de 45e keer in volle gong in Ljouwert. Het hinste sportevenement houdt in 2008 op, na het 40-jarig jubileum vanwege de economische crisis, maar Fjouwer in Limwaard het drieën weer oppakt. Voorzitter Waling Heitema van Indoor Friesland is blij dat het op een ijslag is om het evenement te organiseren. Maar het budget net dat de financiële zwaren voort binnen.
13: Het is echt een hele grote uitdaging, want ja, alles, we moeten alles omvoeren hier. Hè. Er moet boksen komen, er moet tribunes komen, er moet de boom die we hier zeggen, die komt uit Den Bosch. En die moet maar een skip uit Den Bosch komen. Nou ja, op het heden is het maar vervoerskosten is dat best wel moeilijk. Dus we moeten er echt hard aan werken om het van elkaar te houden.
11: Indoor Friesland is nog rond de Moissneun in het WTC Expo in Ljouwert. En vier dagen nadat Albert Heijn te krijgen hier maar een hekonval, worden de winkels nou weer zoals gewoon weer bevarieerd. Dat zou de keten in een korte update over de situatie. De beschikbaarheid van gewoon producten kan nog wel per winkel verschillen. En wat zou hier het nijs uit Friesland.
10: Oké, Lars, dankjewel. Dadelijk het waarde met Jan over 12 minuten.
14: De Opel Big Event bij Heijma. All in and out ruilst echt alles in dat rollen of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je het nog die proefrit bij Heijma of bezoek al het voordeel op heijma.nl.
15: Is jouw kunstgebied stikken? dan wolle jo dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06-83-242-162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
16: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget, een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
17: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeesje mij in beheining.
19: Maar gewoon CA Plus een certificering. Hè?
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
20: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolve ont Vief.
21: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
22: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
23: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
24: Noe Friesland.
25: Jacob Stelwagen.

0: op Friesland.
1: Dadelijk keert Ino in Friesland. De verheging van de wetterschipslessen valt leger uit als jedder dit hier tocht waard. Het waarbrug nou met Jan Jonkman. Een goeie middag.
2: Een goeie middag, Jacob.
1: Ja, van de morgen weer vrij fris, maar niet sterk kan de zinnen erbij en is het super wel wenoflijk.
2: Ja, zeker. Maar dat zucht ik aan de temperatuur. Dat begint vanmorgen. Ja, maar als je eens opkomt, lust er enkele wolkenvelden hoor. Ja, en betekent van de morgen ik nou het geval. Maar jou, waar de morgen last eens op, kwam de zinnen erbij. Ja, en dan merk je fut dat die zinnen dan ik nou wel wat krijgt. Want we zitten hier nou in Egmariep, De Pijn, Grauw, Kwijm, Dwijm, Dan Boot, Bakkerveen en Isbrechtum. Zitten wij er op een 15 graden. Zelfs in Vlieland zit al op een 16 graden. We kunnen wel stellen dat we hier tussen twee waarsystemen niet zitten, maar een hege druk op Europa, eerst Europa en lege druk ten westen van Engeland. En dat er steeds erbij is een zuid-zuidwestelijke streming die warme en vochtige lucht is kant op stuurt. Je kon vermoedelijk wel zien dat het wat vochtig wie en wat diezig, maar omdat het nou wat warmer wordt, lost dat wat op. Dat kwam terug, dat er kwam een hele zwakke steuring over en die zwakke daarvoor wat er wat meer bewolking weer. Maar en die komt er vanmiddag, komt er nog een oor, maar die ze lossen voor het geruste pad weer op. En we hebben nu de kraaien met een soort rondte voor de zinnen en warmte. Van een middag, dan kan de temperatuur nog oprennen naar zo'n zandje. Misschien nog wel de 18 graden wat meer de provincie. En er zit een matige tot krachtige zuid-zuidwestenwind. Die dan ik nog even krimpt naar het zuiden toe. En dan hebben we vanmiddag op 150 meter in de lucht warm. Ik op zo'n zandje in graden. Letter in de middag, het is wel het tweede pad van de middag. Komt vanuit het westen. Een hele zwakke steuring hoor. En die zwakkert ik voor wat meer bewolking. Maar mooi geluk, het bloed droeg. En jong is het nog lang warm, want de bewolking houdt de uitstraling in. Want jong om 8 uur is het altijd naar zo'n 16 graden. En vannacht kwam het dan ik net verder al naar zo'n 15 graden in de provincie. Tot zo'n 16 graden in het kust en in het baadgebied.
1: Ja, dus vannacht droeg, dus morgen ik een droeg begin van de dag of net?
2: Ja, dat zou dan krek wat wijzen kennen, want de bewolking gaat morgen wel de oorhand. Die steuring die komt dan al dichterbij. Misschien in de maand dit nog wel even een glimpje zinnen. En we zitten dan altijd nog in die warme en vochtige lucht. Maar die zuid-zuidwestelijke streming. En dan kunnen de temperaturen niet nog oprennen naar zo'n zandje in 18 graden. Ja, dat zal net soort moeite van kostje, want de nachttemperaturen ben ik heeg. Maar in de middag, dan komt er een keldfront vanuit het westen bij. Dan komen er enkele buien. Giet de wind rap om naar het noordwesten toe. Zakken het temperatuur, zo'n 13 tot 14 graden en dan komt er een matige tot krachtige winterstorm. Is voor het gevoelig nog een stukje kouder. In de jong en in de nacht houdt de bewolking staan, mogelijk nog een enkele bui. Is die in de jong zo'n 10 graden, letter in de nacht hebben temperaturen, die liggen dan om de 9 graden heen.
1: Ja, we dus een paar mooie nijzimmerdagen hoorn. Dit is dus eigenlijk nog hiervan. Het weekend en daarna wordt het dan toch weer meer jestig?
2: Nou, het wordt wat oorsjest waar. Het wordt wat kouder. We komen in een oren luchtsoort te zitten. En dat zullen we sneuwen al. Hebben we in de maand dit nog eens een bui. Oerdaai een afwisseling van zinnen. Wat wolken, misschien nog een enkele bui. Maar ja, die noordwestenwind, die veert polaire lucht om. En dan hebben we temperaturen. Die liggen om de 13 tot 14 graden. En met die krachtige wind viel het zuur ik nog wat kouder om. In de nacht is het ik zijn 8 graden. Maar s'nachts is het droog. En dan staat er een matige, matte eerste wind. Het is kraal, maar dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en de temperaturen die liggen zo om de 12 graden. Misschien in het kustgebied nog even een spatje rein. Nou, en dat skrale droge waar, dat zet op man die gewoon terug. En dan is het ook nog zo'n 12 tot 13 graden. Geregeld de zinnen erbij. Het is maar een krachtige wind. Droeg je, doet het dan wel. Nou ja, sageervetsend. Maar de lege temperaturen moeten de bladen onder de been. Aan zijn kleur bekennen.

0: Maarten Wielert van de Bounty Hunters. Zong trouwens mij Johannes Riepma. De gemeente Leeuwarden mij vereerst net verder met een plan voor haast 400 Nijenhoezen vlakbij de Hoenspolder. De Riversteert vindt het plan net goed onderbouwd. Zowel de actievierders als politiek belang Gouten als de gemeente zorgen mogelijkheden naar die uitspraak. De eerste reacties van de gemeente die drippen binnen. De FNP en Partij voor de Dieren vregen het college om de uitspraak en het verslijnen dossier op een nij om de gemeente hier vat te lezen. Op de telefoon is FNP-fractievoorzitter Jan-Willem Tuninga. Een goeie middag.
1: Ja, goeie middag.
0: Ja, je wordt dus graag dat het hele plan op een eindvoorlijn wordt onderdrieën. Waarom?
1: Nou ja, dat lijkt me logisch. Hè? Er moet een besluit komen, een herstelbesluit. En dat gaat om een hele grote buffer. Waar wij altijd verzorgd hebben, jongens, die is nodig. Ook voor het ecologische behoud van die polder. En als die buffer komt, had de wethouder destijds altijd zo'n van, ja, dan kan dat nemen uit voor de ondernemer. Dus er zal een nieuw plan komen worden.
0: Ja, dan moet er een volslijn nieuw plan komen. Ik kan net zeggen, ik betekent wat voor die buffer en dat is maar een onderdeel van het plan en dan geven we het terug.
1: Nou ja, als je dat zou wezen, dat zou natuurlijk heel mooi wijzen, want het gaat dus om die buffer. Hè? En huizen moet er natuurlijk altijd komen, want we moeten wendingen hebben. Hè? Maar als dat zou kunnen, dat zou het heel mooi zijn. Maar dan zou dat inhouden dat de wethouder in het verleden de weer niet nooit verteld had.
0: Ja, het gaat nou om meer partijen, de FNP, de Partij voor de Dieren. Heeft u idee dat meer partijen er dus gaan insteren?
1: Ja, die stinnen er zeker in. Hè? Er zijn natuurlijk in het Vlienek meerdere partijen West die het altijd tegen elkaar maken hebben. Hè? En heel gelukkig is natuurlijk in 2023 D66 ook omdraait. Hè? En die had ook zo'n van jongens, dit kist er net en wij moeten die buffer groter hebben. Dus ik hoop dat die natuurlijk ook nooit in het college zitten, de regen een beetje rug houden. Nou, gemeentebelangen hier jeder omdraait en die had natuurlijk, nadat ze net meer in het college zitten, ook zo'n van dit matoos. Dus ik denk dat wij een heel groot aantal mensen er heel hoog op denken in de gemeente hier. Maar ik denk ook dat al het werk van alle vrijwilligers en alle organisaties, zoals het Dwarenswerk, Milieu, Federatie, Vogelwacht, ik wil heel erg een best in hebben om dat zij ook aantonen kunnen dat die buffer ook een neder is. Hè? En het is natuurlijk echt zo dat de Riversteert daar goed naar harken had en ik daar mooi op baseren een uitspraak die had.
0: Ja, nou, Jerik Juster, de wethouder, zei eens, ik ben net benauwd voor een heel lang politiek proces, maar als ik Joost zeg, dan drieg het tot wol.
1: Ja, ik snap wel dat die wethouder dat natuurlijk zei ik steeds een maat. Hè? Maar het is extra dat diezelfde wethouder destijds, dus nog geen wethouder weer, omkeerd is met deze 66 en zijn dat van die buffer die maar eromer. Dus we zullen even zien hoe die kaart nou maken is. En of hoe die kaart stingen bloot die ze die in hebben. Hè? Maar ik denk dat het wel heel goed ontoond is door de reinvesteerd dat dit gewoon ooit net kan. En dat er sowieso een nieuw ecologisch onderzoek komen was.
0: Ja, de actievierders die zorgen het jelle uitstel als een overwinning. Hoe zorgen joden nee?
1: Nou, dat denk ik dat jullie dan een gedeelte van actievierders jet hebben. Maar hè, ik jerk een hele hoop mensen die zeggen van ja, dit is wel een overwinning. Want dit houdt in dat het hele plan op Nijtje in het licht houden worden moet. En dat het stik waar het om gaat. Nou, ik wel heel duidelijk naar voren komt dat dit een heel bijzonder stukje groen in Nederland is. Hè, en als je één keer dit vernielen, dan is dat onkeerbaar. Je kunt dat nooit weer ooit maken. En zien dat natuurlijk de wenten in de gemeente heel belangrijk binnen, maar daar ik een hele hoop andere locaties van geschikt binnen en die tekenen onwezen binnen door diverse partijen, denk ik dat je dit samen horen moet dat in de toekomst, voor ons nooit in, dit behouden wilt. En als je dit één keer vernielen en je zet er daar huizendel voor de meeste man hele grote beurs, ja, dan is dat shit dat zien doen voorbij, denk ik.
0: Ja, de gemeente had nou een jel hier om mij een goede onderbouwing te komen. Ja, hoe dreig wordt dat, denk je jou?
1: Nou, dat is net zo dreig, want het oude ecologische onderzoek luidt er nog. He, daar gaan ze eigenlijk nooit wat mee in. En ik denk dat je dat ecologische onderzoek op Nijtje in het licht zou houden maken en dat het dan wel heel duidelijk is hoe het erbij zit. Wij verwachten dat gebeurt, maar ik verwacht je sowieso dat het college hier wel weer maar naar de Rieta gaat.
0: En dan
1: zullen we zien wat de Rieta hier van zwaait.
0: Ja, en dat kort dan wel zo'n lang proces worden.
1: Nou, dat hoeft net. Je kunt er lang omheen draaien, maar als het ontoond is dat die buffer van 300 meter de komen moet, omdat je oors de flora en de fauna vernielen, dan denk ik dat je daar je aan hormat. Daar ben wetten voor, daar ben regels voor. En dan kan dat gewoon het oors. Dus, of je zegt van, we lukken ze er neer van aan en we letten dat mij op een rugzak aankomen. Of je zegt, we zullen wel serieus naar en we doen hier een goede uitspraak naar en we zullen naar alternatieven. En ik denk dat wij een heel wijs college hebben, dat die daar goed naar zijn zullen.
0: Ik help het je hopen en ik dank je wel voor de tijdlochting. Jan-Willem Tuninga, weer dat fractievoorzitter van de FNP in Ljouwert.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont 1 uur.
4: Oont 1 uur.
3: Nou in Friesland.

0: Muziek van Paul McCartney, inderdaad, die van The Beatles, mijn solo noemer. Dit weer My Brave Face. De vereniging van de wetenschapslessen valt leeg, Ruud, als Jedder dit hier tocht waard. De financiële huishouding is op wadders, zei dinsdag bestuurslid Remco van Maurik. De groei van kosten en schulden is oorremd en er wien wat aanvallers. Maar goed, dat is voor nou. Er bloeien nog genoeg uitdagingen door, die het lastig te verzezen minnen, zoals de verroring van het klimaat bigeliks. En Remco van Maurik, dinsdag bestuurslid dus van het wetenschap, een goeie middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de vereniging van de lessen valt dus wat leeg, Ruud. Wat is de wichtigste reden?
1: Nou, de belangrijkste reden op dit ogenblik is dat we ontzettend aan het kijken zijn van waar de kosten beheerst kunnen worden. Want we hebben een jaar of twee geleden de kosten gecalculeerd van wat we verwachten. En daar zitten we beneden. En daar zijn we tevreden over.
0: Ja, dat kan ik me niet denken. Dit geeft zelfs alle vriezen on. Kan je al aan hoe bot het daar valt? Geeft het om een per euro, een per tientjes?
1: Nee, het gaat wat dat betreft over kleine bedragen, helaas. We hebben voorspeld dat de belastingen na 2050 ongeveer verdubbeld zouden worden. En we zitten eigenlijk nog steeds wel op die trend dat de waterschapslasten verdubbeld worden. Maar het is in ieder geval minder als voorspeld.
0: Ja, en het is deels ook een momentopname natuurlijk. Toch door het droog weer, dat weet wel je nog, hoe het een gemaal net gewoon bespaart niet meer energie. En is dat wel een financiële tafel? Maar ja, dat kan takom hier wel weer volslijn oors wijzen.
1: Ja, dat kan anders zijn. We zijn wel ontzettend bezig met energie. Want ja, zoals je al zegt, als het droog is, dan hoef je dus minder te malen. En dat is dit jaar positief gelukt, om dat zo te formuleren. Ook de zonnepanelen leveren veel geld op die we hebben. Dus zelfs energieopwekking, dat helpt echt in de kosten. Maar het kan volgend jaar weer heel erg nat zijn en dan zijn de kosten weer omhoog. Dus wat dat betreft zijn we nog steeds bezig om te kijken hoe we die energielasten ook beheersbaar kunnen krijgen. Maar goed, dit jaar is het dus gelukt, dankzij onder andere de droogte.
0: Ja, nou, maar dat geldt ook voor de verordening van het klimaat. En wat ik ermee bedoel te zeggen is, je mag even te krijgen met een soort variabelen, dat je hem eigenlijk net zelf in de hand hebt.
1: Nee, op het moment dat de klimaatverandering aan de orde is, dan zal er meer gepompt moeten worden. En zal er, wordt het ook droger. En dat zie je ook gewoon in de waterschapslasten zelf. Dat heeft ook te maken met de stijging van de kosten. Want het systeem in zijn totaliteit zal door de klimaatverandering echt duurder worden.
0: Ja, maar maak het natuurlijk lastig, want je hebt al een verdubbeling in 1250. Maar er zijn zoveel variabelen, knoppen weet je net zelf een draaien kennen. Ik heb niet denken dat het lastig is om een beslissing te doen voor de langere termijn.
1: Nou ja, je weet in ieder geval één ding zeker. Dat het systeem flexibeler moet zijn om die droogte op te vangen. En dus dat er meer water vastgehouden moet worden tijdens de zomers. En je weet ook dat je in feite meer pompcapaciteit nodig hebt in de winter om die stortbuien te voorkomen. Om in ieder geval de gevolgen van die stortbuien te voorkomen. Dus dat weet je. Dus we weten ook dat we moeten investeren om die klimaatverandering tegen te gaan, of in ieder geval om die te begeleiden. Maar daarbinnen moeten we natuurlijk wel zorgen dat de kosten zo laag mogelijk blijven. Want ja, alle kosten worden opgebracht door de burgers in ons Friesland.
0: Ja, uiteraard. Maar ja, goed, van nood tot 2026 liep het dus goed voor u.
1: Ja, zoals het nu in 26 lijkt en ook naar de begroting 2027 toe. Want ook de begroting is nou klaar en gaat dus nu naar het AB toe, naar het algemeen bestuur toe. Zie je in feite dat we eigenlijk tevreden zijn over de kostenontwikkeling.
0: Ja, en wat er daar hier gebeurt, ja, dat weet Nadine.
1: Nee, maar goed, als ik kijk naar de huidige voorspelling, dan gaat het volgend jaar ook wel weer goed de goede kant op. Maar we weten gewoon dat de kosten zullen stijgen. Maar we weten ook dat we met z'n allen moeten kijken van ja, waar krijgen we de inkomsten vandaan. En elke subsidie is mooi meegenomen wat dat betreft.
0: Oké, okay. Ik dank je wel voor de tijdachting.
1: Prima, oké.
0: Nofelijke Rijn, Remco van Maurik, dinsdag bestuurslid dus van Wetterschip Friesland.
2: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan, goeie.
3: Hey, beetje. Jacob, hoi.
0: Goeie beetje, dus wat zit er in de show?
3: Yes, de koningstip weer. Ja, het is steun de landelijke Laarzendag. lees het maar aan en erop uit. Tips krijgt hoe de jest verkoopt, als je Petra van de Avoek, hoe de campagne Praat maar Friesk en de gastvrijheidssector. Het doel is meer Friesk in de horeca, dat is mooi. Er is een Sportclub Jereveen museum kaam, opmerkelijk museum van een grut fan van Sportclub Jereveen, praat met mij. Ja, en CSTO in 2008 en ik van Omroep Friesland doet Maarten van der Weijden de Alfsterrentocht zwom. De Olympisch kampioen die het leukemie won, neemt Orski van zijn zwemcarrière en in zijn nieuwe boek De Laatste Slag vertelt Maarten over loslitten, zelfcompassie. Ja, het is echt wel een indrukwekkend boek. Van
4: ja, wat houdt hij mee op, hè?
3: Hij houdt ermee op, ja. En dat had ik hem persoonlijk een soort kosten. Ik zie een relatie onder oren. Hè.
4: Ja.
3: Dadelijk praat ik daar met Maarten over en daar platen bij betinken. Dat ken ik in hoe zwemmen, drogzetten, striet, grenzen.
4: Wetter,
3: ja. Friesland.
4: River of Dreams. Dat vind ik wel mooi bij het thema, Post.
3: Heel mooi bij het thema, ja. Uze harkens kom ik bij de mooiste paden, daar heb ik wist van.
4: Ja, want dat draait hij van mij nooit.
3: Hij gaat wel mij, hè? Dat denk alleen computer bepaalt, ja. Misschien zitten er wat niet zo letterkens bij, dat personeel uit slijten is.
4: Dat zou ik zo maar kennen.
3: Nog even nu indoeken. Maar kom erop, mij die linkplaat. WhatsApp 0620 voor jou en Jochen, Ian, Jochen, of de Omroep app. En vist die van Jacob het beste. Nou, app die dan even.
4: Ja, doe dat vooral mee, schoen. Doe mij die geest even. Johan, een soort wilde familie.
3: Dier.
4: Dit is Nou in Friesland met een editie van 15 oktober 2026. Dit programma is werd morgen om 12 uur. Graag het dan. En van nou een noffelijke middag. Dag.
2: Omroep Friesland.
5: 12.12 FM.
2: Alles wat er spielet. Wat is die nijs van deze week?
6: Dat is nogal iets prets.
2: Bijzonder?
7: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
2: Het nijsforum van Bureau de Vries.
8: Ik word daar blij van.
2: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
9: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
2: Debat en opinie op radio.
8: Ja, klopt.
10: Maar ik op de televisie.
2: Sjoch mij op Snijn te middy bij het nijsforum van Bureau de Vries.
7: Dat maakt het extra spannend.
10: Bureau de Vries.
8: Ah. Is dat zo?
11: Dat durf ik niet anders.
10: Nee. Op de radio.
2: Maar ik op televisie.
12: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
13: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Hey Raymond!
18: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey, je bezond ook hoe je met je mooie dag erbij bent. Heel Friesland Libbe mei doet Maarten van der Weijden de Alfsterrentocht zwom. Hij stoppert ermee. En dadelijk praat ik met Maarten over zijn nieuwe boek De Laatste Slag. Tinkelink heeft mij platen hoe strieën, trossetten, zwemmen en wetter keipersijt. Ik denk bij de topprestatie van Zwem Alfsterrentocht aan Anneke Douma. Hij is mooi, die linkplaten. Er binnen al een soort binnenkamer. Wat kerst ook betekent, ik benijd mij. Kom maar op. In de Omroep app, kerst het sturen of WhatsApp 0620-Fjouwenjoggenjoggen-Ian-Joggenjoggen.
6: Wintersporters opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Ieppen. Van Tolde ontvief.
24: Njorgen Ontemai, Sandje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
25: Goeiemiddag.
26: Maar Johan Terfst.

0: UTM80, die grote hit van Fiction Factory en Feels Like Heaven.
1: Goeiemiddag. Hey, applaus voor Johan Terpstra. Hey.
2: Goeiemiddag. Dit is Omroep Friesland.
0: Waar verzit het Jutte Slingers? Jitje jubileum of eindelijk ze gelijk krijgen van die partner. Heb u ze bij kans op de Omroep Friesland Slingers. Hè? Wat er te vieren is, dat Jerve graag in Goeiemiddag. Wat hebben we, Joert? Jest vakantie tip. No sneun is het landelijke Laarzendag. Petra van de Avoek. Hoe de campagne Praat maar Fries kent de gastvrijheidssector. Sprak op Bjerre Veermuseum. Mij een protte oontinkers. En heel Friesland libbe mij doet Maarten van der Weijden de Elfstedentocht zwom.
3: Het was waanzinnig hoe Friesland me aangemoedigd heeft. En dat was hartverwarmend. En dat was zo'n feest. Ik heb van elke slag... Ja, niet van elke slag, maar wel bijna van elke slag genoten.
0: Dadelijk praat ik met Maarten van der Weijden hoe zijn nieuwe boek De Laatste Dag. Hij stopt ermee.
2: Tink en Link.
0: En daar platen bij betinken. Oer zwemmen, wetter, trofzetten, striet. Arke zei, ik kom bij Mart Hoogkamer. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Rindert. Maarten bloot, maar zie ik je naar nieuwe uitdaging. Ik link you toe. Tja, herinneren we maar even zien of er nog nieuwe uitdagingen in de droom komen, hè? Want hij stopt ermee. Zo dadelijk, Jerre. Diana komt bij Iris Kroes, Surrounded by Water. En Jan Jaap zegt, goeiemiddag, Johan. Ik stiep je Jacob, The River of Dreams van Billy Joel. Koop Heroes van David Bowie. I wish I could swim like the dolphins can swim. Ja, koop mooi betochtje. En Lisbeth zei te kast hoe de nij begin en het afsluiten van een tiertrek.
4: In een nieuwe dag.
0: Ja, prachtig. Wat er al je binnenkomt. En zal maar even een greep uit al die appjes. Ja, we pakken er één. En ik zorg nou dat er... Ja, Andries komt er mij. Gary, Bouke, Ali, Ingrid en Trinke. En ik echt met zorg dat ik daar binnenkom. Met Don Rausenbaum. Swimming into deep water.

0: Denk alleen qua Don Rosenbaum, Swimming in Too Deep Water.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op Fjouwe Roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Heel Friesland libben mij Maarten van der Weijden mei doet de Elfstedentocht zwom in 2008 en 2009. We volgen hem bij Omroep Friesland van dichtbij. De Olympisch kampioen, die leuke Mie, hoe won hier. Hij zet een punt achter zijn zwemactiviteiten. En in zijn nieuwe boek, De Laatste Slag, vertelt er wat er daar, achter die topprestaties cool gear. En hoe er haast 19 miljoen euro voor kankeronderzoek ophellen. Goedemiddag, Maarten.
3: Hey, goedemiddag.
0: Tijdje geleden, hoe is het?
3: Ja, goed hoor. Ja, en spannend ook. Dus anderhalve maand geleden mijn laatste zwemtocht gehad. De 22 stedentocht, een keer niet in Friesland. En daarmee het zwemmen rondgemaakt. En vandaag dat mijn nieuwe boek De Laatste Slag uit is. Dus dat is een spannende periode natuurlijk.
0: Ja, ja, die laatste zwemtocht niet helemaal goed afgelopen, hè?
3: Nou, ik kreeg de derde dag kreeg ik buikgriep. En de vierde dag ging ik toch weer proberen. Maar ik moest de vijfde dag inderdaad stoppen. Dus niet gehaald. En het was wel even verleidelijk om net zoals de Elfsteden Zwemtocht in 1819 het nog een keer te proberen en hem wel te halen. Maar nou, voor mij is het verhaal wel rond. Dus dit was mijn allerlaatste zwemtocht.
0: Zo, hey, dat is ook wel een beslissing.
3: Ja, ja. Ja, is ook zo. En ik zwom vanuit die overlevensschuld, waar ik het regelmatig ook bij jullie over gehad heb. Waarbij ik dacht, nou, ik wil iets terug doen. Ik wil geld inzamelen. Ik wil voor de toekomstige patiënten de kans op herstel ietsje groter maken. Maar ik merkte ook dat die overlevensschuld een soort van rauw randje had. Waarbij als een patiënt het geluk om te herstellen niet had, dat ik me dat bijna een soort van persoonlijk kwalijk nam. Alsof ik niet goed genoeg mijn best gedaan had, of ik niet ver genoeg gezwommen had, of ik niet genoeg geld ingezameld had.
0: Ja,
3: dat... En toen ik dat rauwe randje begreep, dacht ik, ja, dan moet ik de keuze maken dat ik geen actie meer. Dan moet ik stoppen met die zwemtochten. Want nou, dan zit ik mezelf zelf in de weg.
0: Ja, wij zien dan de buitenkant, het succes, hè, van de finish en het geld wat je allemaal bij elkaar gehaald hebt. Maar wat gebeurt er dan in je persoonlijke leven? Kun je dat schetsen?
3: Ja, dus ik denk dat het boek gaat over de hoogtepunten die je noemt. Maar afgelopen jaren zijn voor mij ook wel heel heftig geweest. Dus mijn allerbeste vriend Sebastian overleed een paar maanden na de Elfsteden Triathlon in 2023. Mijn vader overleed. Ik heb een scheiding gehad. Dus ik heb best wel hele heftige jaren ook gehad. Dus het waren mooie jaren, maar ook wel heel erg zwaar.
0: Ja, dan stop je met zwemmen. Wat betekent dat voor de stichting?
3: De stichting die ronden we ook af in de zin dat we de fondsenwervende activiteiten stoppen we. We zijn heel trots en dankbaar dat we ruim 18 miljoen euro in hebben gezameld die we voor de volle 100% doorzetten. De stichting heffen we niet helemaal op, want er zijn onderzoeken die nog jaren lopen en wij willen die controlerende rol willen we blijven doen, omdat geld inzamelen is één. Maar zorgen dat het op de allerbeste plek terechtkomt, ja, daar voelen wij ons ook heel erg verantwoordelijk voor. Dus nou, die controlerende rol die zullen we voortzetten.
0: Ja, en dat afscheid, is het boek dan voor jouw gevoel ook echt een afscheid?
3: Ja, het boek is het verhaal hoe ik tot die keuze kwam. Wat het verhaal inderdaad rondmaakt. En het is voor mij ook in bijna een iets breder afscheid. Het is het afscheid dat ik niet meer hoef te redden. Dat als ik niet heel veel geld inzamel of niet heel ver zwem, dat ik nog steeds goed genoeg ben. En nou, dat ik dat inmiddels kan zeggen en dat ik dat voel, ik denk dat dat voor mezelf een hele belangrijke stap is.
0: Ja, wat hoop je dat de lezers begrijpen als ze het boek lezen? De mensen achter de sportprestaties?
3: Ik hoop dat ze zien dat leed bij het leven hoort, helaas. En dat leed, dat we geneigd zijn om, als er iets ergs gebeurt, dat we onszelf de schuld geven. En ik hoop dat ze met mijn boek een stukje compassie ervaren voor zichzelf en voor anderen. Hoe ik trouwens ook heel veel compassie heb ervaren toen ik het in 2018, de eerste poging van mijn Elfsteden Zwemtocht, toen ik het niet haalde. Ik had verwacht dat mensen mij dat kwalijk zouden nemen. En ik heb dat ervaren als een soort van collectieve compassie voor het niet halen. Waardoor het een stuk makkelijker was om in 2019 te zeggen, ik ga het nog een keer proberen en ik ga het wel halen. Dus ik geloof in een manier van veerkracht wat gaat over tegen jezelf en naar een ander lief zijn en de ander begrijpen. En ik hoop dat mensen die mijn boek lezen dat een beetje meekrijgen.
0: Ja, we gaan terug naar 2019. Echt dat moment, hè? Die start, die emotionele start. 18 augustus, 16:30, met de klanken van Space Oddity van David Bowie. Ja, daar had je ook een speciale reden mee, dat liedje, hè?
3: Ja, dus ik had het geluk gehad te herstellen, maar een heleboel lotgenoten uit het ziekenhuis niet. En mijn beste ziekenhuismaatje Bob had dat geluk niet. En als ik nu ook over hem praat, dan denk ik aan zijn kinderen die dan om zijn ziekenhuisbed aan het spelen waren. En tot op de dag van vandaag, en het doet dat pijn. En Space Oddity was het begrafenisnummer van Bob. En ja, is voor mij bijna het nummer wat gaat over mijn overlevensschuld. Dat ik herstelde me, dat ik de noodzaak voelde van ik moet iets terug doen. Ja.
0: We gaan hem draaien, David Bowie, Space Oddity. En we hebben daar de start van jouw tocht in gemonteerd. En aan het einde ook de finish, Maarten.
3: Super, fantastisch. Hey, dankjewel.
0: Het gaat je goed.
3: Hetzelfde, dankjewel.
0: Dankjewel. Maarten, wie je dat? Van der Weijden. Na je wieken, maar we alle dagen in goeie midden zien boek ik nog Fortjaan. De laatste slag. Hey, we hebben erom met Twatoes en Jongetje.

0: Nog 10 meter. En dan is hij er. Dan is de tocht volbracht. Maarten van der Weijden. Hij is nou hard bij een ponton. En nou 1, 2, 3, de tom omheen. En hij is er. Hij is er. Maarten van der Weijden. Hij had het helle.
1: Waar heb je het meeste van genoten, Maarten?
2: Ja. Waanzinnig hoe Friesland me aangemoedigd heeft. En dat was hartverwarmend. En dat was zo'n feest. Ik heb van elke slag, ja niet van elke slag, maar wel bijna van elke slag genoten.
3: Tja, het wie wat hè. En David Bowie komt dan keihard binnen bij Space Oddity. Maarten van der Weijden, Jerris. Dadelijk zit Nijs in het Friesland. Jacob, wat haast u dadelijk in het Nijs?
4: Ja, de CAO-onderhandeling in het streekvervier, Justine, we verzeld die staking, die zitten nog altijd ver zoals een hoes. Sterker nog, de partijen lieken alleen maar verder uit elkaar te rijden.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
5: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip.

0: klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Jelp Twaan en Tiet om eens bij te praten over het Nijs het Friesland. Jacob, die praat u bij.
11: Juster, weer de eerste landelijke stakingsdij in het streekvervier. Het is de eerste in een lange rige. Om de crisisdagen wordt alle weken in Nijs staakt. De reden is de CAO-onderhandeling bij de werkjouwers. Die zit volslijn vast. Stijn Duursma, bestuurder van FNV Streekvervier, neemt de eerste stakingsdij een succes. Nevens hem diende een soortje volgens mij onder staking. Maar het had nog net volop spieten voor de onderhandelings bij de werkjouwers, zei Duursma.
12: Het enige wat we zien is dat ze toch de hak in het zand zetten met hun voorstellen. En je ziet ook in de kantines dat op de televisieschermen worden wel allerlei boodschappen verspreid over wat ze nou willen en waarom dat eigenlijk toch wel goed zou zijn voor de chauffeur. Alleen ja, chauffeurs zeggen ook van ja, dit is gewoon indoctrinatie, wij weten wel beter. En het is vervelend dat het zo gaat.
11: Twee sturen op een ei onreinstig met groep jongeren bij het winkelcentrum op de Westerheem. Dat belden de collega's van RTV NOF. De samenlanden hadden een groep jongeren en er waren vuurwerk aanstutsen. De politie wie manmachtig kon wijzigen had de identiteit van de jongeren controleerd. Die konden net alleen door het dorp zelf, maar hij kunt oren plakken in wat is Friesland. Zonder het begin van de week is sprake van onreinstig van jongeren bij dat winkelcentrum. De gemeente Ljouwert vreest net verder met het plan voor haast 400 nieuwe huizen vlakbij de Hoenspolder. Drie versteerd vindt het plan net goed onderbouwd. Een alliantje van onder andere plaatselijk belang Gouten met Friske Geer en Milieudefensie wil graag een groene buffer van 300 meter tussen de huizen en de Hoenspolder. De gemeente vindt dat 40 en 80 meter genoeg is. De reinvesteert zei dus dat de gemeente dat net goed genoeg goed leidt. De FNP en de Partij voor de Dieren willen nou dat het hele plan op een eigen praat wordt in de gemeente.
13: Er valt een besluit komen, een herstelbesluit. En dat gaat om een hele grote buffer. Waar wij altijd gezien hebben, jongens, die is nedig. Ik voor het ecologische behoud van die polder. Ja, en als die buffer komt, had de wethouder destijds altijd zijn van ja, dan kan dat nemen uit voor de ondernemers. Dus er zal een plan komen worden.
11: De binnengasten vrijkamen met een koele bulte op een boerenhiem in Houderwijk. Koele gas, dat is een gevaarlijk en giftig gasmengsel dat ontstaat bij de fermentage van varsk inkoele veevoer. Een adviseur gevaarlijke stoffen is naar het plak van het incident kwam om de situatie te beoordelen. Brandwachtmeesters hebben nou PVC-buizen in de bulte geplaatst om de gasten controleerd en boeten komen te letten. Voor de omwenders zou er geen gevaar wijzen. Je hoort een prachtige Nijsimmerske Yesdij met geregeld zinnen en vanmiddag tannende bewolking. Het wordt 18 graden. Ben je nog achterom?
10: Ja, ik zit even zin op het hoed met Sintje Likertjede. Maar die is voort hier in Lauwet, hè?
11: Ja, maar deze discussie heb ik alle dagen met Diana. Die doet het ik.
10: Oh, die doet het ik?
11: Ja, het is krek of vertrouwen in mijn net, hè?
10: Ik denk dat ik nog even langs de bouwmerkenmat even staan. Lamelsje er even in monteren. Dan hoef ik dat weer achter te zien.
11: Ja, doe dat maar.
10: Alsjeblieft.
11: Ik ga verder. Morgen mis mijn loft en not in de midden ta droeg. Letter in de midden buien, onder buien, nog zo'n graad, niet buien, fitjen graad, maar een kreftige noordwester. Sneuwen, een afwisseling van wolken, zinnen en een enkele bui, het is dan 13 graden.
10: Ja, lamellen doen we dan dicht in de tak, komen ze als door een
11: ja,
10: als de zin
11: ja, dat is voor mij heel vervelend, want ik vertel de zin is kind en ik is al achterom stil te zijn om te controleren.
10: Ja, dan viel ze dan. Ja, oké, ik begreep het.
11: Viel me net. Nou, ja. Kijk, vertrouwens me net.
10: Nee.
11: Vertrouwens me toch?
10: Jazeker.
11: Nou, oké.
10: Ja. Goeie horen.
11: Bikken wij.
10: Ja, toch wel?
11: Ja, zeker.
10: Jacob Tegentuik, het Nijs het Friesland. Yes, zelfs ik een goeie midje. Na 2 jaar corona kregen de verhaal weer kleur. En hoe Camille van Sommieu meesten weer bijna wat brengen. En dat dienen ze mij deze hit. In this field, I see all the colors in you. Sommieu komt er dadelijk op.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Hey Remo!
19: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
21: Hey Remo!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
22: Goeiemiddag. Johan Terpstra.

Beach, ja, de Frisket op 100 komt er weer aan. Vanzelf zien december altijd de feeste waarde. Ik in die list Wiegels Wjukkelmachine in de Rijn. Hey, ja, ik joe het, Helly de Slingers weer uit de kast. Die mooie onder de Friesland Slingers. Had hij een heitje, het zijn jeetje. En wil hij dat net meer weten? Nou, dan is dit de kans om het heel Friesland jaren te litten op de radio. En ik op televisie, hè, want daar kerst dus ik volg je. Op BM Tol van Helie trouwt en nog altijd in discussie hoe water afstand bezinning aan mij. Alvast joe het lekker vrij, mij het mooi waar. Wat haast te vieren, joe het grutfeest of liedgelokje? Let het weten. Wij kiezen een brug uit en die krijgt dan de Unicombro Friesland Slingers ik nog eens even toestuurd. Hoe kerst het kwiet? WhatsApp 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen of een brug. En dat kent dan in de Omroep app.

0: jou alleen weer. Dat, jij moest een beetje ABBA voorstellen dan een Nederlandse versie, zeg maar. Dit is een Nederlandse band. Ja, en een van die jongens die erin zie je, dat wie Hans van der Pol. Ja, die dacht wie dat populair, hè. Die is een grote bril op. Ik denk dat die armmeting van zijn bril wordt 12 jouwe kantometer weer.
1: Swingersop.
0: Die team weer al heel populair, hè? Zijn grote brillen van ons. Ja, het zit is dat ik alweer een soort, hè? Nou, dan geven we mij de slingers voor Joort Sibo Mollema. Zo'n 60 hier, Wern Joort. Hij wie even de waarman bij u is, hè? Sibo Lokweenskeman. Maar rijke Stuart is tante Annie Wert Joort, 64 hier. Annie van Hette Lokweenske en Maaitje er een prachtige dij van. Henk, Mino, dus Jan en Ria, binnen Joert 40 hier trouwt, Lokweenske, leven heid en mem. En een bijzonder moment van Maaike Joert, ze had eindelijk haar eerste eigen huske na 26 hier onder uw dak. Mij is er nou zelfs de was dwaan, eten sieren en de koelkast vullen. Lokweenske van heid en mem, Maaike. Anne Opdiek had haar jeetje Joert, ik Lokweenske. En de broer van Siep, Jacob van der Ploeg, had zijn jeetje Joert, 58 hier. Ja, kreeg de Ironman volbracht, hè, mijn Siep, Jacob, op Hawaii. Ja, hoe ze dan dat ik u te beziekje te spreken, hè? Ja, geweldig. Jacob van der Ploeg op Hawaii. Wat een prestatie. Mij zien broer Siep. Ja, het is zomerritten voor 12 uur. Omroep Friesland, mij fantastische muziek voor zelfs. Ik werd in goeie met je. En ik zit al even naar de lift. Dus dadelijk zit ik naar 12. Oh, man. Wat heb je het beste dienen om de mooiste muziek te brengen. Zoals deze, Bagelix, Miley Cyrus, End of the World.

Miley Cyrus. Ja, we zitten midden in de jeugdvakantie. Deze week in Goeiemidje de vakantietips. Nou, sneeuwen is het landelijke laarzendag. De lezen zoon en de lekker op uit. Ik praat er dadelijk snijd waar hoer met Harry Dekker. Hij is van het buitencentrum Drents Friese Wold.

0: Omroep Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
3: Goeiemorgen.
0: Erit, Harm en Feike praten erbij.
3: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
2: Hoe het neus van de dag.
4: Jazeker.
0: En maar de muziek was fleurig wekker.
3: Hij scheelt zo wel komen.
0: Van Saison, Jochen Oren.
3: Dat is net Leo.
4: Nee, dat is net Loven.
2: Friesland van de Moorn.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
7: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
8: Njogen Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Het plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
10: Keith Richards van de Stones zie eerst heel nog in vertrouwen in de plaats Start Me Up. Even de technicus van de Rolling Stones in de studio, Chris Kimsey, woerde de opname voortsmieden. Het liep hem te vol op wat er al op de radio jet hier. Gelukkig dat dat net Bart is. De Rolling Stones, Start Me Up, grote hit, komt er dadelijk hoor.
11: Jaring de Wolf, wenning in Jochting in Sint-Niek is no snijn, Iepen. Van Tolve ontvief.
12: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto, is de van Elseny.
8: Njogen Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
13: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
14: Goeiemiddag.
15: Johan Terpstra.

0: harde hit wie het al, hè. UB40 kan bij Pato Baton in de jaren 90. Maar deze cover van Baby Comeback.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het fjouwer oeren.
2: Goeie middie.
0: Het wetter is oeral, we drinken het, zwemmen erin. Sjoeg het oeral om ons heen in Sletten en ik in de Marren. Hoe gewoon het varus liek, het wetter had meer aandacht nodig. Door langere schoften van droogte, stevige rijnbuien en versmarging stiet het wetter onder druk. Daarom is het wichtig om door zo'n mij wetter om te gaan en om te sjen te litten wat wetter van meesken en van de natuur betjut. En daarom organiseerde Nationale Parken Disse Jestvakantie en Noosneun de landelijke Laarzendag. Hoe zit het dan met het Nationale Park in Friesland? We praten door met Harry Dekker van het buitencentrum Drents-Friese Wold. Goedemiddag, Harry.
3: Goedemiddag, Johan.
0: Laarzendag, dat klinkt heel mooi, hè?
3: Ja, dat klinkt prachtig. Denk maar terug aan vroeger. Met je laarsjes de natuur in.
0: Ja.
3: Die wil het niet.
0: Lekker stampen in die plassen. Ja,
3: ja, precies. Ja.
0: Hey, hoe staat het ervoor met het water in het Drents-Friese Wold?
3: Ja, dat verschilt heel erg. Wij merken de veranderingen in de weersgesteldheid enorm. Dus soms hebben we een hele lange droge periode. Dan komt echt water tekort. Dan hebben de bomen het lastig. En dan komt er weer een enorme stortbouw en staat alles blank. Dus ja, het heeft nogal invloed.
0: Ja, en kun je dan schetsen wat het betekent, deze klimaatveranderingen voor de parken?
3: Nou, dat we in de toekomst, over tientallen jaren wellicht, bepaalde struiken, bomen het niet gaan redden vanwege het klimaat. En dat je ziet dat andere bomen en struiken het juist wel gaan redden. Dus er kan een veranderende vegetatie kan er komen.
0: Ja, hoe schat je in? Zijn we een beetje op de hoogte als inwoners van Friesland hoe het ervoor staat en hoe het eruit gaat zien?
3: Ja, dat is wel een hele moeilijke vraag. Ik weet dat er veel onderzoek naar wordt gedaan, ook door universiteiten die erbij betrokken zijn. Er zijn zelfs delen in bepaalde bossen die worden gebruikt om te zien welke bomen in de toekomst het beste zouden kunnen floreren in Nederland. Ja, en ik neem aan dat die uitkomsten van die onderzoeken ook in Friesland bekend zullen worden. Maar hoe wij als Friese wat wij ervan af weten, ja, dat kan ik moeilijk inschatten, dat weet ik niet.
0: Nee.
3: Ik denk wel dat water erg belangrijk is voor Friesland, dus we zouden er wel iets van moeten weten.
0: Ja, en daarom zaterdag de erop uit, hè? Wat wordt er georganiseerd in Appelscha?
3: Ja, het is dus een landelijke dag, de landelijke Laarzendag, aandacht voor water bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Appelscha. Het buitencentrum Drents-Friese Wold. Hebben daarom een activiteit specifiek voor kinderen. Maar natuurlijk gaan ouders en grootouders ook mee. Om stil te staan bij water. En ook bij de kwaliteit van water. En daartoe gaan ze met laarsjes aan, hoop ik, naar een vennetje toe lopen. Ze krijgen spulletjes mee om te vissen in het vennetje. En wat ze vangen, kunnen ze in een looppotje of in een teiltje bekijken. Ze hebben een zoekkaart erbij, zodat ze kunnen determineren welke beestjes ze gevangen hebben. En daar is ook een uitleg bij, want sommige diertjes die gedijen heel goed bij kwaliteit van water van hoge kwaliteit. Dus het zegt ook iets over de kwaliteit van het water als je bepaalde beestjes vangt.
0: Ja. Ja, ja,
3: ja.
0: Nou, het is hartstikke leuk om daar naartoe te gaan dan zaterdag. Stel voor als dat nou niet lukt, Harry. Hè? Wat kunnen we zelf doen om onze omgeving mooi, gezond en sterk te houden?
3: Ja, dat kan denk ik iets heel kleins zijn. Dus let goed op wat je loost. Dat het water niet verontreinigt. Ik denk dat heel iets kleins is wat je zelf kunt gaan doen.
0: Ja, wat je weggooit aan water, bijvoorbeeld in de keuken, bedoel je daarmee? Of,
3: Nou, dat bedoel ik ermee. Geen chemische stoffen bijvoorbeeld doorspoelen, dat soort zaken.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Duidelijk. Nou ja, erop uit en misschien deze informatie nog even nalezen. Waar kan dat? Wat is de website?
3: De website is www.staatsbosbeheer.nl/waterdiertjesdfw.
0: Duidelijk genoeg. Hartstikke mooi. Nou, veel succes zaterdag.
3: Ja, bedankt.
0: En vooral veel plezier, Harry.
3: Ja, gaat lukken.
0: Oké, hoi.
3: Hoi, hoi.
0: Hier is Earth and Fire en Weekend.

0: Dit is het paard. Waarom?
1: Je hem zegt, hè? Ik mag op principe zien gitaar spelen. En ik heb een plaktrip van Jeff. Wat wil je nou meer?
2: Heel goed, natuurlijk.

er is altijd die zin die het mij over die been. Ik woek je zo graag bij, maar het vlucht zo.

0: prachtig, prachtig, prachtig.
1: Ja. Applaus voor Pieter Wilkens.
0: Ah, Pieter, hè. Ik kom in het Ieperingsprogramma van de Nije Harmonie. Ja, ik ben zeer op televisie, 4 oktober weer dat. En, ja, wie hebben Kasper, die mij, Hubert Heringa, Jef Zwart, Wieger, Dijkstra. En vanzelfs, ja, Siep en friends, Pieter Wilkens dus. Hartstikke goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag, Johan.
0: Dan ben ik gezellig bij vanmiddag. Dan mag je even bepalen wat het speeltje wordt.
2: Dan geef we hem draaien.
0: Nou, zet hem op, zoek ze even.
2: Het is Riet, wat is dit?
0: Als Harm is een stadsomroeperij. Dus kroot dadelijk snijden over treien een plakje in Friesland. En maak een stook kans op de Priers net Samar. De omroep Friesland wettenflessen, mij de Friese teksten erop. En 2 kaarten voor indoor Friesland. Beleef je de sensatie van hiense sport op wereldniveau. Noosneun. Komen internationale topruiters in actie in het WTC Expo in Leeuwarden. Met spectaculaire sprongen. En als hichtepunt de spannende Grand Prix. 2 kaarten zit ik op het spul. Blow erbij, Nijelvertrein, Dopje. En maak een stook, jongens.

0: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
1: Daarom geeft aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederlands.
0: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
1: Tees die op televisie om 11:30 bij Omroep Friesland.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je

0: levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is jouw treinbeurt. En ik ging goeie met je, Jester Thijsens, Friesland van Zijls. En Jacob, die praat dus bij. Goeie met je.
5: Een goeie met je. Het plan van de gemeente Smenningelaan om 400 huizen te bouwen in Boornburgum geeft een soort inwoners van het dorp te vier. Plaatselijk belang Boornburgum en Kwartehem nemen het plan van de gemeente boeten proportioneel en gingen daarom importeer mij dorpsbewoners en gemeenteraadsleden. Want die zullen daar na een week een besluit toe nemen. De inwoners van het dorp Utrecht-Hardenswargen over de grootschalige woningbouwplan.
6: Dat is het mooie van Boornburgum. We zijn lids. Wij hebben ons eigen gemeenschap. We hebben ons eigen identiteit. Nieuwe woningen hebben we niks op te zien. Hè? Broer, we hebben heel duidelijk gewezen. Uze bij maar ik huis na. Alleen nog Zandvoort. En op deze termijn is boeten proportioneel.
5: De moezenpleeg van dit jaar is nog altijd net voorbij. In de laatste weken wie het wat delbeerde. Maar gewoon boeren zoals er even in. Gerbert Roering van Wageningen University and Research had geen goed nieuws voor de boeren. Hij verwacht het dat het nog slimmer wordt. De onderzoeker denkt dat de moezen in november voor dezelfde perikels zou herkennen als Arroene Simmer. En dat betekent een protogat in de groen en onfretten gas. De verheging van de wetenschapslessen valt leger uit als jeder dit hier tocht waard. De financiële huishouding is op waders, zei dinsdag bestuurslid Remco van Maurik. De groei van de kosten en de schulden is aanremd en de wieren wat tafvallers. Maar goed, dat is voor nou. En om wat voor bedragen het krijgt, is nog net bekend.
7: Het gaat wat dat betreft over kleine bedragen, helaas. We hebben voorspeld dat de belastingen na 2050 ongeveer verdubbeld zouden worden. En we zitten eigenlijk nog steeds wel op die trend dat de waterschapslasten verdubbeld worden. Maar het is in ieder geval minder als voorspeld.
5: Vier dagen nadat Albert Heijn te krijgen hier mij een hek omval, worden de winkels gewoon wij bevoorrieden. Dat zijn de keten in een kwart update over de situatie. De beschikbaarheid van gomproducten kampen nog wel per winkel verschillen. Je hoort er een prachtige Nijsimmerskiesdij met geregeld zinnen. Vermid je dan in mijn bewolking tot 18 graden. Morgen een meest broene loft en ont in de midje droeg. Letter in de midje buien. Onder buien nog 17 graden. In buien 14 graden met een krachtige noordwester. Sneun, afwisseling van wolken, zinnen en een enkele bui. En dan is het 13 graden.
4: Jacob Teeg, dank. Oeren, oeren. Meer nijs. Jerik in goeie midje te jetten. Frank Boeien. Hij is hier in de studio. Muziek, tekst, aardig compleet. Maar het refrein weer er dan net. Hij zong voor het gemak maar even la la la la la. En dan wordt la la la al gauw.

0: zo simpel kan dat wij zijn. De grote hit van de Frank Boeijen Groep komt er dadelijk aan.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
3: NRV.
4: Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
2: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
4: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
2: Geweldig idee.
3: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Geeft ruimte.
9: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
11: Goedemiddag.
12: Maar Johan Terpstra.

0: Sam Fender, Olivia Dean, prachtplaat Rain Me In. En de Frank Boeij Groep zit daarvoor. Ja, ja, daar komt hij hoor, Jer. Haarmuzen stelt om erop met mij te bellen.
1: Wat is dit?
0: Jer Harkes van Omroep Friesland, Jer. Jo lustre naar het spultje, Riet Redderstiert. Denk mij, doch mij en we bliet. Om het voorkom van argewaasje, het geeft nou net oor een plak, maar om een specifieke locatie. Zees het verder, zees het verder.
2: Ja, ja, ja, ja. Of om een barn zou ik nog kennen. Nou, daar komt de opjefte. Wat denkst? Waar is uw arm?
0: Ja, arm. Elze Simmer in augustus gaat de street om. 30 klassen zielen op een snitsermar. Krijgt als is dat heel gewoon. Het grootste zielevenement op binnenwetter van Europa. En dat in ons mooie Friesland. Hoppa! Let het bij de sporters giet om de eer, is het doel in het centrum van de stad vooral de sfeer. Maar de grote kermis en op verskate plakken live muziek is deze week voor toeristen en locals heel uniek.
2: Ja, een barnie Friesland. Ja, dat bad moet het waar wezen, toch? Op het spul de wetterflessen van Omroep Friesland met de Friese teksten erop en twee kaarten van Indoor Friesland. Ja, hier is de sportevenement op broadniveau. No sneur, kerst erbij wezen. Internationale topruiters die komen in actie in het WTC Expo in Leeuwarden. Mijn spectaculaire sprongen en de spannende Grand

0: Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. En Xanadu, wie je dat?
1: Riet?
2: Wat is die het?
0: Ja, ja, de opjefte van Jorda, die weer net zo dreig. Elke zomer in augustus gaat de straat om. 30 klassen zielen op een snitsermar. Krijgt als is dat heel gewoon. Het grootste zielevenement op binnenwetter van Europa. En dat in ons mooie Friesland. Hoppa! Let het bij de sporters gaat om de eer, is het doel in het centrum van de stad vooral de sfeer. Maar de grote kermis en op verskate plakken live muziek is deze week voor toeristen en locals heel uniek. Marianne, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Nou, dit wie net zo dreig, hè? Hey.
3: Nee,
0: ja. Nou, kom maar bij de oplossing, hey.
3: Nou, het plak snits.
0: Ja, en de snitsweek, de sneekweek hier is die niet heb gezet. Nou, nogmaals, ik heb de prijs een beetje voor die, hey.
3: Dankjewel.
0: Ja, hier is nog vrij sneuwen in de agenda.
3: Ja,
0: maar ja. Ja, even lekker naar in het WTC Expo. Ja, en ja. Dat is dat ja, mooie evenement in nou, hè? Indoor Friesland. Wat haast er mij hinders, Marianne?
3: Mijn zusje die had hinders. Dus dan kom je die dingen zoals het zit.
0: Ja, nou haast twee kaarten. Neemt die zusje dan ik mij?
3: Dat denk ik wel.
0: Misschien jij het wel op een radio, hé. Hey.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ja. Denk er even op uit. Ja, en een mooie wetterfles krijg ik van u. Is mij de Friese teksten erop.
3: Ja, hartstikke leuk. Ja. Dank je wel.
0: Hé, waar onderbreken wij daar nou op het stuit bij? Als radio of vanzelfs, maar wie is mij de wanden?
3: Nou, ik wie even ontlustering naar Jim. Ik wie krijgt even een boven de... Nou ja, je mag even wat de bijen op paardje zijn. Ik denk, nou, ik ga nou even naar beneden. Even jaren. Nou, ja. Ik denk, ja, nou, de bierie.
0: Nou, ja, en de beste tro. Hartstikke mooi.
3: Ja, nou, hartstikke leuk.
0: Hey, ik zou zeggen, bedankt. Een soort willen sneeuwen, die kaarten reguleren er best wel lekker bij. En leuk die even sprutsen te hebben. Ja, en die sneekweek, ja. Is er zelfs wel eens west, de snitsweeken?
3: Nee, ik ben
0: nog
3: nooit
0: west.
3: Dat
0: valt
3: altijd
0: krijg
3: voor de pc.
0: Oh, ja, het is eindelijk wel een beetje saa. Of de best voor het ziel, of de best voor het keersen.
3: Ja.
0: En doe
3: ze.
0: Ja. Hartstikke mooi. Nou, ik wens je daar een hele mooie middag. En soort willen lid nog even weten hoe het sneeuwen west is. Als het wordt.
3: Dankjewel.
0: Mooi dag nog. Hoi.
3: Ja, bedankt.
0: Hoi. Hoi. Ja, je bent Counting Crows. En Big Yellow Taxi.

0: op Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielt. Liet de tijd even zien eigen gang gaan.
2: Ja.
0: Geen haast, geen drokte. Alleenig mooie muziek die hij meeneemt naar orenplakken, orentieden en orenverhaal.
3: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snijdemorgen.
4: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken, prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
3: Oké, dan gaan we nu naar de nocturnes van de Chopin.
0: Doch de egen even dicht. Harkje en geniet je.
3: Ja, ze kunnen het dicht, hè.
4: Mij douwe, Snijdemorgen van Jochen und Alvoeren bij Omroep Friesland.
5: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
6: Op zoek naar een crispakket dat echt bij die mijnwerkers past? Dan is Jocado het adres voor dien cadeau. Van een persoonlijk crispakket ont een bijzonder relatiegeschenk. Bij Jocado kiest volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kiest in eigen pakket geerstallen in de showroom in Snits. Zoek gauw op jocado.nl. Jocado, jouw magie op elke schenk.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie zelfstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: De AVO rucht het hem op de gastvrijheidssector. Want juist in cafés, hotels, restaurants en B&B's is er volop mogelijkheden om onze Friese taal een mooi plakje te jaan. Dadelijk praat ik erover bij Petra van de AVO. En Pieter André komt er dadelijk zo'n. Hoor een minuut, yes, dit is een grote hit van hem.
10: Wintersporters opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
11: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
12: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn, Iepen. Van 12 ont 5.
13: Njorgen ontemai Santje in oktober, Hiense sport van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
2: maar Johan Terpstra.

0: plays such a variety of music.
1: Nobody. Toch even normaal.
0: Omroep Friesland.
2: Vol de hits, maar dan dichtbij. Goeiemiddie.
3: Goeiemiddie.

0: George Michael, hè, wat weer die populair, wat weer een held. En hier zelfs ik held, Michael Jackson, Stevie Wonder en Aretha Franklin. En bij die laatste, Jerusalem, krijgt mij. I knew you were waiting for me. Ja, en hij mocht zien dream weer meisje. En George, ja, die hier behoorlijk te senior in die tijd. Bij de duet met Aretha Franklin. Tongensje, Avoekdij, Petra, goeiemidje.
1: Goeiemiddag, Johan.
0: Dat is projectcoördinator taalpromotie en relatiebeheer bij de AVOEK. En ja, wat speelt het er al hier? Hey?
1: Nou, op het stuit ben we druk dwaande om de Praat Maar Fries campagne naar Libmin te blazen. Die campagne is natuurlijk wel bekend van de Tutje van Doutzen en de opblaasbelippen. En nou willen we dus een rugje op de gasvrijheidssector. Want in cafés, hotels, restaurants, er is juist een soort mogelijkheden om de Friese taal mooi plak te jan. En nou ja, we zijn op zoek naar goede, inspirerende voorbeelden, Krexa als Postplaza in Ljouwert.
0: Ja, en kerst dat een beetje duiden, hoe Postplaza, hoe leidt dat erbij?
1: Nou, zij hebben bijvoorbeeld boven de uitgang een mooie Friese tekst. Een Friestalige menukaart. En de gasten komen ik maar de taal op de kermis in aanrekking. En wat vooral hier leuk is bij het Maasbrugje, dan hebben ze een placemat onder het bordje lezen met Fries en Verdummies. Dus dan kiezen ze even een liedje Friese taalles bij het ontbijt van. En nou ja, dan kun je misschien nog maar de oorgast naar een praatruitje. En dan kun je een mooi verhaal naar huis, omdat je bij die mooi met Fries bezig binnen.
0: Ja, wat een mooi initiatief dit. Ja.
1: Zeker, zeker. Nou ja, en dat soort voorbeelden zie je eigenlijk nog meer. Nou ja, als een café haast een restaurant of een B&B of iets anders doorst in de gasvrijheidssector. En dat tost ik wat bijzonders met de Friese taal. Nou ja, dan jaren wij daar graag meer van. En dan nou, komen we misschien ook wat deel om video op te nemen vanuit Praat Maar Fries.
0: Hartstikke goed. Alles voor u is een Friese taal, Petra.
1: Jazeker, de horen ze druk met waanden.
0: Nou, stel voor, met Bedro en Jerre dit. En die denken, nou, ik moet even contact opnemen. Hoe ken ik dat het beste dan?
1: Dat gaat het best via je e-mailadres info@praatmaarfries.nl. En nou, dan krijg ik al berucht van u.
0: Mooi. Nou, fijn dat u er even bij praat, Haas Petra. En een soort succes.
1: Graag dien en een ont volgende keer.
2: Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
4: Alles wat er speelt.
2: Yes, hier.
5: Alles wat er speelt.
4: Zwaanjoegertug.twa

toch erbij, hè? Tjoep tjoep piep piep, de hele plaat erop. Donna Summer, Bad Girls, wie dat? De Cats Eye ervoor. Animal, Nije muziek, ik. In goede midden te jaren, zien we dit voor jou of jou. Ja, als Nije over jou, dan hak Ilke Tadema aan de telefoon. Hij is groot supporter van Sportclub Jereveen. En had een eigen museum hierpende thuis. Daar zit zijn eigen samenleving in. En die van zijn in 2024 verstorende vreun Jelte Lausma. Leverde van de club en van een vreunskip die het zat trog libbert. Daar is het mooie verhaal. Naar jou of jou, bloot erbij. Ja, en wat ik naar jou of jou kom, dat is de spreuk of zes, wie is het? Juster, hier hebben we die van Doetie. Boeten de lijntjes is meer rond. Mooi betocht, Doetie. Maar we kunnen toch betinken van Juwet. Eind van het programma, sluiten we er altijd mee aan. Mij die spreuk of zes, wie is het? Kom maar op, mij die van Dijk. Kerstmis sturen, mijn brugteam, de Omroep app. Rios Poppy, de Omroep app. Daar staat het tekstwolkje. En vanzelfs mij stikken WhatsAppen 0620-Fjouwen-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. En waar wiet komt die spreuk van Dijk op onze virtuele sportkalender? En jij zegt, zie Fjouwen, waarom?

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giet.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
5: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
4: Nou, toch wel.
5: Wel?
4: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
5: Oh ja, dat is ook zo.
4: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
5: Ga het meteen doen.
4: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is hartje over jou nu.
13: Het IJsje Friesland en Jacob Praat is bij. Goeie met je.
14: Een plan om de spoorbreggen bij Leeuwarden te vervangen door een aquaduct gaat net terug. Het kabinet kiest ervoor om miljarden tekorten op te vangen in de infrastructuur. Het gaat om de breggen in het traject Leeuwarden-Jereveen door het Verhaarnixmaakkanaal. Voor het project leidt 80 miljoen euro kleert van de landelijke overheid. De regio zou 24 miljoen bijdragen. Door de vervanging zonder meer trein over het spoor kennen. Die enige spoorverbinding tussen Leeuwarden en Ronestad. Maar dat gaat dus net terug. Juster weer de eerste landelijke stakingsdij in het streekvervier. Het is de eerste in een lange riege. Onder de crisisdagen wordt alle weken een dij staakt. De reden is de CAO-onderhandeling met werkjouwers. Die zit volslijn vast. Stijn Duursma, bestuurder van FNV Streekvervier, neemt de eerste dij een succes. Neffens hem diende een soort chauffeurs mij aan de staking. Maar het had toch net volle opspieten voor de onderhandelings, zei Duursma.
15: Het enige wat we zien is dat ze toch de hak in het zand zetten met hun voorstellen. En je ziet ook in de kantines dat op de televisieschermen worden wel allerlei boodschappen verspreid over wat ze nou willen en waarom dat eigenlijk toch wel goed zou zijn voor de chauffeur. Alleen chauffeurs zeggen ook van dit is gewoon indoctrinatie, wij weten wel beter. En het is vervelend dat het zo gaat.
14: De eerste jongen op een ei onrestig met een groep jongeren bij het winkelcentrum van de Westerrijn. Dat melden de collega's van RTV NOF. De samenlanden hadden een groep jongeren en er waard vuurwerk afstutsen. De politie wie manmachtig onwijzig en had de identiteit van de jongeren controleerd. Die komen trouwens net alleen nog uit het dorp zelfs, maar hij kunt oren plakken in wat is Friesland. Zonder het begin van de week is sprake van overlast van jongeren bij dat winkelcentrum. Het plan van de gemeente Smellingeland om 400 huizen te bouwen in Bornburgum geeft een soort inwoners van het dorp te vier. Dorpsbelang Bornburgum en Kwartehim nemen het plan van de gemeente boeten proportioneel en gaan een 3 miljoen importeren bij dorpswenners en gemeentelid.

0: leden, want die zullen daarna een week een besluit toenemen. De inwoners van het dorp hebben zorgen over de grootschalige plan.
1: Dat is het mooie van Bornburgen. We zijn lids. Wij hebben ons eigen gemeenschap, we hebben ons eigen identiteit. Na je wenningen hebben we niks op te zien. Ik bedoel, we hebben heel duidelijk gewezen, huizen bij, maar ik huizen na. Alleen nog zandvolgen. En op deze termijn is boeten proportioneel.
0: Hield er een aardige nijsje. Misschien yes, die mij geregeld zinnen. Vermid je tanimende bewolking tot 18 graden. Morgen meest bewolkt en ont in de midden droeg. Letter in de midden buien. Ont die buien is het nog 17 graden. In buien 14 graden. Mijn kreeftige noordwester. Sneeuw een afwisseling van bewolking zinnen. En een enkele bui. Het is dan 13 graden.
2: Jacob Diertank, roeren is hij wet hier dan in het programma Onderwijs. Ja, het viel misschien als juster. Het is alweer 15 jaar geleden dat Maroon 5 de plaat Move Like Jagger uitbrengt. Dat soort orde onder de doensbeweging van de Rolling Stones jonger. Ja, Maroon 5 komt er dadelijk op.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
7: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
6: Nou, toch wel.
7: Wel?
6: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
7: Oh ja, dat is ook zo.
6: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
7: Ga het meteen doen.
6: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Goedemiddag.
10: Maar Johan Terpstra.

0: Del Hall, John Oates en Man Eater.
1: Het is nu...
0: Half minuut naar jouw fjouweren.
1: Dat is een mooie tijd.
2: Voor een nieuwsgierig verhaal.
0: Ja, en dat is het. Ja, een voetbalshirt was keepers als naar een wedstrijd. Je kan meer wijzen als een ontdenken aan een bepaalde wedstrijd. Ja, soms zit er een hele freunskeep in. Ilke Tadema is supporter van Sportclub Heerenveen en had een eigen museum openen. En destijds zijn eigen materiaal van Sportclub Heerenveen, zijn verzameling. En die van zijn in 2024 verstorene vriend Jelte Lausma. Ja, ze vertelt het museum dan 12 verhalen van leerte van de club en van een freunskeep die teruglibbert. Ilke, goedemiddag.
3: Hey Johan, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Do en Jelte deelden de leerte van Sportclub Heerenveen. Ja, wat voor man wie Jelte?
3: Nou, een hele sympathieke Fries die kreeg als mij een echte Heerenveen-fan wie. We ben ik van dezelfde geboorte hier. En hij is emigreerd naar Denemarken, dus hij wie eigenlijk een Deen worden. Maar hij had altijd zijn liefde voor Heerenveen houden. En via de Facebookgroep Vrienden van Heerenveen, daar wie hij moderator, konden wij elkaar een hier of vier van wie het een freun op afstand. Ja. Ja.
0: Wat is er met Jelte gebeurd, Hoeke?
3: Ja, Jelte die is verongeluk op 6 oktober 2024 bij een skielerongeluk. Dat deed hij altijd elke dag, of weekends een soort. Dan ging hij lekker even skieler in. Leek best wel heel eind, 30 kilometer soms. Ja, en daarbij is hij naar aanraking kwam in de auto. En is hij, toen is hij verstoord. Ja. Ja. Dus heel verdrietig. Ja.
0: Wie ik nog op een wedstrijddag van Sportclub Heerenveen?
3: Wie op een wedstrijddag, ja. De wedstrijd smeet is in Zwolle, weet ik nog heel goed. Ik weet het als de dag van Juster, toen ik het bericht natuurlijk kreeg. Wie krijgt thuis in die wedstrijd, wie net zo goed ouder doen. Maar dan show je hoe onbelangrijk hij voetbal is, hè? Want een paar minuten letter jij ik dus dat je te verstaan wie, ja, dan is voetbal natuurlijk maar een hele, hele grote bijzaak. Hè? Ja. Dus vandaar. Hè?
0: Jelte hier een verzameling en ja, die weer dan bij de familie. Die had die verzameling vertrouwd. Ja, wat betekent dat voor die dat badde?
3: Nou ja, zij ziet er zelf een beetje mij in de maag. Ik hier zelf wel een soort Heerenveen-spul. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit nagedacht hier over een museum. Maar ja, ik hier zelf wel een soort. Maar ja, toen kwam het spul van Jelte. En ja, de familie zei ik van ja, we kennen wat nummer dan maar. Nou ja, ik zei de kerst op marktplaats zetten, de kerst verkepen, de kerst het futje aan. Nee, ze moeten het echt bij me kunnen horen. In je tafvertrouwen die de legacy van Jelte eigenlijk bewaart, die koe. Nou ja, en toen werd het antwoord eigenlijk heel simpel. Dan, ik zei dat met mij, hè. En toen ik de doors naar Denemarken kreeg, dat was best wel emotioneel. Toen dacht ik, ja, nou, dit is zoveel. Je neemt een museum van mij.
0: Ja, jongen, kijk, mezelf, ik viel het gewoon, hè. Verdikken.
3: Ja. Dus... Ja.
0: En dan is de Iepering daar en zijn vrouw en bij de Swan die zeggen mij vanuit Denemarken.
3: Ja,
0: hè?
3: Klopt. Ja. Die wien daar net live bij, maar wel via beeldbel. Nou, dat ging heel mooi. Het nichtje van Jelte, Anja, die hier contact met hun. Nou, en ik joeg lijfelijk de rondleiding. En zij die het voor de Transman en de vrouw. Hè? Die zei het via de beeldbel. Nou, ze kon ze het dan een beetje bijwijzen.
0: Hè? Ja, beskrote squad. Wat zocht dan in die museum?
3: Ja, het is één wit-blauwe zee. Van kleine pluraria, hebben dingetjes tot bijzondere verzamelstukken. Dus van klein tot groot. En inderdaad, shirts, het stoeltje van het Abellandse Stadion, sigaren van Abe. Boeken, oude seizoenkaarten. Van klein tot groot. Ja. En dat is de kracht van mijn museum. Heel veel items zijn echt maar een verhaal. Hè? Die heb ik skonken kring van diverse meesten. Dus er zijn heel veel stikken items. En er zit gewoon een verhaal bij. En dat vind ik gewoon mooi.
0: Der Roos Prutsen, Jan de Jonge weer er even al spelen. Pieter Bijlik. En die hier wel bij zich. Speciaal verhaal, hè?
3: Ja, nou, dan vroeg ze me wat steekt eruit. Nou, ik wil net niet te kwaad doen, want ik heb echt van iedereen mooie dingen kring. Maar dit wie ouder onder sneur. Nou ja, mid jaren 80, wie ik een mansje van 15 zegt je. Pieter Bijl en Jan de Jonge, dat wie een idool van mij. Ik kreeg als Maarten de Jong. Ja, en die wien gewoon bij mij op bezoek. Hè? En die hing beide wat mijn naam. Jan hier een mooi ding mijn naam. Maar ja, het cadeautje van Pieter, dat stut zo heel erg uit. Want het wie een houten bord, maar een wit bord, maar in het zwart erop geschilderd het rugnummer 7. En dat wie in het beginjaren van Pieter zijn rechtnummer. En nou ja, dus, maar daar zit dus een mooi verhaal bij. Want dat buik je het omheug als je wisselt worden. Ja. Nou, en Pieter, wie in het begin werd hij nog wel eens wisseld, letter net meer toen hij echt zo goed wie. Nou, die werd echt nooit meer wisseld. Maar in het begin werd hij een keer wisseld. Hij kreeg letterlijk nummer 10. Maar nummer 10, dat wilde hij net meer omheug hebben. Dus wat hij voor de wedstrijd, hij helpt dat buik uit de bak van Hugo Roepel. De verzorger die dat dan altijd omheug deelt. Nou ja, en hij stopt die Sint-Oos, neemt het letter maar naar Kruil. En hij moet wisseld worden. En Hugo Roepel die denkt, ja verrek, waar is nummer 10? Ik ken Pieter net wisselen, want nou ja, dat is natuurlijk een mooi verhaal. Ik weet net trouwens dat er toen een orenwisseld is of dat ze het erop, hè. Maar de blik op Hugo Roepel met fantastisch wist.
2: Ja, wat een humor. Dat is een geweldig verhaal.
3: Dus dat heb ik dus gekregen.
0: Ja, stel dus, voor, hè, als het met Jelte nog eens één keer terug het museum erin meist, hè.
3: Ja.
0: Waar zou je hem dan bij zijn bijen stilstaan bij Blauw? Bij wat voor eigen?
3: Ja, nou, ik denk net eens in je gewoon het samen het gevoel van Heerenveen-fan, hè, in hart en nieren, in goede en slechte tijden. Jelte, wie ik een positieve ook krijg, wat ik ben, hè, altijd het positieve overal van inzien. En ik kan daar net in je ding bedenken, ja, dat binnen Safvolle. Maar hij hier echt, en wat ik opvallend, wie waarin ik heel veel dingen dubbel nou. Dus dat is ook wel bijzonder, hè, dat je dan. Staat hetzelfde binnen, dat je dus ik verzamelsteken van vroeger gewoon hetzelfde hebben. Hè?
0: Uniek,
3: dus, en ik hoop dat hij stiekem, had Heerenveen wel zo'n mooie overwinning pakt, dat hij stiekem even my shot. Hè? En dat hij trots op en grutsk op uw museum is, want het is uw museum, dat van mij en van hem.
0: Geweldig, heel leuk, geweldig jongen. Hey, stel voor, ik wil het zien, hè? Ken ik een aanspraak, meisje? Ken ik langs komen?
3: Ja, het is heel laagdrempelig. Het is vooral voor mezelf. Ik heb helemaal net pretenties. Hè? Het is een congratulatie natuurlijk. Ik ben beheerder van de Facebookgroep Vrienden van Heerenveen. Hè? Dus als ze daar even een berichtje via vier dagen, nou, dan stuur ik een berichtje weer waarom en dan drinken we een bakje koffie en dan maak je het even zien.
0: Kleinschalig
3: en leuk. Hè?
0: Facebook Vrienden van Heerenveen, Hoeken.
3: Ja, helemaal goed.
0: Hey, het gaat goed.
3: Hartstikke goed, bedankt Johan.
0: Ja, bedankt voor het hier, man.
3: Goeie uitsturing, hoi.
0: Hier is Tina Turner. Hoi.

0: Tina Turner en de Best. Ja, Simone, dit had je vaak bij de show.
1: Ja, ik heb dit vaak mooi gezongen. Ik had ze dramatisch spelen. Nou, dan zongen we het maar wat cynische ondertoon.
0: In het Abelenzerstadion. Ja, we hebben het gekregen door het museum bij Sportclub Heerenveen. Ja. Ja, dit hier dan de scoringstune, maar dus zei ik op het eind van de wedstrijd.
1: Oh, nou, eind van de wedstrijd. Als ze woon hier, dan waar dit noemer ik draait. Ja.
0: Hey Simone, dat is net de reden dat ze hier is. Maar wat gaat ze dadelijk zien onderwijs? Nee, jou.
1: We hebben het over de oerles van jongeren in de Westerrijn. De burgemeester Anja Haga, die het er een verhaal over bij ons. En ik hoor een plan voor een recreatieplassen. Die soebe Jerbim. Komen matten, maar dat giet in de eerstkast. Ik praat aanst maar een teleurstelde initiatiefnemer. Dat even zelfs muziek en orenzaken. Liek als ik. Nou, zal ik nog eens even vier. Ja, de Biep.
0: De Biep.
1: Twee items oer, bibliotheek en de ene oer. Piep in de Biep. Want dat is Jerry Maastrol. En er is een mooie tentoonstelling op het Jerveen in de bibliotheek. Hoe transgenders.
0: Soort willen dadelijk snijf jouw roeren. En hoor de radio on. Vanzelfs dit week goeie midje. Derin Jerris Maarten van der Weijden. Hij stopt met zwemmen. En had in zijn nijste boek De Laatste Slag Skreun. Hoe hij zijn zwemtocht ondervoen had. En had dit bezocht oer te brengen naar de lezer.
2: Ik geloof in een manier van veerkracht. Wat gaat over tegen jezelf en naar een ander lief zijn. En de ander begrijpen. En ik hoop dat mensen die mijn boek lezen dat een beetje meekrijgen.
0: Hoe gewoon het voor u liket, werd er had meer aandacht nodig. Het buitencentrum Drents Friese Wold in Appelskeer organiseert het op Laarzendag een leuke activiteit.
3: Specifiek voor kinderen, maar natuurlijk gaan ouders en grootouders ook mee om stil te staan bij water en ook bij de kwaliteit van water.
0: Nou sneun is dat onmelden ken. Op de website staatsbosbeheer.nl /waterdiertjes-sdfw. En Petra Lauwenaar van de AVOEK vertelde wat meestal verwacht je kennen wanneer ze een nachtje in Postplaza.
4: Dus dan kun ze in een liedje Friese taalles bij het ontbijt wan. En nou ja, dan kun je misschien nog maar de oorgast naar een praatruitje. En dan kun je een mooi verhaal natuurlijk, omdat je bij tijd mooi met Fries bezig binnen.
0: Goeiemiddag is de man weer. Hartstikke leuk idee voor uw programma. Mail dat naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je wat te zien wie ze van Inskip. Als goed zocht, kerst alle dagen wat moois zijn.

0: Tour op Friesland.
1: 12.00 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
3: Morgen en sneeuw bij Omroep Friesland in door Friesland.
4: Ketterende apotheose van deze barrage.
3: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
4: Schitterend mooi, schitterend mooi.
3: Morgen live op omroepfriesland.nl en op de Omroep app. De Frieske Joen.
4: Echt prachtig op de scène.
3: En sneeuw live op televisie de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
4: Dan flikt hij toch weer om foutloos rond te gaan.
3: Montejoen om zo'n oeren. En sneuntejoen om jou van joggenen.
5: Jaring de Wolf, Benning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van 12 ont 5.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft zelfstraffen geëist tegen drie jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
10: En dadelijk zullen we het hebben over oerlijst van jongeren in de Westerrijn. En we hadden over een plan voor een recreatieplassen die er net komt.
11: Thuiskomen is in het binnenkomen en voor dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jout. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor jou, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
12: Bouw- of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Njoggen ontemai Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
12: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Mai Simone Scheffer,

0: Wat een lekker begin van deze onderwijs. On top of the world van de Imagine Dragons.
1: Van Fjouwer Onsijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Simone Skeffer.
0: Het is haast 12 minuten over Fjouwer. Een goeiemiddag en welkom bij Onderwijs van deze tonsi 15 oktober. De dag dat vakbond FNV veromsjocht op de staking in het streekvervier en dat de conclusie komt dat de partijen jedder verder uit mekaar rijtje als dichter bij mekaar komen.
3: Je ziet ook in de kantines dat op de televisieschermen worden wel allerlei boodschappen verspreid over wat ze nou willen en waarom dat eigenlijk toch wel goed zou zijn voor de chauffeur. De chauffeurs zeggen ook van dit is gewoon indoctrinatie.
0: En Boon Burgum, een zwargen maken door de plan van de gemeente om daar 400 huizen te bouwen.
4: Ja, nieuwe woningen hebben we niks op te zien. Hè? Ik bedoel, we hebben heel duidelijk gewijzen huizen bij, maar ik huizen heb. Alleen er zoveel en op deze termijn is boeten proportioneel.
0: En wetenschap Friesland zei dat de lessen dit hier minder omheen keren als jij er tocht, maar dat veroordert net een soort on het toekomstbeeld.
5: We zitten eigenlijk nog steeds wel op die trend dat de waterschapslasten verdubbeld worden, maar het is in ieder geval minder als voorspeld.
0: En op deze dais, ben we er mee onderwijs van jou rond huis, mijn muziek, nijs en achtergrond, dadelijkse onderhoren, oerlijst op de Westruin van jongeren, wat zal de gemeente daar ontwaan, en een plan voor een recreatieplassen, ken je die grap, die er net komt. En nou eerst het waar in het kwad, maar Jan Jonkman. Goeiemiddag, Jan.
6: Een goeiemiddag, Simone. Nou, we hier in familie werden een noffelijke yesdag. En want bij een warme, vochtige zuidwestelijke streming hier we temperaturen van zo'n 16 tot 18 graden in de provincie. Er weer wel wat hege bewolking en die hege bewolking die bloed jong en vannacht ik. Maar het bloed wordt droog. Hebben we vannacht ik altijd naar temperaturen jong nou lang om de 16 graden. En vannacht temperaturen tussen de 15 en de 16 graden. De bewolking die hoort staan, maar hier ik nog steeds en dan uit en terug een glimp zinnen. Dan moet hier eerst ik naar zo'n 16 graden, maar in de middag gaat de wien om nooit wat westen daar. Komen er buien bij, gaat de temperatuur naar beneden naar zo'n 13-14 graden. In de jong en in de nacht ik enkele buien, een soort bewolking. En dan hebben we temperaturen om de 9 tot 10 graden. Maar aansten meer, hoe het waar.
0: En dat is dan om 11:00 ont aansten. Het is intussen 9 minuten oer Fjouweren. Het wie justerjoen op een ei onrestig bij het winkelcentrum De Westerijn. Daar samelen haren 70 jongeren en de waard vuurwerkastutsen. De politie weer maar machtig onwezig en had de identiteit van de jongeren controleerd. Die komen net alleen nog uit het dorp zelfs, maar ik uit orenplakken in Noord-Eerst Friesland. Sinds het begin van de week is er sprake van oerlijst van jongeren bij het winkelcentrum. En de collega's van RTV NOF sprutsten roer mij borgemaster Anja Haga.
7: Borgemaster Anja Haga, juste juni hier in de Westerijn bij het winkelcentrum, een winkelgedeelte, een soort onrust met jongeren. Ja, wat is je kreet bad, juste Janne?
8: Ja, er is een oproep geweest voor jongeren om hier te komen voor een zogenaamde ride-out. Dus dan komen ze met al hun scooters, fatbikes, wat dan ook. En gaat volle opsmieten hier, want er kwam volle jeugd op al. En het probleem is dat ze oerlast veroorzaken. Dus ze maakt je gedonder, vuurwerk als zitten, werd door de ondernemer. De winkel dicht door moest, want die voelde zich net meer veilig, of het personeel net meer. En dat is natuurlijk heel vervelend. Ik vind prima dat jeugd bijna komt en vertierziekert op een leuke manier. Dat is logisch in een vakantie. Maar net dat je gedonder veroorzaken dat mensen zich net meer veilig voelen.
7: Hey, hoe vind je ook dat Safië komen mat uiteindelijk dat zo'n winkel dan jaren de dwarmsluiten mat?
8: Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Je kent nooit de veiligheid van inwoners, van ondernemers, maar net onder druk staan omdat jeugd bijna komt. Dus dat willen we gewoon net. En ik snap dat jeugd een plak wil om zich te vermijden. Dat maak ik. Maar ik naar Schumain waar. We kennen ook maar de jeugd in gesprek. Van, hey, wat hij hem nodig? Dat willen we ook. Maar net op deze manier. En zeker net met de fieldwork. En ik denk dat de jeugd en ook de volwassenen die erbij wien, zeker, want die wien er ook bij. Fieldwork is verboden. Dus dat is het bij die hast, best al strafbaar. Door kist een hege boete krijgen, maar ik een strafblad. Dus wees die wel bewust van dat je dat gewoon net warm had. Dus ik heb een oproep onder ouders. Let even op wat dot je bent. Vreeg je even naar wat doe je, we gaan hem hinnen. Uiteindelijk is het dus allen verantwoordelijkheid, ook van de ouders en de jeugd zelf.
7: Ja, want hoe je krijgt ook al zijn er weer een oproep die je via social media van ja, neem al je vuurwerk mij verzamelen hier in de Westerheen. Grut, het moet grut. Ja, weet niet meer een beetje waar je op dit stuit ik achter zitten.
8: Nou, daar ben we natuurlijk ziekje samen met de politie. Dus we zien nou, waar wie in dit. We hebben indruk dat het ook jeugd is uit de wederomjouwing. Net alleen de Westerheen. Ek Westerheeners, maar volle breder dan dat. Maar dat ben we al hier rond besjeun. En ja, het is natuurlijk ook net zo dat alle jeugd hier is. De meerderheid van de jeugd is gewoon thuis en gedraagt zich prima. Dus laten we dat ook voorop stellen. Maar de jeugd die je wel is en gedonder veroorzaakt. Ja, hoor er maar op, gedraag je even normaal. En ouders, let even op je ben.
7: Waar komt de oorlast van Justine vooral wij?
8: Ik denk ook een beetje het verveling. Het is vakantie. Ja, er gaan oproepen roen op socials. En het, de een denkt, oh, daar wil ik ook bij wijzen. Nou, en dan gaat dat roen en zo komen ze dan. Ja, en dan is het ook een beetje jeugd eigen om te schun. Oh, keer we het een beetje uitlokken, want dan mag ik wel wat gebeuren. Of zit er niks aan. Maar wees wel even verstandig. Maak je het leven van oren net vervelend. En gooi je eigen toekomst ook net in het spul. Want als toch aan zich je een VOG meer krijgen kist, omdat je toch vuurwerk bij die hast, ja, dan gaat die tak. Dat was het net.
7: Nee, en de jongeren in jou eigenlijk vooral ik een beetje naar onderleiding van Justine om ja, er is voor u eigenlijk net echt een plak waar we dit organiseren kennen. Zien vanuit de gemeente daar een oplossing in om daar bij hun oer in te gaan?
8: Ja, tuurlijk, want ik snap heel goed dat jeugd iets wil, die wil bij waar komen, die wil leuke dingen doen. Dat snap ik heel prima, dus daar willen we naar Sjun, dat nemen we serieus. Dus ik geef naar Sjun, wat kunnen we voor de jeugd budgetten? Dus dat snap ik helemaal, maar bij waar komen en gedonden veroorzaak je, nee, dat is net de bedoeling.
7: Het is nu de afgelopen dagen vrij onrustig westen. En wat voor maatregelen neem je voor de komende dagen of weken of man om dit te voorkomen?
8: Nou, dat is we serieus. Nee, daar kan ik nog geen uitspraken over doen. Maar weet of we daar in opschalen met de politie. Dus wij willen dit net weer.
0: En dat zei burgemeester Anja Haga van de gemeente Dantemadieltje en uw collega Demi Hoekstra.

0: Alex Warren with us, My Fever Dream.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Ja, het wie een mooi plan, maar het giet is kost weer in. Kiester Willen tussen Haas en Frencher liek het hem mij een illusie te worden. Het plan wie om een grote recreatieplassen te maken bij RBM. Ik praat erover verder met de voorzitter van de groep die het initiatief dat dit plan maken, Hans Voorneveld. Goeiemiddag. Goedemiddag, ik zette de knop even net om. Debbie, hè? Ja. Ja, ik zei eens van een prachtig plan voor een recreatieplas tussen Haas en Frencher. Dat liek het er voor eerst in elk geval zeker net te komen. Want je stoppen het weer in de ijskast als initiatiefgroep. En dat doe je hem omdat je hem 24.000 euro vreeg hier voor verder onderzoek naar dit plan. Waarom woonden de gemeente Waardhoek en Haas dat net aan eigenlijk?
3: Ja, joh, dat moet je aan die twee gemeentes vragen.
0: Als hij hem vers wel vertelt.
3: Nou, weet je, de afwijzing is met allerlei ambtelijke taal.
0: Ah.
3: En dan moet je ook afvragen wat daar nou echt achter zit. En de indruk die wij hebben is dat ze het op de een of andere manier gewoon niet willen. Wat heel erg jammer is, omdat het een prachtig initiatief is waar ook veel enthousiasme van de mensen in de omgeving is gebleken.
0: Ja.
3: En wij hebben natuurlijk contact gezocht al 2,5 jaar geleden, toen we ermee begonnen, met de gemeente besturen, zowel in Waardhoeken als in Harlingen, en ons plan uitgelegd. En dan hoor je, ja, het is wel mooi, maar het past niet in de plannen die wij hebben voor het gebied waar het om gaat.
0: Ah, dus het burgerinitiatief had net echt heel warm ontvangen.
3: Nou, dat kan je wel zeggen. En dat is natuurlijk ontzettend jammer. Want de politiek praat vaak over de betrokkenheid van de burgers. En als er dan zo'n initiatief is, dan hoop je dat er in ieder geval een bereidheid is om het te onderzoeken. En dat is ons erg tegengevallen, dat die bereidheid er niet is.
0: Nee, laten we even naar het plan voorom gaan. Want net elke nieuw weet wat je hem nou precies van doel wil. Daar moest een bij JLBM, bij het Van Haringsma-kanaal, daar woon je me wetteriek gebied, maatje, dat ben misschien in lietse boordjes zielen kennen, dat je misschien wat zwemmen kennen. Dat is ongeveer het plan, hè, wat je hem hebben.
3: Ja, het is begonnen met inderdaad de mogelijkheid voor kinderen om met kleine bootjes te leren zeilen en later verder te zeilen. Maar dat plan dat is wat uitgebreid met de doelgroepen. En uiteindelijk heeft het zich ontwikkeld tot een natuurrecreatiegebied wat geschikt is voor inderdaad kleine bootjes zeilen, maar ook voor kano's, maar ook voor vissers, ook voor vogelaars.
0: Ja.
3: Kortom, een recreatiegebied wat we eigenlijk helemaal niet hebben hier in Noordwest-Friesland. Of Noord-Oost-Friesland moet ik zeggen. We hebben natuurlijk een prachtige Waddenzee.
0: Ja, ik zou zeggen, er is wetter genoeg.
3: Ja, maar die Waddenzee die is fantastisch, maar die is niet voor iedereen bereikbaar. Niet iedereen heeft een boot waarmee naar de Waddenzee kan gaan. Bovendien heb je ook een zekere deskundigheid nodig om daar te gaan recreëren. En juist die laagschaligheid, dat is wat we proberen te bereiken met Kiesterwielen. Dat mensen gewoon op het fietsje kunnen stappen en naar de Kiesterwielen fietsen, of met hun roeiboot of hun kano ernaartoe varen.
0: Ja.
3: En daar heel kleinschalig kunnen recreëren op een manier die veilig en heel makkelijk bereikbaar is.
0: Ja, maar nou toch even die 24.000 euro. Oké, die komt er net. Maar om dan voort de hele boel in de ijskast te dwaan, dat is wel heel rigoureus dan toch?
3: Nou ja, weet je, we hebben in de jaren dat we ermee bezig zijn geweest, hebben we alle bestuurders in Friesland hebben geprobeerd te bereiken. En dan praat je over de gemeentes Harlingen en Waardhoeken, maar dan praat je ook over de provincie, praat je ook over het wetterschip. En er is niemand die met ons mee wil denken en mee wil helpen te onderzoeken wat zijn de mogelijkheden en misschien ook wel de onmogelijkheden.
0: Ja.
3: Alleen, er wordt gesteld, gepraat. We willen deze zone ontwikkelen in een watergebonden bedrijvenzone. Wat zou betekenen dat je de Harlingers die kennen Oostpoort. Want op het moment hebben we Oostpoort 3. Dat er straks Oostpoort 4, 5 en misschien wel 6.
0: Dus er moet industrie komen, er moet bedrijven komen. Dat is wat je moet te jaren krijgen.
3: Nou ja, dat is wat we te horen krijgen. En wat daarbij komt, dat is dat heel recent is de POVI, de planologische ontwikkelingsschets voor Friesland voor de komende jaren is vastgesteld in de Staten. En daar wordt inderdaad deze zone, zeg maar de kanaalzone, aangewezen voor bedrijfsmatige ontwikkeling. Hmm,
0: ja, en, dus ja, dan kindertag gewoon net.
3: Nou ja, dat zijn keuzes die je maakt. Hè. En wij zijn niet mensen die zeggen, joh, economie en welvaart is onbelangrijk. Natuurlijk is dat belangrijk. Maar net zo belangrijk is het welzijn van de mensen. En naar onze mening zijn er nog voldoende andere mogelijkheden voor bedrijfsmatige ontwikkeling. Maar er zijn maar heel weinig plekjes, misschien wel niet één, want we hebben daar een onderzoek naar gedaan, waar we een plan zoals de Kieterwielen zouden kunnen realiseren.
0: Maar bij Haens misschien.
3: Keuzes maken.
0: Maar bij Haens der volle bewenners. Ik graag een Iperloft zwembad hebben, Big Leaks.
3: Ja, ja,
0: op het plak dat komen kinderen zo. Kun je dit plan misschien wat lietser implementeren?
3: Ja, nou ja, kijk, inderdaad, het is een hele oude wens in Harling, hè, van dat er een openluchtzwembad is. En daar wordt dus nu ook over gesproken. Staat ook in het coalitieakkoord. Maar dat is een openluchtzwembad waar je baantjes kunt trekken. Kieterwielen, ja, het is een wat andere orde grootte. Hè. We praten bij Kieterwielen, althans het plan zoals wij het geformuleerd hebben, over 120 hectare.
0: Ja, en wat kostte dat eigenlijk? Wat voor...
3: Nou, we hebben het geraamd op ongeveer 20 miljoen.
0: Oh.
3: Wat natuurlijk een heel groot bedrag.
0: Dat is gigantisch, toch?
3: Ja, dat is heel groot bedrag. Dat realiseren wij ons ook. Er zijn allerlei Europese subsidies voor regionale ontwikkeling. We hebben subsidies voor het Waddengebied. We hebben daar een opstelling voor gemaakt. En wij denken dat dat mogelijk is om dat geld voor elkaar te krijgen.
0: Ja.
3: Maar dan moet je wel met elkaar daar de schouders onder willen zetten.
0: Nou, en daar wil ik het dan toch maar eindigen. Je hebt nou het in de ijskast dien, maar kan het er ik weer uit?
3: Nou, er is misschien één lichtpuntje in die POVI, die provinciale nota die ik net noemde. Daar staat ook de mogelijkheid voor, wordt gesproken over een uitnodigingszone. En dat is een zone waar verschillende belangen samenkomen en waar ook burgerinitiatieven wellicht gehoor zouden kunnen krijgen. Maar dan moeten wel de gemeentes er ook weer achter staan. En wij hopen toch dat er zowel in Harlingen als in Waadhoeken politieke partijen zijn die misschien ons daar toch mee willen ondersteunen. Dat we toch nog iets kunnen proberen om het uiteindelijk van de grond te krijgen.
0: Nou.
3: Want als het helemaal stopt, dan denken we dat een enorm gemis is.
0: Dat is duidelijk. Dankjewel Haens Voorneveld voor dit verhaal oer Kieterwielen. Nou in de ijskast, maar het ken ik samen weer uit. Dankjewel.
3: Dankjewel en goedemiddag.
0: Doeg.

0: Is het nou Jens Zegtig of Zandig? Shocking Blue, my Venus Jacob, wist u dat?
1: Nee.
0: Maar dan wist wel wat het Nijs uit Friesland is. Dat krijgen we dus dadelijk van Jacob Stelwagen.
2: De bloei, de ondergang en het weropkomen van het Vlaaks.
3: De Vlaasters die ik wil moeten in België, dan zitten ze maar op het koor aan de tafel. En dan ging het over bloeiend Vlaaks. En dan roegelden de tranen door de wangen.
2: Blauw goud. Dit weekend in Friesland Dok.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Hey, Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
10: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
11: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Alsof ik het uitreken hier, het is exact Jelve Vieven. En dat betekent dat we het Nijs krijgen uit de provincie met Jacob Stelwagen. Goeiemiddag, Jacob.
1: Een goeiemiddag. Het plan om een spoorbrug bij Leeuwarden te vervangen door een aqueduct gaat net terug. Het kabinet kiest ervoor om miljarden te kwatten in de infrastructuur daarmee op te vangen. Het gaat om de bregen in de traject Leeuwarden-Jereveen over het Verhaarlingsmaakkanaal. Voor het project leidt 80 miljoen euro kleer van de landelijke oerhit. De regio zou 24 miljoen bijdragen. Toch de vervanging zonder meer trein door het spoor kennen. De jinnigste spoorverbinding tussen Leeuwarden en de Rodenstijd. Maar die plan ging dus net terug. De plan voor een grote recreatieplassen bij Jereveen ging nog eerst ook al net terug. De stichting Kiester Wielen die zet het initiatief in de IJskast. Noordhaas en Waardhoeken geen geld beschikbaar stellen worden voor een helderheidsonderzoek. De stichting wil 24.000 euro van de gemeente om de mogelijkheden van het plan verder te onderzoeken. Maar beide gemeenten zorgen daar geen oordeling voor. Daarmee ontbreekt nevens de initiatiefnemers de stippen om het project naar een volgende fase te brengen. De moezepleeg van dit jaar is nog altijd net voorbij. In de laatste weken wie het wat delbeerder, maar ook gewoonboeren zullen ze al even schien. Gerbert Roering van Wageningen University and Research had geen goed nijs voor die boeren. Hij verwacht het dat het nog slimmer wordt. De onderzoeker denkt dat de moezen in november voor dezelfde prikkels waren gekend als Arroene Simmer. En dat budget een soort gatten in de groen en onfretten gas. En een zeldzame nutenkreker is... Vind je het nou wel leuk?
0: Ja, ik vind het nou wel leuk.
1: Dat is mij nou wel zeer. Je is juist hier nog zwakker om te roffen in het toen in dak om goal.

0: komt de vogel net in Nederland voor. De meeste ging de vogel ontroffen. Na haar de bestaambulance bellen. Die had de vogel ophellen en ombracht naar de vogelpits in Moddergat. Voor de opvang is het de eerste keer dat ze zo'n vogel opvangen. Om 12 uur het Nijs. En Venus kwam met juntje 69.
1: Dankjewel Jacob. Dadelijk zit Waberjocht met Jan Jonkman.
2: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolde ontvief.
7: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren mijn feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
8: Onderwijs.
9: Mai Simone Scheffer.
1: Ja, je krijgt komende jaren nog een antwoord op de vragen waarom dat aquaduct als vervanging van die spoorbreggen bij Leeuwarden het net teruggiet. Dat is lekt uit de plan van minister Karremans hoe de infrastructuur in Nederland. En verder hebben het ik nog goede Rijnborgenwieken. Op het Jereveen in de bibliotheek is een mooie tentoonstelling. Maar nu is het waar, maar Jan Jonkman, goeiemiddag Jan.
10: Een goeie middag, Simone.
1: Ja, het is. Ja, ja, we kunnen er wel alle dagen over hebben, maar het zijn alle dagen weer cadeautjes wat we krijgen, toch?
10: Ja, zeker. Het is alle dagen dat is weer raak. Maar het zit een einde om te komen. Want we zitten vanmiddag naar Wolle in warme, vochtige lucht, maar in zuidwestelijke streming. Uit het wat hege bewolking en glimke zinnen erbij. Ja, en dat resulteert naar Wolle in temperaturen. Laat me hier zo'n zandje in graden. Hier in Egmariep, dan wat is Brechtem. En Kwajem, die zitten al op Zandje en Heel. De Point en Grauw op 18. En in Jereveen, in de bebouwing, zitten ze op 18,8. Nou ja, vanmiddag, je zegt, de meesten gewoon op het terras zitten. Al wie het zimmer. In Wolleuten trouw even een jas komen. Ah, dat weet dan ik alles, dus ik bedoel me. Maar ja, we hebben dan hier dan ik de kraaien van midden nog maar wat bewolking. Van de, dat we veroorzaken trouw een hele zwakke steuring. Uiten trouw nog wel even een glimpje zinnen erbij. Ja, en we lijden die warme lucht. En dat lezen we nog steeds. En we kennen ik merk gewoon de temperaturen. Want die lezen nog steeds om de zandje graden. Het bleun en het bloed droeg. Jong en vanachter ik. Maar wel het de bewolking doorgaan. En uiten trouwens even een opklerkje erbij. En dan hebben we jong om 9 uur steek altijd naar zo'n 16 graden. Vannacht dan in de bewolking en gaat de temperatuur onderuit naar zo'n 15 graden. Meer de provincie, maar altijd naar die 16 graden in het kust en in het watergebied. De bewolking, ja, die is haast maar die bewolking heeft haast geen uitstraling. En de boppenlucht is ook nog warm, want op 500 meter hichte. Ja, maar die zuidwestenwind is ook nog steeds zo'n 16 graden. Nou ja, dan kist ik wel neigen dat het aan de groen net zo wat ook wordt.
1: Nee, en hoe liep het dat mooi, Jan?
10: Nou, we hebben manier, daar zetten we deze voet dan wel even terug. Want ja, we komen uit een warme nachtwaai. We hebben manier dat ik nog steeds de bewolking is ondergaan. En nog steeds zitten we in die warme, vochtige lucht. Ja, en dan hebben we manier. En dan kan het zo'n en media altijd nog wel zo'n zandje, misschien wel 18 graden worden. Maar dan komt de veroring. Want in Jelwaai de media komt een keldfront vanuit het westen, maar het westenwaai. Ja, en die brengt dus enkele buien. En dan gaat de wind, ik kom naar het koudere, naar het westen toe. En dan hebben we mooi media. Deze tijd zitten we in de buien met 13 tot 14 graden. Maar een matige betekende, krachtige noordwestenwind is wat gevoelig nog wel even wat kouder. In de jong en in de nacht houdt de bewolking ik staan. Dan is het in de nacht zo'n jochend, heel goed 10 graden. Maar een krachtige noordwestenwind.
1: En is het dan echt voorbij, met het mooie waar?
10: Nou, even al, want we zullen wel naar sneeuw zullen. Dan hebben we maas nog wel een bui, hoe daar een afwisseling van wolken en zin. En misschien nog in één keer snitterke van oude de Noordzee, maar die noordwestelijke streming. Maar ja, het is hier een matige tot krachtige noordwestenwind. En warmer dan zo'n 13, 14 graden is het net. En in de nacht, ik zijn 8 graden, nog steeds maar een krachtige noordwestenwind. Snijden gaat de wind al wat meer om naar het noordeerstentaar. Het is dan matig tot krachtig die wind. Ja, het is dan wel droog, maar het is wel een skrale lucht. Geregeld de zinnen erbij en dan hebben we temperaturen van zo'n 12 tot 14 graden. Nou, en men je verroert er ook net een soort, want dan is die lucht nog wat droger en skraler, want de wind gaat dan meer om naar het eerste dag. Wel geregeld de zinnen erbij en maar een matige tot krachtige eerste wind is het dan heel goed zo'n 12 tot 13 graden. Wel droogt het enorm. Nou ja, sageervetjend, we gaan zo langzaam gewoon een oer van de rosé naar de poeiermolken, maar leerst maar wat slagremmen en een dripje rum.
1: Dankjewel Jan. En een fijne joen.
10: Hoi.

0: Van eigen Friske Boyen, Melissa Panderwiedat, mooi voorbij.
1: Onderwijs.
2: Mai Simone Scheffer.
0: Min Nijs voor Ljouwen. Er komt geen aquaduct als vervanging van de HRMK-spoorbrengen bij Ljouwen. Dat is Nijs dat nu Den Haag komt. Het stiet in de nieuwe plan van het kabinet over wat er de komende tijd gebeuren mat op het met van infrastructuur. De mat vast bezuinigen worden en dus had het ministerie alles nog eens goed bezien en ze in het lucht houden. En het aquaduct valt dus nou af. Verslagjouwer Hajo Bootsma, komt dit nou als een verrassing?
3: Ja en nee. Karremans, dat is de minister, die mat zien karmeitje. De kar van Karremans, had we dat in mooi fris is kennen. En die mat dus ergens zijn wet hij jood van helpt. Het gaat om een hele bad jood. 80 miljard euro hè, is het te kwast op alle infrastructurele projecten.
0: Ja, die hebben net in de achterboezen zitten.
3: Nee, net al 1 miljard extra krijgen. Maar ja, dan heeft al 28 een heel te kwast. Dus de mat ergens naar schoen worden. In het verleden had hij alles zijn. Ja, die bregen die leidt er eigenlijk best goed bij. Qua onderhoud is goed. Die kent hem wel een Iris CMI. Dus eigenlijk hoe de stijl uitmaatje dat er een beetje voor sorteerde op van, weet je, pech Leeuwarden. Ja. Je mat dat maar een bregen dwan en het aquaduct, ja.
0: Oké, maar Ljouwen komt net voor niks, maar die en de provincie komt net voor niks, maar deze wens ik toch?
3: Nee, absoluut. Want zie wat in Ljouwen natuurlijk speelt, die site van wij willen een betere verbinding hebben richting Jereveen, richting het Achterland, zodat we dus meer treinriedelen te kennen. Er zit een ontwikkeling van een Wenwijk, de Wenwijk Middelzee. Je hebt nog weer een spoor of een station bij, Werpsterhoeken. Wil je daar meer treinriedelen zonder dat het vaarverkeer, want het gaat natuurlijk de bregen, gaat over het Van Haaksma-kanaal, zonder dat het even stoort wordt, dan is een aquaduct ideaal.
0: Ja.
3: En zeg ik naar de wenningbouw eigenlijk richting stad, want die kist het spoor verdiepen onlezen, dan heeft er een heel park bij Oudlaan, Nijlaan, dat je ik nog ontwikkelen kennen.
0: Ja.
3: Ja, dat luidt dus al je nou stil.
0: Ja, maar Karreman zei het van helaas pindakaas, wij vinden het net nedig genoeg, dus deze valt af. Wat betekent dat nou voor us hier in Friesland?
3: Nou ja, dat is nog even achter eer een krabje mooi. Want er moet een hele hoop geld aasten uit het budget. 28 en een heel miljard euro. Daar moet dus op bezuinig worden. Dat betekent dus dat in heel Nederland nou projecten zintelijk achterhouden worden. Nou ja, we gaan in Friesland nogal wat wrakken bregen. Neem al die treinen over het PM-kanaal bij Oudskou. Spanburg, toppend wel. Nou, die valt wel hartstikke uit de koor. Schoelenburg is er nog. Nou, dat ben al fjouwe grutten. Dan ben er nog andere projecten die in de pijplijn zitten. Denk gewoon de Lelylijn. Daar hebben we weer. Dan hebben we nog de Oosterdiek.
0: Ik dacht dat al clear was.
3: Ja,
0: dat...
3: nou, er lijkt nog zo'n 100 miljoen in die pot,
0: hè? Ergens, ja.
3: Ja. En dan hebben we nog, kwamen we de zon, de sluis, de bregen bij kwamen we de zon. Dus ja, morgen, dan in het kabinet een besluit, dan komt die definitieve list naar boeten.
0: Ja.
3: Ik ben wel benieuwd wat erop zit voor Friesland.
0: Maar wat denk je, heb ik links daar in die Oosterdiek, die sluizen, daar wordt bot op hameren, dat van groot belang is. Maar ziet dat vaai?
3: Alles zit vaai,
0: ja.
3: Ja, dat is het antwoord dat je jank in. In de kaargong wordt wel zijn van ja, waar wit, die sluizen daarin kwamen we de zon. Maar ja, dat geldt voor hetzelfde, voor die bregen bij Schoelenburg. Als je Rijkswetsteed had hem wel op een radar. Die wil hem heel graag als vervangen. Als die trein vong binnen. Maar dan ben je 15 jaar verder.
0: Ja.
3: En daar echt moet ik wel wat gebeuren. Want dat is ook wel iemand die het heel belangrijk is voor de regio. Maar ja, die in de Oosterdiek is wel belangrijk voor het bedrijfsleven.
0: Ja.
3: En de regio had er ook wel geld voor op Kleedlijn. Het wordt morgen best een spannende dag voor Bestuur in Friesland.
0: Maar zo veilig is net voor economie gain in dit geval?
3: Veiligers zoeken altijd wel voor economie geen matten.
0: Ja, we jaren het morgen Hajo, dankjewel. We gaan verder met de Rijnbogenwieken. Op het Jereveen is het Rijnbogenwieken. Dat is een jaarlijkse themawieken over LHBTI plus personen. Het wordt voor de zonde keer georganiseerd door Stichting Regenboogbelang Heerenveen om omtinken te vregen voor diversiteit. Dit hier is het grutte thema transgender, of het grutste thema. Verslaggever Dennis Terpstra sprutst erover met Regenboogbelang voorzitter Paul Steenbergen.
4: We stonden nou in de bibliotheek van het Jereveen, want hier heb je een bijzondere tentoonstelling Delzet. Ik zag hier al een paar achter mij steen, een paar borden, maar foto's erop en wat tekst. Wat zien we hier nou?
5: Ik kijk naar een tentoonstelling over trans mensen. En het bijzondere hiervan is dat de tentoonstelling gaat over trans mensen die hun eigen community maken. Opvanghuis. En zij doen dat. Kuala Lumpur, San Francisco, allerlei plekken. Gewoon omdat ze hun eigen plek nodig hebben. Vaak verstoten van familie. vrienden, ook de samenleving kijkt er ook vaak in die landen naar. Ja, wat dit is, wijzen af. Dus hebben ze gezegd, en dat valt ons op, dat ze met elkaar als groepen zeggen, nou dan wel met elkaar en voor elkaar zorgen en ook ondersteuning bieden.
4: En waarom hebben voor dit thema kiezen?
5: Nou, trans mensen zijn, vind ik binnen de regenboog, vinden wij binnen de regenbooggemeenschap een bijzondere kwetsbare groep. Zij hebben het meeste lijden van afwijzing, van negativiteit, van is dat nou allemaal wel nodig, is dit niet overdreven? Ook bijvoorbeeld de landelijke politiek. Hè, er is nu een evaluatie over de transgenderwet van 85 tot 2014. Daarin zie je dat ook landelijk is er altijd over nagedacht. Ja, maar moet het nou wel zo? En dat heeft gevolgen gehad voor die trans mensen. Bijvoorbeeld ten aanzien van, ze werden verplicht om te scheiden. Ze waren verplicht om onomkenbaar, dat ze geen kinderen meer konden krijgen. Ja, dat soort dingen stond allemaal in de wet. Dus daarom was ons punt, laten we hier nu extra aandacht aan besteden.
4: Zeg je ook echt dat dan achteruit rin? Want laatst met een onderzoek in uitkwam, waaruit bleek dat vooral benammen onder jongeren de acceptatie enorm daalt. Ook over transmeesken. Maar ook bij volwassenen als een transgendersjus. Maar is jou de zorgen om zie je die ontwikkeling ook in de samenleving?
5: Ja en nee. Ik denk juist ook omdat we er zoveel over praten nu met elkaar, is er ook wel weer, gebeurt er ook wel weer veel. Ik zie ook wel, hè, dat is het onderzoek geweest ook over onder de jongeren. Achteruitgang van tolerantie lijkt het. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Tot op zekere hoogte ook wel weer te begrijpen, vanwege alle onzekerheden waar ze zelf in zitten, persoonlijk, maar ook in de samenleving. Van ja, moet ik straks het leger in? Er is een oorlog, er is een klimaatprobleem, er is dit. Dus die kanten speelt ook voor jongeren mee, dat ze zeggen, ja, dit ook nog.
4: Maar jou denken dat dus de belangrijkste oorzaak is, dat de tolerantie achter u drint, omdat jongeren een soort van een holle haar?
5: Dat denk ik, ja. Dat vermoed ik echt. Ik kom zelf uit de jeugdzorg. Ik heb 40 jaar in de jeugdzorg gewerkt. En jongeren maken wel heel veel dingen mee. Dus die grote onzekerheid, ja, dat maakt soms dat je eerder het zwarte schaap opzoekt. Hè? Dus dat zo werkt het ook een beetje. Dus.
4: Wat met zo'n expositie, wat hoop je hem dat dit bewerkstelligt?
5: Ja, nou ja, dat mensen de verhalen lezen. Van, oh, zo kan het dus ook. Zo gaat het dus nu op dit moment. Met elkaar. Hè? Dus de trans mensen organiseren zichzelf. Vragen natuurlijk ook om ondersteuning. Vanuit overheden of wat dan ook. En dat we hier ook in Nederland gewoon de ruimte gaan maken daarvoor. Van, oké, anders dan misschien de gewone man of de gewone vrouw. Nou ja, zo is het. Maar laten we gewoon elkaar niet loslaten daarop.
4: Zo dit effect, hè? Zo'n tentoonstelling?
5: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik vind het mooi dat de bibliotheek die ruimte geeft. Wij als regenboogbelang Heerenveen hebben er echt met elkaar voor gekozen om dat zo te doen en hier aandacht voor te vragen. En we moeten het gewoon afwachten. Als iemand maar in ieder geval even dit gelezen heeft en zegt van, oh ja, goh, eigenlijk ook wel heel bijzonder allemaal. Dan heb je eigenlijk alweer een stukje winst gemaakt.
4: En tot slot, ben je bang voor een negatieve reactie?
5: Ik denk over het algemeen niet. Er kan misschien een keertje iemand zijn die dat wel heeft. Van, heb je dat weer? Ja, nou ja, dat is dan zo. Dat moeten we dan ook maar accepteren. En is dan zijn probleem ook een beetje, of haar probleem, of het probleem.

0: Lois Lane, wie dat? It's the first time. De heren van... Oh nee, moet ik nou een tune? Ja.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Ja, soms moet ik hier nog even onwennen, meisjes. De heren van de visclub De Roestige Haak, die binnen weer op een paad. Mark is de ster van de club, maar zien recordvangst.
3: We zijn nog een beetje aan het opwarmen. Het is ik nog betiert, hè? De vissen met nog wekken, heb ik het idee. Maar ik ben wel koploper.
4: Ja?
3: Ja. Dat vind ik net leuk, hier, hè? Ik heb dat nota 12 vissen van. Nou, dat zou ik nou goed de vangst van de rest. Dus nee, ik ben hartstikke tevreden.
4: Maar in die tijd dat je er bij de club is, dat is er nog maar 12 visken voor.
3: Ja, dat komt ik omdat ik eigenlijk nog maar 1 keer mijn vis ben. Oh. Je moet het ik oud wingen, dat soort dingen. Ja.
0: Nou al een leuk verhaal. De Roestige Haak. Ze binnen op een paard, maar Mark, als ster van de club, in Heer van de Jong.

0: Dat weer Harry Styles. As It Was. Hij wie ik de laatste artiest in dit eerste oeren van onderwijs. Dadelijk na vier voeren ben we waarom mij onderhoorden een verhaal oer veilig thuis. Dat het hield die drokker krijgt. Werd toch wachtlisten groeien. En we hebben het ik oer het zeehondencentrum in Lauwerzeeg. Want een jonge Ljouwte vrouw komt daarvoor in actie. Dat dadelijk zal je na het nijs uit de vrood.
1: Wat zal ik dwaan dit weekend?
2: Geen idee. Gelukkig is er op en uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
3: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en uit.
4: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
11: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
10: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
11: Wow.
12: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van der Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Veilig Thuis krijgt Hilti Drokker, wachtlisten groeien en een jonge Ljouwer vrouw komt in actie voor het Zeehoendencentrum in Lauwerzeeg. Dat dadelijk zien onderwijs.
15: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
17: Njogen ontemai Santje in oktober, hiense sport van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
16: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
18: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
19: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
20: Onderwijs.
21: Mij Simone Skeffer.

0: is toch een geweldige artiest, hè, die Robbie Williams. Supreme, dat weer de iepener van dit twadde oeren van Onderwijs.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Simone Scheffer.
0: Het is 8 minuten over 5. En welkom bij de twadde oeren van Onderwijs van deze 15 oktober. De dag dat we weromsjoggen op weer een onrestige jong met oerles troch jongeren op de Westerrijn.
3: Weet dat we daar in opskalen met de politie. Dus wij willen dit net weer.
0: Verder is het de dag dat het plan voor de recreatieplassen Kiester Wielen tussen Haas en Frenscher weer in de ijskast giet.
4: De indruk die wij hebben is dat ze het op de een of andere manier gewoon niet willen.
0: En het is ook de dag dat transgenders in het zintje zet worden met een expositie op het Jervin.
5: Zij hebben het meeste lijden van afwijzing, negativiteit. Van is dat nou allemaal nodig? Is dit niet overdreven?
0: En op deze dag binnen we er nog een uur lang. Mooie muziek, nijs en achtergroen. Dadelijk zonder oren veilig thuis krijgt het hieltiet drokker. Wachtlisten groeien. En een jonge Ljoutervrouw komt in actie voor het Zeehondencentrum in Lauwerzeeg. Maar nu is het waar in het kwad met Jan Jonkman. Goeiemiddag, Jan.
6: Een goeie middag, Simone. Nou, we hier in familie werden een noffelijke jasdag. En want bij een warme, vochtige zuidwestelijke streming hier we temperaturen van zo'n 16 tot 18 graden in de provincie. Er weer wel wat hege bewolking. En die hege bewolking die bloedt jong en vannacht ik. Maar het bloed wat droeg. Hebben we vannacht ik altijd naar temperaturen jong nog lang om de 16 graden. En vannacht temperaturen tussen de 15 en de 16 graden. De bewolking die houdt staan. Monier ik nog steeds. En dan uit en trog een glimp zinnen. Dan moet hier eerst ik naar zo'n 16 graden. Maar in de middag gaat de wien om nooit naar het westen toe. Komen er buien bij, gaat de temperatuur naar beneden naar zo'n 13, 14 graden. In de jong en in de nacht ik enkele buien, een soort bewolking. En dan hebben temperaturen om de 9 tot 10 graden. Maar naast het meer, hoe het waar.
3: Laat ik vooropstellen dat
0: hier gaat echt even wat mis. Ik moet even wat erbij pakken, deze reportage. Want we zullen het hebben over veilig thuis. Dat loekt door bellen, omdat ze het stigental meldingen net meer onkennen. Veilig thuis is het eerste en voor een soort mensen vaak ik jinnige meldpunt voor huiselijk geweld en bennenmishandeling. Het meldpunt jouwt advies en docht onderzoek naar meldingen, maar de wachtlisten groeien al jin. Verslagjouwer Geke Leenstra spruts met Marianne Sinot hoe de situatie in Friesland. Ze is voorzitter van de Raad van Bestuur van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Veilig thuis is daar onderdeel van.
3: Laat ik vooropstellen dat de stijging van het aantal telefoontjes vinden we een goed teken. Want achter elk telefoontje zit iemand die hulp of advies nodig heeft. Als ik kijk naar Friesland, dan zien wij dezelfde stijging. Anderhalf jaar geleden zaten we op 9000 telefoontjes en we zijn nu uitgegroeid naar 12.000 of 13.000. Dus in die stijging zie je al een enorme opwaartse druk in het aantal telefoontjes wat bij ons binnenkomt.
7: Ja, en is er genoeg personeel om die telefoontjes aan te nemen?
3: Dat is een goede vraag. Dus je loopt bijna achter met je medewerkers als het zo'n grote groei is. Hè? Want je praat over meer dan 20-25%. Dus zo hard groei je niet met het aantal medewerkers. Maar we zagen dit wel aankomen. Dus wij hebben in Friesland het omgedraaid. Dus we wachten niet tot de piek eraan komt. We willen daar voor zitten. Dus de afgelopen 2 of 3 jaar hebben we meer mensen aangenomen dan het werk wat op ons afkomt. Wij proberen dus, als dat lukt, steeds met meer mensen dan nodig is ons werk te kunnen doen.
7: Is dat uniek vergeleken met de rest van Nederland?
3: Ik weet niet of dat uniek is. Ik weet dat elke veilig thuis zijn uiterste best doet om het werk wat naar ons toe komt op te kunnen vangen. We hebben in ieder geval in Friesland met onze gemeente de afspraak gemaakt dat het personeel wat ik meer nodig heb, dat we dat met elkaar voor elkaar krijgen om dat ook te kunnen financieren.
7: Dus het probleem dat er dus landelijk wordt aangekaart, dan kunnen we eigenlijk wel zeggen dat dat hier in Friesland niet per se speelt.
3: Dat speelt wel. Maar je ziet dat je de golf voor probeert te zijn. En daarom ben ik het ook eens met dat je de noodklok luidt. En het heeft een beetje een tweeërlei boodschap. Wij zien dat de samenwerking in de keten, dat het overal eigenlijk oploopt. Dus het is niet alleen een noodkreet voor veilig thuis. Maar ook denk ik vanuit gebiedsteams en zorgaanbieders dat we met elkaar ervoor zorgen dat gezinnen op het juiste moment en snel hulp krijgen. Want hoe het nu georganiseerd is dat ze bijna van wachtlijst naar wachtlijst naar wachtlijst gaan. En dat vind ik eigenlijk heel pijnlijk.
7: Ja, hoe ziet zo'n hulpvraag eruit?
3: Als ik zie wat er bij ons op een dag binnenkomt, dan is dat heel divers. En dat maakt dat wij ook elke dag, elke situatie die bij ons binnenkomt, ook beoordelen van is dit een acuut risico of is dit een risico die we samen met anderen kunnen oplossen. Als ik een doorsnee dag neem bij Veilig Thuis, dan kan het zijn dat er een school belt, dat er een kind zit van 12, 13 die niet terug wil naar huis omdat ze geslagen wordt. Het kan zijn dat het ziekenhuis belt, dat er net een babytje opgenomen is met hele ernstige verwondingen. De politie is een van de grootste melders bij ons, die constant in gezinnen waar overlast is of jongeren die op straat worden opgepakt vanwege vernielingen of omgaan met jongeren, wat voor hun niet een goed idee is. Dus dat maakt dat zo'n dag heel divers is wat er binnenkomt. En daarom hebben we wel de ogen en de oren nodig van de mensen die daaromheen wonen. En stap over de drempel heen om advies te vragen, zodat je zelf kan helpen. Want dat is ons eerste doel. Dat wij niet overal op afgaan, maar dat wij heel veel professionals bij scholen, huisartsen, ziekenhuizen, kinderopvang, ook heel belangrijk, dat we die professionals helpen met een advies van wat kan jij eraan doen om de eerste stap te zetten om ervoor te zorgen dat kinderen en ouders geholpen worden.
7: Wat is er nodig om aan deze oproep te kunnen beantwoorden?
3: Wij doen een oproep aan VWS en VNG om te komen met meer geld. Want dat geld hebben we nodig om meer mensen aan te nemen. Je moet ze ook opleiden. Dus in dat opzicht is dat de noodkreet vanuit de Veilig Thuizen, vanuit de overheid, van geef de gemeente meer geld, zodat zij ons goed kunnen financieren.
0: Ja, intussen had het wat ik in me besloten dat het nog te betiet is om het meldpunt Veilig Thuis de 20 miljoen euro der het bestuur omvregen het te jaan. De verschaten fracties willen eerst weten wat er nou correct onder hand is.

0: Spicks en Specks van de Bee Gees. Wie dat?
1: Onderwijs.
0: Ja, het piepet als een gek in de bibliotheek van Boedenpost is Jes Verkansje. Net omdat er muizen binnen, maar de bieb stiet deze week in het teken van de brandveiligers. En daarom zijn er activiteiten voor ben betocht terug de brandwacht. Wietse Brandsma van de brandwacht leidt u toen de collega's van RTV NOF wat piep in de bieb krijgt inhoudt.
2: Ja, dat is eigenlijk een project waarbij we eigenlijk de ben uitnodigen om in de bibliotheek te komen en een speurtocht te doen. En al je vragen over brandveiligers te beantwoorden. En ze eigenlijk te zien wat ze al je weten over brandveiligers. En ze een beetje te prikkelen om na te denken. En wat en toezicht te zien naar hun eigen brandveiligheid.
3: Kun je misschien een voorbeeld nemen?
2: Nou, bijvoorbeeld een voorbeeld wat we hier gaan is een reekmelder testen. En ik sta vrij horen daarvan. Dus ja, wat ze thuis vaak gaan, is dat ze een reekmelder gaan. Maar ja, het testen dat bloot er vaak bij. En skeren haar al helemaal net. En dus dat kan iets wijzen dat ik mij in mijn huis sta. Dus dat.
3: Waarom vind je hem dat belangrijk, dat we bijna het maken krijgen?
2: Nou, eigenlijk was dat zijn van jongs af aan eigenlijk dingen mij te jaren over brandveiligheid. Ja, kinderen voor zorgen dat. Ja, dat hopen we vanzelf dat ze nooit in zo'n situatie terugkomen. Maar dat ze, als ze dan al eens een keer iets treffen, dat ze weten van, dit maar wat doen. Dus dat ze dingen krijgen waar ze ter handeling kennen. Hè? Een vlam in de pan, dat ze weten van, daar maakt geen wetter op. Maar dat deksel er gewoon op en de gas uit doen of het elektrisch uit doen. Dus dat ze een handelperspectief krijgen. Hè? Dus van jongs af aan dingen mij aan, ja, hopen we dat ze de letter wat doen.
3: Is er wat animo voor?
2: Dat het nota aardig wat meestal om hen, dus wie mij net klaaien. Dus, en we zijn krek begonnen, dus we zijn 10 dagen. Dus ik hoop dat we straks al onze papieren kwijt binnen, dan doen we het goed.
3: Heb je dit ook al op oren plakken die?
2: Ja, we hadden ik een orenplak en ik in Zuidwest-Friesland ben we begonnen. En we hadden vorig jaar nog in Struistervingen gaan we staan. Dus we hadden al vaker dingen. Alleen ja, goed, maar wel even de mogelijkheid had dat de bibliotheek ik de mogelijkheid had om u te ontvangen en dit dat te letten vanzelf. Dus het is wel een samenwerking mij.
3: Ja, dus het is wel iets wat je eigenlijk altijd wel bij de kap hebt, zeg maar, om de jeugd erbij te beloven.
2: Ja, absoluut. Ja, de jeugd had de toekomst, is ik altijd. Maar die mast voorbij bij de hoorn.
0: Zij is het. Een van de bezoekers in de bieb is de 10-jarige Brenda. En zij vertelt wat ze daar aan het dwaan is.
4: Ik doe een speurtocht in de bieb over de brandweer.
3: En zijn het dan spelletjes of puzzels?
4: Je moet allemaal verschillende dingen doen. Soms moet je vragen doen. Soms moet je dingen in een goede volgorde zetten. Soms doe je spelletjes.
3: En waar gaan die spelletjes dan over?
4: Over de brandweer en over waar je rookmelders moet plaatsen en wat je als eerst moet doen.
3: Ben je dan tot nu toe al eens tegengekomen wat je nog niet wist?
4: Ja, waar je het beste rookmelders kunt plaatsen.
3: Vind je het belangrijk dat dit er is om hierover te leren?
4: Ja, want als er brand is moet je wel weten wat je moet doen.
3: En heb je nu het idee dat je dat nog niet zo goed weet?
4: Ja, eigenlijk wel. We doen daar nooit iets over.
3: Dus dit is eigenlijk wel super interessant.
4: Ja.
0: Nou, dat wordt letter zeker een brandwacht. Tenminste, de geven van Ut.

0: Nou, hij begon zacht en hij kiet ik heel stadig zachtjes er weer uit. Joe Jackson, my steppin' out. Ooit zeg ik hem optreden in Grains. Dat is al heel lang lien. Maar hij treedt nogal tiet op. 1 november, 26 november, ziet er in het nieuwe Luxor in Rotterdam. Dadelijk is het tijd voor het Nijshoezicht van deze tongsdag, 15 oktober. Hij zit er al helemaal klaar voor, Jacob Stelwagen.
1: Reken je er maar op. Rijn bij een barbecue, zwemmen op een fiets. En Nijs maken ze tongsdag. Maar rollen op de Fries.
2: Ja, elke week werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
1: Nijsmakers. Want ja, daar hoor zit er ik niks op tv.
3: Bent u 18?

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: We binnen wat onder beteerde kant. Het is 1 minuut voor Jelvis Huizen. Maar ik jou graag het woord om Jacob Stelwagen voor het Nijsselsjoch van deze dag.
6: Een goeie medje. Stijn Duursma, bestuurder van FNV Streekvervier, neemt de eerste stakingsdij in het Streekvervier juster een succes. Nefens hem deed er een soort chauffeurs mee onder staking, maar het had nog net volle opsmieten voor de onderhandelings bij de werkjouwers, zei Duursma.
7: Het enige wat we zien is dat ze toch de hak in het zand zetten met hun voorstellen. En je ziet ook in de kantines dat op de televisieschermen worden wel allerlei boodschappen verspreid over wat ze nou willen en waarom dat eigenlijk toch wel goed zou zijn voor de chauffeur. Chauffeurs zeggen ook van dit is gewoon indoctrinatie, wij weten wel beter en het is vervelend dat het zo gaat.
6: Het plan van de gemeente Smenningeland om 400 huizen te bouwen in Boornburgum geeft een soort bewoners van het dorp te vier. Dorpsbelang Boornburgum en Kattenhim nemen het plan van de gemeente boeten proportioneel en gaan een 3 miljoen in peteer met bewenners en gemeenteraadsleden. Want die zullen de Nijwieken een besluit nemen. Die bewenners van het dorp hebben zwargen over de grootschalige plan.
8: Dat is het mooie van Boornburgum. We zijn lids. Wij hebben ons eigen gemeenschap, we hebben ons eigen identiteit. Nieuwe wenningen hebben we niks op te zien. Hè? Broer, we hebben heel duidelijk gewezen, huizen bij maar ik huizen na. Alleen nog zandvolgen. En op deze termijn is boeten proportioneel.
6: De vereniging van de wetterschipslessen valt leeg uit als jeder dit hier tocht waard. De financiële huishouding is op orde, zei dijstig bestuurder Tremco van Maurik. De groei van de kosten en de schulden is oorremd en er wien wat tafvollers. Maar goed, dat is voor nou. En om wat voor bedrag aan het krediet is ik nog net bekend.
9: Het gaat wat dat betreft over kleine bedragen, helaas. We hebben voorspeld dat de belastingen na 2050 ongeveer verdubbeld zouden worden. En we zitten eigenlijk nog steeds wel op die trend dat de waterschapslasten verdubbeld worden. Maar het is in ieder geval minder als voorspeld.
6: Ivennes van het Boskip Saltri bij Haas binnen benauwd tot de flintertuin in Achterhardenhoezen verdwijnt door de uitweiding van het parkeerterrein bij de Veerhaven. De gemeente onderzoekt drie varianten om het park voor lang parkeren om de Haas Stedwee om te posten. In één daarvan wil die flintertuin opofferen. Nevens omwender Simon de Groot is de uitweiding van het parkeerterrein heel net nodig.
10: Ik zou zeggen, wacht nog even, kijk het een paar jaar aan. Gaat het aantal auto's wat hier geparkeerd wordt niet echt omhoog, dan hebben we hier voldoende aan. En dan ga je niet een heel natuurgebied opofferen, waarbij je als gemeente eigenlijk groen hoog in het vaandel moet hebben. En dan ga je niet een hele vlindertuin vernietigen, zeg ik.
6: De gemeente Haas zei met klam dat er nog net een besluitnaam is. De uitslag van het onderzoek naar de drie varianten wordt niet verder als Takamir verwachten. De gemeente Leeuwarden mijn verliest net verder met het plan voor het 400 nieuwe huizen vlakbij de Hoenspolder. De Rievensteed vindt het plan net goed onderbouwd. Een alliantje van onderorden plaatselijk belang Gautum, het Fries Gegeer en Milieudefensie wil graag een groene buffer van 300 meter tussen de huizen en de Hoenspolder. De gemeente vindt dat 40 om 80 meter genoeg is. De Rievensteed zei dus dat de gemeente dat net goed genoeg uitleidt. De FNP en Partij voor de Dieren willen nou dat het hele plan op een nieuwe praat wordt in de gemeente Rie.
11: Er moet een besluit komen, een herstelbesluit. En dat gaat om een

0: hele grote buffer. Werd wij altijd gezegd, nou jongens, die is nederig. Ik voor het ecologische behoud van die polder. Ja, en als die buffer komt, had de wethouder destijds altijd zijn van, ja, dan kan dat nemen uit voor de ondernemer. Dus er zal een plan komen worden.
1: Dat weer Nijs van deze 14 oktober. Meer Nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep app.
2: Dankjewel Jacob en een goede tussenreis.
1: Dankjewel.
3: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij Boerdrachten.nl.
4: Wintersport dus opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
5: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's. Is de vat Els.
6: Jaring de Wolf, Benning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolve ont Vief.
7: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
8: Onderwijs.
9: Mai Simone Scheffer.
10: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
2: De komende Jelle vanzelfs. De slotplaat, mooi een aardig onderwerp erbij. En ik praat met een jonge Ljouwter vrouw, Kim Wiersma. Zij zal Nijewieke te rinnen om geld op te helpen voor het zeehondencentrum in Lauwers-Eeg. Maar nu is het waar, maar Jan Jongman. Goedemiddag, Jan.
11: Goedemiddag, Simone.
2: Ja, het is. Ja, we kunnen er wel alle dagen door hebben, maar het zijn alle dagen weer cadeautjes wat we krijgen, toch?
11: Ja, zeker. Het is alle dagen dat is het weer raak. Maar er zit een einde om te komen. Want we zitten vanmiddag naar Wolle in warme, vochtige lucht, maar in zuidwestelijke streming. Uit het hege bewolking, een glimke zinnen erbij. Ja, en dat resulteert in Wolle in temperaturen. Het bleun en het bloed droeg, jong en van achterhek. Maar wel het de bewolking doorgaan. En uit trouwens even een opkleddingje erbij. En dan hebben we jong om 9 uur steek altijd naar zijn 16 graden. Vannacht dan in de bewolking en gaat de temperatuur onderuit naar zijn 15 graden. Meer de provincie, maar altijd naar die 16 graden in het kust en in het waardgebied. De bewolking, ja, die is haast maar die bewolking heeft haast geen uitstraling. En de boppenlucht is ook nog warm, want op 500 meter hechten. Ja, maar die zuidwestenwind is ook nog steeds een 16 graden. Nou ja, dan kist ik wel neigen dat het aan de groen net zo wat ook wordt.
2: Nee, en hoe liet dat mooi, Jan?
11: Nou, we hebben een manier, daar zetten we deze voet dan wel even terug. Want ja, we komen uit een warme nachtwaai. We hebben manier dat ik nog steeds de bewolking is doorgaan. En nog steeds zitten we in die warme, vochtige lucht. Ja, en dan hebben we manier, en dan kan het station en media altijd nog wel zo'n zandje, misschien wel 18 graden worden. Maar dan komt de veroring. Want in Jelwaai de media komt een keldfront vanuit het westen, maar het westenwaai. Ja, en die brengt dus enkele buien. En dan gaat de wind, ik kom naar het koudere, naar het westen toe. En dan hebben we mooi media. Samen deze tijd, daar zitten we in de buien met 13 tot 14 graden. Maar een matige betekende, krachtige, noordwesten wind. Is wat gevoelig nog wel even wat kouder. In de jong en in de nacht houdt de bewolking ik staan. Dan is het in de nacht zo'n jochend, heel goed 10 graden. Maar een krachtige, noordwesten wind.
2: En is het dan echt voorbij, mooi dat mooi waar?
11: Nou, even zal, want we zullen wel een sneeuw zullen. Dan hebben we maar de wel een bui, hoe daar een afwisseling van wolken en zin. En misschien nog in één keer snitterken van oude de Maatzee, maar die noordwestelijke streming. Maar ja, het is hier een matige tot krachtige noordwestenwind. En warmer dan zo'n 13, 14 graden is het net. En in de nacht, ik zijn 8 graden, nog steeds maar een krachtige noordwestenwind. Snijden gaat de wind al wat meer om naar het. Maar het eerste ta, het is dan matig tot krachtig die wind. Ja, het is dan wel droog, maar het is wel een skrale lucht. Een geregelde zinnen erbij. En dan hebben we temperaturen van zo'n 12 tot 14 graden. Nou, en men, je veroordeelt er ook net een soort, wanneer die lucht nog wat droger en skraler. Want de wind gaat dan meer om naar het eerste ta. Wel geregelde zinnen erbij. En maar een matige tot krachtige eerste wind is het dan heel goed zo'n 12 tot 13 graden. Wel droger het enorm. Nou ja, sageervetjend, we gaan zo langzaam gewoon een oer van de rosé naar de poeiermolken. Maar leerst maar wat slagremmen. En een dripje rum.
8: Het slotstuk van
12: onderwijs.
2: Ja, ik ken het altijd mooi steeds, hè, Jan Jonkman. Wij binnen daar, om de slotplaat, het onderwerp voor de slotplaat. Nou, dat is het volgende. Een jongen van Tretjen, die kreeg er last van zijn skonken. En doe water onderzoek naar die. En uiteindelijk kon Italiaanse artsen, want het ging om een Italiaanse jongen, haar negen net leeuwen. Ze zagen een metalen voorwerp bij de wervelkolom van deze jongen zitten. Die blikken dat het een remhendel wie van zijn fiets. Hoe komt die bij die wervelkolom? Nou, dat wie ze. Hij wie trei je jeder vol met zijn fiets. Het lieke dat hij neert hier. En hij koe die remhendel ik net meer vinden. Maar hier niks in de gaten. Hij bleun ik sporten. Hij hier een heel normaal leven. Geen problemen. Maar trei je letter kreeg hij pine ons hier rug te skonk. Letter beide skonken. En toen kwam op die röntgenfoto dus die hendel te vastkien. Nou, betink je maar eens een plaat bij. Dat idiote verhaal. Trouwens, deze remhendel van 4,5 centimeter lang is uiteindelijk na 3 uren opereren uit zijn reghellen. De jongen kan weer gewoon onder slag mee van alles en nog wat. Hier een slotplaat bij op 06-20-499-99 of stuur die suggestie naar de app van Omroep Friesland.

0: Wat een mooi leerfeske van Marcel en Lieve Smit. Mien Libben, dat bist toe.
1: Onderwijs.
2: Mai Simone Skeffer.
0: Ja, dat het zeehoenencentrum mogelijk failliet giet, hakt er bij Gwommeesk een bot in. Er binnen crowdfundacties opstarten en ik het centrum zelfs krijgt een soort donages. En ik Kim Wiersma van jou, het komt in actie voor het centrum. Goeiemiddag, Kim.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, doe worst ik jeelt op helje voor de zeehoenencres. Waarom was dat?
3: Nou, ik ben gewoon een hele grote dierenvriend. En ja, toen ik dat zag op social media, schrok ik gewoon heel erg. En ik zie gewoon direct het gevoel, je mat, ik wil wat voor de man.
0: Ja, dus want, ja, maar heeft specifiek wat mijn zeehoen, Nick?
3: Net hier specifiek. Ik ben eigenlijk gewoon een hele grote dierenvriend. Dus het liefst toch ik voor alle beesten wat. Maar ja, ik ben natuurlijk daar vroeger wel eens best bij Pieterburen. En dat ben ik wel hartstikke mooie beesten.
0: Ja, dat, ja, ze hebben een heeg knuffelgehalte, zeiden we dan.
3: Ja, ja. Ja, nou, precies dan.
0: Dat is het zeker. Nou ja, dan is de grote vraag: wat zou het waan?
3: Ik ga onkomende weersje, ga ik vanuit Jouwet, ga ik naar het Lauwers Eeg daarin. Om ze ja, yield op te helpen en dat naar Stad te brengen. Het is een grote wandeling, maar ik denk, ja, ik wil graag iets doen voor het yield wat ik dan ophel je.
0: Ja, en doet vaker zo'n soort acties voor bisten?
3: Nou, dit is eigenlijk wel de eerste keer dat ik zei iets gruts doe, maar als ik bijvoorbeeld op vakantie ben, dan heb ik altijd kattenvoer bij me en elk katje die ik zeg, wil ik eten Jan, drinken Jan, ergens bakjes wetterdel is en dat soort dingen. Maar dit is wel de eerste ja, zo'n actie dat ik doe.
0: Ja, en wat was het op, Helly? Wat is die doel?
3: Ik heb eigenlijk net een specifiek doel. Dus dit nou bij 1000 euro. Maar ik ben blij met elk bedrag wat we binnen hebben.
0: En wat zit er intussen knop? Want ik heb het begin van de middag even gezien. Toen weer 384, volgens mij.
3: Ja, er zit op dit moment nog 384 euro op.
0: Ah, oké. Okay. Dus er mat nog wel even wat geld bij. Nou kun je je afregen wat het helpt. Hè? Want ja, zo'n centrum dat het nou haast 3 miljoen euro skuld. Denk dat het wat opsmiet, al die acties?
3: Ja, ik hoop het wel. En ja, vaak hebben we hier toch dat je denkt van ja, misschien helpt het net. Maar juist als je dan niks kunt doen, dan helpt het sowieso net. Dus ja, alle lietse bietjes helpen. En ik hoop daar terug als iedereen iets doet, hoe liets of grut ik, dat het toch lukt om die bijna 3 miljoen op te helpen.
0: Ja, heeft contact gehad met het centrum?
3: Ik heb nog net contact met mezelf gehad, dat wie ik nog wel van plan om te doen. Ik ben juist deze actie starten en ik heb ja, zo vol mogelijk meest een bericht gestuurd. Maar zelf zoek ze morgen een bel je.
0: Ja, ja, ja, want ze moeten wel weten dat het komt voor zelfs.
3: Ja, zeker.
0: En dan komt er ik nog. Ik bedoel, de is er nog net west heen in dat nieuwe centrum of wel?
3: Nee, daar ben ik nog nooit west.
0: Nee, nou dat is dan bij Disse. Als mensen daar stiepje willen, Kim, wat moet ze dan doen?
3: Nou, als ze iets willen doen, deel dit verhaal. Meestal kinderen weer nodig. Ik doneren via de website. Daar heb ik mijn acties in. Die niet, ik ga lopen voor het zeehondencentrum. En via daar kun je doneren. En de pagina dus ik delen. En op mijn social media zal ik de wandeltocht helemaal delen. Dus mijn foto's werk op dat moment roer in. Dus misschien zou onmoedig je mooi, ik altijd.
0: Ja, en bist wat een kuider?
3: Nou, het wordt wel een zure tocht. Ik ben wel iemand die een beetje hut draagt, maar dat is maximaal 4 kilometer.
0: Okay.
3: Dus het wordt een uitdaging.
0: Oké, okay, nou, dan wens ik daar een heel soort succes en ik een hele hoop Jelta.
3: Ja, heel erg bedankt.
0: Dankjewel, Kim.
3: Oké, okay, doei.

0: heerlijk. Shirley Bassey weer dat, my big spender.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.
0: Ja, het slotstuk. Dat Gio, dat aparte nuvere verhaal uit Italië. Van die jongen die een val van de fiets eigenlijk helemaal prima trosteen hier. En drie jaar later wordt er dan een remhendel bij zijn rechtwervel voen. Die schijnt dan toch een woensje is hier recht naar binnen kwam te wezen. Hij miste een bol, die hendel. Maar hier nergens lijst van, maar wel drie jaar later. Toen kregen we wat lijst en toen kwam op die röntgenfoto dat te vastkien. Een idioot verhaal eigenlijk, denk ik dan. Derde hebben we Jim omvregen een slotplaat bij te betinken. En er komt wel wat op in. De Berenburg is mijn chirurg van Pieter Wilkens, zei Jan Jaap. Don't give up the fight van Raccoon, zei Jeltje. Nobody Knows van Billy Skuyer, van Gary Labordes. En Legs, nou die is ik wel grappig, van ZZ Top. Vanzelfs komt Queen ik een paar keer voorbij, mooi Bicycle. En dan is er ik nog van Uriah Heep. En dat zei Andries. Ja, dit verhaal kun je toch net zelf bedenken. Dit is alleen nog maar een protte fantasie. Return to Fantasy van Uriah Heep, betocht hij. Maar uiteindelijk kiezen wij voor Gerana haar idee. En dat is Jimmy van Boudewijn de Groot, de eenzame fietser. En daarmee eindig je we Disse Onderwijs dan ik. Dennis Terpstra, Boente de Bruin en ik wens je een hele mooie junta. Hier komt Boudewijn de Groot, mooi Jimmy.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.

0: Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom op Friesland gaat terug? Alle dagen. 82.12 FM.
0: Die soundtrack van de jong.
1: De jong van Friesland.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder Simpel.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
18: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Noordwien. My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze torensjaar. Naar ons gewoon horen we hebben natuurlijk een heel soort muziek uit deze provincie wij. En ja, we doorwerken met live opnames. Want we zien natuurlijk gisteren de televisie uitsturen. Ik hoop dat ze er van genoten had. En nog eens stuur ik die graag terug naar youtube.com/Noorderwien. Daar staat alles wel op met de live optredens van de bands en acts van Juster. En we zijn nu daarmee Boas. Ik al heel vaak live in de Noorderwien studio. Maar dit week was je nieuwe plaat Insanity. Morgen hebben we weer opnames onder andere met deze band The Rules. En die gaan album uit. Do Not Cover. En daarop Mean Beals.

Ja, mijn beeld. En komt van het album Do Not Cover. Het is wel een volslijn fristalig album trouwens. We zullen eens even vragen waarom het een Engelstalige titel boven staat. Daar komen we op waarom. Goed, dan maar even naar de homesick. Ja, die gaan naar je album uit. Ze binnen dwanen bij een soort promotietournee. Toch heel Europa in, daar zit ik er maar even bij. Alleen de titel van het album is al geweldig. What's up with all these Shangri-La's? Love of the

What's up with all these Shangri-La's? Van de Dokkemers, all Dokkemers, de Homesick. Mijn scherige band trouwens, en wat ik al zei, ik ben on tour. Een hele grote Europese landbrek, Nederland, door zo'n 112 treien gigs. Je even op een site waar ze precies spelen. Helaas geen Friese dates, dus ja, dat is wel eigenlijk wel jammer. Maar dit is nogmaals, old Dokkemer band. Ja, een scherige band. Nieuwsgierige muzikanten, nieuwsgierige muziek. Komt zeker nog steeds uit deze provincie bij de nieuwe generatie. Dit is Maite en Half Plak.

0: Ze is heel druk bij de popronde. Ze hadden Product Gigs. Heel Nederland, trouw eigenlijk. Ja, prachtig. No, Maite. Maite Veenstra en Hafblak. Ah, ja, nou, we toch een beetje in de populaire hoek zitten van contemporary music. Pop music is het is.
1: Yeah.
0: Alexander Moto, hey. Half leeg.

Hoe smaak valt net te twisten, maar wat het leukste wat je ervan kent. Vaak Jerk wat dingen. Ah, hip-hop is net mijn ding. Ja, maar ja, ik vind dit dan wel weer fantastisch. Worden er graag draaien. Noorderwin, Alexander Moto. Half leeg, half vol. Komt van zijn nijste album die hij nog net hier zo heel lang verliezen presenteren had. En released Fluvius. Hoe naar je album spritsen. Ik nog net zo lang uit. De EP van You Speak More Than You Listen. Dat is de albumtitel van Laguna. Oftewel, Bente Hout.

Bente Hout, komt hier uit Friesland bij. Sales Roots en een lang verhaal. Een lang peteer oer dat naar je album van Hartstikke Wel op youtube.com/Noordenwind. Dus bij deze Laguna dus. En Once It's Dark. Goed nieuws voor de wat alternatieve gitaarmuziekliefhebbers. De band Lawn, wie heel populair. Een paar optredens die eigenlijk al een hele tijd stoppen. Dus komen we bij elkaar voor een optreden in Vera in Grains, ja, Fries Grainser band overigens. En Mom's Name, de volslijn Leouter band, zit dan in het voorprogramma. Lawn, live in Vera. Jitty and my downstream.

Lon, Frisk Grazer Band, jet hier met Downstream. Kennen dus in de grote zaal van Vera. Ja, voor een reunie. Mijn mams neem uit Ljouwert in het voorprogramma. Kent die woonrijden. Net stinnen we erin. Vera, ja, dat bloedt natuurlijk een van de meest fantastische podia van heel Nederland. Zeg ik er maar even bij. En we gaan even naar ja, de moderne punk. Ja. De nieuwe generatie omeremt deze muzieksoort. Daar hebben we het bijvoorbeeld over Maha. Dat is een keerige dame van origine. Komt ze uit Snits, dus is ook opgegroeid. Had ze cultureel een wat oren achtergrond. Ja, Frisk, Nederlands, maar ook Afrikaans. En ik moet zeggen dat als model dat ze het hartstikke goed. Als zelfbewuste jongere dat ze het heel goed. Maar ze is intussen ook heel druk aan met haar muziekcarrière. Ze treedt oerrol op en onder oren, ik nog bij in Friesland, Explore the North onder oren.

Maha, Jenje, Maha Eljak. Omkrijg te wijzen een snitser, dame, maar met een Soedanese achtergrond. Muzikant, model, maar ik vooral makker van een do-it-yourself punk scene. Ja, ja. Nou, ik moet zeggen, ze begint heel meer op te treden. En we volgen haar zeker ook in Noorwegen. Het brengt dus ondertussen ook bij het optreden van Nimue Juster. Bij u op de televisie, nog weer op de radio in ieder geval. Fantastisch, je bent mijn Friese jongeres. Dit winst live in Noorwegen.

geweldige band Nim You. En het album is uit Njontje Noemers. Stinde hebben we maar liefst op Born From Dark Waters. Stitbol op de streaming. Ik ben heel blij met de komst van deze band naar de studio. En er komt nog een presentatie dit weekend. Zit ik er voort maar even bij. Dus daar kist ik nog bij wijzen. Nim You. N-Y-M-U-E. Dan wist even hoe ze het schreeuwt. Wat doen we? Nog even een nummer van Moldstone. En die heb ik. Wij zijn er morgen weer. Hoi!

0: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
1: Daarom geeft aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
1: Die zie je op televisie om 11:30 bij Omroep Friesland.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
12: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nyk is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
13: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
1: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
16: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
15: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong van Friesland.
17: Non-stop muziek.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Minskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou ja, minskip.
4: Geweldig.

0: dagen tussen Tolve en Ien Oeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve Oeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar het rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoojeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
3: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en een tweetje afwijden. Ja, nee, gewoon een statement maken.
2: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer. Vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heerlijke jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.

0: Wat zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
3: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
2: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
1: Morgen en sneeuw bij Omroep Friesloon in door Friesland.
2: Kitterende apotheose van deze barrage.
1: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
2: Schitterend mooi, schitterend mooi.
1: Morgen live op omroepfriesloon.nl en op de Omroep-app. De Frieske Joen.
2: Echt prachtig op de scène.
1: En sneeuw live op televisie de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
2: Dan flikt hij toch weer om foutloos rond te gaan.
1: Morgen te joen om zo'n oeren en sneeuw te joen om jou van joggenen.

0: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
1: Daarom gaat aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
1: Die zie je op televisie om 11:00 bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is er niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van den Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
1: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
2: In welke vorm moet het dan gebeuren?
1: Ja, zwart op wit.
0: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De tijd voorbij.
4: De beste interviews en reportages van Joert.

0: op Friesland. Bijen die stenen centraal in de nieuwe jeugdvaststelling Vlecht van de Keninginnen van schrijver en regisseur Mark Hayema. In de vaststelling doeken bijen in de wereld van de bijenkost. Mooi humor en fantasie litten acteurs Eline de Vries en Romke Gabe Draaien-Shen hoed bijengeerwerkje en wat wij mensen daarvan leren kennen. Bij Geliks hoe belangrijk ze binnen bij bestowing van bloemen en planten, maar ook hoe de rolverdeling binnen het volk. Zo vindt regisseur Hayema.
1: Zij denken vanuit het volk. Zij denken voor het collectief. En wij mensen zijn toch steeds
2: individualistischer. Doen dat minder.
1: Ja, we zijn, denken eigenlijk alleen maar aan onszelf. Hoe kan ik het voor mezelf het beste maken? Terwijl die bij denkt gewoon, hoe kan ik het beste doen voor het volk? En ik denk dat dat best wel iets een leerzaam puntje voor ons
3: is. Een belangrijke boodschap.
1: Zeker, ja. Terwijl het ook alweer goed is natuurlijk om je eigen pad te volgen. Om te zeggen, dit ben ik en ik wil mezelf profileren. Dat snap ik ook wel weer.
3: Zit er ook in.
1: Het zit er ook. Ja, ik denk niet dat we alleen maar moeten zeggen, we moeten zijn zoals de bij. Want dan dat lukt ons mensen in simpelweg niet. Maar af en toe wat meer naar een ander omkijken, ik denk dat dat wel.
0: Hey, jij gaat cellen poetsen, larven voeren, raten bouwen.
1: En ik denk met deze voorstelling zoeken we naar vergrotingen. Dus we duiken echt in die kast. Dus we zien bijen levensgroot. Die kinderen zien het voor zich. En met een kleine knipoog, een beetje à la wat met het klokhuis ook wel eens gebeurt. Dat je natuurlijk de scènes worden enorm uitvergroot. Waardoor je erom moet lachen. En tegelijkertijd denk je, oh ja, er zit wel wat in. Mm-hmm. Zo zit dat eigenlijk wel in elkaar.
3: De Vries en de Romke Gabe Draaier. Jim hebben together de firma. En dan doe je hem al meer sokken stikken. Of is het jeugdtheater het eerste wat je hem daarin doet?
4: We maken inderdaad meerdere vaststellingen. Zowel van jeugd als van woeksenen. En dit is dus de 12e jeugdtheatervaststelling.
3: Hoe kom je hem zo bij elkaar eigenlijk?
5: Ja, we zitten bij elkaar in de klasse. Tof kwamen bij elkaar in de klas. We vonden ook al helemaal het leuke in het eerste jaar. Dan ging ik helemaal met elkaar om. En nu zitten we hier.
3: En Sjoggers en Harkers heen bij Omroep Friesland. Ik als jij zo, maar dan ik solo. Eline de Vries maar je de SRV-wijn, een audiotour. Hè?
4: Klopt, dat we een audio vasthangen in een SRV-wijn om in Paken. En dat ga ik los als mezelf maken.
3: Ja, dat wie dit hier nog, hè?
4: Dat wie inderdaad in juni, ja.
3: En Ronke Gabe, daar heb je op oorlogsteam een stik.
5: Ja, de orenkant hebben we op oren spelen dit hier. En dat vind ik heel erg leuk. Heel bijzonder.
3: Dan lees ik in die cv ik van Dijkert dat ik hoor identiteit, schaamte en queerness. Neemt dat ik mooi in dit stuk?
5: Nou, het zit een beetje in de daar pop, zeg maar. Dus die is losbrutsen uit de kast. Dus de maakt wel een liedse kwinkslag in. Ik denk eigenlijk in al mijn vaststellingen, want ik heb misschien wel een liedstikje. En ik heb Mark, nou, de regisseur, die heb ik uitgezocht onder een liedslijn zitten dan. Voor de volwassenen.
0: Larven had ik al zo vermoeden. Dat ik anders was, anders dan de rest. Minder stoer, geen bravoer.
5: Het is een superleuke vaststelling. Het is super frivol. En mijn bijen giet het net goed. Dus we hebben oorlieden betochten we dat we dit onderwerp. En nou is het denk ik heel erg een hot topic. Dus just het oorlieden nice. Dus dat is ook wel een soort momentum wat we in je keer steeds maar qua thematiek. Dus dat is te gek. Maar we begonnen mooi van, het is ook een beetje een schaduwbeestje. Mijn neefje en nichtje, die vinden hem vooral eng en prikt en draven ervoor fut. Maar eigenlijk is het een heel lief wezentje.
3: Ja.
5: En ik denk dat wij als firma, ik wil verhalen die het in de schaduw stingen, steeds maar dat we daar nieuwsgierig naar worden en dat we dat erbij pakken in alles vaststellingen. En dat het nou zo'n momentum had, dat is gewoon heel bijzonder. En dat hier wij net dacht dat het nou in het nice is. En ja, leuk.
0: De vlecht van de Keninginnen van Celskip de firma. Dat gaat morgen in première in Wergeer en is daarna te zien op basisscholen, in theaters en op festivals.
6: Alles wat je op dag mist, hadden, jongens, tussen zin en oven.
7: Dit is de dag voorbij.
0: Het wie justerjoen op een hei onrestig bij het winkelcentrum De Westerijn. Daar sammelen haren 70 jongeren en de waard vuurwerk afstutsen. De politie weer man machtig onwezig en had de identiteit van de jongeren controleerd. Die komen net al in uit het dorp zelfs, maar ik uit oren plakken in Noord-Eerst Friesland. Sond het begin van de week is er sprake van oerlijst van jongeren bij het winkelcentrum. En de collega's van RTV Nofs prutsen de roer met borgemaster Anja Haga.
2: Borgmeester Anja Hagen, juist juni hier in de Westrijn bij het winkelcentrum. Het winkelgedeelte, een soort onrust met Jonge Rijn. Ja, wat is je krijgbad, juist Janne?
7: Ja, er is een oproep geweest voor jongeren om hier te komen voor een zogenaamde ride-out. Dus dan komen ze met al hun scooters, fatbikes, wat dan ook. En nou ja, dat gaat volle opsmieten hier, want er kwam volle jeugd op al. En het probleem is dat ze oerles veroorzaken. Dus ze maakt je gedonder, vuurwerk al zitten, waardoor de ondernemer... ja, de winkel dicht door moest, want die voelde zich net meer veilig of het personeel net meer. En dat is natuurlijk heel vervelend. Ik vind prima dat jeugd bijna komt en vertierziek het op een leuke manier. Dat is logisch in een vakantie. Maar net dat je gedonder veroorzaakt dat mensen zich net meer veilig voelen.
2: Hey, hoe vind je ook dat Safir komen mat uiteindelijk dat zo'n winkel dan jij de dwarmsluiten mat?
7: Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Je kent nooit de veiligheid van inwoners, van ondernemers, maar net onder druk staan omdat jeugd bijna waar komt. Dus dat willen we gewoon net. En ik snap dat jeugd een plak haar wil om ja, zich te vermijden. Dat maak ik. Dat maak ik naar Schermijn. We kennen ook maar de jeugd in gesprek. Van, hé, wat hij hem nodig? Dat willen we ook. Maar net op deze manier. En zeker net met de fieldwork. En ik denk dat de jeugd en ook de volwassenen die erbij wien, zeker, want die wien direct bij, fieldwork is verboden. Dus dat is dat bij die hast, best al strafbaar. Door kist een hege boete krijg je maar ook een strafblad. Dus wees die wel bewust van dat je dat gewoon net dwam had. Dus ik heb een oproep onder ouders. Let even op wat dot je bent. Vreeg je even naar waardoor je weg hem hinnen. Uiteindelijk is het dus allen verantwoordelijkheid, ook van de ouders en de jeugd zelf.
2: Ja, want hoe je krijgt ook al zijn wie een oproep die je via social media van ja, neem al je vuurwerk mee, verzamelen hier in de Westerheen, grut, het mat grut. Ja, weet niet meer bietje waar je op dit stuit ik achter zitten.
7: Nou, daar ben we ontzettend ziekje samen met de politie. Dus we zien waar we in dit. We hebben indruk dat het ook jeugd is uit de wederomjouwing. Net alleen de Westerheen. Ook Westerheeners, maar volle breder dan dat. Maar dat ben we al hier rond bezien. En ja, het is natuurlijk ook net zo dat alle jeugd hier is. De meerderheid van de jeugd is gewoon thuis en gedraagt zich prima. Dus laten we dat ook voorop stellen. Maar de jeugd die je wel is en gedonder veroorzaakt. Ja, hoor er maar op, gedraag je even normaal. En ouders, let even op je ben.
2: Waar komt de oorlast van Justine vooral wij?
7: Ik denk ook een beetje het verveling. Het is vakantie. Ja, er gaan oproepen roen op socials. En het, de ene denkt, oh, daar moet ik bij wijzen. Nou, en dan gaat dat roen en zo komen ze dan. Ja, en dan is het ook een beetje jeugd eigen om te zien. Oh, oké, we het een beetje uitlokken. Want dan mag ik wel wat gebeuren. Of zit er niks om. Maar wees wel even verstandig. Maak je het leven van oren net vervelend. En gooi je in eigen toekomst ook net in het spul. Want als je aan zich je een VOG mee krijgen kist, omdat je veel wat bij die hast, ja, dan gaat die tak. Dat was ik net.
2: Nee, en de jongeren in jou er eigenlijk vooral ook een beetje naar onderling van Justine. Of ja, er is voor u eigenlijk net echt een plak waar we dit organiseren kennen. Zien vanuit de gemeente daar een oplossing in om daar hun oer in te gaan?
7: Ja, tuurlijk. Want ik snap heel goed dat jeugd iets wil. Die wil bijna komen, die wil leuke dingen doen. Dat snap ik heel prima. Dus daar willen we ook naar Sjun. Dat nemen we serieus. Dus ik geef naar Sjun. Wat kunnen we voor de jeugd budgetten? Dus dat snap ik helemaal. Maar bijna komen en gedonder veroorzaak je. Nee, dat is net de bedoeling.
2: Het is nu de afgelopen dagen vrij onrustig Westen. Wat voor maatregelen neem je hem voor de komende dagen of weken of man om dit te voorkomen?
7: Nou, dat zien we serieus. Nee, daar ken ik nog geen uitspraken over doen. Maar weet of we daar in opschalen met de politie. Dus wij willen dit net weg.
8: Alles wat je dijs mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
6: De dij voorbij.
8: Dit is

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Juster, weer de eerste landelijke stakingsdij in het streekvervier. Het is de eerste in een lange riege. Onder kriesdagen wordt alle weken één dij staakt. De reden is de CAO-onderhandeling met de werkjaars. Die zit compleet vast. Ik zocht waarom op Juster, mijn net gevolgen, mijn Stijn Duursma. Die is bestuurder van FNV Streekvervier. Meneer Duursma, een goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Hoe zijn de acties verlopen gisteren voor uw gevoel?
4: Ja, goed. Positief ook. Er zat goede energie in. De mensen hadden er ook wel zin in. Ook al was het natuurlijk wel vervelend om te moeten staken. Maar dan hou je elkaar toch een beetje vast. En overal ook gewoon weinig bussen gereden. Er is echt goede gehoor gegeven aan de oproep. Ik denk dat ongeveer 90% van de mensen die konden staken hebben gestaakt. Dus wij zijn echt hartstikke tevreden als vakbond voor zo'n eerste dag.
3: Ja, ik hoorde u gisteren zeggen, we hebben al nieuwe data gepland. Maar ik hoop dat het niet nodig is en dat we weer in gesprek gaan. Dus is de hamvraag, hoe hebben de werkgevers gereageerd?
4: Nou, niet eigenlijk, helaas. Wij hebben niets officieel van de werkgever gehoord. Je hebt natuurlijk altijd wel een beetje contact over en weer, maar geen officiële reactie. Het enige wat we zien is dat ze toch de hak in het zand zetten met hun voorstellen. En je ziet ook in de kantines dat op de televisieschermen worden wel allerlei boodschappen verspreid over wat ze nou willen en waarom dat eigenlijk toch wel goed zou zijn voor de chauffeur. Chauffeurs zeggen ook van dit is gewoon indoctrinatie, wij weten wel beter en het is vervelend dat het zo gaat.
3: Zegt u met zoveel woorden, ze verspreiden desinformatie?
4: Nou, dat zei ik niet. En zij zullen waarschijnlijk ook over ons zeggen dat we dat doen. Alleen, wat ze gewoon doen is, ze houden zich vast aan hun voorstellen. En die willen ze nog een keer ook naar de chauffeurs laten zien. En wij houden ook vast aan onze voorstellen, want we liggen gewoon ver uit elkaar. En dat is helaas na één stakingsdag nog niet veel veranderd.
3: En wat doet dat met de chauffeurs? Dat ik kan me voorstellen dat die daar toch enige druk van ondervinden.
4: Ja, absoluut. Het is natuurlijk sowieso heel lastig om te staken. En ook als uitzendkracht is het ook altijd van kan ik wel staken en heeft dat invloed op mijn positie? We zeggen ook altijd van je kan gewoon staken als je werkt. Daar heb je gewoon recht op. Inderdaad, als ze ook dit soort dingen op de borden zien en misschien van managers krijgen ze dingen te horen waar ze niet blij mee zijn, dat maakt het niet makkelijker. Alleen dan is het juist des te fijner dat de chauffeurs elkaar echt wel vasthouden. Dat wij als bonden er ook dichtbij zitten. Want je doet het toch uiteindelijk een beetje met z'n allen.
3: Ja, hoe gaan jullie hier nog op reageren richting werkgevers of laten jullie dit gaan?
4: Nee, zeker niet. Wij zijn hier ook al even mee bezig om hier op te reageren, want we krijgen hier ook veel vragen over van klopt het wat er op de borden staat? Wij zeggen dat klopt gewoon niet. De voorstellen van de werkgevers zijn gewoon duidelijk. Het is echt een heel pakket aan verslechteringen die vooral de chauffeurs raken en hun werk-privé-leven en of ze gezond een pensioen kunnen halen. Dat verhaal willen wij blijven vertellen. Dus we gaan nog even via onze social media kanalen en de nieuwsbrieven gaan we erop reageren. En dan gaan we op die manier ook weer voorbereiden voor de volgende stakingsdag.
3: Ja, deze hele situatie lijkt me niet bevorderlijk voor de onderhandelingen. Nou ja, die vinden dus ook niet plaats op dit moment. Dus wat is de status nu?
4: Ja, niet eigenlijk. Ja, ik heb niet zo heel veel nieuws, zelfs als gisteren. Dus we liggen ver uit elkaar en we hebben nog geen contact. We hebben geen nieuwe onderhandelingsdag gepland. We hebben ook nog niets gehoord, dus het is voor nu de padstelling, die is er nog steeds helaas.
3: Ja, en als je dan de reactie van de werkgevers ziet, moet je dan niet eigenlijk stellen dat die acties averechts werken?
4: Of juist niet, want ze reageren wel, dus het doet ze ergens wel pijn. Hè. Ze worden er wel door geraakt, dus dat is belangrijk. Want hoe meer impact we hebben met zo'n stakingsdag, hoe sneller de stakingen uiteindelijk ook voorbij zijn, want dan ben je toch weer wat sneller bij elkaar aan tafel. Ik denk dat we wel echt een duidelijk signaal hebben afgegeven gisteren.
3: En volgende week, op welke dag wordt er een actie gevoerd?
4: Nou, dat hebben we nog niet bekendgemaakt. Dus als
3: nee, maar dat mag nu wel even.
4: Dan ben je de eerste die het hoort.
3: Oh, ik denk, we doen het nu even.
4: Nee, dat snap ik. Ik zou het met liefde vertellen. Maar we hebben echt afgesproken om dat kort van tevoren bekend te maken. Zodat we, zoals ik al zei, zoveel mogelijk impact kunnen maken. Zodat we ook zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Dus volgende week laten we dat weten.
3: Oké, ik dank u wel voor de toelichting.
4: Jij bedankt. Fijne dag.
3: Fijne dag. Stijn Duursma, wie dat van het vakboen FNV.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dijk voorbij.
0: Omroep Friesland.
2: Inwenners van Worskrip Saltriep bij Haans. Die binnen benauwd dat de flintentuin achter Harrenhuizen verdwijnt door de uitbreiding van het parkeerterrein bij de Veerhaven. De gemeente onderzoekt drie varianten om het plak van lang parkeren onder Hazenstritwaai om te pakken. En één daarvan, daar wordt dan de flintentuin opofferen en de wettergong Rie verpleetst. Neffens de gemeente is het voordeel van de omwenners, want die komen dan on het wetten te wenen. Maar omwenner Simon de Groot van Saltriep is het daar net maar eens.
5: Nee, zo heeft de gemeente in het begin ons geprobeerd te paaien voor te zeggen, ja, wat wil je nou nog meer wonen aan het water? In het begin dachten wij ook heel eventjes, oh, misschien leuk, maar als je nagaat wat de resultaten, wat de consequenties zijn, ja, dan is je hele buffer, je geluidszichtbuffer is weg. Een groot natuurgebied wordt vernietigd. Nou, dat is niet de bedoeling natuurlijk. En wij hebben er helemaal geen voordeel van, want ja, wie wil nou zijn tuin, die netjes is aangelegd bij iedereen, wie wil dat stukje grond erbij kopen en dan aan die riet wonen, waar dan misschien jeugd met bootjes komt te liggen en weet ik allemaal voor overlast kan zorgen. Er liggen nu ook wel bootjes daar in de riet en die komen dan misschien hier te liggen. Dus wij willen graag, en daar gaat het om, wij willen die buffer naar P3, die willen wij in stand houden. En bij optie 2, optie B, ja, dreigen we die hele buffer te verliezen. Dan is er geen buffer meer. En dan is het zo dichtbij dat, ja, dat zien wij helemaal niet zitten. Nee.
6: Nou zijn er drie opties die worden onderzocht. Op welke manier wordt u als bewoner daarbij betrokken?
5: Nou, in het begin even niet. Maar sinds 12 augustus we hebben een klankbordgroep van de bewoners gevormd. Dat is al een jaar of 6-7 geleden gebeurd. Waarbij de gemeente dan vond dat ze wat makkelijker met de bewoners konden overleggen. Dus daar zit ik ook de hele tijd in. En op 12 augustus hadden we een bijeenkomst met de gemeente, met de klankbordgroep. En toen werd ons dit, nou, in een presentatie als grote verrassing medegedeeld. Dat er drie opties waren, A, B en C. En dat de gemeente voorkeur heeft voor optie B, waarbij de riet omgelegd wordt, waar we het net over hadden. En dat werd toen inderdaad ook verkocht als, nou, misschien vinden jullie het wel leuk om een huis aan het water en weet ik het allemaal. Dat vinden we helemaal niet leuk, want het is meer een huis aan een parkeerterrein wordt het. Ja.
6: Begrijpt u wel het belang wat de gemeente heeft voor het uitbreiden van het parkeerterrein hier?
5: Nou ja, wat ik begrepen heb, verwacht de gemeente, en dat hebben ze door een projectbureau laten uitzoeken, een toename van het aantal mensen dat hun auto hier wil parkeren als ze naar de eilanden vertrekken, Vlieland en Terschelling. Ik trek dat zelf nogal in twijfel, die toename. Vorig jaar is er inderdaad veel geparkeerd en toen was P1, P2 en P3 waren alle drie vol. En toen moest er naar P4 uitgeweken worden. Dat was dan een terrein bij Nesta Shipping, bij de Industriehaven. Dit jaar is dat helemaal niet gebeurd. Dus als er een toename zou zijn, dan denk ik, nou, waarom dan dit jaar niet? En als ik dan nu het nieuws volg, zeg maar. Nou ja, vandaag stond toevallig een commentaarstuk in de Leeuwardenkrant, Vlielandisering. Op Vlieland zijn rijke mensen die kopen daar de huizen op en die verkeren daar een paar vakanties per jaar. En de rest van het jaar staan die huizen leeg. Dat betekent minder gasten. En nu is men bang dat op de Schelling ook een beetje die kant op gaat. En dat men zich meer gaat richten op de, nou ja, de welgestelden, de rijkeren die dat kunnen betalen. Ja, als het die kant op gaat, de gemeente hier in Harlingen gaat de parkeertarieven flink verhogen. De eilanden zelf gaan de toeristenbelasting verhogen. En dat erbij opgeteld wat er gaande is met Vlielandisering, dan zie ik niet zo dat er binnenkort heel veel meer auto's hier geparkeerd gaan worden. Ik zou zeggen, wacht nog even, kijk het een paar jaar aan. Gaat het aantal auto's wat hier geparkeerd wordt niet echt omhoog, dan hebben we hier voldoende aan. En dan ga je niet een heel natuurgebied opofferen, waarbij je als gemeente eigenlijk groen hoog in het vaandel moet hebben. En dan ga je niet een hele vlindertuin vernietigen, zeg ik.
2: Nou, Safir is het gelukkig nog net, want de gemeente Haans die zei mij klam dat er nog net een besluit naam is. De uitslag van het onderzoek naar die drie varianten die we het jeder als takkem hier verwachten.
7: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
8: Dit is de dij voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Als het van Hinders Horst, dan kist in hert ophel je bij de 45e editie van Indoor Friesland. Het is al in volle gong en de komende dagen stiet het internationale programma op de planning. Het eerste sportevenement houdt in 2008 op, na het 40-jarig jubileum. Dat weer vanwege de economische crisis. Maar Fjouwer Jelien is de trier weer oppakt. Voorzitter Waling Heitema van Indoor Friesland is blij dat het op Nijslag is om dit evenement te organiseren. En FSM is het een bijzondere editie.
2: Elk jaar is het weer een hele bijzondere editie, maar we proberen elke keer nog weer wat meer te groeien, het aantrekkelijker programma te maken en betere deelnemers om te loeken. En ik denk dat dit hier wel lukt is.
3: Hoe zit het programma er dit jaar uit?
2: Nou, we hebben de dressuur, hebben handflintwieken, internationaal dressuur. En in dat internationale dressuurwieken hebben we een lokale winnaar. Marcia Dijkman, die heeft de grote prijs daar woont, dus daar ben ik heel grutsch op. Een echt mooie winnaar. En ze is ook nog werkzaam bij ons op het secretariaat, dus dat jouwt een extra dimensie. We hebben juster een hele mooie show door hand, uitverkochte zaal. Met Britt Dekker als hoofdrolspielster. En volgens mij is dat ook heel goed beteerd. Nou, en nu ben we met het springen aan de gang. Ja. En traditioneel is het altijd de wazi, is de Horses to Fly Cup. De Horses to Fly Cup heeft voorrondes in de provincie, maar ook in Drenthe, Grijns, Noord-Holland dit hier. En die mensen die zich echt gekwalificeerd hebben, die rijden hier nu een finale. En dat was een vol overgave. Het is voor de landelijke ruitersport is het natuurlijk uniek dat je rijden kan van San entourage en San publiek. Dus daar hebben we altijd een soort mensen die het er willen aan hebben.
3: Ja, en dan de komende 3 dagen, die staan in het rand van internationale competitie natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. De internationale hinders komen op dit moment al hier binnen. De regels rond de internationale competities zijn best wel streng. En daar moet ik als veearts bij helpen. Dus die hinders die worden al hier incheckt met al je temperatuur worden. Dus zien als ze gezond zijn of als ze op stal komen. Die worden jongens al hier keurd om te zien als ze geschikt zijn om uit te doen. En dan vanaf morgen hebben we 3 dagen lang internationale springsport van een hoog niveau.
3: Soms 4 uur ben je weer, leeft het weer in door Friesland. Hoe gaat het de oude om de 4 uur?
2: Nou, het gaat eigenlijk. Wij vielen vol dat we hier een leegte opvullen. In de zin van dat het een heel schoft is het net organiseerd. En doen er steeds. Dan ben er altijd wel initiatieven geweest om het toch weer te doen. Maar het is best wel moeilijk. Het is een hele gecompliceerde organisatie met financiële risico's. En.

0: En goed om het huishoudgeld tinken, dan moeten we dat valken krijgen. Hè? Maar dit is echt een hele grote uitdaging. Want ja, alles, we moeten alles omvoeren hier. Hè? Er moet boksen komen, er moet tribunes komen. Er moet de boom die we hier zeggen, die komt uit Den Bosch. En die moet maar een skip uit Den Bosch komen. Nou ja, op het heden is dat maar vervoerskosten is dat best wel moeilijk. Dus we moeten er echt hard aan werken om het valken te houden.
1: Hoe wichtig binnen die sponsors dan voor je?
0: Ja, onmisbaar. Zonder sponsors kunnen we dit net organiseren.
1: Dan per dagen dus, wist je nou, jou nou het meeste naar u toch?
0: Ja, uiteindelijk toch wel de grote prijs. Ten eerste omdat dat een hele mooie afsluiting is. In de regel is het heel spannend. Je kent het nooit precies van tevoren. Maar dan komen de beste hinders die de oude dagen op de komende dagen springen. Die komen dan van het lacht. En het is altijd een ontlading wat aan de barrage van de lezer weer clear is. Want het is ik toch wel altijd een beetje. Als je in een organisatie zit en je bent in een veas, toch wel wat te zwart dat alles goed gaat. En dan als het dan clear is, dan is het clear. En dat vind ik wel. Dat is wel het hoogtepunt voor mij.
2: Jood Gieters, het internationale programma van start in Friesland is nog ontemooi sneuwen in het WTC Expo in Ljouwert. En morgen en sneuntejoen is het spektakel Ik te volgen via Omroep Friesland op de livestream, op de website en in de app. En sneuntejoen ik nog op televisie.
3: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Jood.
4: Ont overvoeren.
3: De dag voorbij.
5: Heel Friesland libben mij Maarten van der Weijde mei doet er de Elfstedentocht zwom in 2018 en 2019. We volgen hem bij Omroep Friesland van dichtbij. De Olympisch kampioen die het leukemie won hier. Hij zet een punt achter zijn zwemactiviteiten. En in zijn nieuwe boek De Laatste Slag vertelt er wat er daar achter die topprestaties cool gie. En hoe het er haast 90 miljoen euro voor kankeronderzoek ophellen. Goedemiddag Maarten.
6: Hey, goedemiddag.
5: Tijdje geleden, hoe is het?
6: Ja, goed hoor. Ja, en spannend ook. Dus anderhalve maand geleden mijn laatste zwemtocht gehad. De 22 stedentocht, een keer niet in Friesland. En daarmee het zwemmen rondgemaakt. En vandaag dat mijn nieuwe boek De Laatste Slag uit is. Dus dat is een spannende periode natuurlijk.
5: Ja, die laatste zwemtocht niet helemaal goed afgelopen, hè?
6: Nou, ik kreeg de derde dag buikgriep. En de vierde dag ging ik toch weer proberen. Maar ik moest de vijfde dag inderdaad stoppen. Dus niet gehaald. En het was wel even verleidelijk om net zoals de Elfsteden zwemtocht in 1819 het nog een keer te proberen en hem wel te halen. Maar nou, voor mij is het verhaal wel rond. Dus dit was mijn allerlaatste zwemtocht.
5: Zo, hey, dat is ook wel een beslissing.
6: Ja, is ook zo. En ik zwom vanuit die overlevensschuld waar ik het regelmatig ook bij jullie over gehad heb. Waarbij ik dacht, nou, ik wil iets terug doen. Ik wil geld inzamelen. Ik wil voor de toekomstige patiënten de kans op herstel ietsje groter maken. Maar ik merkte ook dat die overlevensschuld een soort van rauw randje had. Waarbij als een patiënt het geluk om te herstellen niet had, dat ik me dat bijna een soort van persoonlijk kwalijk nam. Alsof ik niet goed genoeg mijn best gedaan had, of ik niet ver genoeg gezwommen had, of ik niet genoeg geld ingezameld had.
5: Ja,
6: en toen ik dat rauwe randje begreep, dacht ik, ja, dan moet ik de keuze maken dat ik geen actie meer. Dan moet ik stoppen met die zwemtochten. Want nou, dan zit ik mezelf zelf in de weg.
5: Ja, wij zien dan de buitenkant, het succes, hè, van de finish en het geld wat je allemaal bij elkaar gehaald hebt. Maar wat gebeurt er dan in je persoonlijke leven? Kun je dat schetsen?
6: Ja, dus ik denk dat het boek gaat over de hoogtepunten die je noemt. Maar afgelopen jaren zijn voor mij ook wel heel heftig geweest. Dus mijn allerbeste vriend Sebastian overleed een paar maanden na de Elfstedentocht triathlon in 2023. Mijn vader overleed. Ik heb een scheiding gehad. Dus ik heb best wel hele heftige jaren ook gehad. Dus het waren mooie jaren, maar ook wel heel erg zwaar.
5: Ja, dan stop je met zwemmen. Wat betekent dat voor de stichting?
6: De stichting die ronden we ook af in de zin dat we de fondsenwervende activiteiten stoppen we. We zijn heel trots en dankbaar dat we ruim 18 miljoen euro in hebben gezameld die we voor de volle 100% doorzetten. De stichting heffen we niet helemaal op, want er zijn onderzoeken die nog jaren lopen. En wij willen die controlerende rol willen we blijven doen, omdat geld inzamelen is één. Maar zorgen dat het op de allerbeste plek terechtkomt, ja, daar voelen wij ons ook heel erg verantwoordelijk voor. Dus nou, die controlerende rol die zullen we voortzetten.
5: Ja, en dat afscheid, is het boek dan voor jouw gevoel ook echt een afscheid?
6: Ja, het boek is

0: het verhaal hoe ik tot die keuze kwam. Wat het verhaal inderdaad rondmaakt. En het is voor mij ook in bijna een iets breder afscheid. Het is het afscheid dat ik niet meer hoef te redden. Dat als ik niet heel veel geld inzamel of niet heel ver zwem, dat ik nog steeds goed genoeg ben. En nou, dat ik dat inmiddels kan zeggen en dat ik dat voel, ik denk dat dat voor mezelf een hele belangrijke stap is.
1: Ja, wat hoop je dat de lezers begrijpen als ze het boek lezen? De mensen achter de sportprestaties?
0: Ik hoop dat ze zien dat leed bij het leven hoort, helaas. En dat leed, dat we geneigd zijn om, als er iets ergs gebeurt, dat we onszelf de schuld geven. En ik hoop dat ze met mijn boek een stukje compassie ervaren voor zichzelf en voor anderen. Hoe ik trouwens ook heel veel compassie heb ervaren toen ik het in 2018, de eerste poging van mijn Elfstede zwemtocht, toen ik het niet haalde. Ik had verwacht dat mensen mij dat kwalijk zouden nemen. En ik heb dat ervaren als een soort van collectieve compassie voor het niet halen. Waardoor het een stuk makkelijker was om in 2019 te zeggen, ik ga het nog een keer proberen en ik ga het wel halen. Dus ik geloof in een manier van veerkracht, wat gaat over tegen jezelf en naar een ander lief zijn en de ander begrijpen. En ik hoop dat mensen die mijn boek lezen dat een beetje meekrijgen.

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De gemeente Ljouwert verliest net verder met een plan voor haast 400 nieuwe huizen vlakbij de Hoenspolder. De Riversteert vindt het plan net goed onderbouwd. Zowel de actievierders als plaatselijk belang Gouten als de gemeente zorgen mogelijkheden naar die uitspraak. De eerste reacties van de gemeente die drippen binnen. De FNP en Partij voor de Dieren vregen het college om de uitspraak en het verslijnen dossier op een nij om de gemeente vat te lezen. Op de telefoon is FNP-fractievoorzitter Jan-Willem Tuninga. Een goeie met je.
4: Ja, goeie met je.
3: Ja, je wordt dus graag dat het hele plan op een eigen voorlijn wordt onderdrieën. Waarom?
4: Nou ja, dat lijkt me logisch. Hè? Er moet een besluit komen, een herstelbesluit. En dat gaat om een hele grote buffer. Waar wij altijd gezegd hebben, jongens, die is nedig. Ik voor het ecologische behoud van die polder. En als die buffer komt, had de wethouder destijds altijd zijn van, ja, dan kan dat nemen uit voor de ondernemers. Dus er zal een nieuw plan komen worden.
3: Ja, dan moet er een volslijn nieuw plan komen. Je kan net zeggen, ik betekent wat voor die buffer en dat is maar een onderdeel van het plan en dan geven we het terug.
4: Nou ja, als je al dat zou wezen, dat zou natuurlijk heel mooi wijzen, want het gaat dus om die buffer. Hè? En huizen moet er natuurlijk altijd komen, want we moet wendingen hebben. Hè? Maar als dat zou kunnen, dan zou het heel mooi zijn. Maar dan zou het inhouden dat de wethouder in het verleden de weer niet nooit verteld had.
3: Ja, dat gaat nou om meer partijen, de FNP, de Partij voor de Dieren. Heeft het idee dat meer partijen er dus gaan insteren?
4: Ja, die stinnen er zeker in. Hè? Er zijn natuurlijk in het verleden meerdere partijen geweest die het altijd tegen elkaar maken hebben. Hè? En heel gelukkig is natuurlijk in 2023 de D66 ook omdraait. Hè? En die had ook zo'n van jongens, dit kerst net en wij moeten die buffer groter hebben. Dus ik hoop dat die natuurlijk ook nooit in het college zitten, er eigenlijk een beetje rug houden. Nou, gemeentebelangen hier jeder omdraait en die had natuurlijk, nadat ze net meer in het college zitten, ook zo'n van dit maar oors. Dus ik denk dat wij een heel groot aantal mensen er heel hoog op denken in de gemeente hier. Maar ik denk echt dat al het werk van alle vrijwilligers en alle organisaties, zoals het Dwarenswerk, Milieu, Federatie, Vogelwacht, ik wil heel erg een best in hebben om dat zij ook aantonen kunnen dat die buffer ook een neder is. Hè? En het is natuurlijk echt zo dat de Riversteert daar goed naar harken had en echt daar mooi op baseren een uitspraak die had.
3: Ja, nou, Jerik Juster, de wethouder, zei, ik ben net benauwd voor een heel lang politiek proces, maar als ik Joost zeg, dan drieg het tot wol.
4: Ja, ik snap wel dat die wethouder dat natuurlijk zei ik steeds maat. Hè? Maar het is extra dat diezelfde wethouder destijds, dus nog geen wethouder wie, omkeerd is met deze 66 had van die buffer die maar roemer. Dus we zullen even zien hoe die kaart nou maken is. En of hoe die kaart stingen bloot die ze die in hebben. Hè? Maar ik denk dat het wel heel goed ontoond is door de reinvesteert dat dit gewoon ooit net kan. En dat er sowieso naar ecologisch onderzoek komen was.
3: Ja, de actievierders die zorgen het hele uitstel als een overwinning. Hoe zorg je dat ernaar?
4: Nou, dat denk ik dat je dan een gedeelte van actievierders jet hebben. Maar hè, ik jerk een hele hoop mensen die zeggen van ja, dit is wel een overwinning. Want dit houdt in dat het hele plan op Nijtje in het licht houden moet. En dat het stik werd het om God. Nou, ik wel heel duidelijk naar voren komt dat dit een heel bijzonder stukje groen in Nederland is. Hè, en als je één keer dit vernielen, dan is dat onomkeerbaar. Je kan dat nooit weer oorsmaatje. En zoen dat natuurlijk de wenten in uw gemeente heel belangrijk binnen, maar daar heb ik een hele hoop orenlocaties van geschikt binnen en die denk ik onwezen binnen door diverse partijen, denk ik dat je dit samen horen moeten dat ik dat in de toekomst voor uw nooit in dit behouden wilt. En als je dit één keer vernielen en je zet er daar huizendel voor de meesten van een hele grote beurs, ja, dan is dat zit dat zijn doel voorbij, denk ik.
3: Ja, de gemeente had nou een jel hier om mij een goede onderbouwing te komen. Ja, hoe dreig wordt dat, denk ik jou?
4: Nou, dat is net zo dreig, want het oude ecologische onderzoek luidt er nog. He, daar gaan ze eigenlijk nooit wat mee doen. En ik denk dat je dat ecologische onderzoek op Nijtje in het licht zou maken en dat het dan wel heel duidelijk is hoe het erbij zit. Wij verwachten denk ik dat gebeurt, maar ik verwacht sowieso dat het college hier wel weer maar naar de Rie te gaat.
3: En dan
4: zullen we zien wat de Rie hier van zijn.
3: Ja, en dat kort dan wel zo'n lang proces worden.
4: Nou, dat hoeft net. Dat hoeft net. Je, je kunt er lang omheen draaien, maar als het ontoond is dat die buffer van 300 meter de komen moet, omdat je oors de flora en de fauna vernielen, dan denk ik dat je daar je aan houden moet. Daar ben je wetten voor, daar ben je regels voor, en dan kan dat gewoon net oors. Dus, of je zegt van, we lukken ze er neer van aan en we letten het op mij op een rugzak aankomen. Of je zegt, we zullen wel serieus naar en we doen hier een goede uitspraak naar en we zullen naar alternatieven. En ik denk dat wij een heel wies college hebben dat die daar goed naar zijn zullen.
3: Ik help het je hopen en ik dank je wel voor de tijdlochting. Jan-Willem Tuninga, weer dat fractievoorzitter van de FNP in Ljouwert.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
1: Wordt overvoeren.
0: De dag is voorbij.
3: Het plan van de gemeente Smellingeland om 400 huizen te bouwen in Bornburgen giet een soort inwenners van het dorp te vier. Daar is het belang Boasterhim, Bornburgen en Kwartenhim, zou ik maar zeggen, neemt het plan van de gemeente boeten proportioneel. En Geren der Miljoen importeert mij dwarsbewenners en gemeenteriesleden, want die zullen daarna een week een besluit opnemen. Even Simon Slagman van Dwarsbelang. Meidje de inwenners van het dorp hadden zorgen over de grutskalige wenningbouwplan.
5: De gemeente is van plan om hier 400 huizen, maximaal 400 huizen te bouwen in de nabije toekomst. En dat is nevens het dorp vies te volle. Het dorp wil best wel graag meer huizen. Dat is helemaal geen probleem. Maar de grens leidt wat u betreft bij 1200.
6: Hoe lang ben je al in Bornburgen?
5: Ik woon hier een jaar 15. En ik woon hier aan deze weide, Westerborn. En maar een prachtig plezier. En ik ga Bornburgen net voor niks uitzaaien. Ik ga altijd in Drachten wennen. En ik ben nu in principe blij dat ik in Bornburgen woon. En dat voldoet mijn poer best. En dat mag ze blijven.
6: Wat is Bornburgen voor dorp?
5: Het is van oudsher een dorp van boeren en bouwvakkers. Nou, terug de groei van de laatste decennia, als ik moet zeggen, is het verloren. Er zijn inderdaad nog een paar boeren over en er waren ook nog wat bouwvakkers. Maar lang niet meer in die mate van vroeger. Er is al hier benaaie bewenders bij komen, al hier import. Ben ik zelf ook hier van uiteindelijk.
6: Nu komt er een jong van het dorp. Hoewel in het dorp hing je affiches.
5: Ja.
6: Kom je gemeenteraadsleden? Wat verwacht je van die jong?
5: Nou, ik hoop dat er een heleboel dwarsgenoten komen. En wij hebben wat te vertellen. Zij jou merken, ben we het er net mee eens. En ik hoop dat het dorp daar alle keer wat in mij geeft.
6: En haak je ze wel naar hem in de gemeenterie van Smellingeland?
5: Ah, de gemeenterie ongetwijfeld. Ik hoop dat ze beter lustrie kennen als de wethouder. Het plan is al in redelijk via stadium nu. En wij hopen toch heel erg dat we er nog wat aan verorie kennen.
6: Maar nu zit de provincie van Nijbouw in Dwarpen alleen nog maar naar aard en schaal.
5: Ja, dat heb ik begrepen. Dat is dus op een hele orde van grutte als wat nou de plannen binnen. Hè? 10% had de gemeente toer, plattelandsgemeentes, platteland Dwarpen. En dat zou dan ongeveer 26 huizen wezen. Als het wat grutter is en dan een kerngemeente, zou dan tot 25 gaan. En dan krijg je 1200 net. Dus wat dat betreft kunnen we u daar beter in vinden als in de plannen van de gemeente.
3: Ja, hier in de studio zit politiek verslaghouder Onno Valkena. Ja, Onno, waarom bouwt Smellingeland die 400 huizen net in Drachten?
6: Nou, Smellingeland die wil de komende jaren een paar duizend huizen bouwen. En die kan ze in Drachten net kwijt. En daarom wil nou ik naar Bornburgen sjoen. De gemeente had er groen op een gaandelijke wenningbouwlocatie onder de Nije Waai. En zou daarom redelijk vlot bouwen kennen.
3: Ja, wat zit die inwenners van het dorp nou het meeste dwes?
6: Nou ja, Bombats, dat is de bijnaam van Bornburgen, is net zomaar een dorp. Het is een mierskip van zo'n jochertje 100 meesken. Dat meesken een dorp kennen en groertje. Maar 400 huizen erbij, en nog volle meer naar je inwenners, ja, rinnen je het risico dat Bornburgen een soort van wiek van Drachten wordt, maar minder dwarpsgevoel. Ja, en daar moeten een soort inwenners van Bombats net ontinken. En ieder daarvan is Erwin Jonkman.
3: Ja, de periode wat er bezit, dus Emmert.
7: Dat is het mooie van Bornburgen. We zijn Lids. Wij hebben ons eigen gemeenschap. We hebben ons eigen identiteit. Nieuwe wenningen hebben we niks op zien. Hè? Ik bedoel, we hebben heel duidelijk gewijzen. Uze ben, maar ik huis na. Alleen nog Zandvoort. En op deze termijn is boeten proportioneel.
6: Nou, hij heeft een heel participatieproces gewoon. Maar de gemeente Smellingeland had het net helpen.
7: Nee. De vinkjes ben zetten. De jongen had plakvoen. De gemeente had dus ongejet. Maar er is niks bij die.
6: Wat docht dat mij het vertrouwen in de gemeente?
7: Nou, het vertrouwen onder de bevolking krijg je toch net een boost. Dat neemt net dat. Dat zul je er aannemen dan dat nemen.
6: Jij bent hier in Bonburgum?
1: Ja, wij zijn het derde.
6: Dus je bent in de Nijbouw?
1: Ja.
6: En hoe is het om in Bonburgum te wijnen?
1: Ja, ik vind het veel fijner dan in de stad. In de stad is het alle jaar drukke wegen. En het was vlissend te druk voor ons.
6: Dus hier is wel rond om boeten door te wassen?
1: Ja.
6: Dan wil de gemeente Smellingen hier 500 nieuwe huizen bouwen. Wat vind je daarvan?
1: Ja, dat vinden wij eigenlijk helemaal niks. Wij willen wel graag het dwarsgevoel houden.
3: Ja, de laatste spreker in de reportage, Jet Elske. Ja, onder Smellingen wil dus 400 huizen bouwen in Bornburgen of Bombats, zoals je wollen. Maar past dat in de nieuwe omjouwingsvisie van de provincie?
6: Nou ja, uitgangspunt van de provincie Friesland is bouwen naar aard en schaal. Nou ja, dat betekent in het geval van Bornburgen dat er rondte is voor 24 huizen, want op zijn minst 190 huizen zat ik dwarsbelang wel. Maar in diezelfde omjouwingsvisie jouwt de provincie de vier grootste plakken van Friesland, de Fjouwer, Ljouwert, Snits, Jereveen en Drachten, de ruimte om extra te groeien. Smellingen zegt, Drachten is inklemd tussen de A-Songen en de Woordwei. Wij moeten daarom wel groeien richting Bonburgum. Kwaad zijn, het belang van hoofdplaats Drachten botst hier met het belang van Bonburgum. In de provinciale omjouwingsvisie is in principe wel romte van maatwerk. Dat betekent dat de romte is van oerlis. Maar de light, heb ik mij vertellen litten op dit stuit, nog geen enkele tassissing van de provincie dat ze akkoord gaan stellen met 400 nieuwe wenten tussen de bjemwallen van Bombats en Quaterhemmen. De bal die leidt nou in het vaste plak bij de rietsleden van Smellingen. Die praten hier naar je wikkertiersjoer.
3: Oké, okay, Ronne Valken aan Dankerwol. Hier is het laatste wat Griff nog net oer zijn.
0: Alles wat je dijs mist hebben, juist tussen 10 en 11.
8: Dit is de dij voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de spiert. Omroep Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep. Thinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
4: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
1: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood had gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. In de EBI in Vught is een 45-jarige Rus veroordeeld voor een mislukte liquidatiepoging in Zaandam. Hij moet 13 jaar de cel in. Het slachtoffer overleefde de aanslag omdat het pistool van de Rus haperde en hij daarna misschoot. Ook daarna ging nog van alles mis. Zo kreeg de Rus op zijn vlucht zwavelzuur over zich heen. Volgens het OM had hij dat bij zich om over het slachtoffer heen te gieten. Het OM zegt dat de Rus een professionele huurmoordenaar was, maar de rechter acht dat niet bewezen. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. In de Europa League heeft de NEC gelijk gespeeld tegen Levski Sofia. In Nijmegen werd het 1-1. Thierron Cherry maakte de enige goal voor NEC. Hij kreeg de bal van de keeper van Levski aangespeeld en kon zo binnenschieten. Eerder op de avond won AZ van het Israëlische Hapoel Beersheva. In Alkmaar werd het 2-1 door doelpunten van Peer Koopmeiners en invaller Max Meerdink. De wedstrijd werd gespeeld zonder Israëlische fans in het stadion. In de Conference League won FC Twente van het Zwitserse FC Thun. Dat werd 1-0. Ajax had een moeizame avond tegen Hajduk Split. De Amsterdammers verloren met 2-1. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
8: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
7: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De Washington Post onthult dat Apple $22 miljoen heeft betaald voor de bouw van de balzaal van Trump in het Witte Huis. Dus als je dat goede doel steunt, dan kan je de nieuwste iPhone overwegen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het gaat er hard aan toe op een klimaatbijeenkomst in de hoofdstad van Ethiopië. Landen vanuit de hele wereld overleggen daar, maar zijn het nog niet eens. En waar dat over gaat, dat hoort u straks. Het kabinet probeert ondertussen in de Tweede Kamer een meerderheid voor de zorgbegroting te krijgen. Dat gaat ook nog niet helemaal lekker. Daarover gaat Den Haag vandaag zometeen. En dan spreken we ook nog over de situatie in Jemen en het schilderij van Kandinsky dat onder de hamer ging in Londen en een bijzondere geschiedenis heeft. Eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 15 oktober.
2: Oekraïne voelt zich verraden door Amerika en president Zelensky verwoordt dat zo.
4: Really yes, really between us. It's a pity that we are losing strong partner.
2: Hij noemt dat
4: painful.
2: Inmiddels krijgt Oekraïne wel weer toegang tot de Starlink-satellieten, maar dat kan ook zo weer veranderen. Dan vallen er volgens de president weer extra slachtoffers.
4: People will die, of course, if attacks will continue and if Starlink will not work, of course, I mean, it's not helpful.
2: Premier Jette doet een oproep aan het Witte Huis.
5: Mijn oproep is niet alleen aan de Amerikaanse regering, maar ook aan Amerikaanse bedrijven. Doe wat nodig is om de Oekraïners te ondersteunen.
2: Jette is in Brussel voor een EU-top. Volgens hem levert Nederland veel materiaal aan Oekraïne, maar blijft de steun van een aantal andere Europese landen achter.
5: Dus ik zal, net zoals alle voorgaande keren, ja, ook een aantal collega's erop aanspreken dat ze mee moeten investeren in de Europese veiligheid en de Oekraïnse steun.
2: Het was opnieuw onrustig in Floradorp in Amsterdam-Noord. Op meerdere plekken werd brand gesticht op straat en werd de politie bekogeld met stenen, vuurwerk en bierflesjes.
6: Was ik niet bij. Nee, toen wel.
2: In de wijk was er de afgelopen 70 jaar een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling, maar dat mag niet meer.
6: Wij willen gewoon een vuurtje hebben, weet je, en meer niet.
2: Ook een kleiner alternatief is door de burgemeester afgewezen. En veel bewoners zijn daar kwaad over. Anderen vinden het weer overdreven.
7: Die jonge lui die zo boos zijn op dit soort dingen, weet je. Die jonge lui, ja, aan de ene kant, ja, nee, ik snap het niet. Nee.
2: Het liep uit op rellen. Deze bewoonster vond dat de ME wel heel lang wachtte met ingrijpen.
8: Toen stonden ze allemaal daar in een soort cordon, weet je wel. En mensen werden weggestuurd, want je mocht niet kijken. Nou, we moeten goede wijze die mij weg wil sturen.
7: Ik hou van dit dorp, ja, ja.
9: Maar niet van wat er gisteren gebeurde?
7: Nee, dat soort dingen, dat heb ik niks mee.
2: Bij wielerploeg Picnic PostNL en de voorloper daarvan heerst er volgens renners al jaren een angstcultuur. Dat had effect op hen.
10: Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
2: Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, werd volgens hen gestraft.
10: Waar ik daarvoor zoveel vertrouwen kreeg, stond ik ineens niet meer op een grote ronde, ook niet echt op grote wedstrijden.
2: De vereniging van beroepswielrenners is hier al een tijd van op de hoogte.
11: Die signalen die ken ik al een tijdje. Als je die mensen huilend aan de telefoon hebt, dan doet dat wel wat met je.
2: Nou, de ploegleiding zegt de afgelopen jaren niets te hebben gemerkt aan de medewerkers die nu een boekje hebben opengedaan.
12: En dat we het eigenlijk bijna niet kunnen geloven. Maar het is er wel. Anders zullen ze dat niet zo zeggen.
2: En van wielrennen op de weg naar de baan. Harry Lafrijze heeft een record te pakken. Want in Shanghai werd hij als eerste voor de vijfde keer wereldkampioen op het onderdeel Keirin.
13: In de bel van de laatste ronde. Nu moet hij aanzetten, moet hij om de Japanner heen.
14: Ik denk, ik moet er voorbij.
13: Maar hij kan hem ook buitenom winnen. Wereldtitel 22.
15: Waar komt dit dan vandaan?
14: Geen idee.
13: Zijn vijfde op de keirin.
14: Als ik dat getal hoor, dan denk ik dat dat slaat echt nergens op.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Is alles wel heel lekker.
13: Voilà.
2: En dan de krant van morgen, Christian Bonenbakker.
15: Het was vrijwel zeker een Nederlandse straaljager die vorig jaar per ongeluk een woonhuis in Polen verwoestte, schrijft NRC. Nederlandse F-35's en Poolse F-16's kwamen toen in actie tegen Russische drones.
2: Eerst werd gedacht dat het huis van het boeren-echtpaar Wesolowski door een drone was geraakt. Maar het bleek te gaan om Friendly Fire, een misser van de verdediging. Wie daarvoor verantwoordelijk was, bleef onduidelijk.
15: Inmiddels staat vast dat het huis is verwoest door een raket van een F-35, een Nederlandse straaljager dus. Polen en Nederland zwijgen erover, maar het getroffen echtpaar zou een excuusbriefje wel waarderen.
2: Morgen is er in Brussel dus weer een Europese top waar de Oekraïense president Zelensky ook aanschuift. Volgens Trouw zal de Europese Unie beloven Oekraïne op alle mogelijke manieren te blijven steunen, maar extra geld zit er niet in.
15: Het blijft bij de 100 miljard die nu al is gereserveerd. Volgens deskundigen is dat veel te weinig om de oorlog vol te houden. Premier Jette dringt er daarom op aan dat landen die nu weinig voor Oekraïne doen een tandje bijzetten.
2: De Volkskrant schrijft over powerkoppels. Dat zijn hoogopgeleide stellen die allebei meer dan een ton per jaar verdienen. Je vindt ze vooral in Amsterdam. Hun aantal is sinds 2011 verdubbeld tot meer dan 7000.
15: Het komt mede door hen dat de huizenprijzen in de hoofdstad zo snel zijn gestegen. Maar er is meer interessant aan powerkoppels. Zo hebben ze stabielere relaties dan gemiddeld.
2: Ze verdelen de huishoudelijke taken beter dan minder welvarende stellen. Ze hebben ook meer begrip voor elkaars carrière. En dat moet ook gezegd, wat ook helpt, ze zijn rijk genoeg om schoonmakers en kindermeisjes in te huren.
15: Voor wie belegt in chipfabrikanten was het een slechte beursdag. Het Financiële Dagblad legt uit waarom juist daar harde klappen vallen. Het heeft allemaal te maken met de enorme schuldenlast van AI-bedrijven, belangrijke klanten van de chipmakers.
2: Om hun geldschieters tevreden te houden, moeten deze AI-bedrijven torenhoge verwachtingen waarmaken. En dus leidt elke tegenvaller, elke snipper negatief nieuws en elke dreigende renteverhoging tot vrees dat die bubbel gaat knappen.
15: Het Parool spreekt met vier hazen. Dat zijn ervaren hardlopers die zondag bij de marathon in Amsterdam groepen deelnemers begeleiden volgens een exact schema, zodat ze op hun gewenste eindtijd uitkomen.
2: Ja, het geeft zo'n kick om achterom te kijken en dan 150 lopers te zien die jou volgen, vertelt Gerard, die de marathon in 3:10 gaat lopen. En zeker niet meer, want veel van zijn volgers hebben maandenlang getraind om die tijd te halen.
15: In het begin is de sfeer nog goed, vertelt een andere haas die de halve marathon in 1:50 gaat lopen. Maar hoe verder je komt, hoe stiller het wordt. En collega haas Annette zegt, je voelt je net een moedergans die voor de hele groep moet zorgen.
16: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Today Yesterday van Nova Star. De wereld dreigt morgen een cruciale deadline te missen om de uitstoot van broeikasgassen tijdig te verminderen. In Ethiopië is namelijk een grote VN-conferentie aan de gang en het gaat er daar hard aan toe. Klimaatexpert Leo Meijer is sinds 1995 betrokken bij het IPCC, want nou, dat is de groep die daar bij elkaar is. Van harte welkom. Die deadline gaat over wanneer een belangrijk evaluatierapport uit moet komen. Waarom is daar zo'n strijd over?
1: Nou, eerst over het IPCC. Wat er bij elkaar zitten daar de regeringen. Dus de ambtenaren die hun regering vertegenwoordigen. En die zijn als het ware de opdrachtgevers van de auteurs. Om de rapporten te maken.
0: Ja, het is het klimaatpanel. Wordt het ook
1: wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties. Nou, het is tot nu toe altijd zo geweest dat dat IPCC maakte dan rapporten voorafgaande aan een grote politieke klimaattop, waar onder andere het Parijsakkoord uitgeboren is. En dat ging tot nu toe altijd goed. En kwamen die rapporten keurig op tijd, lagen die op tafel bij de onderhandelaars, zodat ze in ieder geval goed van de wetenschap op de hoogte waren. Dat gebeurde met het Parijsakkoord. En dat gebeurde later ook bij de verdere uitwerking van het Parijsakkoord. Er is afgesproken om om de 5 jaar de balans op te maken. Van doen we genoeg en moet er nog meer gebeuren? En daarvoor moet dan ook weer het IPCC een aantal rapporten van de staat van het klimaat aanleveren. Dat dreigt nu helemaal spaak te lopen, omdat de tijdsplanning daarvan alsmaar niet goedgekeurd is. En de volgende balansopmaking, hè, dus van de onderhandelaars van de politieke kant, die moet in 2028 plaatsvinden. De tweede Global Stocktake heet dat dan.
0: En die hebben een rapport nodig? Of
1: en
0: een
1: die,
0: rapporten,
1: willen daar,
0: een evaluatie?
1: Die willen graag vooraf dan ook die rapporten van het IPCC hebben. Nou, daar hebben een aantal landen een stokje voor gestoken. Een paar rapporten mogen dan op tijd zijn, maar de meest politiek gevoelige, namelijk over de gevolgen van klimaatverandering en de aanpak van de broeikasgassen, die willen ze eigenlijk graag over die klimaattop heen tillen.
0: En wie is ze in dit verband?
1: En ze zijn in dit geval Saudi-Arabië, India, China, Rusland en verbazingwekkend ook Kenia. Dat is overigens een iets ander verhaal. Die eerste groep landen die zijn nogal geschrokken van de vorige stocktake, balansopmaking, toen opeens een zinnetje werd besloten van we moeten af van de fossiele brandstoffen. Nou, dat willen ze absoluut nog een tweede keer horen.
0: Dat is niet in hun belang.
1: Nee, dat is niet in het belang van, nou ja, uiteindelijk ook, maar in ieder geval.
0: Niet in het economische korte termijn belang.
1: Nee, daar zitten de gevestigde belangen van de oliebedrijven en de kolen en gas. En dat geldt ook voor India. En China heeft zich er ook bij gevoegd. Dat is ook om een politiek blok te vormen tegen landen die die rapporten wel op tijd willen hebben. Dat is een grote coalitie van Europa, minst ontwikkelde landen, laaggelegen eilandstanden en nog andere landen, die willen die rapporten wel graag op tijd. Nou, ze hebben jarenlang, inmiddels wel 3 jaar lang, geprobeerd daar een oplossing voor te vinden. Allerlei compromissen en voor die publicatiedata te vinden. Dat is alsmaar niet gelukt. Als dat nu niet lukt, en de deadline is inderdaad morgen of in de nacht van morgen op overmorgen, dan komt het hele IPCC plat te liggen. Want om door te kunnen werken moet het budget voor volgend jaar zijn goedgekeurd. En dat moet dus ook nu gebeuren. Als dat niet is goedgekeurd, dan kunnen de auteurs niet aan het werk en kunnen ze niet verder met die rapporten. Dus daarmee krijg je echt een hele, hele moeilijke situatie.
0: En tegelijkertijd vraag ik me af, heb je die rapporten vandaag de dag met het stempel van dit IPCC nog wel nodig, want hoeveel rapporten zijn er wel niet
1: ja,
0: die aangeven
1: goeie.
0: hoe
1: ja.
0: we ervoor staan?
1: Ja. Nou, er is in eerste plaats een politieke reden om als die rapporten zeg maar als mosterd naar de maaltijd worden bezorgd, dan kan je er ook niet mee zwaaien op zo'n klimaattop en daarmee druk uitoefenen. En ook druk vanuit de milieubeweging en vanuit de landen die zich echt zorgen maken over klimaatverandering. Dus het heeft zeker een invloed op de politiek. Het is natuurlijk niet zo dat de landen die dan in 2028 moeten onderhandelen over het voortgang Parijsakkoord opeens geen flauw idee meer hebben waar het over gaat. En natuurlijk zijn er altijd wel andere rapporten van andere instanties, maar die dragen niet dat geweldige gezag van het IPCC met zich mee. Dus vandaar ook die tegenstellingen.
0: En je noemde net ook Kenia. Dat is net een ander verhaal, zei je, van die andere grote landen die tegen zijn. Ja. Wat is het verhaal van Kenia?
1: Kenia die zegt, hoor eens, het is heel fijn dat wij mee mogen schrijven aan die rapporten van de IPCC en met veel meer dan vroeger. Dat is prachtig. Maar we hebben niet die geweldige instituten en mogelijkheden om snel allerlei publicaties door te nemen en te schrijven. We hebben daar gewoon meer tijd voor nodig. We hebben minder middelen, minder goede instituten. Dus wij vinden dat we te veel tot haastwerk worden gedwongen om die rapporten allemaal in 2028 af te hebben. Dus mogen we alsjeblieft er een jaartje bij hebben. Nou, daar kan je natuurlijk best wel de enige in meegaan. Het argument is natuurlijk subiet overgenomen door de olielanden om vooral de olifant in de kamer, namelijk fossiele brandstoffen, niet te hoeven benoemen. Ja, het gaat om de rechtvaardigheid tegenover ontwikkelingslanden. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om zo impasse te doorbreken.
0: Ja, want wat zou jij, je bent al heel lang betrokken bij het IPCC, of lang betrokken geweest. Kijk nu ook nog wel mee met de Nederlandse delegatie daar. Wat zou je de voorzitter aanraden?
1: Nou, die heeft het natuurlijk heel zwaar en al van alles en nog wat geprobeerd. Er moet in ieder geval een oplossing komen waarbij een van beide partijen dan maar pijn moet lijden. Want geen oplossing betekent dat de hele zaak plat komt te liggen en de auteurs niet meer weten waar ze aan toe zijn. En het betekent dat of die olielanden en Kenia een meloen moeten doorslikken, of de Europese landen en anderen. En er zijn overigens ook wel diplomaten, onder andere Nederlandse diplomaat, lopen daar rond om te kijken of ze een geitenpaadje kunnen vinden.
0: En waar zoeken ze dan naar? Want bied je die landen dan iets? Of ben je het semantisch aan het oplossen met andere woordkeuzes? Of waar zijn de geitenpaadjes? Waar gaan die over?
1: Ja, nou, ik zou er zelf zo gauw niet één weten te verzinnen dan toch maar te zeggen, nou, weet je, laten we zorgen dat er in ieder geval twee van die drie rapporten er wel op tijd zijn en misschien één rapport dan vertragen, maar daar wel weer een compensatie voor vragen, dat we in ieder geval op die klimaattop wel wat, bijvoorbeeld over de aanpak van broeikasgassen, wel een paar presentaties kunnen houden. Dus dat wordt dan voor één van beide partijen schade beperken.
0: Ja, nu kan ik me wel herinneren dat dit soort bijeenkomsten en klimaattoppen ook vaak met drama gepaard gaan. Is het nu wel echt anders dan anders?
1: Nee, er zijn natuurlijk wel vaker drama's geweest. En wat ik altijd zeg, onder druk wordt alles vloeibaar. Want uiteindelijk hebben ook die landen die uitstel willen van die publicaties, hebben geen belang bij het hele IPCC plat te leggen. Want ook zij hebben allemaal auteurs die in die rapporten meewerken en die willen ze natuurlijk ook niet allemaal voor de bus gooien. Dus uiteindelijk hebben alle landen er belang bij dat er wel een besluit, desnoods een slecht besluit waar iedereen even ontevreden over is, maar dat is in dit geval beter dan geen besluit.
0: Leo Meijer, dank voor je uitleg.
1: Graag gedaan.

0: Het duo She and Him met I Thought I Saw Your Face Today. Twee lange dagen debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie voor Volksgezondheid. Dat is niet niks. Het minderheidskabinet wil daar volgend jaar 125 miljard euro aan uitgeven aan de zorg. Maar daar hebben ze natuurlijk wel, net als bij de andere begrotingen, toestemming voor nodig van een meerderheid van de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars.
1: Dag, Lucella. Goedenavond.
0: Ja, is die begroting dan inmiddels al goedgekeurd na die twee dagen?
1: Nee, nog niet. Maar eigenlijk was vooraf ook al wel duidelijk dat de steun voor deze begroting niet in dit debat zou worden veroverd. Kijk, de begroting gaat over van alles. Het debat ging ook over van alles. Medicijntekorten, huishoudelijke hulp, van voorraden, hulpmiddelen tot aan personeelstekorten. En het ging ook nog heel lang over medische ethiek, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk gaat elke zorgdiscussie in Den Haag toch vooral over geld. En in dit geval over bezuinigingen. En daar zit een probleem. En dat probleem konden de 25 Kamerleden en de twee ministers die aan het debat meededen gewoon niet oplossen.
0: En waar spitst dat probleem zich in deze begroting op toe?
1: Nou, dat probleem zit bij de aftrek specifieke zorgkosten. Chronisch zieken en mensen met een handicap, die mogen kosten die ze vanwege hun aandoening moeten maken, denk aan hulpmiddelen bijvoorbeeld, aftrekken van de belasting. Nou, het kabinet wil daar vanaf, want uit onderzoek blijkt dat het eigenlijk niet goed doet wat die aftrekpost moet doen. Er zijn ook mensen die het eigenlijk prima zelf kunnen betalen, die er gebruik van maken, en dat wil het kabinet niet meer. En dus willen ze die aftrekpost schrappen. Maar er is ook een groep die wel degelijk die financiële hulp nodig heeft. En die kunnen er in sommige gevallen, als je het schrapt, er heel erg op achteruit gaan. En die groep wil de Kamer en het kabinet eigenlijk ook buiten schot houden. Maar dat kan de minister van Volksgezondheid, Hermans, niet zomaar zelf doen. Want dit is niet iets op haar begroting. Dit is namelijk een belastingmaatregelen. En daar gaat zij niet over. Daar gaat het ministerie van Financiën over. Ze zijn aan het werken aan een oplossing. Minister Hermans is samen met haar collega op het ministerie, minister Sterk van Langdurige Zorg, in gesprek met de staatssecretaris die over financiën gaat. Maar die oplossing is er nog niet. En dus legde Julian Bushoff van Pro de vinger precies op de zere plek.
2: Wat gaat u dan wel doen om die steun voor uw begroting veilig te stellen? Of is de conclusie op voorhand van dit debat? Dat weten we nog niet. Ook dat kan prima een conclusie zijn. En we gaan verder gewoon het debat voeren over de toekomst van de zorg. En dat is een hartstikke mooi en belangrijk debat. Maar de conclusie blijft hetzelfde. De steun voor de VWS-begroting, die blijft onzeker.
3: Heer Bussel.
4: Voorzitter, die geruststelling die komt in die zin niet vandaag, omdat de puzzel waar wij mee bezig zijn, hoe ga je nou om? Wat zet je nou tegenover die aftrek, die afschaffing van die aftrek specifieke zorgkosten? Daar werken we heel hard aan en we zorgen dat die duidelijkheid daarover er is voor het belastingplan. Wat mij betreft komt dat ook met duidelijkheid over die andere maatregelen. En daar is het aan ons om met een voorstel te komen. En dat zullen we doen, gehoord hebbend alle inbreng die ook hier door u alle gedaan is.
1: Ja, en dus is het wachten op 12 november, want dat is het moment dat dat plan voor de belastingheffing moet zijn ingedeeld. Of ingediend bij de Kamer. En dan weten we dus ook pas of de begroting van VWS door de Tweede Kamer komt, omdat dan die puzzel van die aftrekpost moet zijn opgelost.
0: En als je het hebt over dat belastingplan, daar leek vandaag wel wat schot in te zitten. Hè? Hoe staat het daarmee?
1: Ja, je zegt het goed, leek schot in te zitten. We werden uitgenodigd door Jaar 21 bij een gesprek dat die partij zou hebben met asielminister Van der Brink. En partijleider Joost Eertmans van Jaar 21 wilde zijn voorwaarden en die van de partner SGP voor het accepteren van het belastingplan bekendmaken. Nou, die voorwaarden om dat belastingplan te accorderen hebben eigenlijk niet zozeer met belasting te maken. Zij willen vooral minder asielzoekers naar dit land. Ze willen dat Syriërs sneller beoordeeld worden en terug moeten keren naar delen van het land waar het veilig is. De asielprocedures moeten sneller buiten Nederland worden afgehandeld. En als klap op de vuurpijl willen ze een toezegging, zwart op wit, van het kabinet dat gemeenten niet gedwongen zullen worden om opvang te regelen.
5: Wij willen nu een toezegging uiteindelijk van het kabinet

0: belastingplan. Maar goed, dat hoeft kennelijk ook niet.
1: Nee, dat is inderdaad in Den Haag wat diffuus geworden, zullen we dan maar zeggen, de afgelopen tijd.
0: Ja. En bestaat er een kans dat het kabinet en de coalitie dan zeggen, oh ja, nou oké, belastingplan, en dan gaan we dit soort dingen allemaal toezeggen?
1: Ja, nou ja, zoals vaker bij deze coalitie ligt dat aan wie je het vraagt. Kijk, de VVD die ziet bij deze asielvragen van jaar 21 een handreiking. Want het merendeel van wat zij willen staat al op de agenda van dit kabinet. En die dwang, daar vind je dan wel een mooie formulering voor. Want het kabinet staat ook niet te springen om gemeenten te dwingen. Dus ja, verzin een list en dan komen we er wel uit. Maar D66 zegt, ja, dit gaat voor ons een brug te ver. De wet is de wet. Dat hoor je ook bij het CDA, weer bij monden van asielminister Van den Brink. Die zijn ook niet van plan om hierop toe te geven. Dwang zit inderdaad in de spreidingswet als stok achter de deur. En die stok is wellicht nodig om voldoende opvang te regelen. En als dat eenmaal gelukt is, dan kunnen we verder praten.
2: Uiteindelijk voor dit kabinet is het de bedoeling om de spreidingswet op termijn in te trekken als die niet meer nodig is. Dat hebben wij met elkaar afgesproken. En in de tussentijd kun je dat bereiken door minder instroom, meer terugkeer en tegelijkertijd zorgen dat er genoeg opvang is. Ik doe dat op dit moment met de spreidingswet door die gesprekken te voeren met gemeenten. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met gemeenten een heel eind kunnen komen. En tegelijkertijd, je kan niet dingen uitsluiten die in wetten staan. Je kan alleen wel heel erg je best doen om met gemeenten te voorkomen dat je in die situatie komt.
1: Ja, en de vrees is bij Van den Brink en ook bij anderen dat als je dwang uit die wet een dode letter maakt, oftewel je schrijft dat je hem niet gaat uitvoeren, dat die gemeente met wie hij nu in het gesprek is eigenlijk niet meer zo happig zullen zijn om dat gesprek überhaupt te voeren, want de stok is dan verdwenen.
0: En dan hebben we die eis nog van de SGP over late abortussen.
1: Ja, dat hoeft geen geheim te zijn dat dat voor D66 een no-go is. Maar voor de liberalen van de VVD is dat ook wel een stuk moeilijker om mee akkoord te gaan, hoor. Moeilijker in ieder geval dan een strenger asielbeleid. Het maakte ook onderdeel uit van de discussie over de begroting van volksgezondheid. En daar maakte VVD-minister van Volksgezondheid Hermans toch nog een keer duidelijk dat zij volledig achter de proef staat die wordt uitgevoerd en sowieso volledig achter het recht van vrouwen op abortus staat en dat ze geen enkele inperking van het recht zal accepteren.
3: Niemand doet dat lichtzinnig. Maar we hebben wel dat recht. En daar sta ik voor. En dat zal ik hier ook elke dag in mijn rol als minister van VWS blijven verdedigen. Zonder afbreuk te doen aan de gevoeligheden die ook rondom het thema leven.
1: Nou ja, dat standpunt leverde haar een motie van afkeuring op van de SGP. Dat is een iets mildere variant van de motie van wantrouwen, zal ik maar even zeggen. Maar dat maakt het wel moeilijk, zo niet onmogelijk, om op deze eis van de SGP in te gaan. En de verhoudingen worden er ook niet beter op.
0: Dus dan is er weer een rondje gemaakt. Maar waar staan we dan nu?
1: Nou, vooral stil staan we. Ja, kijk, het belastingplan dat moet dan de oplossing brengen. Minister Heijnen van Financiën en staatssecretaris Ehrenberg die werken daaraan. Nou, dan moet dus de aftrekzorgkosten ingeregeld worden. Maar ja, ook die oplossing voor de vermogensbelasting, die box 3, daar moet een nieuw voorstel voor komen. De wens bij de coalitie is nog steeds dat zowel links, dus met Pro en Volt, als rechts, met jaar 21 en de SGP en het liefst ook nog het midden meedoet en dat allemaal oké vindt. Maar ja, die wens is er dus ook omdat ze het onderling niet eens worden over de voorkeurspartner en daarmee dus de route die gekozen moet worden. CDA en D66 zien meer stabiliteit en meerderheden in beide kamers met Pro en Volt. De VVD wil dat belastingplan niet zonder rechtse partij doen. Ook al levert de route met jaar 21 en de SGP nog geen meerderheid op in de Eerste Kamer. Daar staan we nu. Het is herfstreces. Den Haag is even een weekje vrij. Wellicht levert het nieuwe inzichten op en komen we in de laatste week van oktober gewoon weer bij je terug.
0: Dankjewel, Lars Geerts.

0: Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? De regering in Jemen is vanmiddag bestookt met raketten door Houthi-rebellen vanuit een ander deel van Jemen. En eerder deze week vielen de Houthis ook al Saoedi-Arabië aan. Marina de Recht is antropoloog, kenner van Jemen. Binnenkort komt er een boek van haar uit over de situatie in dat land. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En die raketaanvallen vandaag, die waren op het presidentieel complex waar de internationaal erkende regering van Jemen zit. Is dit eerder voorgekomen?
1: Nee, dit is niet eerder voorgekomen. Deze raketten zijn dus afgevuurd op Aden. Dat is een grote stad in het zuiden van Jemen. En dat is het in het zuiden wat nog door de internationaal erkende regering wordt gecontroleerd, of waar zij de macht in handen hebben. Dus er wordt hevig gevochten in andere frontlinies. Bijvoorbeeld bij de stad Taiz en de stad Marib en Bab el-Mandeb hebben we natuurlijk gehoord. Maar dat er op Aden raketten zijn afgevuurd is niet eerder voorgekomen.
0: En dan eerder dus die aanvallen op Saoedi-Arabië die ook behoorlijk hevig waren. Lag het in de lijn der verwachting dat de Houthis deze kant op zouden gaan?
1: Ik denk dat de Houthis op dit moment alles proberen om onrust te stoken en nog meer gebied natuurlijk te veroveren in Jemen. Ze hebben een grote opruk gemaakt. Bab el-Mandeb is niet meer in hun handen. Maar inderdaad, de oorlog is in alle hevigheid eigenlijk weer losgebarsten. En ze richten zich met name nu op Saoedi-Arabië en op de regering die door Saoedi-Arabië wordt gesteund.
0: En dan wordt er vaak gezegd dat ze hierbij steun krijgen van Iran. Staat dat inderdaad vast, dat die de Houthis steunen?
1: Dat staat zeker vast, dat weten we ook al jaren. En het is niet zo dat de Houthis alleen maar een proxy zijn van Iran. Maar zeker krijgen ze al heel erg lang militaire, technische steun, wapens. Van alles eigenlijk, waardoor zij ook zo sterk kunnen zijn.
0: En u onderzoekt en schrijft al 30 jaar over Jemen. Die strijd van de Houthis die duurt ook al heel lang. Hoe heeft u het land in die tijd zien veranderen?
1: Ja, ik ben in Jemen terechtgekomen in 1991. Dat was eigenlijk een hele positieve tijd. Dat was net na de eenwording van Noord- en Zuid-Jemen. Dat waren twee aparte landen. Er was veel optimisme, maar eigenlijk is dat heel snel al afgebroken. 1994 is er een korte strijd geweest tussen Noord- en Zuidelijke legereenheden. Toen werd het eigenlijk met de War on Terror, waar Ali Abdullah Saleh zich bij aansloot, steeds grimmiger. En er waren steeds meer groeperingen binnen Jemen niet eens met de president, die dus ook is afgezet in 2011. Ja, ik heb eigenlijk dat land over de afgelopen 35 jaar. Het ging eigenlijk van kwaad tot erger. En een oorlog zoals die nu al jaren eigenlijk woedt, is iets wat wij nooit voor ogen hadden gehouden, zeg maar.
0: Ja, terwijl
1: toen wij daar woonden. Ik woonde daar dus als ontwikkelingswerker en heb daar vriendschappen opgebouwd. Daar gaat dat boek ook eigenlijk over. Dat boek Hoe Muna Miljonair Werd is de titel. Dat gaat over een vriendschap met een Jemenitische vrouw. En ik heb voor de Nederlandse overheid in een aantal projecten gewerkt. Maar zij was eigenlijk gewoon een vriendin die ik op een bruiloft ontmoette. Niet eens een collega. En over de loop der jaren is die band steeds nauwer geworden. En ben ik haar dus financieel gaan ondersteunen, omdat zij het ook steeds moeilijker kreeg in Jemen, ook in de oorlog en met een gezondheidsproblemen die ze zelf niet meer op kon lossen.
0: En ik begrijp dat zij tegen u zei altijd: ik betaal je terug, want ik word miljonair. Waarom dacht zij dat ze miljonair zou worden?
1: Ja, dat was niet zo altijd. Dat was eigenlijk het moment waarop ik dacht: hier ga ik een boek over schrijven. Dat is dus 4 jaar geleden was er een bestand tussen de Houthis en Saoedi-Arabië gesloten, ruim 4 jaar geleden. En toen was er heel veel hoop onder Jemenieten die al jaren hun salarissen niet hadden ontvangen en hun pensioenen, en Muna was daar één van, dat zij uitbetaald zouden krijgen. Want dat was een van de voorwaarden ook die op tafel lag, van alle schade die berokkend was in de jaren strijd tussen Saoedi-Arabië / regering En de Houthis, daar moest geld voor op tafel komen. Dus er ontstond een soort wensdenken bij veel mensen en ook bij Muna. Maar zij moest dat geld los zien te krijgen alvorens ze miljonair zou worden. En daar moest ik weer aan meehelpen, want ik moest geld schuiven, zeg maar, om het smeergeld, corruptie, om haar miljoenen los te krijgen. Daar gaat het boek eigenlijk gedeeltelijk over, hoor. Dat is echt. En ik denk dat laat heel erg zien hoe mensen in een verschrikkelijke situatie van wanhoop en geen geld en honger, ja, zich vastklampen aan hoop. Dat er toch op een gegeven moment iets zal veranderen in hun situatie.
0: Ja, en dat ziet er nog steeds niet rooskleurig uit.
1: Nee, nou, in de tussentijd is Muna overleden. Dat is ook de reden geweest dat ik heb besloten dat boek af te schrijven. En echt het hele dilemma van geld geven aan mensen in oorlogsgebieden is op tafel te leggen. Ook eens na te denken van, ja, wat voor verantwoordelijkheid hebben wij in het Westen en hoe ver ga je in het hulp geven aan mensen die je dierbaar zijn. En dat is het bredere verhaal, maar dit is binnen de context van Jemen en is op dit moment uiterst actueel, want ik word nog steeds benaderd door veel vriendinnen daar die geld nodig hebben. Die zitten echt totaal aan de grond.
0: En wat doet u dan?
1: En deze oorlog, ik stuur nog steeds geld. Ja, ik ben iets minder. Ik wil geen structurele relatie meer. Dat ik, zoals bij Muna, maandelijks geld overmaakte en eigenlijk een afhankelijkheid creëerde. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat wij mensen met geld, en daar schaar ik heel erg veel mensen in Nederland ook onder, solidair zijn met mensen in gebieden waar het echt heel erg verschrikkelijk is. En dat is zeker in het Midden-Oosten op dit moment het geval.
0: En die rol die wij of het Westen dan spelen, hoorde ik je net ook zeggen, speelt dan ook mee, hè? Wat zit daar dan ook
1: zeker
0: schuldgevoel bij?
1: Zeker, daar zit natuurlijk heel veel schuldgevoel bij. Daar zit ook verantwoordelijkheidsgevoel bij. Wij spelen een rol in de oorlog in Jemen en geen een mooie rol, ook als Westerse landen. Wij nemen niet de verantwoordelijkheid die we zouden moeten nemen, vind ik. En ik denk dat bijvoorbeeld de wapenhandel, de economische belangen en politieke belangen, dat die vaak zwaarder wegen dan de humanitaire. En het feit dat er, nou, in Jemen wonen bijna 40 miljoen mensen die echt grotendeels nu, ja, honger lijden en wanhopig zijn. En de Houthis doen daar niets aan. Ik bedoel, de Houthis kunnen zeggen dat zij dit doen om Jemen te beschermen. Of vanwege een bepaalde ideologie. Maar eigenlijk, de grootste slachtoffer is, zoals we weten, de plaatselijke bevolking. Die echt geen enkele, nou ja, geen profijt heeft van deze, ja, oorlog. En deze opnieuw opgeleide oorlog.
0: En daar gaat ook uw boek over. Marina de Rechts, ja, hartelijk dank. En ja, nou, volgende week komt het uit, hè?
1: Ja, dinsdag, hoe Muna miljonair werd. En het plot verklap ik niet, maar iedereen moet het boek maar gaan kopen en lezen.
0: Marina de Rechts, hartelijk dank.
1: Ja, graag gedaan.
0: En dan gaan we naar het schilderij Das Bunte Leben van schilder Kandinsky. Bij Christie's in Londen is dat geveild voor bijna 32 miljoen euro. En de mensen die het naar de veiling hebben gebracht hadden het schilderij teruggekregen van een Duitse bank, omdat het was aangemerkt als nazi-roofkunst. En journalist Pieter van Os maakte over een ander schilderij van Kandinsky een podcast. Hier hing een schilderij. Een schilderij dat ook aan diezelfde mensen was teruggegeven. Pieter, goedenavond.
2: Goedenavond, hi.
0: Ja, ik zeg mensen, want volgens mij is het niet een familie.
2: Nee, mensen zeg je goed, hoor. Ja,
0: dus daar,
2: ja,
0: gaan we zo op, even op, verder op in. Want eerst dat schilderij dat nu geveild is in Londen. Kan je dat beschrijven?
2: Ja, dat is dus een groot schilderij. Het is wat groter dan het schilderij waar die podcast hier in een schilderij over ging. Laten we die maar de Nederlands Kandinsky noemen. Dit is dan de Duitse Kandinsky, want deze hing dus in Duitsland. En ja, je ziet, het is een heel kleurrijk schilderij. Het is ook gewoon figuratief. Je denkt bij Kandinsky misschien aan abstracte kunst. Dat komt later. Deze is uit 1907. En ja, je ziet allemaal soort van Russische figuren in een warm park. Iemand met een blaasinstrument, een pelgrim, een orthodoxe priester. En je ziet ook een orthodox, christelijk-orthodox kerkje, een kleurig kerkje. En op de achtergrond lijkt een soort van stad. Nou, dat is een vrolijk schilderij.
0: Een mooi schilderij ook. Ja, dat is natuurlijk altijd... dat is subjectief natuurlijk.
2: Ja, maar... dat is heel subjectief. Ja, ja, precies.
0: En dat Nederlandse schilderij, hoe zag dat eruit?
2: Ja, dat was al een stap dichter, dus van 2 jaar daarna, richting abstractie. Hè. Dus je ziet, het heet Beeld met Huizen. En je ziet inderdaad een rijtje huizen en een soort knielende figuur. Voor is niet helemaal duidelijk of dat een vrouw is. Dus een hele heldere, bijna primaire kleuren. Niet bijna, primaire kleuren. En dan is het nog net figuratief. En misschien dat daarom, dat vinden kunsthistorici vaak interessanter. En daar is dus ook 2 keer zoveel voor betaald. Daar is 60 miljoen voor betaald.
0: En van wie waren deze 2 schilderijen oorspronkelijk voor de Tweede Wereldoorlog?
2: Ja, ze waren deel van de collectie Leeuwenstein. En Leeuwenstein, Emanuel Leeuwenstein had ze gekocht, een naaimachinefabrikant. Hij had een fantastisch pand midden op de Dam, dat er nog altijd staat. Dus als je in Amsterdam in het centrum bent, kijk maar eens recht tegenover de Bijenkorf. Dat heeft hij dan laten bouwen door een Joodse architect. Hij was zelf ook Joods, tamelijk seculier, maar hij kwam uit de Joods-Amsterdamse gemeenschap. En hij verzamelde interessante kunst. En deze 2 schilderijen waren er onderdeel van.
0: Ja, en hoe is hij dat kwijtgeraakt?
2: Ja, hij is het niet kwijtgeraakt. Hij is gewoon overleden met zijn kunst in zijn bezit. Maar in 1940, een beetje een gekke datum natuurlijk, verdacht ook, hè, oktober 1940, zijn ze op de veiling gekomen van Frederik Muller. Zijn ze op een Nederlandse veiling gekomen. En daar zijn ze voor lage bedragen gekocht. Eén door het stedelijk, dus eigenlijk de gemeente Amsterdam. En die andere, dus deze waar we die nu net geveild is, die in Duitsland kwam te hangen, is gekocht door een Joodse verzamelaar. Wat natuurlijk ook fascinerend is, hè, in oktober 1940. Nou, daar hebben we later, echt jaren, decennia later, heeft het stedelijk zelf gezegd in 2013. Dit schilderij is eigenlijk een beetje verdacht. De Nederlandse overheid gaf alle Nederlandse musea opdracht om de eigen collectie te gaan kijken. Een reactie op een grote roofkunstzaak, goudstickerzaak. Moesten alle Nederlandse musea's kijken welke schilderij daarvan, waarvan zeggen jullie zelf? Dat is misschien toch een beetje raar dat we daar, bezit van hebben gekregen. Hoe is dat gegaan? Nou, het stedelijk noemde deze. En toen is er een bedrijf, Mondex, die hierin gespecialiseerd is. Die zijn op zoek gegaan naar de erfgenamen. En die hebben 5 mensen gevonden. En dat zijn dus inderdaad erfgenamen van de zoon van deze Emanuel Leeuwenstein, waar we het over hadden. Mm-hmm. En van zijn vrouw, of eigenlijk van zijn ex. Hij was al van haar gescheiden in 1940. En ze zaten in een lelijke vechtscheiding. En het blijft onduidelijk hoe beide schilderijen, waar we het nu over hebben, op die veiling zijn gekomen.
0: Ja, dus het staat niet 100% vast dat het roofkunst was, maar jij zei al... Het was verdacht, dus voor het zekere, voor het onzekere dacht het stedelijk van laten we dat maar teruggeven.
2: Nou, dus goed, je zegt zeker voor het onzekere, inderdaad, dat is helemaal waar het allemaal om draait. De Duitse restitutiecommissie zei, waar twijfel is, teruggeven, restitueren. De Nederlandse restitutiecommissie zei, nee, wij zien hier niet, er is hier hoogst waarschijnlijk geen sprake van onvrijwillig bezitsverlies. En dat is een belangrijk criterium. Dus die zeiden, nee, het mag blijven hangen. Maar toen is er in Nederland weer, dit is allemaal, ja sorry, dit is een beetje een ingewikkelde zaak. Maar goed, toen is een evaluatiecommissie gekomen van ons hele restitutiebeleid. En die evaluatiecommissie onder leiding van meneer Koonstam heeft gezegd, we zouden veel ruimhartiger moeten restitueren. En toen heeft de gemeente Amsterdam gezegd, we gaan dit werk gewoon restitueren.
0: Ja, en wat is de reden dat deze erfgenamen die schilderijen naar de veiling hebben gebracht? Weet je dat?
2: Nou, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dat moeten ze wel. Want dat bedrijf Mondex heeft hen gevonden, maar heeft vervolgens een deal met ze gemaakt. Zei, als die dingen gerestitueerd worden, dan krijg ik 39%. We weten dat percentage zo precies, omdat een van die erfgenamen dat onlangs verteld heeft. Ik dacht altijd tussen de 30 en 40, maar dus zeggen 39%. En ja, dat is heel veel geld. Dus ja, dan spreek je eigenlijk al af, als ik deze voor jullie terugkrijg, want Mondex doet natuurlijk het werk, hè, dan moeten jullie wel naar de veiling of op een andere manier verkopen. Dat maakt natuurlijk niet uit, want dat eerste schilderij is onderhands verkocht en dit ding is dan op een veiling verkocht. En dan betaal je daar dus een groot percentage van die opbrengst aan dat bedrijf. Nou zitten die erfgenamen daar niet mee, hoor. Want die zeggen, ja, zij wisten er eigenlijk niet van. Hè,
0: van het bestaan van die schilderijen en dat ze, ja, misschien wel van het bestaan van de schilderijen, maar niet dat ze aan hen zouden toevallen.
2: Ik heb met een van die mensen gesproken bij de teruggave. Toen was een persconferentie, een moment, Rob Leeuwenstein, de Amerikaan. En die was vrij eerlijk, hoor, dat hij zei, ik werd op een dag gebeld door iemand van Mondex en ik wist dat niet. Ik wist wel dat mijn vader bezig was met schilderijen die ooit in de familie waren, hè, die in de oorlog verloren waren gegaan. Dat wist hij wel, maar hij wist niet van deze Kandinsky in Stedelijk.
0: En er zitten ook 3 Nederlanders bij, maar die blijven een beetje in de luwte, of niet een beetje, helemaal?
2: Helemaal, dat willen ze ook. Ik heb 1 gebeld, 1 keer aan de telefoon gekregen. En zelfs dat kleine fragment mocht ik van deze persoon, man en vrouw, niet gebruiken in die 8-delige podcastserie over dat ene schilderij. Dus nee, die willen niet bekend zijn. Die zeggen, ja, we willen ook niet bekend staan als mensen die veel geld hebben.
0: En dat ene schilderij is al eerder verkocht, hè? Dat Nederlandse van het Stedelijk onderhands. Is bekend waar dat nu hangt? Of
2: ja,
0: is...
2: Ik moet toegeven dat dat niet in die 8-delige podcast voorkomt. Want dat heeft recent pas de Rob Leeuwenstein, waar ik net over had, een van die erfgenamen, verteld. En die had het over een, vind ik altijd een mooi woord, een sheik uit het Midden-Oosten. Nou, laten we zeggen, hoeveel sheiks zijn er? Ik weet het niet precies, maar een hele rijke meneer uit het Midden-Oosten.
0: Dus het hangt ergens hopelijk in een goed airconditioned iets.
2: Ja,
0: in
2: dat hoop je dan maar.
0: Ja. En die andere is bekend van de veiling gehaald heeft, gekocht heeft?
2: Kunstmarkt is een aparte markt. Je mag anoniem schilderijen verkopen via een veiling. Je mag ze ook anoniem kopen. Dus dat duurt altijd vaak een tijdje tot we dan erachter komen bij wie die is. Of iemand wil het toch graag laten weten.
0: Hè, en heeft een museum het nog geprobeerd, denk je, voor zover je weet?
2: Nee, dat is een goede vraag. Ik heb wel live. Ik weet niet of die eerder bij het bieden meededen. Omdat die vaak ook via anderen precies meebieden. Voor een Nederlands museum is dat onmogelijk. Ik bedoel, 30 miljoen. Gaat het Stedelijk niet, dat hebben ze niet. Maar iemand als Joop van Kaldenborg had het misschien gekund. Maar ik weet niet of hij 30 miljoen wil uitgeven voor 1 Kandinsky. Dat moeten we aan hem vragen. Hey, maar dat is niet voor Europese musea is dat eigenlijk buiten bereik.
0: Buiten bereik. Goed, Pieter van Os, dankjewel dat wij over deze 2 schilderijen van Kandinsky konden spreken. Eentje dus net geveild in Londen. Dankjewel. Straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Daar is Gerry Eickhoff de gast. En morgen is er natuurlijk weer een oog. Dan zit Koen Verbraak hier. Ik wens u een goede nacht.
3: Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste.

0: NPO Radio 1.
1: Jeroen van Kan.
2: Dis te Wijfveel is het vierde deel van de memoires van Freek de Jonge. Hij is de gast. Cats Kobus Kruls parmantige kattenboek van Gerrit Komrij is onze taalschat. De vertaling van het boek van T.S. Eliot verschijnt nu in een speciale editie. Een nieuwe stad in een ander land, waar ik de wegen nog niet ken, waar ik de taal nog niet spreek. De 16-jarige Zoë van der Meer beschreef haar middelbare schoolperiode in De Grote Deuren, in 24 proza-gedichten. Ook zij komt. En René Appel bespreekt het DNA van Radio 2-DJ Emily de Wild.
1: NPO Radio 1.
2: Zaterdag, vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer. Ster. Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
6: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
6: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. Eén voor één worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Noordwien.
15: My Willem de Vries.

0: Noorderwien.
1: Goeie en welkom bij Noorderwien op deze torensje. Naar ons gewoon horen bibberen we met natuurlijk een heel soort muziek uit deze provinciewijn. En ja, we doorwerken wat live-opnames. Want we zien natuurlijk eerst de televisie-uitsturing. Ik hoop dat ze er van genoten had. En nog eens stuur die graag terug naar youtube.com/Noorderwien. Daar staat alles wel op. Met de live-optredens van de bands en acts van Juster. En we zijn nu daarmee met Boas. Ik al heel vaak live in de Noorderwien-studio. Maar dit week gewoon zijn nieuwe plaat, Insanity. Morgen hebben we weer opnames onder andere met deze band, The Rules. En die gaan album uit, Do Not Cover. En daarop, Mean Beeld.

Ja, mijn Mim Bilt. Hij komt van het album Do Not Cover. Het is wel een volslijn fristalig album trouwens. We zullen eens even vragen, we hebben een Engelstalige titel bovenstiert. Daar komen we op waarom. Goed, dan maar even naar de Homesick. Ja, die gaan een nieuw album uit. Ze binnen dwanen bij een soort promotietournee. Terug heel Europa heen, daar zit ik er maar even bij. Alleen de titel van het album is ook geweldig. What's up with all these Shangri-La's? Love, delicious.

What's up with all these Shangri-La's? Van de Dokkemers, de Homesick. Mijn scherige band trouwens. En wat ik al zei, ze ben on tour. Een hele grote Europese landbrek, Nederland, door zo'n 112 treie gigs. Je even op een site waar ze precies spelen. Helaas geen Friese dates. Dus ja, dat is wel eigenlijk wel jammer. Maar dit is nogmaals, Odd Dokkemer Band. Ja, nieuwsgierige band, nieuwsgierige muzikanten, nieuwsgierige muziek. Komt zeker nog steeds uit deze provincie bij de nieuwe generatie. Dit is Maite en Half Plak.

0: dus heel druk bij de popronde. Zijn de Product Geeks. Heel Nederland, trouw eigenlijk. Ja, prachtig. No, Maite. Maite Veenstra en Hafblak. Ah, ja, nou, we toch een beetje in de populaire hoek zitten van contemporary music. Pop music is het is.
1: Yeah.
0: Alexander Moto, hey. Half leeg.

Hoe smaak valt net te twisten, maar wat het leukste wat je ervan kent. Vaak jij kan wel dingen. Ah, hip-hop is net mijn ding. Ja, maar ja, ik vind dit dan wel weer fantastisch. Worden er graag draaien. Noorderwin, Alexander Moto. Half leeg, half vol. Komt van zijn nijste album die hij nog net hier zo heel lang verliezen presenteerde. Had en released Fluvius. Na je album spritsen. Ik nog net zo lang uit. De EP van You Speak More Than You Listen. Dat is de albumtitel van Laguna. Oftewel, Bente Hout.

Bente Hout komt hier uit Friesland bij. Zeeuwse roots en een lang verhaal. Een lang peteer oer dat naar je album van haar staat wel op youtube.com/Noordewind. Dus bij deze Laguna dus. En Once It's Dark. Goed nice voor de wat jouw alternatieve gitaarmuziekliefhebbers. De band Lawn, wie heel populair. Een paar optredens dienen. Ja, eigenlijk al een hele tijd stoppen. Maar ze komen even bij elkaar voor een optreden in Vera in Grains, ja, Fries Grainser band overigens. En Mom's Name, de volslijn louter band, zit dan in het voorprogramma. Lawn, live in Vera. Jitty and my downstream.

Lam, Frisk Grazer Band, jet hier met Downstream. Kennen dus in de grote zaal van Vera. Ja, ja, voor een reunie. Mijn mams neem uit Ljouwert in het voorprogramma. Kent die hoorde net stinnen met hinnen. Vera, ja, dat bloedt natuurlijk een van de meest fantastische podia van heel Nederland. Zeg ik er maar even bij. Even naar ja, de moderne punk. Ja, ja, ja, ja. De nieuwe generatie omeremt deze muzieksoort. Daar hebben we het bijvoorbeeld om Maha. De skerige dame, van origine, komt ze uit Snits. Dus is ook opgegroeid. Had ze cultureel een wat oren achtergrond. Ja, Frisk, Nederlands, maar ook Afrikaans. En ik moet zeggen, dat als model dat ze het hartstikke goed. Als zelfbewuste jongere dat ze het heel goed. Maar ze is intussen ook heel druk aan haar muziekcarrière. Ze treedt oerrol op. En onder oren, ik nog bij in Friesland, Explore the North onder oren. Maha, JTM.

Maha, Jenje. Maha Eljak. Omkrijg te wijzen een snitser, dame, maar met een Soedanese achtergrond. Muzikant, model, maar ik vooral makker van een do-it-yourself punk zien. Ja, ja. Nou, ik moet zeggen, ze begint heel meer op te treden. En we volgen haar zeker in Noorwegen. Het brengt dus ondertussen ik bij het optreden van Nimue Juster bij u op de televisie, nog op de radio in ieder geval. Fantastische band bij Friske jongeres. De winst live in Noorwegen.

Geweldige band, Nim You. En het album is uit Njootje Noemers. Tien dat we maar liefst op Born From Dark Waters. Stitbol op de streaming. Ik ben heel blij met de komst van deze band naar de studio. En er komt nog een presentatie dit weekend. Zit ik er voort maar even bij. Dus daar kist ik nog bij wijzen. Nim You. N-Y-M-U-E. Dan wist even hoe ze het schreeuwt. Wat doen we? Nog even een nummer van Moldstone. En die heb ik. Wij zijn er morgen weer. Hoi!

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
5: Non-stop de best.

Oké, mensen. Nou is het dus eindelijk zover. De dag waar je hem de hele week op wachten had. De dag waar kameraden een wander begroetje. En de dag dat de mooie en de vrouwje een wander even lekker onkroepen. Ik zeg dat je mooi, je kan het wassen. Je kan het wassen. Op deze mooie, Frieske, Saterje, ja!

waar bist u erin? En van waar hast u dat mooie krullende hier? Zijn mijn hoes is van Jera. Net Safir. En ik

0: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
1: Daarom gaat aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
1: Die zie je op televisie om 11:00 bij Omroep Friesland.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heel klein jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.